vrijheid berooft. Maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf. En dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

0: incident. En in de Nations League voetbal hebben de Red Flames, het nationale vrouwenteam, met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Ze blijven zo tweede in de groep, achter Schotland dat een beter doelsaldo heeft. Dinsdag is er een laatste kans in Luxemburg om groepswinnaar te worden en zo een makkelijker parcours richting het WK te krijgen. Gilles Janssens, die twee keer scoorde, kijkt uit naar die laatste wedstrijd.
1: Ja, ik denk dat wij ons vooral moeten focussen op onszelf. Ik denk dat we vandaag heel veel kansen creëren. Onszelf dat het misschien een beetje moeilijk maken op het einde door ze niet allemaal af te werken. Maar alsnog maken we 6 goals en er is nog een match waar wij zoveel mogelijk goals kunnen maken. En dan zullen we wel zien.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend zwaar bewolkt weer met kans op regen bij temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Dan zou je me vertellen waar het antwoord is.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Bij de straat van Hormuz werden langs de kust radarinstallaties gebombardeerd. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones neergehaald hebben die afgevuurd waren op schepen in de straat van Hormuz. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen heen en weer. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een Palestijnse baby van 7 maanden oud doodgeschoten. De ouders van het kind raakten bij de aanval gewond. Het gezin zat samen in de auto toen die onder vuur werd genomen. Het geweld op de bezette westelijke Jordaanoever is geëscaleerd sinds de oorlog in de Gazastrook. Sindsdien zouden in het gebied al 1080 Palestijnen gedood zijn door Israël. In Frankrijk wordt zondag een witte mars georganiseerd voor Lianne, het meisje van 11 dat eerder deze week dood werd teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 andere zedenzaken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
3: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Lianne die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Lianne verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Lianne met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
2: En minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V erkent dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen in ons land ernstig is. Ze reageert daarmee op de orde van de Vlaamse balies. Die sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen die overbevolking. Vorige nacht waren er 668 zogenoemde grondslapers in de gevangenissen en het probleem raakt maar niet opgelost, zegt Peter Callens, de voorzitter van de orde.
4: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd, maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf. En dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, wegens de omstandigheden.

0: So every day at 5 o'clock, I run down your street to your block, and I'm 5 flights of stairs.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Job Matijn. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Bij de straat van Hormuz werden langs de kust radarinstallaties gebombardeerd. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones neergehaald hebben, die afgevuurd waren op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben intussen aanvallen gemeld. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen heen en weer. In een interview met de Amerikaanse zender NBC liever beweert de Amerikaanse president Trump intussen dat het Iraanse leger nog over zo'n 20% van zo'n totale rakettenarsenaal beschikt.
4: They have some missiles, they have some drones. I would say, percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked.
5: So you're saying they have 21-22% of their missiles left?
4: Correct, yes. Okay.
3: Uit een onderzoek van verschillende Amerikaanse kranten bleek eerder nog dat het eigenlijk zou gaan om zo'n 70%. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een Palestijnse baby van 7 maanden oud doodgeschoten. De ouders van het kind raakten bij de aanval gewond. Het gezin zat samen in de auto toen die onder vuur werd genomen. Het geweld op de bezette westelijke Jordaanoever is geëscaleerd sinds de oorlog in de Gazastrook. Sindsdien zouden in het gebied al 1080 Palestijnen gedood zijn door Israël. In Frankrijk wordt zondag een witte mars georganiseerd voor Liana, het meisje van 11, dat eerder deze week dood werd teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 andere zedenzaken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
6: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana, die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
3: En in Seoul in Zuid-Korea hebben duizenden mensen geprotesteerd. Ze eisen dat de lokale verkiezingen eerder deze week opnieuw worden georganiseerd, omdat er een tekort was aan stembiljetten. Daardoor zou een aantal mensen niet hebben kunnen stemmen. In zo'n 50 van de 14.300 stembureaus waren er niet voldoende biljetten en in ruim 20 stembureaus werd het stemmen stopgezet. En dan nog het weer. Het blijft voorlopig nog overwegend droog bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend zwaar bewolkt weer met kans op regen bij temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.

0: Wit-wit?
1: Of net niet-wit?
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Europabank. De bank die durft.
4: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Door een staking van de loodsen liggen er tientallen schepen te wachten om de Antwerpse haven in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge zou de hinder voor het scheepvaartverkeer voorlopig beperkt zijn. De loodsen staken uit onvrede over de hervorming van hun beroepsstatuut. Ook eerder dit jaar en vorig jaar waren er daardoor al stakingen. Op sommige momenten waren er toen meer dan 100 schepen die de haven niet in of uit konden. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V erkent dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen in ons land ernstig is. Ze reageert daarmee op de orde van de Vlaamse balies. Die sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen die overbevolking. Vorige nacht waren er 668 zogenoemde grondslapers en het probleem raakt maar niet opgelost, zegt Peter Callens, de voorzitter van de orde.
2: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd. Maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf. En dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, wegens de omstandigheden in de gevangenissen. Daar moet een eind aan komen.
1: Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Bij de straat van Hormuz werden langs de kust radarinstallaties gebombardeerd. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones neergehaald hebben die afgevuurd waren op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben intussen aanvallen gemeld. Het zou gaan om Iraanse vergeldingsaanvallen. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen heen en weer. In een interview op de Amerikaanse zender NBC beweert de Amerikaanse president Trump intussen dat het Iraanse leger nog over zo'n 20% van zijn totale rakettenarsenaal beschikt.
3: They have some missiles, they have some drones. I would say percentage-wise maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles. But it's not what it was when we first attacked.
4: So you're saying they have 21-22% of their missiles left?
3: Correct, yes. Okay.
1: Uit een onderzoek van verschillende Amerikaanse kranten bleek eerder nog dat het eigenlijk zou gaan om zo'n 70%. En op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een Palestijnse baby van 7 maanden oud doodgeschoten. De ouders van het kind raakten bij de aanval gewond. Het gezin zat samen in de auto toen die onder vuur werd genomen. Het geweld op de bezette westelijke Jordaanoever is geëscaleerd sinds de oorlog in de Gazastrook. Sindsdien zouden op de Jordaanoever al 1080 Palestijnen gedood zijn door Israël. En dan nog het weer. Het blijft voorlopig nog overwegend droog bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend zwaar bewolkt weer met kans op regen, bij temperaturen dan tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
6: Radio 1.
5: Nieuwe Feiten.
6: Met Lieven van den Houten.
7: Hartelijk welkom, maar het nieuws van de dag, Gilles Wijkmans, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
7: Het nieuws van de dag, dat is toch dat wij iets te vieren hebben. Wat hebben wij te vieren, Gilles Wijkmans?
8: Wij, en dat zijn niet alleen jij en ik, hebben te vieren dat dit onze 3000ste aflevering is.
7: 3000! Ongelooflijk! Ja. En ik moet zeggen, kosten nog kosten gespaard, hè?
8: Absoluut.
7: Een feest van je welste, de confetti daalt hier uit het plafond.
9: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer

0: Wacht eens even. Wat kost een leasewagen ons nu echt?
1: En die mobiliteitskosten?
0: Die vlootgegevens. Hoe blijft dat overzichtelijk?
2: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
3: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Radio 1, live.
5: Nieuwe feiten. De pleegzuster Bloedwijn van Radio 1 die probeert de plooien glad te strijken. Oh. Na alweer een woelige nieuwsdag vol nieuwe feiten. Verontrustende feiten ook. Neem bijvoorbeeld de macht van de koning die nu echt toch wel lijkt te groeien. Nu Di Rupo tegen zijn goesting nog wel op koninklijk bevel moet doorwerken.
6: Wet aan de regering.
5: Kardinaal Daneels, ooit zo hoog op het voetstuk van de morele
6: zuiverheid. Valt van zijn voetstuk.
5: Die naar beneden is getuimeld. Oh. Is dat echt wel zo? En hoe moet het nu allemaal verder? Ja. Daarover alles in nieuwe feiten. Tot 8 uur.
6: Ja, tot 8 uur. Van 7 tot 8 was die eerste aflevering 30 augustus 2010.
7: Ik was toen 16.
6: Ik ben niet veranderd. Ik ben nog altijd 44.
2: Het is vrijdag 5 juni. En dit zijn de nieuwe feiten.
6: Het wordt toch een gewone nieuwe feiten. Min of meer.
7: Dat denk jij.
6: Met Jan-Jaap van der Wal, die straks terugblikt op de voorbije week. Met Veerle de Vos, die het heeft over de Chinezen die het gebrek aan privacy in China stilaan beu zijn. En ja, dan is er ook een zwart gat. Want ik doe kennelijk mee aan de vrijdagquiz.
7: Heb je het al ooit meegemaakt dat je een deel van je eigen programma niet gepresenteerd hebt?
6: Nee, nog nooit.
7: Vandaag voor de eerste keer.

0: Den lukkigste fliek aan Povo Youth, het gelukkigste meisje op deze wereld. Het is een waar woord. Jitte, Jenning en wie gratuleren natuurlijk de Zweedse versie van Congratulations.
1: Jan-Jaap op vrijdag.
0: En ook in deze 3000ste nieuwe feiten. Dankjewel, dankjewel. Jan-Jaap van der Wal, wij doen gewoon voort

0: alsof er niets aan de hand is.
1: Nee, en ik heb het gevoel alsof ik hier al 3000 keer gezeten heb.
0: Ik ook.
1: Maar dat is louter positiviteit.
0: Juist, wij zijn zo vertrouwd.
1: Daarom. Het was uiteraard, het was een beetje, nou, het was de week van Margriet Hermans, zou je kunnen zeggen, toch? Een icoon, een lieverd. Het
0: zal eeuwig blijven hangen.
1: Comedienne, we zullen er altijd in ons hoofd laten blijven hangen. En er is al veel gezegd en geschreven en allemaal vanzelfsprekend positief. En ik dacht, laten we die positiviteit en die joie de vivre...
0: Mooi. Waar zij, ja...
1: Van Margriet nu eens kort lenen om over onze hoofdstad heen te sprenkelen. Brussel, ja, we houden ervan. Ja. Toch?
0: Ja, zeker.
1: Jij houdt ook van Brussel. Het was ook een beetje de week van Brussel. Er waren protesten gisteren, omdat er kritiek is op de bezuinigingen in het Franstalig onderwijs.
2: Want in de Vlaamse scholen, dat weten we, is er ook protest tegen de minister die te snel en te hard dingen wil hervormen en doorvoeren. Maar dit protest lijkt van heel andere orde te zijn in Franstalig onderwijs. De leerlingen en leerkrachten zijn duidelijk ontzettend kwaad.
1: Ontzettend?
0: Ontzettend kwaad.
1: Ontzettend kwaad. Hij spreekt een beetje Frans, maar dan Nederlandstalig. Hoorde je dat? Ontzettend kwaad. Ze zijn ontzettend kwaad. En gelukkig hebben wij in ons land dan het recht om te protesteren. En dat gebeurt dan uiteraard in de straten van onze hoofdstad Brussel. Een hoofdstad waar we, zo lijkt het, dat dan steeds minder trots op worden. Een stad waarbij we met de ogen gaan draaien, waar cynisme en defaitisme ook de loer liggen. En we moeten oppassen dat we deze manier niet gaan napraten.
3: You go to Brussels. I was in Brussels a long time ago, 20 years ago. So beautiful. Everything's so beautiful. It's like living in a hellhole right now.
0: Was ja, dat Trump? Ja, toch?
1: Dat was Trump. Al dus de man.
0: Een hellhole.
1: Ja, het was in 2016, moet ik er wel bij zeggen. En inmiddels is hij van heel de wereld een hellhole aan het maken. Even leken de protesten van gisteren te ontaarden in een ware kapitoolbestorming. Omdat er een aantal mensen probeerden het parlement van de Franstalige gemeenschap binnen te komen.
4: En het is ook langs deze deur trouwens dat enkele betogers zijn binnengeraakt. Rond een uur of twee het parlement eigenlijk zijn binnengeraakt. Daar enkele rookbommen hebben kunnen afsteken. Ze zijn volgens de politie hier maar enkele meters ver geraakt. Tot in het hok met de vuilniscontainers.
0: Ja, zat de voorzitter ook in de kelder?
1: Ja. Nee, kijk, in Amerika hebben ze de FBI, de CIA en ICE. En wij hebben PMD en restafval om de protesten neer te slaan. Kijk, vandalisme is uiteraard nooit goed en dingen in brand steken moeten ten alle tijden worden afgekeurd. Maar uiteindelijk eindigde dit proces, hoe heftig ook, in een klein comité gezelligheid.
2: Hoe is de situatie daar nu in het centrum van Brussel? Is het opnieuw rustig?
0: Heel rustig.
5: Op dit moment is alles hier inderdaad vrij rustig. De waterkanonnen die hier stonden twee waterkanonnen hier achter mij, die zijn weg. Nu zijn er nog een vijftigtal mensen die zijn aan het dansen.
1: Heerlijk.
0: Aan het dansen.
1: Ze waren gewoon uiteindelijk aan het dansen.
0: En de rest is friet gaan eten.
1: Ja, en dat zou je dus ook zo'n Margriet Hermans een positief einde van een roerige dag kunnen noemen. Maar dat is buiten de politiek gerekend. Want 's avonds begon het besje alweer en werd de hellhol spotlight weer op Brussel gezet. Volgens brandmanager van het populisme Conor Rousseau moeten al die Brusselse jongeren in een bootcamp.
6: Een bootcamp.
7: Voor wanneer?
6: Hoe ziet u dat precies?
7: Je moet die ergens naartoe sturen waar ze, vroeger was dat een internaat, waar ze orde en discipline leren.
1: Ja. En tuurlijk, je mag die politieke mening hebben, maar sinds wanneer is de verheffing uit het socialisme verdwenen? Waarom maakt Conor Rousseau zich niet druk over de besparingen in het onderwijs bij de Franstaligen? En met verheffing bedoel ik natuurlijk ook, laat zien wat er wel mooi is. Ik ben ervan overtuigd dat als er met meer liefde en trots over Brussel gesproken wordt, dat dan de behoefte om het in de fik te steken ook steeds minder wordt. Krapuul blijft krapuul, als je het krapuul blijft noemen. Maar wat kakken Vlaamse politici toch graag op Brussel? Kom er maar in, Jean-Marie de Dekker.
8: Sociale fraude, Anderlecht, wekelijkse schietpartijen, noem het maar op. En dan hebben we het financieel plaatje niet gehad. Brussel is bankroet. Bankroet.
1: Hoorde je de Freudiaanse verspreking, lieven? Brussel sprankelt. Brussel is bankroet. Kijk, ik ben meer van het sprankelen, dat begrijp je. En voor iedereen die Brussel inkomt en denkt, ik stuit hier op een ruimte vol vuilniscontainers, kijk wat daarachter is. Een wereldstad vol mogelijkheden. Raap af en toe eens een glasscherf op en vooral lekker blijven hangen.
0: Tot volgende week, Jan-Jaap van der Wal.

0: Kan het nog Vlaamser op vakantie met mijn jetski Fabio?
1: Intussen in China.
0: Intussen in China inderdaad, Vera de Vos. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Naar het schijnt zijn de Chinezen stilaan het gebrek aan privacy beu. En dat is toch wel een nieuw feit, als dat zo is zou zijn.
2: Dat is een nieuw feit en daar zijn bepaalde kleine aanwijzingen voor dat dat zo is.
0: Want Chinezen, privacy, eigenlijk zijn ze daar niet zo in geïnteresseerd, hè?
2: Nee, traditioneel was er gewoon geen privacy. Mensen leefden op elkaar, naast elkaar, op straat. Hele dunne muren, buren weten alles van elkaar. Dus het idee privacy is sowieso vreemd. En dan heb je daar natuurlijk nu de hele digitale maatschappij bijgekomen. Dus
0: en dat is extreem, hè?
2: Dat is extreem. Er hangen in China, lieven, ik heb het opgezocht, 700 miljoen bewakingscamera's. Er komen er voortdurend bij. 700 miljoen.
0: Dat is niet te vatten, eigenlijk.
2: 1,4 miljard Chinezen, dus dat is één camera voor twee inwoners. Die hangen overal. Op kruispunten, in bedrijven, in cafés. Overal op straat natuurlijk ook. De enige plek waar de camera nog niet hangt, is in je slaapkamer.
0: Juist. Ja. Dus zodra je de straat op gaat, je wordt gezien.
2: Van zodra je de straat op gaat, word je gezien. Van zodra je je telefoon gebruikt. En Chinezen gebruiken hun telefoon voor alles. Om eten te bestellen, om spullen te bestellen, om te betalen in de winkel. Ze weten alles van jou in China. Wat je uitgeeft, wie je ziet, waar je loopt, met wie je loopt, et cetera, et cetera.
0: En de staat heeft er ook geen enkel probleem mee om al die gegevens te koppelen en
2: voilà.
0: Ze weten alles over. Als ik de straat zou oversteken en het is rood,
2: dan weten ze dat.
0: Dan weten ze dat.
2: Ja, ja.
0: Ook met mijn fietsje, alles.
2: Alles, ja. Ook meer en meer wordt je gezicht gebruikt. En wat ze in China nu aan het doen zijn, is eigenlijk al die data aan elkaar koppelen. En ook, iedereen krijgt dat zijn ze aan het invoeren, een web-ID, waarmee je dus alles is aan elkaar gekoppeld. Je gezicht, je rijksregisternummer, je data, geboortedatum. En het grote voordeel, want er zijn natuurlijk ook voordelen aan dat systeem, is dat je nergens meer met paswoorden moet zitten klungelen op elke site en je overal opnieuw aanmelden. Van zodra je online gaat, is je identiteit bekend. En moet je nooit meer inloggen, geen paswoorden meer onthouden. Maar ja, de overheid weet natuurlijk ook alles. Ja. Ja.
0: En heeft het ook als voordeel dat het veiliger is? Als iedereen weet, ik word altijd bekeken en altijd gestraft bij de minste overtreding.
2: Ja, en het idee leeft ook in China. Mensen zijn niet te vertrouwen. Wij Chinezen zijn niet goed opgevoed, we zijn niet te vertrouwen, dus we moeten eigenlijk in het oog worden gehouden, want op die manier gaan mensen zich gedragen. En is het proper op straat en is het veilig op straat?
0: En dat klopt ook.
2: Is ook zo, het is proper in China. Ik woon in Brussel, het ging net over Brussel. China is proper, de steden zijn proper, het is veilig. Je kan als vrouw, als meisje om 3 uur 's nachts op straat lopen. Je wordt niet lastiggevallen. Dus dat is wat de Chinezen daarvoor in de plaats krijgen. En tot voor kort vonden ze dat een goede deal. Wij geven onze gegevens aan de overheid. De meeste mensen denken, zoals jij en ik, we hebben niks te verbergen. Ik ben maar een kleine garnaal, ze moeten bij mij niks komen zoeken.
0: Maar ja, je kan op een zwarte lijst terechtkomen.
2: Dat is iets anders.
0: En dan is je leven voorbij.
2: En dan, dat is natuurlijk iets anders.
0: En dat kan als je 2 keer door een rood licht bent gereden.
2: Ja, dan goed, dan zou je een straf kunnen krijgen. En dan weten ze dat zou dat consequenties kunnen hebben. Zo extreem is het allemaal nog niet. Maar voor de meeste mensen is het een goede deal. Hè? Die overheid mag al mijn gegevens hebben, mag alles weten, als ik in ruil een veilige, propere stad krijg.
0: Goed, maar er komen barstjes in die deal.
2: Ja.
0: En vertel eens, wat voor barsten?
2: Ja, het zijn kleine dingen, maar wel opvallende dingen. Een school in Tianmen, in Hubei is dat, midden van China, kregen de kinderen op de lagere school een vragenlijst over een papieren vragenlijst over hun ouders, waar ze 40 vragen moesten invullen over het beroep van de ouders. Vragen die ver gingen, hè, niet alleen wat doet je moeder en je vader, maar hoeveel uur werken ze eigenlijk, welke sector, is het vuilwerk, stinkt het op hun werk, doen ze overuren.
0: Waarom moest die school dat allemaal weten?
2: Voilà, dat is wat ook die Chinese ouders zich afvroegen. Die vragenlijst is viraal gegaan. De school heeft zich moeten excuseren. En ja, wat de ouders zeiden en wat dan alle commentaar op internet was, is ja, dit gaat te ver. Waarom moeten ze dit weten? Gaan ze kinderen van ouders die een job hebben in een fabriek anders behandelen? Dit is een inbreuk op onze privacy.
0: Is er een Chinees woord voor privacy eigenlijk?
2: Ja, ik ken het niet meteen, maar er bestaat inderdaad een woord voor privacy. Ik moest een beetje lachen.
0: Het is wel veel betekenen dat jij, want jij spreekt vlot Chinees, dat jij het niet kent.
2: Ik ken het woord niet voor privacy.
0: Dat
2: klopt.
0: Betekent veel. Vind
2: misschien
0: ik.
2: Betekent dat wel iets. Ja. Nu, het is in elk geval, ik vond het grappig. Hè. Ik denk, ja, maar de staat weet alles over jullie en die papieren enquête die je kind op school moet invullen, dat is ineens te veel. Het specifieke natuurlijk is, de ouders konden bij de school gaan klagen. Het was de schuld van de school. School moet zich excuseren. Ze hebben niet Big Brother, de overheid, aangeklaagd. Er is nog een voorbeeld, ook heel recent in Qingdao, een stad in het oosten. Had de politie op een bepaald... Ik heb de foto gezien. Aan een bepaald verkeerslicht. Je hebt zo'n balk waar die verkeerslichten aanhangen, boven de straat. Hadden ze plots 24 camera's gehangen, lieve. 24 camera's.
0: Aan één balk.
2: Aan één balk. Dus
0: over een straat.
2: Één verkeerslicht. Ja. Er hingen er voordien al. En toen hebben ook de inwoners van Qingdao geprotesteerd. Ja, maar 24 camera's. Heeft de politie geld nodig? Politie opnieuw heeft zich verontschuldigd, de lokale politie. En gezegd, ja, een beetje overdreven, maar 12 van de camera's waren oud en functioneren niet meer. Dus eigenlijk zijn er maar 12 die werken. Ja. Wat nog een heleboel is.
0: Ja.
2: Maar het zijn van die kleine dingen die toch iets zeggen. Hè? Kleine lokale protesten waar je de schuld kan steken op de school, op de lokale politie, die aangeven, het wordt wang met de pet een beetje
0: wang
2: veel.
0: Met de pet wordt het een beetje te veel.
2: Ja, wordt het een beetje te veel. Ja.
0: En wang met de pet, gaat die dan meer gaan eisen? Zie je dat in de toekomst wel een beetje schuiven?
2: Ik denk dat er weinig te veranderen valt fundamenteel. Hè? Maar het zegt me wel iets over de mindset van mensen die plots toch het idee krijgen van het wordt wel heel erg benauwd. Wat je wel hebt, en dat is dan fundamenteeler, zijn een aantal mensen en zijn jonge mensen die proberen eruit te stappen uit die digitale maatschappij, uit die rat race. Ook,
0: kan dat?
2: Hè? Ja. Kan dat? Dat is een hele goede vraag.
0: Dan,
2: kan dat nog in China?
0: Kun je eigenlijk nauwelijks nog leven?
2: Nee.
0: Dus dingen kopen.
2: Voilà, het zijn mensen die...
0: Je kan geen cash meer betalen, bijna.
2: Je kan nog cash betalen, maar ze kijken heel boos naar jou. Ik heb dat een jaar geleden geprobeerd in China om in een taxi met cash te betalen. Trouwens, omdat ik iemand ging interviewen waarvan ik liever had dat de overheid het niet wist.
0: Want jij als buitenlandse wordt ook natuurlijk scherp in de gaten gehouden.
2: Ja, er is onlangs een datalek vorige week. Er is een groot datalek gebeurd met al die databases. En een journaliste van de Daily Telegraph heeft uitgevonden dat zij in die database zat. En zij niet alleen. Er stond ook genoteerd zo vaak inkopen gedaan in die winkel, zo vaak op dat kruispunt verschenen met foto's en al. Is met die persoon goed bevriend, woont naast die persoon. Dus
0: er is een dossier, Veerle de Vos waarschijnlijk ook.
2: Wie weet, met foto's waar ik inkoop heb gedaan, waar ik de metro heb genomen. Dus in dat geval dacht ik, ga iemand interviewen die misschien kritische dingen gaat zeggen. Ik ga met cash betalen, dus ik ga niet mijn rit online bestellen.
0: Jij dacht, ik ontsnap even aan de controle.
2: Ik ontsnap even.
0: Je was die 80 camera's vergeten.
2: Dat klopt.
0: Met gezichtsherkenning.
2: En ik heb ook een hele boze taxichauffeur gehad.
0: Ja. Maar je had het over van die drop-out, zeg maar. Dat zijn van die mensen die eigenlijk uit de maatschappij stappen.
2: Ja, en dat is iets wat de overheid zorgen baart. Dat is absoluut een ding. Je hebt daar ook termen voor. Tangping, we hebben het daar misschien al eens over gehad. Lying flat. En mensen zeggen, ik blijf gewoon liggen in mijn bed. Let it rot. En dat is eigenlijk een beetje fundamenteler. Bai Lang is dat dan in het Chinees. Dat zijn mensen die echt zeggen, ik geef geen moer meer om een carrière. Ik trouw niet. Ik zet geen kinderen op de wereld. Wat de overheid op dit moment wil in China. Chinezen moeten meer kinderen kopen. Ik ga terug in mijn dorp wonen. En ik probeer te ontsnappen.
0: Ja, maar dat kan eigenlijk nauwelijks.
2: Dat kan eigenlijk niet meer. Je kan niet meer ontsnappen. Zelfs in kleine dorpen hangen er camera's. In de winkels hangen er camera's. Zelfs daar betalen mensen meer en meer online. Ontsnappen kan niet meer. Nee, het is heel moeilijk geworden.
0: Blijf het in de gaten houden voor ons. Dankjewel, Veerle de Vos. Terwijl hier binnenkomt Bart Peeters.
3: Dag, lieve van den Houten.
0: Oh, geweldig. Wij gaan straks quizzen, neem ik aan.
3: Dat denk je, hè?
0: Kun jij Chinees?
3: Ongelooflijk vloeiend. Maar ik ben hier omdat jouw redactie dat gevraagd heeft. Het heeft te maken met iets feestelijks. Je kan het wel vermoeden.

0: Ja, ik ben volledig beteuterd aan het kijken, want ik ben zelfs van mijn stoel geschopt. Ik moet het stuur volledig loslaten, dat is zeer raar voor mij.
1: Inderdaad, lieve luisteraars van Nieuwe Feiten en Radio 1, lieve Van den Houten is even op een andere plek gaan zitten en zijn redactie heeft het programma overgenomen en bij monden van mij.
0: Moet je nog blij zijn ook?
1: Ja, het heeft te maken met, je raadt het nooit, de 3000ste aflevering van Nieuwe Feiten.
0: Ja.
1: En er is archief opzoekingswerk gebeurd. Nooit heeft een radiopresentator in ons land 3000 afleveringen van één en hetzelfde programma gemaakt.
0: Ja, dat is het Belgisch record afleveringen van een radioprogramma presenteren.
1: Zeg je met een glimlach.
0: Ja, bedoel.
1: Gelukkig maar, want dat ze aan mij hebben gedacht is, ik ben een rabiate fan, maar dat weet jij, van Nieuwe Feiten.
0: Ik ben daar zeer blij om.
1: Zo klonk het programma op 30 augustus 2010.
0: Maar wacht, dit is de quiz. Dus we moeten...
1: Wacht even. Ja. Zee, hij wil het toch weer in de hand nemen. Ja. Ja. Maar zo klonk de eerste aflevering, okay, gek genoeg, om 7 uur 's avonds op 30 augustus 2010.
2: Radio 1. Met Team 9. Nieuwe Feiten. Lieven van den Houten.
0: Et voilà, Nieuwe Feiten, de pleegzuster Bloedwijn van Radio 1 die probeert de plooien glad te strijken na alweer een woelige nieuwsdag vol nieuwe feiten.
3: Ja,
0: verontrustende feiten ook. Neem bijvoorbeeld de macht van de koning, die nu echt toch wel lijkt te groeien, nu die Robert tegen zijn goesting nog wel die koninklijk bevel moet doorwerken. Kardinaal Daneels, ooit zo hoog op het voetstuk
3: leefde
0: van de morele
3: nog
0: zuiverheid, ja, die naar beneden is getuimeld. Is dat echt wel zo? En hoe moet het nu allemaal verder? Daarover alles in Nieuwe Feiten tot 8 uur.
1: Ach, waarom noem je het de pleegzuster Bloedwijn?
0: Omdat toen was het idee, Nieuwe Feiten zat om 7 uur 's avonds. Er was al een hele nieuwsdag gepasseerd. En wij zouden eigenlijk een soort beetje massage doen. De vragen die nog niet beantwoord zijn, de losse eindjes, de zijpaden die in de loop van de dag op Radio 1 waren ingeslagen, die nog vragen opriepen om die op te lossen.
1: Weet je nog wie je gasten waren bij die eerste aflevering?
0: Ik denk Rick Torfs, want ik hoorde zeggen dat...
1: Kardinaal Daneels.
0: Dat waren de kardinaal de Daneels tapes, want die zitten in eind augustus 2010. De Daneels tapes waren toen...
1: In verband met Roger van Geruwe.
0: Inderdaad.
1: Waren jullie toen minder fleurig in de feitenkeuze? Want dat is al direct wel serieus, hè?
0: Het was ietsje serieuzer, ja, denk ik. Ja.
1: Waar ging het nog over als ik je zeg dat Mark Reindebouw langskwam?
0: Mark Reindebouw?
1: Ja.
0: Mark Reindebouw, we hebben net gehoord waar het over ging.
1: De rol van?
0: De rol...
1: Je zei het eigenlijk al, hè?
0: Van de koning.
1: Dat rekenen we goed. We zijn nog maar aan het oefenen, hè? En dan ging het over vissterfte. Waarom stierven al die vissen toen in 2010?
0: Ik weet het niet, Bart.
1: Regen.
0: Zure regen, dat was al voorbij.
1: En we hebben het... ik weet niet wat voor soort regen. En dan, wat aansluit bij het vorige onderwerp, iets met Chinezen die geen Chinees meer konden. Waarom was dat? Waarom konden de Chinezen minder goed Chinees?
0: Omdat zij... internet, tekens, ze belden.
1: Ja,
0: ze belden.
1: Een smartphone gebruik, inderdaad. Hoe ziet voor jou een ideale aflevering van Nieuwe Feiten eruit, lieve?
0: Dat is een mix van nice to know en need to know. Hè. Dat is een beetje leuke dingen die een glimlach op de luisteraar toveren. Ja. Dat is altijd het mooiste wat er is. Ja. En toch ook iets interessants, iets waarvan je denkt, oh, dat wist ik niet, dat is wel fijn dat ik dat weet.
1: Naar je redactie toe heb je een codewoord en dat is
0: Tja, we hebben een speciale t-shirt.
1: Ja, een jubileum. Ik zie het. Daarom heb ik het ook gevraagd aan de redactie. Maar
0: dat is de tja.
1: Wat is de tja-factor? Wat bedoel je daarmee?
0: Wel, elk item begint met een tja. Mm-hmm. De tja is eigenlijk de of de merkwaardig.
1: Maar allee. Ja.
0: En dat leg ik op tafel.
1: Ja.
0: En dan ontrollen we het onderwerp. Dan wordt de tja eigenlijk opgelost. En op het einde krijg je dan helderheid.
1: Maar dat is eigenlijk het hele,
0: daar is het hele programma op gebouwd.
1: Het programma is ook bekend voor zijn unieke jingles. Dat is speciaal, hè? Heb je daar moeten voor vechten of zo? Want die zijn heel speciaal, die jingles.
0: Daar is wel een gevecht over. Daar is mailverkeer over geweest.
1: Okay, ja.
0: Maar dat is volledig opgelost.
1: En dan die unieke muziek. Ik kan er niet tegen, hè, als ik iets hoor op de radio en ik ken het niet. Bij jullie is dat constant zo.
0: Ja.
1: Daar heeft de heilige Jan de Mol...
0: De heilige Jan de Mol heeft daar heel veel mee te maken, ja.
1: Want waar haalt hij toch al die Chinese versies van The Shape of You? Wat is dat allemaal?
0: Ja, hij is een soort Yorkshire Terrier, of nog erger, een soort speurhond. Niet te houden speurhond, die de hele dag speurt naar niet alleen leuke muziek, maar ook hele bijzondere onderwerpen. Bijvoorbeeld dat de Chinezen stilaan behoefte krijgen aan privacy, dat wist Jan de Mol.
1: En dat ze dat mogen uiten ook, dat is wonderbaarlijk. Uiteraard is er in die 3000 afleveringen veel gezegd en veel gebeurd. En daarom, en nu komen we bij het officiële gedeelte.
0: Dit is de quiz.
1: Ja, spelen we nu, je kent vast de Nieuwe Feiten Vrijdag quiz. Wel, vandaag heet dat onderdeel Jungle.
2: De Nieuwe Feiten
1: Jubileumquiz. Wow. Welkom, dames en heren. De jubileumquiz. Die quiz is zoals altijd samengesteld door de hier aanwezige Gilles Wijkmans.
0: Ik haat hem al.
1: Nee. Goedemiddag, Gilles. En jij bent ook jurylid, je bent ook toelichter. Er zijn 6 vragen en, dames en heren, er is slechts 1 kandidaat. Wij zijn heel benieuwd wie de overwinning in de wacht sleept. En die kandidaat is Lievende van den Houtijder. Maak een applaus voor je. Yeah. 6 vragen. We moeten daar eerlijk in zijn. Er is geen prijs.
0: Ja, het verbaast me niks eigenlijk.
1: Nee. Zullen we de jingle doen voor het begin van de quiz om het officieel te maken?
0: Juist.
1: Officieel. Ja. Doe maar.
3: Goeie jingle. Goeie jingle. De eerste vraag. Komt van een van de vaste waarden van Nieuwe Feiten. Het geweten uit Leiden, en dan weet hij al, Mr. Middagjournaal, dat is natuurlijk
0: Nico Dijkshoorn.
1: Ja, is nog geen vraag.
4: Beste lieven, en alle mensen die samen al 3000 keer Nieuwe Feiten hebben gemaakt. Ik wil jullie bedanken. Ik ben oprecht trots dat ik 1 keer in de maand een week lang deel mag uitmaken van jullie programma. En ik lieg werkelijk geen woord als ik zeg dat het absoluut mijn favoriete werk is. En dat komt omdat alles klopt. Door jullie betrokkenheid. De fantastische muziek vlak voordat ik begin te spreken. En altijd Lieven die echt luistert en mij in zijn aankondiging volkomen terecht neerzet. Als een kluizenaar die in zijn onderbroek zweetend zijn middagjournaals voorleest. In Nederland gaan ze koffie zetten als ik aan het woord ben. Maar door jullie wordt er nu eens echt naar mij geluisterd. Maar lieve, ik heb een vraag. Weet jij waar ik het 14 jaar geleden over had in mijn eerste middagjournaal?
1: Het eerste van die 720 bijdragen van Nico Dijsselbloem.
0: 720 middagjournaals, dat is pas een prestatie.
1: Nee, jij bent straffer met je 3000.
0: Maar waar hij het over... Ja, oh, het is een meerkeuze.
1: Ja, het is een meerkeuze.
0: Lekker.
1: A. Over vroeger was niet per se alles beter. B. Over de kapotte autobanden op de Belgische wegen. C. Over dat vakantiefoto's jammer genoeg niet meer afgedrukt worden.
0: Dat laatste. Vakantiefoto's worden jammer genoeg niet meer afgedrukt.
1: Valk!
0: Oh!
1: Het spijt me. Dat was het derde onderwerp. Zo'n smeerlappen zijn ze wel, jouw redactie, om het echt heel moeilijk te maken.
0: Wat was
1: het
0: dan wel?
1: Zullen we naar het juiste antwoord luisteren?
5: Absoluut.
2: Middagjournaal.
4: Goedemiddag, luisteraars. Tot u spreekt Nico Dijkshoorn, de huisdichter van De Wereld Draait Door. Misschien kunt u mij helpen bij het oplossen van een raadsel. Waarom gaan er bij jullie zoveel autobanden kapot?
0: Yes!
4: In Nederland zie je dat nooit. Inderdaad. Een flarde gescheurde zwarte autoband midden op de weg. Ik schrik er altijd heel erg van.
0: Gaan we naar
4: de hele column luisteren? Wat is daar gebeurd in de derde baan?
1: Nee, hij had het over autobanden, inderdaad. Gilles, dat klopt toch, hè?
5: Dat klopt, absoluut. Inderdaad, zoals je zegt, de vakantiefoto's waren middagjournaal nummer 3. En dat vroeger niet alles per se beter was, was middagjournaal nummer 2.
1: En voor Lieve van den Houten kan het alleen maar beter worden, want voorlopig is de score 0. We gaan naar vraag 2. En daarvoor kunnen we terecht bij 2 mannen die samen met jou... Het is trouwens mijn favoriete onderdeel. Die samen met jou op zoek gaan naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan. Dus
0: ontbreken woorden.
1: Ontbreken woorden. Ja. Dus daarom natuurlijk uw aandacht voor Ruud Hendricks en Wouter de Pree.
6: Hoi lieve, Ruud Hendricks hier. Gefeliciteerd met je 3000ste aflevering.
7: Dank je.
6: Ik heb er zelf een 150 intussen mogen meemaken. Dat is altijd heel aangenaam. En laten we het vooral ook zo houden.
7: Lieve, ik wil je ook graag feliciteren. Ik heb er minder meegemaakt van die 3000 afleveringen. Maar ik zie dit toch als een bewijs dat flexijobs voor bejaarden inderdaad een heel mooi tewerkstellingsproject zijn.
6: We hebben al 5 jaar lang ontbreekwoorden gezocht.
7: Misschien moeten we ook even onze eigen favoriete ontbreekwoord.
6: Oh ja, dat moesten we zeggen.
7: Mijn eigen favoriete ontbreekwoord is sneukelspijt. Dat heb ik heel vaak.
6: En dat van mij is kwijtruimen. Dat overkomt mij vaak.
7: Juist.
6: Ja. Meestal moeten wij het examen afleggen, maar nu is het jouw beurt. Want wat is een nog eventjes?
8: Een nog eventjes?
1: Zullen we met A en B?
8: Juist.
1: Het zijn de spullen. A, de spullen die je bewaart, maar waarvan je weet dat je ze binnenkort toch zal weggooien. B, wanneer je nadat een gesprek is afgelopen, je plots bedenkt van, oh, ik had het daar en daar moeten over hebben. Of C, gedragen kleren die nog te fris zijn om in de wasmand te gooien.
8: Ik denk A.
1: Dus, dat is helemaal goed.
8: Chill.
6: Iets wat je nog...
5: Weet je wat een...
8: Nog eventjes is iets wat je nog even... Je weet dat je het ooit zult weggooien, maar nog eventjes niet. Dat is nog
5: De pastasaus die je gisteren hebt gemaakt, maar die, waarvan je weet, ik ga die toch niet meer opeten, maar ik ga ze nog 2 dagen in de frigo laten zitten tot ze zo beschimmeld is dat ik ze wel moet weggooien.
8: Dat is het. Nog eventjes.
5: Een had ik maartje is wanneer dat een gesprek is afgelopen en je er nog van alles te binnen schiet wat je had moeten zeggen. En snuffelgoed zijn de gedragen kleren die nog te fris zijn om in de wasmand te gooien.
8: Eén punt.
1: Weet je trouwens, ik heb ooit eens een liedje mogen maken over een ontbreekwoord.
8: Lepeltjesverdriet.
1: Lepeltjesverdriet, inderdaad.
9: Lepeltjesverdriet.
1: Dat is helemaal goed.
8: Oh, sorry. Ik heb nu te snel het antwoord gegeven.
1: Nee, het was geen vraag.
8: Ah, ja. dat is zo.
1: Geen punten. Werd verkozen tot ontbreekwoord van het jaar 2023. Je hebt een punt binnengehaald, hè? Dat neemt niemand hier nog.
8: Dat is de schande.
5: De nul wordt toch niet gehaald. Ja,
1: nee. Vraag 3 komt van de vrouw die voor jou elke week België een beetje meer ontdekt. Dankzij jou dacht ik dat het ging over Annelies Boontjes. Dat denken heel veel luisteraars. Maar ik zie nu geschreven, het is Annelies Boontjes.
8: Boontjes?
1: Ja, maar je zegt altijd Boontjes. Maakt niet uit. Dit is haar vraag.
10: Er is er een jarig hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat ben jij. Wow. Hey lieve, dit is Annelies Boontjes, België-correspondent voor Trouw. En natuurlijk ontdekster van België bij jou in het programma. Van harte gefeliciteerd met 3000 afleveringen Nieuwe Feiten. Ongelooflijk, wat een prestatie. En om dat te vieren heb ik ook een mooie vraag voor jou meegenomen. Wij kennen jou namelijk als de man van de gevatte inleidingen. En straks ga jij 3 inleidingen horen. 2 daarvan die heb jij effectief gebruikt in je programma. En de derde die is verzonnen. Maar welke zijn echt en welke is verzonnen?
8: Het gaat... Voor de draad ermee.
1: Het gaat over welke is verzonnen. Hè? Dat moet je antwoorden.
8: Okay.
1: A. Biologen in Australië hebben de penis van de miernegel onder de loep genomen. Wat er zo bijzonder is aan dat orgaan, het heeft 4 eikels. B. Het meest bepalende moment voor een relatie is niet de eerste kus, maar wel de eerste scheet. C. Ook pandas krijgen vette trek na een paar dagen intensieve arbeid.
8: Wat is verzonnen? Ik denk het eerste.
1: Valt. Over naar Gilles.
5: Nee, we hebben het effectief gehad over de 4 eikelige penis van de mierenegel. We hebben het effectief gehad over het belangrijkste moment in je relatie, namelijk de eerste scheet. Maar pandas krijgen geen vette trek na een paar dagen intensieve arbeid.
8: Die vette trek, dat had ik toch wel ergens.
5: Ja, want waar het vandaan komt is wormen die krijgen vette trek van cannabis.
8: Dus die smerig.
1: Maar wat niet is, kan nog komen. Yes. Bijvoorbeeld dat tweede punt, wat nu toch echt voor het grijpenlichting verhaal. En daar doen we beroep op de bioloog des vaderlands, Dirk Drouwlands.
11: Hey lieven, Dirk Drouwlands hier. Een dikke proficiat met je 3000 afleveringen van Nieuwe Feiten. Ik vernam van je redactie dat je in 2010 ermee begonnen bent en dat ik er zelf in 2010 al voor de eerste keer bij mocht zijn. Ik ben vereerd dat het zo lang heeft mogen duren en kan met een gerust gemoed zeggen dat je de beste radiopresentator bent waar ik ooit mee heb gewerkt. Ik zou dus zeggen, doe zo voort. Bon, een vraag. We weten allemaal dat je een grote kattenliefhebber bent. Die zijn regelmatig aan bod gekomen in Nieuwe Feiten. Net als veel andere diersoorten, inbegrepen de meest obscure. Daarover heb ik dan een vraag. voor jou. Welke van de volgende dieren is maar één keer opgedoken in Nieuwe Feiten? Doe ze voort, lieven, en proficiat nogmaals.
3: A. De muskus eend. B. De narwal. C. De zebravink. Slechts één keer aan bod gekomen.
8: Ik twijfel tussen de zebravink en... Wat was de andere?
3: De muskus eend of de narwal?
8: Ik denk de narwal. Nee, de andere. De
3: muskus eend. Je denkt de muskus eend. Ja!
8: Het tweede punt is binnen.
5: De muskus eend kwam effectief maar één keer aan bod. Karel ten Katen, gedragsbioloog van de Universiteit van Leiden, die bestudeerde een oude opname waarin zo'n eend You Bloody Fool roept.
8: Het zou een vraag kunnen zijn in de woensdagquiz morgen. Wie zegt hier You Bloody Fool? You Bloody Fool. Wie zegt hier You Bloody Fool? Professor ten Katen, die weet het. Goedemiddag, professor.
12: Goedemiddag.
8: Karel ten Katen, u bent gedragsbioloog aan de Universiteit van Leiden.
3: We gaan
8: wie
3: naar,
8: zegt hier...
3: Heel interessant, maar we gaan naar...
8: Ja.
3: En dan gaan we naar je favoriete sportman. Tenminste, de sportverslaggever, Christophe van de Goor.
8: Zeker.
13: Hoi, Christophe van de Goor hier. Eerst en vooral aan jou, lieve, en aan de hele ploeg van Nieuwe Feiten natuurlijk. Van harte gefeliciteerd. 3000 afleveringen, dat is niet niks. Maar hier is mijn vraag. Tot mijn, en misschien ook wel jouw verbazing, praat je in Nieuwe Feiten wel eens over sport. Hè? We hebben bijvoorbeeld ieder jaar een vaste afspraak wanneer de Tour zijn parcours voorstelt in oktober. Het parcours van de Ronde van Frankrijk. Dan bel je me wanneer ik daar bij die voorstelling ben in Parijs. Je deed een gesprek over de magie van Milan San Remo, La Primavera. Over de traptechniek van Lionel Messi. Maar je hebt echt wel een voorkeur voor bizarre sporten. En telkens zeg je dan op de redactievergadering, Gilles moet meedoen en een reportage daarover maken. Nu, we weten dat Gilles wel eens gaat fitnessen, maar als je hem hier in de gang tegenkomt van de VRT, het eerste dat hij zegt, ik heb niks met sport. Hè, verder krijg je hem dus echt niet naar buiten om te gaan sporten. Behalve voor één sport. Over welke sport deed Gilles verslag in Nieuwe Feiten?
3: A. Vierlejeppen. B. Heggevlechten. C. Tegenwindfietsen.
8: Tegenwindfietsen.
3: Die heb je! Ja. Dat is helemaal goed.
8: Gilles, waar ben jij niet op de redactie, begrijp ik?
5: Ik ben niet op de redactie, ik ben in Nederland. Meer specifiek bij Neeltje Jans, dus midden op de Oosterschelde. En het waait hier ontzettend hard, dat kan ik je zeggen.
8: Ja, je had willen meedoen aan het Nederlands kampioenschap tegenwindfietsen.
5: Tegenwindfietsen, dat is inderdaad waarom ik hier ben. En dat is vrij letterlijk wat de naam omschrijft. Namelijk 8,5 kilometer tegen de wind in fietsen. En vandaag zou dat dus zijn met wind van 100 kilometer per uur.
8: Maar het was te hard,
5: alleen,
8: hè?
5: Helaas ja, het is het afgelast.
8: Ja, voilà. Ai.
3: Meteen over naar de laatste vraag, want je kan nog één antwoord scoren. En dat is, aangezien jij een van de royals bent van de radio, dat is vandaag meer dan gebleken, moeten we toch ook een koningskenner aan het woord laten. Hier is
14: goedemiddag, Jo de Poorter hier, met grote felicitaties voor 3000 afleveringen van Nieuwe Feiten. En ik heb het snel berekend, dat zijn minstens 15.000 feiten bij elkaar, die ondertussen al oude feiten geworden zijn. Maar het enige wat niet verouderd is zijn presentator. Complimenten daarvoor en ook aan zijn dokter. 3000 afleveringen. Je leert de man natuurlijk heel goed kennen. We weten, lieven, dat je mooie voeten hebt, dat je houdt van herfstig weer en dat je een boon hebt voor die blonde van ABBA. Maar ook over huishoudelijke kanten ben je vaak open. Ja, zo was er eens ooit op zender een laaiend enthousiaste reactie van jou over een toestel dat je wekelijks gebruikt.
3: Ah.
14: Welk toestel was dat?
3: A. Je airfryer. B. Je strijkijzer. C. Je lampjes die je met een app kunt bedienen.
8: Dat zijn alle drie dingen die ik daadwerkelijk gebruik. Maar waar ben ik het meeste trots op?
3: Ja. Come on.
8: Ik denk mijn airfryer.
3: Je wat? Maar alleen...
8: Mijn strijkijzer staat Swiss made. En dat voel je. Strijken op zijn Zwitsers. Wie het ooit gedaan heeft, wil nooit meer iets anders. Maar neem nu bijvoorbeeld mijn strijkijzer.
3: Maar lieve, je hebt
1: de helft.
5: Ja, net geslaagd voor een quiz van je, over je eigen programma.
8: Dat is gênant.
1: Nee, je bent geslaagd. En dat betekent ook dat je eigenlijk nog maar in de helft zit van nieuwe feiten. Dus je moet er nog eens 3000 bij doen. Dan heb je er 6000. En dan ben je helemaal royalty of the radio. We mogen nu naar een prachtige bijdrage, naar het middagjournaal. En we hebben nog net 24 seconden om die geweldige, rustige...
8: Nico Dijkshoorn, hij is echt de sterkmaker van nieuwe feiten. Hij is ook heerlijk ouderwets, hij zegt dag luisteraar. En je hoort hem echt in de verte tot ons spreken. Vind ik heerlijk.
1: Ook vandaag, gelukkig...
8: In zijn broek. In zijn keuken in Leiden.
1: Aflevering 3000.
12: Nieuwe feiten.
15: Middagjournaal.
4: Beste luisteraars. U bent uitverkoren en u weet het. Anders zou u nooit naar dit middagjournaal luisteren. Dit programma is een wonder en ik ben ontzettend trots dat ik er al zo lang deel van uit mag maken. De redactie... De hartelijkheid, de snelheid van handelen, de persoonlijke contacten die zijn ontstaan in de 14 jaar dat ik middagjournaals in mag spreken. Prachtig. Laat mij u vertellen waarom ik iedereen die aan dit programma meewerkt en iedereen die naar dit programma luistert aan mijn borst wil drukken. Ik trad een aantal jaren geleden samen met Herman Brusselmans op in Antwerpen. We deden een theatertour. En na de voorstelling zat ik in mijn kleedkamer. De deur ging open en daar kwam de presentator Lieven met al zijn nieuwe feitenkinderen de ruimte binnenschuifelen. Ze wilden me toch nog even gedag zeggen. En ik heb toen, denk ik, mensen omhelst die liever niet wilden worden aangeraakt. Met name Lieven zou ik willen omschrijven als een schichtig diertje vastgeklemd in de klauwen van een vreemde entiteit. Maar luisteraars, het raakte mij. Al die lieve mensen van dit programma, helemaal naar dit theater gekomen en ze kwamen kijken naar een Nederlander die in hun radioprogramma vertelt dat hij zijn nieuwe schoenen niet begrijpt. En ikzelf was daar in de kleedkamer starstruck. Daar stond hij, Lieven, de presentator die mij al jaren en jaren heerlijke zinnetjes in mijn schoot wierp. Vooral als Lieven met een bioloog praat, dan moet ik altijd een klein beetje huilen. Er ligt een Oezbeekse snuitkever op tafel. En de verbijsterend lieve vraag van Lieven dan. Die uitstulping daar, aan de achterkant met die haartjes eraan. Is dat zijn voetje? En daarna het antwoord van de bioloog. Nee, dat is zijn oog. Lieven, ik wil je nogmaals bedanken. Ik heb mij nog nooit ergens zo welkom gevoeld. Door jou... En de redactie. Dank daarvoor.
8: Ja, kijk, dan ga ik toch nog bijna huilen. Hè? Dankjewel Bart Peters, dankjewel de hele ploeg van Nieuwe Feiten voor de trouw. En zeker ook Jan de Mol. Ik ga niet beginnen bedanken, want dan houdt het niet meer op. In ieder geval, wij gaan gewoon door. Op naar de volgende 1000, op naar de 4000.
12: Je luisterde naar een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren. Maandagmiddag is Lieven er weer met een nieuwe aflevering.
16: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's AutoNation.

0: alles begint bij luisteren.
1: Goedemorgen, het is 6 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De Orde van Vlaamse Balies daagt de Belgische staat voor de rechter omdat ze vindt dat de overheid te weinig doet om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Op sommige plaatsen loopt de bezettingsgraad op tot 160%, waardoor gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen. Afgelopen nacht waren dat er bijvoorbeeld 668 en dat probleem raakt maar niet opgelost. Voorzitter Peter Kalles legt uit wat de Orde hoopt te bereiken.
2: Het gaat om de bewustwording en om het nemen van concrete initiatieven opdat de overbevolking in de gevangenissen daalt. Dat minderjarigen weggehaald worden, dat mensen die eigenlijk in een psychiatrische instelling zouden moeten thuishoren, dat die weggehaald worden uit de gevangenissen. Het initiatiefrecht ligt daar bij de overheid, maar het is ook een initiatiefplicht. Zij moeten iets ondernemen en dat is de reden waarom we dit doen.
1: In een reactie erkent minister van Justitie Verlinde de crisis. Ze zegt dat er maatregelen zijn genomen, maar dat die vaak pas op termijn effect zullen hebben. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken of Nederlands willen leren, zullen daar vanaf 2028 financieel voor gestraft worden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het regeerakkoord stelde al dat sociaal huren een verhaal is van rechten en plichten en nu heeft de regering dat concreet uitgewerkt. Huurders en kandidaathuurders worden verondersteld Nederlands te leren en zich in te schrijven bij de VDAB in een traject naar werk. Wie weigert werk te zoeken zal 50 tot 150 euro extra huur per maand moeten betalen. En ook wie geen Nederlands wil leren, die kan een boete krijgen. De prijzen van wat we in de supermarkt kopen blijven stijgen. Vorige maand gingen ze met 0,27% omhoog. Dat is minder snel dan vroeger. Dat blijkt uit een maandelijkse prijsvergelijking van consumentenorganisatie Testaankoop. Vlees is een stuk duurder dan vorig jaar. Groenten zijn dan weer goedkoper. Zo betaal je voor aardappelen 11% minder door de goede oogst. Maar in het algemeen zijn de prijzen wel nog altijd veel hoger dan 4 jaar geleden, voor de oorlog in Oekraïne, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
3: We moeten concluderen nu dat de prijzen best hoog liggen en daar een beetje aan het plafonneren zijn voorlopig. Dus we vergelijken bijvoorbeeld hoeveel nu een winkelmandje kost in vergelijking met januari 2022. Dat was het begin van de enorme prijsstijgingen. Dan zien we toch dat dat gemiddeld 31% duurder is. Dus op 4 jaar tijd zijn die prijzen enorm gestegen.
1: Ons economisch programma De Markt gaat straks nog dieper in op het onderwerp. Om 12:30 is dat op VRT1 en op VRT Max. En het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Bij de straat van Hormuz werden langs de kust onder meer radarinstallaties gebombardeerd. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones neergehaald hebben. Die waren afgevuurd richting schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben intussen aanvallen gemeld. Het zou gaan om Iraanse vergeldingsaanvallen. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien. De afgelopen dagen waren er ook al verschillende aanvallen heen en weer. Het weer zwaar bewolkt vandaag met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met een paar opklaringen. Daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal droog. En dan begin volgende week wisselvallig met regelmatig kans op nattigheid en tussen 18 en 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6:30, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. De Orde van de Vlaamse Balies daagt de Belgische staat voor de rechter omdat ze vinden dat de overheid te weinig doet om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. In totaal moeten er ruim 600 gevangenen op de grond slapen door de overbevolking in onze gevangenissen en dat probleem raakt maar niet opgelost. In een reactie zegt minister van Justitie Verlinde dat ze erkent dat er een crisis is, maar ze zegt ook dat er wel degelijk maatregelen worden genomen, maar dat die pas vaak op termijn effect kunnen hebben. De prijzen in de supermarkt die blijven stijgen. Vorige maand gingen ze met 0,27% omhoog. Dat is weliswaar iets minder snel dan vroeger. Dat blijkt uit een prijsvergelijking van consumentenorganisatie Testaankoop. Vlees is een stuk duurder dan vorig jaar. En groenten zijn dan weer goedkoper. Maar in het algemeen zijn de prijzen wel nog altijd veel hoger dan 4 jaar geleden, voor de oorlog in Oekraïne. En het Amerikaanse leger heeft afgelopen nacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones hebben neergehaald die afgevuurd werden op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben intussen Iraanse vergeldingsaanvallen gemeld. De oorlog tussen de VS en Iran lijkt weer op te laaien de laatste dagen. Het weer zwaar bewolkt vandaag met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met enkele opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal wel droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

Wat een mooie toekomst, vrouwen aan de macht. Ze nemen ons uit eten en betalen het gelag. En wij luisteren en lachen, en zij doen voor ons hun best.

0: begint bij luisteren.
1: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V erkent dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen ernstig is. Ze reageert daarmee op de orde van de Vlaamse balies. Die sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen de overbevolking in de gevangenissen. Vorige nacht waren er bijvoorbeeld 668 zogenoemde grondslapers en dat probleem raakt maar niet opgelost. Voorzitter Peter Kallas van de orde.
2: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd. Maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf. En dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Wegens de omstandigheden in de gevangenissen, daar moet een eind aan komen.
1: Door een staking van de loodsen liggen er tientallen schepen te wachten om de Antwerpse haven in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge zou de hinder voor het scheepvaartverkeer voorlopig beperkt zijn. De loodsen staken uit onvrede over de hervorming over hun beroepsstatuut. Ook eerder dit jaar en vorig jaar waren er daardoor al stakingen. Op sommige momenten waren er toen meer dan 100 schepen die de haven niet in of uit konden varen. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken of die geen Nederlands willen leren, zullen daar vanaf 2028 financieel voor gestraft worden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het regeerakkoord had al gesteld dat sociaal huren een verhaal is van rechten en plichten en nu heeft de regering dat concreet uitgewerkt. Huurders en kandidaathuurders worden verondersteld Nederlands te leren en zich in te schrijven bij de VDAB in een traject naar werk. Wie weigert werk te zoeken zal 50 tot 150 euro extra huur per maand moeten betalen. En ook wie geen Nederlands wil leren kan een boete krijgen. Dat zegt de Vlaams minister van Wonen Hans Bonte.
3: Wij willen vooral mensen die kandidaat huurder zijn en huurder zijn in de sociale huisvestingssector aanmoedigen, aanzetten om eerst en vooral Nederlandse taallessen te leren en anderzijds ook beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt, omdat we er absoluut van overtuigd zijn als we als samenleving miljarden investeren in sociale woningen, dat er ook voor een stuk een inspanning zou moeten kunnen gebeuren, zodoende dat die sociale wijken ook leefbare wijken worden.
1: De prijzen in de supermarkt stijgen nog nauwelijks. Vorige maand mei gingen ze met 0,27% omhoog. Dat is minder snel dan vroeger. Dat blijkt uit een maandelijkse prijsvergelijking van consumentenorganisatie Testaankoop. Vlees is wel een stuk duurder dan vorig jaar. Groenten zijn dan weer goedkoper. Zo betaal je voor aardappelen 11% minder door de goede oogst. Maar in het algemeen zijn de prijzen wel nog altijd veel hoger dan voor de oorlog in Oekraïne. En Laura Klaes van Testaankoop verwacht dat de prijsstijging de komende maanden mogelijk opnieuw sneller zal gaan.
4: Omdat we natuurlijk opnieuw met stijgingen zitten in de energieprijzen door dit keer de oorlog in het Midden-Oosten. We hebben gezien, al eerder met de oorlog in Oekraïne, dat als de energieprijzen stijgen, de prijzen in de supermarkt met een paar maanden vertraging ook stijgen. Dus ja, we verwachten eigenlijk dat we in de komende maanden ook weer stijgingen gaan zien in de producten in de supermarkt.
1: Ons economisch programma De Markt gaat straks dieper in op het onderwerp. Om 12:30 is dat op VRT 1. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones neergehaald hebben die afgevuurd waren op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben intussen Iraanse vergeldingsaanvallen gemeld. De oorlog tussen de VS en Iran lijkt weer op te laaien. Zwaar bewolkt weer vandaag met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met een paar opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal droog. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.
6: De ochtend.
5: Met Jan van Dalm.
6: Goedemorgen, de dagen zijn lang, het leven is kort. Geniet ervan, dit is de ochtend. Welkom.

0: I Follow Rivers van Licky Lee. 124 leerkrachten trekken vandaag naar het Vlaams parlement voor de Raad van Onderwijzers. Zij zijn uitgekozen door minister van Onderwijs Waldemier uit een lijst van meer dan 2300 kandidaten. De leerkrachten spreken vandaag over planlast. Ze willen eenvoudiger werken en meer tijd besteden aan lesgeven, voorbereiden en leerlingen begeleiden. Goedemorgen, Wendy Martens.
1: Goedemorgen.
0: U bent leerkracht op de Sint-Josefschool in Genk in het basisonderwijs. U bent een van die 124 leerkrachten. U hebt zichzelf opgegeven om erbij te zijn. Waarom was dat voor u zo belangrijk?
1: Ja, ik wilde graag eigenlijk deelnemen omdat ik vind dat de stem van de leerkrachten gehoord moet worden wanneer er belangrijke beslissingen over onderwijs wordt genomen. Er staan de komende jaren heel grote veranderingen op het plan, zoals bijvoorbeeld meer inclusief onderwijs. Dat is een heel mooi streven waar ik zeker ook achter sta, maar we moeten ook eerlijk zijn dat er heel veel voor nodig is om dat te kunnen realiseren.
0: Er is heel veel voor nodig, zegt u. Bedoelt u dan dat misschien niet alle leerkrachten daar even goed op zijn voorbereid, op al die diversiteit?
1: Nee, ik denk dat er wordt vandaag verwacht van de leerkrachten dat we aan heel veel dingen denken, zoals het inspelen op de noden van elk individuele kind. Zorgtrajecten moeten we opvolgen, administratieve taken uitvoeren en daarna ook nog uitgebreid communiceren met de ouders. Dat heel terecht is, natuurlijk, maar die verwachtingen vragen ook tijd. Ja. En als we die ambities willen waarmaken, moeten we natuurlijk er ook voor zorgen dat de leerkrachten voldoende tijd, ondersteuning en middelen krijgen hiervoor.
0: En die tijd die hebt u op dit ogenblik niet, onder meer door die planlast waar het vandaag zal over gaan. Ervaart u dat zelf ook concreet?
1: Ja, inderdaad. Je merkt dat je eigenlijk veel handen tekort hebt. Je moet op heel veel verschillende dingen letten, terwijl je eigenlijk gewoon lestijd aan het geven door de dag. Maar dan komt er ook nog bij dat bijvoorbeeld je moet aanwezigheden invullen, de ziekenpapiertjes in orde maken, er komen rapporten bij. Je moet meedoen aan werkgroepen zoals het schoolfeest, grootoudersfeest. Dus je moet aan 101 dingen denken en dat is soms heel veel op een korte tijd.
0: Maar die dingen die u nu opsomt, daarvan denk ik dan van dat was vroeger toch ook? Of is er toch iets bijgekomen de laatste jaren?
1: Ik denk dat we veel meer de details, bijvoorbeeld als wij willen het individuele kind kunnen ondersteunen. Er zijn kinderen met speciale noden, maar wij moeten daar, om daarmee verder te kunnen, moeten wij een uitgebreid behandelingsplan maken. Maar we moeten ook in de rapporten naar de ouders heel goed communiceren om dat eigenlijk op gang te kunnen brengen. En dat vraagt heel veel inspanning. Ja. En wat niet erg is, dat is nodig, maar het is gewoon veel dat dan op u afkomt, terwijl je op het moment zelf door de dag gewoon aan uw lesgeven moet denken.
0: Ja, en u krijgt er dus inderdaad nog allerlei administratieve taken bij. Wat vraagt u straks concreet aan de minister?
1: De bedoeling is dat we dat op korte tijd gaan realiseren. Maar of er ook nagedacht is over de infrastructuur op school, om die dingen te kunnen waarmaken. Ook de middelen, hopelijk zijn er ook genoeg. We moeten ook middelen hebben. We moeten uren hebben om dat allemaal te kunnen realiseren. We hebben dat nu eigenlijk tekort. We hebben niet genoeg leerkrachten. Er is ook een leerkrachtentekort als er een leerkracht ziek valt. Dan valt de hele structuur voor de kinderen ook weg. Al die dingen bij elkaar. Ik zou graag hebben dat we meer middelen krijgen en meer uren voor leerkrachten om dat te kunnen waarmaken. Want natuurlijk zit er wel een heel mooie

0: mooie theorie achter, hè, maar het moet in de praktijk kunnen waargemaakt worden. Ja. En daar botsen wij nu even tegen.
1: Die mooie praktijk, of die mooie theorie liever in de praktijk omzetten, ja, is inderdaad niet zo eenvoudig. U vraagt meer mensen en middelen. Meer mensen, ja, er zijn op dit ogenblik te weinig leerkrachten. Hebt u een concreet voorstel om misschien meer leerkrachten aan te trekken?
0: Een concreet voorstel? Nee, niet echt. Want uiteindelijk wordt er meer en meer gevraagd van de leerkrachten, waardoor ik eigenlijk een beetje schrik heb dat het net een beetje gaat afschrikken.
1: Ja. Maar hoe kan die job aantrekkelijker worden gemaakt volgens u?
0: Daar heb ik nu eigenlijk ook geen antwoord op. Nee. Ik denk dat het vooral, dat vroeger werd ook heel veel respect getoond voor de leerkrachten. Nu wordt de leerkracht op zich heel veel in vraag gesteld. Wat ook goed is, hè. We moeten onszelf voortdurende vraag stellen om te kunnen groeien. Maar je voelt zo die steun wat minder. En die beginnende leerkrachten hebben het ook heel moeilijk. En er zijn ook niet voldoende middelen om die te ondersteunen. Om dat klasmanagement te kunnen helpen. Waardoor je ziet ook dat zij heel vast terug in het begin.
1: Ja, meer respect en meer steun, zeker voor beginnende leerkrachten. Zeer belangrijk. Ja. Wendy Martens, leerkracht op de Sint-Josef Basisschool in Genk. Ja. Ik wens u veel succes straks bij de minister. Nog een fijn weekend. Tot ziens.
0: Dank u wel. Dag.

0: Make It With You van Queens of the Stone Age. De Red Flames, onze voetbalvrouwen, hebben een duidelijke overwinning geboekt in de WK-kwalificatie. 6-0 tegen Luxemburg. Maar toch zou dit wel eens een magere oogst kunnen blijken. De Flames lieten nog heel wat kansen liggen. En grote concurrent Schotland deed het gisteravond ook uitstekend. 6-0 tegen Israël. De Flames zullen dinsdag een monsterscore nodig hebben in Luxemburg. Toch was Tessa Vullaert goed voor 3 doelpunten. Niet ontevreden na de match tegen Luxemburg.
1: Ik denk dat we de tweede helft beter gespeeld hebben dan de eerste. Het ging moeizaam soms in het begin van de wedstrijd. Maar oké, dan zie je dat Luxemburg ook wel vermoeid raakt. En dan spelen we er wel door. Ik denk dat het meer dan 6 kon zijn. Maar oké, we mogen er ook blij mee zijn. En uiteindelijk hebben we nog een wedstrijd.
0: Inderdaad, want dinsdag in Luxemburg moeten ze wel 4 doelpunten meer maken dan de Schotten om de groep te winnen. En om zo ook een beter parcours te krijgen op weg naar het WK. Dat wordt moeilijk, maar zegt Jill Janssens.
2: Ja, ik denk dat wij ons vooral moeten focussen op onszelf. Ik denk dat we vandaag heel veel kansen creëren. Onszelf dat het misschien een beetje moeilijk maken op het einde door ze niet allemaal af te werken. Maar alsnog maken we 6 golen en er is nog een match waar wij zoveel mogelijk golen kunnen maken. En dan zullen we wel zien.
0: Dat was nog Jill Janssens die gisteravond dus ook 2 keer scoorde. Afspraak dinsdag in Luxemburg. En duimen dus voor onze Red Flames.

Het is een kleine wereld, ja ja. Met elk een eigen taal en er is maar één wet. Alles is mogelijk. Daar staat de tafel, we slapen in bed. En daar staan de stoelen, daarvan zijn er zes. De meeste zijn bot, er is één scherp mes. Dus snij het in twee, kies je deel. Sommigen krijgen het, sommigen steel. Het kan je

Ja, de wereld is klein, de wereld is bang. En iedereen kijkt naar de andere kant. Ze zien het paleis, het staat in brand. En iedereen blijft, iedereen danst. En ik dans mee, op het ritme van angst. Ik handel nog enkel uit eigen belang. Misschien is dat goed, misschien...

0: je hoed. Plots valt het doek, de maskers gaan af, de lichten gaan aan, de mensen zijn moe. Ze pakken een jas, verlaten de zaal, rijden naar huis, ze zijn voldaan. Tijd om te slapen, ze kruipen in bed, maar niemand die roept, kut op de set.
1: Kut op de set van Brihang.
2: De ochtend.
3: Radio 1.
1: Vandaag gaat het nog her en der regenen, maar morgen ziet het er misschien iets beter uit. En dat is toch altijd iets waar we rekening mee houden als Joris Vergeijlen zijn weekendtips komt aankondigen. Goedemorgen, Joris.
4: Dag Jan, goedemorgen.
1: Waar stuur je ons dan zoal naartoe?
4: Naar een plek waar een paraplu dan toch ook een modestatement zou kunnen worden. Okay. Want wie van mode houdt, die mag dit weekend Antwerpen niet missen. Nog tot morgen loopt daar het Antwerp Fashion Festival. Heel erg uitgebreid. Ik denk dat de organisatoren zelf ook wat overrompeld zijn door het enthousiasme en de aandacht. Wie eens een modedefilé van dichtbij wil meemaken, de debuutcollectie van Brandon Wen, dat is de creatief directeur van de modeafdeling, die wordt gepresenteerd in het hotel Botanic Sanctuary. En morgen mag iedereen daar naartoe. Vandaag is het voor de studenten van de modeafdeling hun grote dag. De show met ook de afstudeerprojecten van de masters. De show zelf is uitverkocht, maar vandaag zijn de silhouetten van de 16 masters wel te zien in een grote installatie. En daar kan je gratis naartoe in de Mutsaertstraat in de academie zelf. Meer info vind je op veertennieuws.be. Doorklikken naar de weekendtips. Daar vind je alle info over Antwerp Fashion Festival. Over de verschillende tentoonstellingen bijvoorbeeld. Bij Sophie van de Velde, die toont en verkoopt 155 originele ontwerptekeningen van Walter van Beirendonk. Het centrale infopunt voor het festival vind je in de Boerentoren. Dan kan je daar ook nog eens binnen.
1: Oké, maar dat is inderdaad zoals je zegt binnen, maar je hebt ook nog activiteiten buiten. Hè?
4: Zeker, nog tot morgen is er Broek in hoofdletters. Dat is het openluchtfestival met veel theater en dansvoorstellingen in het Mechelse Vrijbroekpark. Vandaar Broek. Veel sfeer in het park vandaag en morgen. En in het Rivierenhof in Antwerpen ook veel sfeer. Daar organiseren ze dit weekend opnieuw de Kwaaie Wereld. Een middeleeuwse markt, een toernooi, middeleeuwse veldslagen. Je ziet het voor je ogen gebeuren met dank aan de vele reenactors. Mensen die verkleed doen alsof we in 1477 zitten. Trekt elk jaar heel wat volk naar het Rivierenhof. Het is ook helemaal gratis. De Kwaaie Wereld vandaag en morgen. En het is morgen ook Bunkerdag.
1: Bunkerdag?
4: Ja, wordt elke twee jaar georganiseerd. Heel wat bunkers, vooral in West-Vlaanderen, die zijn voor eens een keer toegankelijk. Zo kan je in Stenen, deelgemeente van Oostende, naar de bunker die verwerkt zit in het voormalige gemeentehuis. Van buiten is daar niets te zien, binnen blijkbaar erg goed bewaard. De hele lijst met bunkers vind je op veertennieuws.be. Er zijn zelfs bunkersafaris.
1: Bunkersafaris?
4: Ja, ja, met je fiets kan je dan van de ene bunker naar de andere met een gids.
1: En dat lopen daar dan olifanten en giraffen tussen nog?
4: Dat geloof ik niet, maar ga erheen en laat het me volgende week weten. En in Luik, in La Cité Miroir, is net deze week een schuilkelder toegankelijk gemaakt voor het publiek. Dat is een soort immersieve ervaring die ze ervan hebben gemaakt. L'Abri in La Cité Miroir in Luik. En het zijn ook Waalse tuinendagen, nu ik dan toch over de taalgrens zit. Rendez-vous au Jardin heet dat. Dat is een organisatie van Parc et Jardin de Wallonie, Payawa. Parc et Jardin de Wallonie. Tientallen tuinen houden open deurdag. De meeste zijn gratis te bezoeken. Rendez-vous au Jardin.
1: Rendez-vous au Jardin met Payawa. Dat is een afkorting om te onthouden. En morgen is het ook Dag van de Architectuur.
4: Klopt, Dag van de Architectuur. Dit jaar een beetje anders. Je kan namelijk de 20 projecten bezoeken die zijn genomineerd voor de allereerste Architectuurprijs Vlaanderen. Die wordt morgenavond uitgereikt. Sommige locaties kan je vrij bezoeken. Voor andere moet je dan weer reserveren. Die link, ik val in herhaling, op veertennieuws.be.
1: Uiteraard.
4: En daar vind je ook meer info over Open Mazereel. Open deurweekend bij Kunstencentrum Mazereel in Kasterlee, in de Kempen. Plek waar kunstenaars residenties kunnen boeken, zich grafisch kunnen uitleven met drukpersen en zo. En dit weekend kan je de recente werken daar bekijken en kan je eens binnengluren in het gloednieuwe kunstenaarspaviljoen Open Mazereel. Het is ook Vestalia, dit en volgend weekend. 40 eigenaars van bijzonder erfgoed die organiseren activiteiten of rondleiding op hun domein. Het gaat dan over kastelen, stadspaleizen, bijzondere woningen. Jij zit daar misschien ook wel bij, Jan.
1: Ongetwijfeld. De deuren zijn straks open.
4: Plekken okay, waar je anders niet zo makkelijk binnenkomt. Vestalia, vanaf vandaag tot volgende week zondag.
1: Waar ik zelf ook niet echt binnen geraak. En tot slot heb je nog altijd expo's, zoals altijd.
4: Ja. Een van de expo's van dit moment, vind ik zelf, vind je nu in Brussel. En niet in een museum, maar in een galerie. Patrick de Rom Gallery heeft 48 werken van de Oostense kunstenaar Leon Spiljaert bij elkaar gebracht. Gratis expo, telkens open van woensdag tot zaterdag. Als je in het centrum van Brussel bent, ga zeker eens kijken. Patrick de Rom Gallery. Mij vind je dan weer in Limburg dit weekend. Nieuwe expo in het Genever Museum, net geopend. De schaduw van de fles.
1: Oei, moet ik mij zorgen maken?
4: Nee. Het gaat over de toverlantaarn. De voorloper van de cinema, die werd ingezet om alcoholmisbruik aan te kaarten. Noem het bobcampagnes avant la lettre, bijzondere prenten, glasplaten en beelden van eind 19e en begin 20e eeuw. De schaduw van de fles. En het is ook het laatste weekend voor de expo Textiel met een ziel in Sint-Truiden, waar de textielschat van de Trudeau-abdij wordt gecombineerd met ontwerpen van Dries van Noten. Heel benieuwd, daar ga ik straks op de valreep naartoe. In Boeghout is er een tijdelijke tentoonstelling van kunstenaar Maurice van den Dries. Die is vorig jaar overleden. Zijn werk in dialoog met andere kunstenaars uit de gemeente. Enkel dit weekend en volgend weekend bij C19 in Boeghout. Er is de nieuwe Flanders Art Fair in het Belfort van Brugge. En wie vorig weekend Oostende voor anker heeft gemist, dit weekend is er in Oostende nog één boot blijven liggen die je kan bezoeken. De Arctic Sunrise, dat is de ijsbreker van Greenpeace. Je mag dus ook dit weekend het schip in en op aan de Hendrik Baalsky in Oostende. Kortom, het wordt weer kiezen, zoals elk weekend.
1: Het wordt weer kiezen en kiezen is verliezen, maar in dit geval, ja, er zijn nog weken hè, waarin we al die aanbevelingen kunnen gaan bezoeken die jij nu hebt gedaan. Heel erg bedankt, Joris Vergeijlen.
4: Goedemorgen.

0: The Pretenders, I Go To Sleep. Geen paniek, wij gaan hier nog even door.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
5: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
8: Bebat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
10: Honda, the power of dreams.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
14: promo koken.
15: Goh, maar wat?
13: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
15: Voilà, dat is dan afgeboxt.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
17: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
18: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
16: Immoscoopman.
0: VRT Radio 1.
19: Alles begint bij luisteren.
0: 8:02 en goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken of geen Nederlands willen leren, zullen daar vanaf 2028 financieel voor gestraft worden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Huurders en kandidaathuurders worden verondersteld Nederlands te leren en zich in te schrijven bij de VDAB in een traject naar werk. Wie weigert werk te zoeken, zal €50 tot €150 extra huur per maand moeten betalen. En ook wie geen Nederlands wil leren, zou een boete kunnen krijgen. De Orde van Vlaamse Balies daagt de Belgische staat voor de rechter, omdat ze vinden dat de overheid te weinig doet om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. In totaal moeten er ruim 660 gevangenen op de grond slapen en het probleem raakt maar niet opgelost. In een reactie erkent minister van Justitie Verlinde de crisis. En het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones hebben neergehaald, die afgevuurd waren op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben de afgelopen uren Iraanse vergeldingsaanvallen gemeld. Het weer zwaar bewolkt, met na de middag regen vanaf de kust, maximaal tussen 15 en 19 graden. Morgen start met enkele opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal droog.
19: Radio 1.
0: De ochtend.
19: Met Jan van Delm.

0: Sheets van de Nederlandse zangeres Nief. Spannende week in de wedstrijd van de toppolitici moeten alweer op zoek naar miljarden. En dan is het altijd toch wel handig dat we een politiek journalist kunnen bellen om de kranten in te kijken. Goedemorgen, Hannes Hendricks.
1: Goedemorgen, dag Jan.
0: Chef politiek bij Nieuwsblad. Ja, wat brengen jullie vanmorgen?
1: We hebben geen uitgebreide analyse deze keer over de begroting. Hoewel dat het inderdaad een debat is, dat blijft leven.
0: Daar ga je nog kansen genoeg voor krijgen, vrees ik.
1: Ja, voilà, inderdaad. Maar we zijn langs geweest bij minister van Justitie, Annelies Verlinden, om een ander heel gevoelig dossier, toch? Zij is minister van Justitie en in die hoedanigheid moet zij een voorstel doen, dat staat in het regeerakkoord, om de abortuswet aan te passen.
0: Ja.
1: En daar loopt natuurlijk een breuklijn binnen de regering, de levensbeschouwelijke breuklijn. En zij wil de abortustermijn nu aanpassen van 12 weken naar 14 weken na de bevruchting.
0: Ja, en dan is de vraag natuurlijk of dat voldoende zal zijn voor de andere partijen, hè, die dan aan de andere kant van die levensbeschouwelijke breuklijn zitten.
1: Wel ja, inderdaad. Hè. Dus eigenlijk is dat dossier heel moeilijk en heel gevoelig. Het zijn twee rechten die botsen natuurlijk. De vrijheid van de vrouw enerzijds en dan ja, de rechten van het ongeboren kind. En dat is niet zo heel gemakkelijk om daar een termijn op te kleven. Dus ja, voor Verlinden, zij heeft het uitgelegd in ons stuk, zij wil naar die 14 weken gaan, omdat zij redeneert, ja, vanaf die 14 weken zou een ongeboren kind een pijnprikkel kunnen ervaren, zegt ze dan. En er is ook de andere methode die toegepast wordt om die zwangerschap op dat moment af te breken. En dus ja, vanaf dan, zegt zij, ja, dan moeten we het ongeboren kind meer rechten gaan geven. Eigenlijk komt het daarop neer. Maar dat botst natuurlijk met de meer progressieve partijen die veelal willen gaan een uitbreiding tot 18 weken. Ja. Dat is onder meer zo voor Vooruit, maar ook bijvoorbeeld MR binnen de regering. En dus ja, gaat daar toch wel een debat over ontstaan.
0: Ja, en zij verwijzen trouwens ook naar advies van experts, hè?
1: Ja, inderdaad. Dat is in de vorige legislatuur is dat expertenadvies gekomen, waar eigenlijk experten vrij unaniem wel pleiten voor een uitbreiding tot 18 weken. Ook omdat bijvoorbeeld in Nederland abortus kan tot een termijn van 22 weken, wat ervoor zorgt dat veel Belgen naar Nederland trekken om binnen die termijn dan een abortus te laten uitvoeren. Dus Verlinden heeft daar wel een aantal flankeerde maatregelen voor genomen. Bijvoorbeeld, in het voorstel staat extra inzetten op anticonceptie. Ja. Bijvoorbeeld ook de wachttijd terugbrengen tot 48 uur. Dus in die zin wil ze dan een beetje een compromis proberen zoeken. Maar de vraag is natuurlijk of dat zal volstaan voor de progressieve partij. Want ik wil er nog even aan herinneren, in de kiescampagne was dat echt een heel gevoelig debat dat daarover ontstaan is. Vooruit heeft een visual verspreid met Sammy Medi die dan heel donker werd afgebeeld met het bijschrift bij dat CD&V vrouwenrechten wil inperken, terug naar de middeleeuwen. Dus het zou wel kunnen dat we nu opnieuw in die tegenstelling en dat toxische debat terechtkomen.
0: Het is in ieder geval een heel gevoelig debat en wij hebben hier straks na het nieuws van 8 uur minister Verlinden zelf aan de lijn. Dan kunnen we enkele van die vragen voorleggen. Jullie hebben in Nieuwsblad ook een stuk over het naderend levenseinde en wat mensen doen met hun geld. Ja, wat is jullie conclusie?
1: Ja, inderdaad. Dus Pieter Jan, onze dataman, die daar is ingedoken. En toch wel heel opvallende cijfers daar. Want blijkbaar vorig jaar heeft de Belg, de Vlaming, €27 miljard weggeschonken aan geld, juwelen en aandelen. En dat is een enorme stijging. Ja, dat is 10 miljard meer dan vorig jaar. En misschien ter vergelijking, maar er is slechts €14 miljard geërfd. Dus het lijkt wel zo dat de Vlaming wel die poort gevonden heeft om het geld weg te schenken in plaats van te wachten tot het echte levenseinde en het dan te laten erven. En ja, het is misschien een geestige details, maar we hebben ook een beetje een opdeling gemaakt naar gemeenten. En daar bijvoorbeeld naast Evident Antwerpen en Gent scoren bijvoorbeeld Knokke-Heist en Sint-Martens-Latem heel hoog. Natuurlijk omdat daar heel veel vermogen samen zit.
0: Inderdaad, het hoeft niet echt te verbazen. Ja, er zijn veel mensen die kiezen voor die schenking. Ondanks een aantal verstrengingen in de regels, toch?
1: Ja, inderdaad. Ja. De verdachte periode die is uitgebreid onlangs van 3 tot 5 jaar. En dat is misschien wat technisch, maar dat komt er eigenlijk op neer dat je je geld nu moet hebben weggeschonken 5 jaar voor je overlijden. Anders riskeer je dat de fiscus het alsnog als erfenis behandelt en dus belast. En dat scheelt wel heel wat, want met die schenkbelasting, en daarom is het ook zo populair wellicht, betaal je maar 3% belasting. Terwijl als je een dag te laat bent met het geld over te maken, dan wordt het als een erfenis belast. En ja, dat is veel aan een tarief van 27% of nog hoger. Ja. En daarmee zijn we wel wat een buitenbeentje in Europa, dat er zo'n grote fiscale kloof is tussen schenken en erfbelasten. Dat is wel heel opvallend, want dat heeft ook een aantal neveneffecten dan. Doordat hoger opgeleiden bijvoorbeeld sneller de weg vinden naar dat schenken, betalen zij dus vaker schenkbelasting en dus ja, minder dan lager opgeleiden die wachten tot het levenseinde en dan een hoger tarief moeten betalen omdat ze in het systeem van erfbelastingen terechtkomen.
0: Maar het is een kwestie van timing, als ik het goed begrijp. Je moet het echt wel goed timen.
1: Inderdaad.
0: Ja, inderdaad.
1: En ben wij het, de bevoegde minister in het stuk, eigenlijk is het wel heel opvallend, maar hij roept net op om meer te gaan nadenken over wat je met dat geld doet. En dus roept hij op om meer in het systeem van de schenkbelasting te gaan. En dat is wel heel opvallend, want ja, hij is bevoegd minister ook voor begroting. En hij zit met een begrotingstekort. Dus die twee vallen toch niet altijd met elkaar te rijmen dan.
0: Nee, hij zou misschien beter het geld van de erfbelasting, dat toch heel wat meer opbrengt, kunnen gebruiken. Maar ja, dat is een kwestie van ideologische keuze waarschijnlijk. En dan is er nog een open mysterie in het verhaal. Waarover gaat dat?
1: Ja, inderdaad. Het is een open einde aan het stuk. We hebben dat niet altijd graag als journalisten, maar bon, misschien zit er volgend weekend nog wel een vervolgverhaal in. Omdat er een opvallende gemeente is die de ranglijst aanvoert qua schenkingen. Het ligt misschien aan de naam, Rijke Vorsel. Ja. Maar er is alleszins het meeste weggeschonken, dus maar liefst 1,9 miljard euro. En onze journalist heeft het uitgerekend. Als je het verdeelt over alle inwoners van Rijke Vorsel, zou het gaan om 150.000 euro per inwoner. Wat dus astronomisch hoog is natuurlijk. Dus wellicht gaat het om één heel grote, enorme transactie binnen het systeem van de schenkingen. Maar dus wie de gulle schenker of wil de weldoener was, dat weten we niet. Dat hebben we nog niet kunnen achterhalen. Dus daar blijft een open vraag. Misschien zit er volgend weekend nog een stukje.
0: Daar ben ik zeer benieuwd naar. Maar in ieder geval Rijke Vorsel, een Kempense gemeente die haar naam niet gestolen heeft. Dankjewel Hannes Hendricks van Nieuwsblad. En tot over een uurtje, want dan ben je er weer met de andere kranten. Tot straks.
1: Tot straks.

0: Watching the Detectives van Elvis Costello.
1: De Markt.
0: De federale regering gaat de proefperiode opnieuw invoeren. Daardoor kunnen werkgevers en werknemers een arbeidsovereenkomst tijdens de eerste 6 maanden beëindigen met een opzegtermijn van 1 week. Nu is dat veel langer. Goedemorgen, Sebastiaan van Damme.
2: Goedemorgen.
0: U bent jurist bij SD Works, een bedrijf dat diensten verleent bij het personeelsbeheer. Ja, waarom doet de regering dat eigenlijk, die periode inkorten?
2: Het is wel eerst van belang om eventjes te nuanceren dat het geen proefbeding is zoals we dat voor 2014 kennen. Het is dus geen contractueel beding dat in een arbeidsovereenkomst moet worden opgenomen. Het is eigenlijk gewoon een automatische wettelijke verkorting bij een anciëniteit van minder dan 6 maanden. De regering motiveert die invoering door eigenlijk te verwijzen naar het aanwervingsbeleid van een werkgever. Men wil eigenlijk de drempels om een vaste tewerkstelling op te starten eigenlijk verkleinen door een beperkter financieel risico. Men wil ook meer flexibiliteit in die tewerkstelling krijgen en zowel werknemers en werkgevers het toelaten om bij een mismatch eigenlijk sneller die tewerkstelling te beëindigen en te kijken naar een gepastere betrekking.
0: Laten we eens kijken naar de werkgevers. U zegt de drempels verlagen, maar die drempels dan nu zo hoog?
2: Goh, men merkte toch wel dat werkgevers toch soms een beetje koudwatervrees hebben om een werknemer aan te werven, omdat men nu toch wel al snel x aantal weken opzeggingstermijn moest laten presteren of uitbetalen in een ontslagvergoeding. Terwijl dat men het nu naar 1 week verkort, gaat dat volgens ons er wel toe leiden dat men toch wel sneller gaat kijken naar die vaste tewerkstelling.
0: Het wordt dus met andere woorden goedkoper voor de werkgever om die werknemer te laten vertrekken.
2: Goh, het wordt niet per se goedkoper, want de bedoeling is natuurlijk altijd wel om te kijken of dat het effectief een goede tewerkstelling is. Dat blijft ook wel de filosofie. We zijn er ook wel van overtuigd dat als een werkgever echt een heel korte tewerkstelling wilt, dat er wel betere manieren van tewerkstelling zijn, zoals uitzendarbeid en dergelijke meer. Dus de focus ligt echt wel op vaste tewerkstelling.
0: Of een contract van bepaalde duur bijvoorbeeld, dat zou ook kunnen.
2: Dat kan eigenlijk ook altijd wel, maar arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur zijn eigenlijk altijd een uitzondering. Eigenlijk arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur zijn eigenlijk de regel. Vandaar dat men ook mensen liever wil begeleiden naar een vaste tewerkstelling door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.
0: Voor werkgevers zijn er dus duidelijk voordelen. Drempels worden verlaagd. Wat is het voordeel voor de werknemer? Want die is toch minder beschermd.
2: De werknemers hebben ook wel het grotere voordeel dat die flexibiliteit ook wel in hun voordeel zal spelen. Als een werknemer merkt van deze tewerkstelling is toch niet 100% wat mij ligt, dan zal hij ook tijdens die eerste 6 maanden ook wel sneller die tewerkstelling kunnen beëindigen en kunnen kijken naar een andere tewerkstelling. Plus, het is ook niet zo dat die rechten van de werknemers dermate worden ingekort, want de toegang tot de werkloosheidsuitkering blijft ongewijzigd. En na die periode van 6 maanden zal wel een anciëniteit verder gewaardeerd worden, zoals het nu is.
0: Ja, u zegt dat er ook voordelen zijn voor de werknemer, dat hij ook sneller kan uitkijken naar een andere job. Maar misschien heeft hij gewoon meer tijd nodig om die andere job te vinden.
2: Klopt natuurlijk, maar het is ook niet zo dat eigenlijk het verschil met de huidige termijnen dermate groot is. Onder de huidige wetgeving was bij een anciëniteit van 5 maanden was het 5 weken. Dit wordt nu verlaagd naar 1 week. Het is natuurlijk iets korter, maar zoals ik ook al zei, er is nog altijd wel die toegang voor die werkloosheidsuitkeringen. Dus op dat moment is natuurlijk ook wel een werknemer voldoende beschermd. Dus hij zal niet van de ineens uit het niets zonder inkomen vallen.
0: Oké, dus dat is aan het begin van de carrière, zeg maar, dat de regering deze proefperiode heeft ingesteld. Als we eens kijken naar het andere eind van de carrière, ja, dan zien we dat de opzegperiode beperkt is tot 52 weken. Voor mensen die dicht bij een pensioen staan, is dat een serieuze inkorting, hè?
2: Het is wel belangrijk om op te merken dat dat enkel is voor arbeidsovereenkomsten die gestart zijn vanaf 1 juni 2026.
0: Dus niet op bestaande arbeidscontracten?
2: Nee, die plafonnering werkt niet retroactief in de tijd, maar pas vanaf 1 juni 2026 als dan die arbeidsovereenkomsten zijn gestart. Het klopt dat dan na 17 jaar anciëniteit zal men die plafonnering op 52 weken bereiken, maar voordien wordt die anciëniteit wel verder, zoals vandaag de dag, gewoon opgebouwd. Plus, je mag ook niet vergeten dat bij een tewerkstelling, bij een beëindiging, spelen ook beschermingsmechanismen. Je hebt altijd een geldig ontslagmotief nodig. Dus je kan als werkgever niet zomaar iemand ontslagen omdat hij te oud is of te dicht bij zijn pensioen komt. Dat is zeker niet de bedoeling van die maatregel. Die maatregel is eigenlijk bedoeld om weer mensen langer en meer aan het werk te houden en eigenlijk te beletten dat eigenlijk werknemers in ongepaste tewerkstellingen blijven, waardoor er mogelijk een ziekteuitval is en dergelijke meer.
0: Maar die werkgever die zal wel vlug een andere reden verzinnen, terwijl de echte reden misschien inderdaad is omdat die werknemer te oud is.
2: Goh, dat blijft natuurlijk niet zonder risico. Er kan altijd een rechterlijke toetsing gebeuren.
0: Maar wie moet dat dan bewijzen? Ja, dat is dan aan de werknemer om te zeggen van kijk, ik ben ontslagen omdat ik te oud ben en die moet dat dan maar bewijzen. Niet zo eenvoudig lijkt me.
2: In een aantal gevallen, eigenlijk in het meeste aantal gevallen, zal eigenlijk een werknemer eigenlijk de motivering aan de werkgever kunnen opvragen waarom hij werd ontslagen. Als men dan merkt, het is hier een gefabriceerde reden, dan kan men er als werknemer wel tegen ageren om die waarachtigheid wel echt door een rechter te laten toetsen. Het is niet zo evident en het is ook zeker niet aan te raden dat je een reden gaat fabriceren, want dat is natuurlijk wel, dat kan natuurlijk wel een groot financieel risico bij komen kijken uiteraard.
0: Als de rechter daar inderdaad anders over beslist. Al die maatregelen die worden nu aangekondigd om de werkzaamheidsgraad op te krikken, om meer mensen aan het werk te zetten. Zal dat ook helpen, denkt u, deze maatregelen?
2: Wij denken toch wel dat dergelijke maatregelen een positief effect kan hebben om die tewerkstellingsgraad te verhogen. Om natuurlijk echt de concrete impact te meten, is het vandaag de dag nog te vroeg, omdat de maatregelen nog niet volledig worden uitgerold. Dus we kunnen natuurlijk nog geen data trekken om te zien wat het positieve effect daar al dan niet van is.
0: En dank u wel, Sebastien van Damme, jurist bij SD Works.
2: Hartelijk dank.
0: Heel fijn weekend. Tot ziens.
2: Dank u wel, voor u ook.

0: Kwestie van organisatie Flip Kaulier. Na 8 uur bellen we dus met minister van Justitie Annelies Verlinde. Zij heeft een nieuw voorstel over abortus. En er is ook nog de Orde van de Vlaamse Balies. Die heeft een klacht ingediend tegen de overbevolking van de gevangenis. Dat is allemaal voor straks, maar nu eerst het nieuws met Lode Roens. Tot zo!
1: Vanavond op VRT1.
2: Alles wat je aanraakt, krijgt een rare gloed.
3: Mag ik zeggen dat het een soort van God voor u is ook?
2: In Vlaanderen, ja? Mocht ik in een God geloven, hoopte ik dat het Hugo Matthijssen was.
1: Op VRT1, in Daar zijn beelden van, zoekt Thijs van Neste de absurditeit op. Op VRT Canvas kan je terecht als je zin hebt in de misdaadserie Black Sands. En op VRT Max krijg je een unieke kijk in het leven van Marilyn Monroe, Rise of an Icon. Veel kijkplezier.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
6: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu een last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
10: Oei, wacht ze.
11: Rustig, slaap even
10: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
11: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
9: Prima, prettige avond.
10: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
12: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
14: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
13: En helemaal op maat.
14: Zeker, tot in de details.
15: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseren je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
16: In februari 2027 keert het Béjart Ballet Lausanne na bijna 20 jaar terug naar het vernieuwde Cursaal Oostende. Met Set Danse Grec en Béjart et nous. Een meeslepende reis doorheen Maurice Béjart zijn beste balletten. Van 19 tot en met 21 februari in Cursaal Oostende. Tickets gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Clara.
17: De Armeense verkiezingen worden gekaapt door fake news. Uit Rusland of niet, dat zoeken we uit. Straks in het Uur van de Waarheid.
1: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Er komen strengere regels voor sociale huurders. Ze moeten willen werken of Nederlands leren. Minister van Justitie Verlinde wil de abortustermijn herbekijken. En de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien. Mensen die een sociale woning willen huren en niet willen werken, zullen vanaf 2028 een hogere huurprijs moeten betalen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het regeerakkoord stelde al dat sociaal huren een verhaal is van rechten en plichten. En nu heeft de regering dat concreet uitgewerkt. Huurders en kandidaathuurders worden verondersteld Nederlands te leren en zich in te schrijven bij de VDAB in een traject naar werk. Wie dat hardnekkig weigert, zal minstens tijdelijk meer huur moeten betalen. Dat zegt Vlaamse minister van Wonen Hans Bonte.
20: En voor de laatste inkomens gaat dat over extra 50 euro per maand die toegevoegd wordt bij de huur. Dat kan oplopen naar de hoogste inkomenssoepen, naar 150 euro per maand. Dus alles heeft te maken met het stimuleren van mensen om deel uit te maken, volwaardig deel uit te maken van onze samenleving, via taal, via werkgelegenheid, met alle begrip voor mensen die om een of andere reden niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
19: Mensen die een sociale woning willen, zullen ook een hoger niveau van Nederlands moeten kennen dan tot nu toe vereist is. Ook daar staan boetes op voor wie dat niveau niet haalt. Het Vlaams Huurdersplatform is tegen de maatregel van de Vlaamse regering. Zij noemen het de omgekeerde wereld, dat zegt woordvoerder Joy Verstichelen.
12: We zien vaak dat mensen nood hebben aan rust en stabiliteit voordat ze bepaalde andere aspecten kunnen opnemen, zoals het vinden van werk, zoals het leren van een taal. En we zien net op het moment dat mensen ingeschreven zijn voor een sociale huurwoning, dat ze die rust niet hebben. Ze zitten in een onzekere woonsituatie en moeten daar een oplossing voor vinden. Het zou beter zijn om eerst te zorgen dat er een goede woning is en dat we dan mensen gaan ondersteunen om te voldoen aan taalvereisten en arbeidszaken, eerder dan hen daarvoor te sanctioneren.
19: Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil de abortustermijn herbekijken. Ze heeft een wettekst klaar om de termijn te verlengen. Nu kan een zwangerschap tot 12 weken afgebroken worden in ons land. Dat zou worden opgetrokken naar 14 weken. Een expertencommissie van de vorige regering adviseerde nog om de termijn tot minstens 18 weken te verlengen. Maar verder dan 14 weken wil CD&V niet gaan, zegt minister Verlinde.
21: Dit is een heel fundamenteel thema. Dat gaat over het ongeboren leven, waarbij wij met dit voorstel trachten een evenwicht te vinden tussen meer ruimte voor de autonomie voor de vrouw, maar tegelijkertijd de bescherming van het ongeboren leven. Het is zo dat als een vrijwillige zwangerschapsafbreking moet plaatsvinden na 15 weken, dat de ingreep veel drastischer is. Ook op het moment dat de foetus al veel verder ontwikkeld is. Het is precies dat evenwicht dat gezocht wordt met dit voorstel.
19: Voor vrouwen die slachtoffer werden van verkrachting zou de termijn wel op 18 weken komen te liggen. Door een staking van de loodsen liggen er tientallen schepen te wachten om de Antwerpse haven in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge zou de hinder voor het scheepvaartverkeer voorlopig beperkt zijn. De loodsen staken sinds gisteren uit onvrede over de hervorming van hun beroepsstatuut. Ook eerder dit jaar en vorig jaar waren er daardoor al stakingen. Op sommige momenten waren er toen meer dan 100 schepen die de haven niet in of uit konden. De prijzen in de supermarkt stijgen nog nauwelijks. Vorige maand gingen ze met 0,27% omhoog. Dat is minder snel dan vroeger. Dat blijkt uit een maandelijkse prijsvergelijking van consumentenorganisatie Testaankoop. Vlees is een stuk duurder dan vorig jaar. Groenten zijn dan weer goedkoper. Zo betaal je voor aardappelen 11% minder dan door de goede oogst. Maar in het algemeen zijn de prijzen nog altijd veel hoger dan 4 jaar geleden voor de oorlog in Oekraïne. Dat zegt Laura Klaes van Testaankoop.
22: We moeten concluderen nu dat de prijzen best hoog liggen en daar een beetje aan het plafonneren zijn voorlopig. Dus we vergelijken bijvoorbeeld hoeveel nu een winkelmandje kost in vergelijking met januari 2022. Dat was het begin van de enorme prijsstijgingen. Dan zien we toch dat dat gemiddeld 31% duurder is. Dus op 4 jaar tijd zijn die prijzen enorm gestegen.
19: Ons economisch programma De Markt gaat straks dieper in op het onderwerp. Om 12:30 is dat op VRT1. In Anderlecht woedt op dit ogenblik een brand op een dak en dat veroorzaakt een zware rookpluim. De brandweer geeft voorlopig niet meer uitleg, maar vraagt buurtbewoners wel om ramen en deuren gesloten te houden. Het zou gaan om een gebouw met enkel een gelijkvloersverdieping dat tussen andere gebouwen in ligt. De rookpluim is tot ver te zien. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones hebben neergehaald die afgevuurd werden op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben Iraanse vergeldingsaanvallen gemeld. De oorlog tussen de VS en Iran lijkt daarmee weer op te laaien. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen heen en weer. In een interview op de Amerikaanse zender NBC beweert president Trump intussen dat het Iraanse leger nog over ongeveer 20% van zijn totale raketarsenaal beschikt.
23: They have some missiles, they have some drones. I would say percentage-wise maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles. But it's not what it was when we first attacked.
24: You're saying they have 21-22% of their missiles left?
23: Correct, yes. Okay.
19: Uit onderzoek van verschillende Amerikaanse kranten was eerder gebleken dat Iran eigenlijk nog over zo'n 70% van zijn raketten zou beschikken. Sport in de Nations League voetbal hebben de Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, zijn dat met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Zo blijven ze tweede in de groep achter Schotland, dat een beter doelpuntensaldo heeft. Dinsdag is er een laatste kans in Luxemburg om groepswinnaar te worden en zo een makkelijker parcours richting het WK te krijgen. Tessa Wullaert, die 3 keer scoorde, beseft dat er nog meer in zat voor de Flames.
0: Ik denk dat we de tweede helft beter gespeeld hebben dan de eerste helft. Het ging moeizaam soms in het begin van de wedstrijd. Maar oké, dan zie je dat Luxemburg ook wel vermoeid raakt. En dan spelen we er wel door. Ik denk dat het meer dan 6 kon zijn. Maar oké, we mogen er ook blij mee zijn. En uiteindelijk hebben we nog...
2: Wit-wit?
3: Of net niet-wit?
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze...

0: met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio 1 live.
4: Of geen Nederlands willen leren, zullen daar vanaf 2028 financieel voor gestraft worden. Dat was de opener van het nieuws. Wie weigert werk te zoeken, zal bijvoorbeeld 50 tot 150 euro extra per maand huur moeten betalen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
5: De Ochtend.
3: Met Jan van Delm.
6: Goedemorgen. Op die sociale huurders komen we straks nog terug, na 8:30. Maar eerst minister van Justitie Annelies Verlinde wil de termijn voor abortus verlengen tot 14 weken. Wij hebben haar zo dadelijk aan de lijn. Dit is de ochtend. Welkom.

0: Big Sur van The Thrills. Weinig even gevoelige dossiers als dat rond abortus en de wettelijke termijn waarbinnen een vrouw die keuze kan maken. Goedemorgen, Annelies Verlinde.
1: Goedemorgen.
0: U bent de minister van Justitie voor CD&V. U komt vandaag met een voorstel, want u wil die termijn verlengen van 12 naar 14 weken. Ja, waarop baseert u zich daarvoor?
1: Wel, het is te zeggen, dit is een voorstel dat we zullen doen en vervolgens aan het parlement bezorgen, ook op basis van de afspraken die gemaakt zijn in het kader van de regeringsonderhandelingen in 2024. En we zullen in het voorstel inderdaad opnemen dat de termijn om die vrijwillige zwangerschapsafbreking uit te voeren zal kunnen toenemen tot 14 weken of 3,5 maand na de conceptie. Behalve in gevallen van niet-consensuele seksuele betrekkingen, een verkrachting bijvoorbeeld, waarbij de termijn tot 18 weken postconceptie zal kunnen

0: duren.
1: Ja, maar over het algemeen is het dus van 12 naar 14 weken. Er was een expertencomité dat 18 weken had gevraagd, hè?
0: In het advies staat inderdaad die termijn opgenomen en de dialoog is verder gezet op basis van dat advies van dat wetenschappelijk comité. Maar het is natuurlijk aan de politiek om dan in ethische thema's, en dit is bij uitstek een zeer fundamenteel thema over leven en dood, om daarin beslissingen te nemen. En dit is een voorstel dat ik doe ook op basis van andere mensen gehoord te hebben en een compromis om dit zo voor te leggen aan het parlement.
1: Waarom is het voor uw partij zo moeilijk om dat expertencomité te volgen? Wordt u daar veel op aangesproken door uw kiezers?
0: Het is niet moeilijk, maar als politicus heb je bij uitstek eigen overtuigingen over heel fundamentele thema's, leven en dood. En wat we met dit voorstel doen, is een evenwicht zoeken tussen meer autonomie voor de vrouw dan in het huidige systeem van toepassing is, met tegelijkertijd ook de bescherming van het ongeboren leven. En hoe verder het ongeboren leven zich ontwikkelt, hoe meer de organen een aantal andere dingen ontwikkeld zijn, hoe drastischer ook de ingreep is om die vrijwillige zwangerschapsafbreking uit te voeren. En dus is dat precies dat evenwicht dat we gezocht hebben in dit voorstel.
1: U hebt het over een evenwicht, ook over een compromis. Dat was ook de opdracht die was afgesproken na het regeerakkoord. Maar die 14 weken, die stonden ook in het verkiezingsprogramma van uw partij. Is dat dan niet gewoon het CD&V-voorstel waar u nu mee afkomt?
0: Politici opnieuw mogen over ethische thema's eigen overtuigingen hebben. Ik denk dat er ook in andere partijen parlementsleden zijn die naar dit thema zo zouden kunnen kijken. Ik moet uiteraard niet voor mijn beurt spreken en voor anderen spreken, maar het is zeker niet zo dat dit een puur CD&V-standpunt is. Wat we ook bijkomend gedaan hebben, en dat stond bijvoorbeeld niet in het voorstel van ons verkiezingsprogramma, is om te kijken naar die situatie voor verkrachte vrouwen, waarbij de wetenschap aantoont dat het trauma hen een langere termijn moet geven, omdat zij moeilijker beslissingen kunnen nemen als zij net een heel traumatische ervaring gehad hebben. En dat zijn bijvoorbeeld bijkomende voorstellen die wij doen. En het zal aan het parlement zijn om die beslissingen te nemen. Er zijn ook nog een aantal belendende elementen, zoals bijvoorbeeld contraceptie, waarbij het ook belangrijk is om dat voldoende toegankelijk te maken.
1: Daarover wil ik het zo dadelijk nog hebben, maar misschien eerst over die uitzondering die u maakt voor seksueel geweld, dan zou de termijn niet op 14 weken, maar op 18 weken komen. Ja, is er dan voor dat ongeboren kind minder een pijnprikkel dan voor kinderen die gewoon zijn geconcipeerd, zeg maar?
0: Maar het is precies het evenwicht dat we zoeken. We zoeken het evenwicht tussen de autonomie van de vrouw en de bescherming van het ongeboren leven. En
1: maar moet dat dan minder beschermd worden op het ogenblik dat die vrouw verkracht is? Dat is eigenlijk
0: een ander. Mijn antwoord is dat het een ander evenwicht is. Op het moment dat je zwanger wordt na een verkrachting of na seksueel geweld, is het zo dat die vrouw moeilijker beslissingen kan nemen. Op basis van studies wordt dat aangetoond, omdat dat trauma langer meegaat. En dus vandaar zeggen wij dat evenwicht is een ander evenwicht op het moment dat we het hebben over verkrachting of seksueel geweld. En vandaar dat we in die uitzondering tot een termijn van 18 weken zijn gekomen, waarbij wij zullen zeggen, het is niet nodig voor die vrouw om voorafgaand een politieklacht in te dienen. Maar er zal geoordeeld worden door een gynaecoloog, door een sociaal werker, door een psycholoog of effectief die zwangerschap het gevolg is van een verkrachting. En dat is een evenwicht dat we daar zoeken. Het is een zeer, zeer delicaat thema. Het is zeer gevoelig. Er zijn ook in de maatschappij, maar in het parlement, heel veel mensen die vinden dat onze huidige wetgeving al eerder progressief is. Als je kijkt naar termijnen in Europa, dan horen wij bij een groep meer progressieve landen. Ja. En dus we zoeken naar dat nieuw evenwicht. Dat stond in het regeerakkoord. Daar zijn in de onderhandelingen afspraken over gemaakt. En wat ik gedaan heb, is de pen houden van dit voorstel, omdat dat vervolgens op die manier aan het parlement kan worden bezorgd.
1: Ja, u zegt dat we behoren tot de groep meer progressieve landen. In Nederland gaan ze wel verder, hè?
0: In Nederland gaan ze verder. Dat is inderdaad een klassiek voorbeeld en dus een te verwachten vraag. Maar in Nederland doet men nog wel andere dingen anders. Wij zijn Nederland niet. En wij
1: maken
0: eigen keuzes.
1: Maar nu zijn er veel vrouwen die naar Nederland gaan omdat ze daar wel nog een abortus kunnen hebben na die 12 weken en misschien binnenkort 14 weken.
0: Wel, maar opnieuw, ten eerste zijn ook vrouwen die naar Nederland gaan omwille van de anonimiteit en omwille van de geheimhouding van de ingrepen die daar plaatsvinden. En dat kunnen we niet uitsluiten dat het ook in de toekomst zo zal zijn. We gaan wel in dit voorstel proberen om de anonimiteit van de ingreep verder te versterken in geval de vrouw dat zo zou willen, zodat niet per se altijd in het medisch dossier van de vrouw terechtkomen. Ja. Maar een termijn van 20 weken is bijzonder ver. Met de termijn van 14 weken komen we op 3,5 maand na de conceptie. Dat is best een lange termijn. En wat we ook niet willen, is dat de gevolgen van een toch verregaandere, drastischere ingreep ook nog veel langer meeleven voor de vrouw of voor het koppel in kwestie. En dus vandaag is de levensvatbaarheid ook iets dat evolueert. Hè. We zien dat dokters hun uiterste best doen om in geval van een vroegtijdige bevalling het kind in leven te houden. Wel nu, wij denken ook dat er toch een onderscheid moet zijn tussen de termijn voor vrijwillige zwangerschapsafbreking en de levensvatbaarheid wanneer dokters proberen een kind in leven te houden. En dus ja, ook daar denken wij op het moment dat die foetus al verregaand ontwikkeld is, organen ontwikkeld zijn en dus ook de morele waarde van die foetus gradueel verder toeneemt, dat er grenzen mogen zijn. Ja, en ik denk dat dat een principiële, fundamentele ethische overtuiging is die ik van iedereen respecteer, maar het was mijn opdracht om te proberen tot een voorstel te komen dat met verschillende overtuigingen rekening houdt.
1: U heeft het over fundamentele overtuigingen. Experts die pleiten er ook voor om abortus misschien te behandelen als medische zorg en niet langer als misdrijf. Zit daarover iets in uw voorstel?
0: Ja, wat we willen doen, zeker voor kwetsbare vrouwen, zoals vrouwen die in onwettig verblijf zijn of vrouwen die in armoede leven, om dat als spoedeisende medische zorg te kwalificeren, zodat ook op die manier de toegang van de zorg voor die vrouwen gegarandeerd kan worden.
1: En ook meer toegang tot anticonceptie, daar had u het al eerder over. Dat is een van die flankerende maatregelen.
0: Ja, er is een wetsvoorstel van collega Els van Hoven dat al heel lang in het parlement ligt, omdat we zien dat bij de uitvoering van vrijwillige zwangerschapsafbreking vandaag 44% van de vrouwen geen contraceptie gebruikt heeft en 29% het verkeerd gebruikt heeft. En wat we natuurlijk willen doen is preventie, ook omwille van de ernst van de ingreep, zeker als dat een chirurgische ingreep moet zijn, is het, denken wij, beter om te voorkomen. Er is ook een financieel plaatje aan de uitvoering van die vrijwillige zwangerschapsafbreking, maar dat is misschien zelfs in de marge. Maar wij denken dat het beter is om te voorkomen als men niet zwanger wil worden. En dan moeten we de toegang tot die contraceptie toegankelijk maken, ook voor vrouwen boven de 25, en ervoor zorgen dat voor velen dat een veel toegankelijker en laagdrempelige manier is om niet zwanger te zijn en geen kind te dragen dan nadien een ongeboren leven dat in sommige gevallen al ver ontwikkeld is te laten afdrijven.
1: Mevrouw Verlinde, u moet met dit voorstel natuurlijk ook de andere partijen overtuigen. Bij N-VA vindt u misschien wel bondgenoten in deze discussie, maar bij Vooruit heeft men het tijdens de verkiezingscampagne bijvoorbeeld gehad over een terugkeer naar de middeleeuwen. Daar is dus nog wel wat massagewerk nodig, denk ik dan.
0: Maar opnieuw, het zal een tekst zijn die wij aan het parlement bezorgen. Dat is ook zo afgesproken, dat als een wetsvoorstel behandeld zou worden in het parlement en waarover de discussies kunnen worden verder gezet. En over die campagne en die visuals die gemaakt zijn, kan ik heel kort zijn. Ik vind het wansmakelijk om dat soort teksten te delen. Dat is niet zo. Zoals ik al zei, zijn we een stuk progressief. Zoals ik zei, zoeken we een evenwicht voor de autonomie van de vrouw. En wij zijn geen drive-in over ethische thema's. Dit is niet eenvoudig. Dit is mijn eigen overtuiging is zelfs van ondergeschikt belang in de opdracht die ik heb als minister van Justitie. Maar wij proberen dat met respect te doen voor alle overtuigingen. En die visuals zijn absoluut geen blijk van respect voor de overtuigingen van iemand anders. En laten we toch het debat in alle sereniteit voeren en niet op basis van simplistische zwart-wit visuals.
1: Dat is een heel duidelijke reactie. Tot slot, mevrouw Verlinde, wil ik het toch ook heel even hebben over die klacht van de Orde van Vlaamse Balies. Daagt de Belgische staat voor de rechter omdat ze vindt dat u te weinig doet aan de overbevolking in de gevangenis. Hoe reageert u daarop?
0: Wel ja, dat is natuurlijk geen nieuwe discussie. Nee. Er zijn ook al klachten en procedures van de Franstalige ordes van advocaten die inmiddels geleid hebben tot dwangsommen die in de honderden miljoenen euro's oplopen. Dat is precies ook een van de redenen waarom ik dit dossier vanaf februari vorig jaar op de tafel heb gelegd, vanaf november opnieuw gevraagd heb binnen de regering om afspraken te kunnen maken over voldoende duurzame ingrepen.
1: Ja, maar voorlopig gebeurt er niet zoveel, hè? Want de overbevolking blijft aanslepen.
0: Ik ben niet alleen in de regering. En in de regering kom je in consensus tot afspraken. En dat is wat we gedaan hebben in het akkoord van maart, dat we vandaag verder uitrollen. Maar ik heb altijd gezegd dat het mijn vrees zou zijn dat dit onvoldoende zou zijn. Wij hebben ook, net zoals over andere thema's, afspraken over humane detentie. Precies omwille van de veiligheid van de samenleving en de mogelijkheid die we moeten creëren om gedetineerden te doen reïntegreren in de samenleving. Dat kunnen we vandaag niet garanderen. Gevangenissen zijn een recidieve fabriek geworden. En niet alleen omwille van die klachten van de ordes van advocaten, maar ook omwille van de afspraken die we in het parlement gemaakt hebben, moeten we dat veel beter doen. Maar ja, nogmaals, wetten worden in het parlement met een meerderheid gestemd. Ik heb voor dat dossier gevochten en ik zal dat ook blijven doen, omdat dat mijn overtuiging is dat de veiligheid van de samenleving niet gebaat is met een substantiële overbevolking. Maar we zullen het dossier verder moeten blijven opvolgen en dat zullen we uiteraard doen.
1: Misschien is de Orde van Vlaamse Balies in deze wel een objectieve bondgenoot van u. Dat zullen we moeten afwachten. Dank u wel, Annelies Verlinde, minister van Justitie voor CD&V.

0: Dan zou je me vertellen waar het antwoord is.
1: Misschien van Fraukje en Stien. Natuurpunt organiseert dit weekend het Hommelweekend. En dat is verspreid over Vlaanderen en Brussel. Want daar kan u vandaag en morgen deelnemen aan verschillende activiteiten. Goedemorgen, Wim Verachtert van Natuurpunt.
2: Goedemorgen.
1: Ja, om welke activiteiten gaat het juist?
2: Op meer dan 50 locaties kan je deelnemen aan een gegidste wandeling. Dus dan gaat een hommelkenner jou uitleg geven en met jou op zoek naar de hommels die er te zien zijn. Vertellen over hun leefwijze. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste activiteiten. Daarnaast promoten we ook de Hommel Challenge in een app. Dat is de app Ops Identify. En daarmee kan je zelf aan de slag als je zelfstandig op pad wil. En die app, daarmee kan je eigenlijk een fotootje trekken van een hommel op een bloem. En dan zegt die app welke hommel het is. Ja. En die data kan je uploaden. En zo brengen we hommelwaarnemingen in kaart.
1: En is het ook de bedoeling om die hommels te gaan tellen?
2: Nee, het hommelweekend, daar is geen telling bij. We kijken wel waar welke soorten voorkomen. En dat is ook heel belangrijke verspreidingsinformatie.
1: Ja, die informatie is belangrijk. Dit weekend is misschien ook wel belangrijk. Waarom juist?
2: Hommels, dat zijn eigenlijk een groepje van onze wilde bijen. We hebben meer dan 400 soorten wilde bijen. En ooit kwamen er in Vlaanderen 28 soorten hommels voor. Nu zijn het er eigenlijk nog zijn er al 11 soorten uitgestorven. 9 soorten staan op de rode lijst, wat wil zeggen dat ze min of meer bedreigd zijn. En dan schiet er nog 8 over die het eigenlijk nog redelijk goed doen.
1: Ja.
2: En ja, de hommels zijn net heel belangrijke dieren, want die dragen, dat zijn heel efficiënte bestuivers. Dus die, ja, dat is een beetje de motorolie in de natuur. Hè. Dat is een proces dat niet alleen voor de natuur belangrijk is, maar ook voor mensen. Fruitbomen en heel veel landbouwgewassen moeten worden bestoven. Dus die hommels die zijn ecologisch en economisch echt essentieel.
1: Die zijn essentieel, maar ze zijn dus met uitsterven bedreigd. Hoe komt dat?
2: Ja, veel soorten doen het niet goed, omdat er eigenlijk een mix van factoren is. Je kan niet zeggen, dat is nu het grote probleem. Klimaatverandering is een probleem met extreme droogtes en hittegolven waar ze niet goed tegen kunnen. Daarnaast zien we dat ons landschap, ja, dat raakt volgebouwd, versnipperd. Door de stikstofdepositie zijn er ook minder en minder bloemen in bermen en graslanden. En ja, daar halen ze hun voedsel. Onze tuinen zijn ook heel netjes geworden. Daarnaast is er ook nog het grootschalige gebruik van bestrijdingsmiddelen. En ja, die cocktail zorgt ervoor dat ze het eigenlijk moeilijk hebben.
1: Het is dus belangrijk dat we onze tuinen een beetje wild laten, als ik het zo hoor.
2: Ja. Met Natuurpunt promoten we dan ook dat mensen hun tuin wat hommelvriendelijker inrichten. En dat gaat dan over een voldoende variatie aan bloemen in borders, die zowel bloeien in het vroege voorjaar, want hommels die overwinteren, de koninginnen overwinteren, en die vliegen dan naar de eerste krokusjes. Maar ze vliegen tot eigenlijk in de nazomer. Dus voldoende bloemen. Ook in je gazon kan je dat zeker doen. Want hommels vliegen ook heel graag naar de wilde bloemen. De klavers en zo. Dus als we het allemaal heel strak afrijden, ja, dan vinden ze daar eigenlijk geen eten. En laat delen van je gazon ongemaaid of maai dat minder. En dan krijg je vanzelf een variatie aan bloemen. En geen bestrijdingsmiddelen gebruiken, dat is ook een quick win.
1: Dat lijkt me nogal evident. Maar de tuin dus wat wilder laten, en dan is dat ook beter voor onze hommels, die zo belangrijk zijn voor de bestuiving van bloemen en natuur. Bedankt voor dit gesprek, Wim Verachtert van Natuurpunt. En op natuurpunt.be vindt u alle activiteiten van het Hommelweekend in uw buurt. Nog heel veel succes. Tot ziens.
2: Graag gedaan.
3: Couleurcafé opent van 26 tot 28 juni de Brusselse festivalzomer in het prachtige Ossegempark. 3 dagen feest met meer dan 100 live acts en DJ-sets. Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta en veel meer. Koop je dagticket via couleurcafé.be. Samen met Radio 1. Leontief.
4: Ik ben hier bezig met mijn...
5: Mobiliteitsbudget?
4: Ja.
5: Laten we samen eens kijken.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
8: Amai, ik proef hier precies de zon.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. Breaking
6: news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
9: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
10: Wacht eens even. Wat kost een leasewagen ons nu echt? En die mobiliteitskosten, die vlootgegevens, hoe blijft dat overzichtelijk?
11: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
12: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
13: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
14: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
12: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
13: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
15: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
3: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
1: Ruim 8:58. Goedemorgen, het nieuws. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken, zullen vanaf 2028 een hogere huurprijs moeten betalen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Huurders en kandidaathuurders worden verondersteld Nederlands te leren en zich in te schrijven bij de VDAB in een traject naar werk. Wie dat hardnekkig weigert, zal minstens tijdelijk meer huur moeten betalen. Minister van Justitie Verlinde wil de abortustermijn herbekijken. Ze heeft daarover een wettekst klaar. Nu kan een zwangerschap tot 12 weken worden afgebroken. Dat zou opgetrokken worden naar 14 weken. Voor vrouwen die slachtoffer werden van verkrachting zou de termijn op 18 weken komen te liggen. Een expertencommissie van de vorige regering adviseerde om de termijn voor iedereen tot minstens 18 weken te verlengen. En de oorlog tussen de VS en Iran lijkt weer op te laaien. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones hebben neergehaald die afgevuurd waren op schepen in de straat van Hormuz. Goedemorgen, Bram.
17: Goedemorgen, dag Jan.
1: Ja, het ziet er bijzonder bewolkt uit. Blijft dat zo de rest van de dag?
17: Ja, we houden het niet droog vandaag ook. De eerste regen valt op dit moment al in West-Vlaanderen. Het gaat overal zwaar bewolkt worden in de komende uren met deze voormiddag hier en daar al wat lichte regen. Rond de middag gaat dan de meer actieve regenzone van west naar oost over het land beginnen trekken. En dan erachter in de latere namiddag krijgen we een paar opklaringen, maar ook nog een aantal felle buien met onweer. Dus regen en buien voor vandaag. Temperaturen rond 18 graden en een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Ook vanavond zijn er nog buien met onweer, maar in de loop van de nacht wordt het dan toch wel droger vanaf het westen met opklaringen. Minima van 8 tot 13 graden. En dan is morgen toch wel de drogere dag van het weekend. 'S ochtends zijn er nog een paar opklaringen, maar al snel wordt het wel zwaar bewolkt. Heel lokaal kan er een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen droog weer morgen. Goed voelbare wind wel uit het zuidwesten en temperaturen rond 18 graden. Ook maandag lang nog droog weer met zon- en wolkenvelden, maar in de loop van de namiddag krijgen we opnieuw een regenzone vanaf het westen bij 19 graden. En ook de dagen nadien, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, zien er toch wel wisselvallig uit met geregeld buien. En de temperaturen die blijven aan de frisse kant.
1: Bedankt, Bram.
16: Radio 1.
4: Ochtend.
18: Met Jan van Delm.

0: Where is my husband van Ray? Zo'n uurtje geleden hadden we hem al aan de lijn over zijn eigen nieuwsblad. Nu heeft hij ook de andere kranten in kunnen inkijken. Goedemorgen, Hannes Heindricks.
1: Goedemorgen, dag Jan.
0: En je wilt beginnen met de standaard, want die krant is in het internationale netwerk van Dries van Langenhoven gedoken. Wat is eruit gekomen?
1: Toch wel een heel opvallend clubje rond Dries van Langenhoven. Eigenlijk gaat het allemaal over het concept. Je hebt daar misschien al eens van gehoord of gelezen. Het concept remigratie.
0: Ja.
1: Dus de immigratiestop die gaat niet ver genoeg meer. Er is een clubje dat remigratie wil van migranten of mensen. Sommige mensen met buitenlandse roots. En Dries van Langenhoven is een van de trekkers daarvan. Samen met zijn vrienden eigenlijk. En hij organiseert daar rallies rond, betogingen over heel Europa. En dus de Standaard heeft een aantal van die figuren uit zijn netwerk opgelijst en is toch wel op heel controversiële figuren gestoten. En dat is eigenlijk nog zacht uitgedrukt.
0: Ja, want vorige week was er een bijeenkomst in Portugal en daar waren ze blijkbaar allemaal samen.
1: Ja, inderdaad. En ze hebben daar gespeecht. Van Langenhoven zei bijvoorbeeld dat ons volk wordt geconfronteerd met de grootste crisis uit de geschiedenis. Erger dan de Zwarte Dood, dan de pest. Dus en dan bedoelt hij migratie en de uitlopers ervan. En zijn vrienden die zijn niet minder radicaal. Dus je hebt bijvoorbeeld Martin Sellner, een Oostenrijker, heel bekend in Duitsland ook. Die plakte ooit swastikas op synagoges. Dus echt een heel radicale man.
0: Ja.
1: Dan heb je ook bijvoorbeeld een Alfonso Gonçalves. Een Portugees met, je raadt het niet, maar een nogal kenmerkende snor. Die hoopt op dictatoriaal bestuur, want de huidige democratie is iets zwak, vindt hij. En dan ook heel opvallend, diezelfde Gonçalves vindt dat 90% van de vrouwen die sociale media hebben, maar hoeren zijn. En alleen mannen stemrecht verdienen. Dus ja, bon, het is echt een hele gekke
0: de
1: club samen.
0: Tijd, en, ja.
1: Ja, inderdaad. En dan moet je zeggen, ook een aantal actuele figuren. Want niet enkel Europeanen waren er, maar ook Greg Bovino was er daar in Portugal. En die herinner je misschien nog als de grenstaak van Trump, die zo in een nazi-kostuum kwam toekijken, hoe zijn milities mensen zonder papieren aanpakten. Dus ja, dat was het clubje dat daar samen zat. Dus echt wel heel radicale mensen.
0: Ja, en we kunnen daar nu misschien een beetje mee lachen, maar ze hebben echt wel impact op het publieke debat.
1: Wel, ja, die term remigratie, dat vind ik toch heel opvallend hoe snel dat die gangbaar is geworden bij extreem rechts. Dus Dries van Langenhoven wil een remigratiefront. Maar ook bijvoorbeeld Vlaams Belang bij ons hanteert die term nu, remigratie. En ja, dan vraag ik me altijd af wat ze daarmee bedoelen. Zij zeggen nu, in eerste instantie gaat het om illegalen en criminelen die niet goed ingeburgerd zijn. Maar vooral dat laatste, mensen die niet goed ingeburgerd zijn, de vraag is natuurlijk wat ze daarmee bedoelen.
0: Ja, ja, ja.
1: Waar is de grens? Dat laat ze een beetje blauw-blauw. En ja, dan voel je wel dat de onderbouw van die term remigratie, dus het clubje van Dries van Langenhoven, ja, die onderbouw is wel duidelijk racistisch natuurlijk. Zij posten voortdurend die term remigratie onder jongeren, video's van jongeren die een kleurtje hebben. Dus het gaat echt daarover. Dan denk ik ook, voor sommigen gaat het strenge migratiebeleid dat overal in Europa nu gevoerd wordt, heel duidelijk nooit ver genoeg gaan. En die willen altijd verder gaan. En dus dan kom je uit bij remigratie en theorieën over ras, zuiverheid enzovoort. En dat is dus echt terug van 80 jaar weg geweest. Hè.
0: Dan
1: zit je echt bij de fases van voor de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, daar wordt wel eens voor gewaarschuwd om daar niet te veel mee te vergelijken, maar het begint er toch akelig sterk op te gelijken. De Morgen
1: dan. Die patronen inderdaad.
0: Er zitten patronen in. De Morgen heeft ruim 15.000 jaarrekeningen van artsen geanalyseerd. En als we het over jaarrekeningen hebben, dan hebben we het waarschijnlijk over managementvennootschappen.
1: Ja, inderdaad. Over vennootschappen. Niet per se altijd managementvennootschappen, maar vennootschappen inderdaad. En het is echt wel een huzarenstukje van de Morgen. Ze hebben 15.000 jaarrekeningen geanalyseerd om conclusies te trekken. En eigenlijk vanuit het idee, er is weinig transparantie over die lonen. Ze hebben het over een case bijvoorbeeld in Lievegem, een huisarts die 1 miljoen euro per jaar verdient.
0: Dat is wel een uitzondering, neem ik aan.
1: Ja, dat is echt een enorme uitzondering. Maar er worden amper vragen over gesteld, ook bij de autoriteiten. En dus van daaruit zijn ze vertrokken van ja, die inkomsten van artsen. Eigenlijk is dat wat in nevelen gehuld. Ja. Hoeveel prestaties rekenen die aan? Hoeveel supplementen komen daarbij? Waar rekenen ze aan? Bijvoorbeeld specialisten aan het ziekenhuis. In België is dat wel wat à la tête du client met weinig transparantie. Dus vanuit daar zijn ze vertrokken.
0: En zal er ook iets aan veranderen, denk je?
1: Ja, ik denk het wel. Dus wat eigenlijk uit het artikel komt, is dat er enorme scheeftrekkingen zijn. Ja. Dus binnen de groep van artsen, dus bijvoorbeeld ja, de klassieke artsen, ze verdienen ongeveer 7000 euro netto. Dat is geen astronomisch hoog bedrag. Ik denk dat veel mensen daar ook wel achter staan, dat artsen goed verdienen. Maar er zijn enorme scheeftrekkingen. Bijvoorbeeld de radiologen, ja, die verdienen enorm veel meer dan de andere artsen. Die verdienen 218.000 euro op jaarbasis. Bijvoorbeeld de pediaters, kinderartsen, is dat maar 56.000 euro. Dus een kwart van de radiologen. En dat is wel een enorme scheeftrekking. En zelfs de artsenverenigingen vinden dat er iets aan gedaan moet worden. En wellicht gaat dat ook gebeuren. Minister Frank van den Broeke is daar achter de schermen wel mee bezig, blijkbaar.
0: Dat is iets om naar uit te kijken. Dankjewel, Hannes Hendricks. En graag tot de volgende. Tot ziens.
1: Graag gedaan.

0: Dum Dum Girl van Talk Talk. Sociale huurders die weigeren te werken riskeren straks meer te moeten betalen voor een sociale woning. Dat heeft de Vlaamse regering gisteren beslist. Goedemorgen, Joy Verstichelen.
1: Goedemorgen.
0: Van het Vlaams huurdersplatform. Ja, sociale huurders krijgen dus een voorwaarde opgelegd. Ze moeten werk zoeken. Kan u zich vinden in die voorwaarden?
1: Wel, op zich is er geen enkel probleem dat mensen ondersteund worden om werk te zoeken of om de taal te leren. Alleen vinden we het bijzonder jammer dat er sterk vanuit een sanctionerende blik wordt gewerkt in plaats van eerder die echte ondersteuning waar mensen op dat moment nood aan hebben. We zien eigenlijk dat er keer op keer verstrengd wordt, dat er meer verwacht wordt van sociale huurders op die aspecten. Zelfs zonder dat er voorafgaandelijk werd onderzocht of dat het dan noodzakelijk was om verder te gaan. Dus we vinden dat wel jammer, ja.
0: U vindt dat jammer? Dat is vooraf misschien niet genoeg onderzocht, zegt u. Maar wat is uw ervaring? Zijn er dan mensen die te weinig Nederlands leren of zich te weinig inschrijven bij de VDAB?
1: Wel, wat we eigenlijk zien is dat veel mensen vragende partij zijn en het heel graag ondersteund worden om een goede job te vinden of om de taal te leren. Maar we zien ook dat de manier waarop het hier gebeurt eigenlijk vaak contraproductief kan zijn. Dus we zien dat die sanctionering en die dreiging daarvan eerder omgekeerd kan werken. Ja. En dan is het ook een tweede aspect dat mee in deze hervorming zit, is eigenlijk ook dat kandidaat sociale huurders zullen moeten voldoen aan een aantal arbeidsverplichtingen, activeringsverplichtingen. Maar dat is eigenlijk nogal een beetje te gek, hè, omdat die mensen vaak nog 10 jaar op de wachtlijst moeten staan. Ja. Ze moeten daar dan extra verplichtingen voldoen. En velen van hen zullen zelfs nooit een sociale woning bekomen.
0: Ja, dus, ja. Maar dat is wel een zeer speciale categorie. Maar als we eens kijken naar de dat gaat dan over de kandidaathuurders, maar als we kijken naar de sociale huurders, ja, er valt misschien wel iets te zeggen voor het feit dat mensen inspanningen doen om werk te vinden. En als ze dat dan vinden, dat ze daar ook ergens voor beloond worden, of niet?
1: Ja, en we zien ook dat mensen effectief inspanningen doen. Hè. Heel veel inspanningen, zowel om werk te vinden als om de taal te leren. Hier hè, worden ze er niet voor beloond als ze dat doen. Ze worden gestraft als ze het niet doen. Ja. In de praktijk zien we dat er vaak andere zaken zijn die spelen waarom dat het niet lukt om meteen gepast werk te vinden of een job te vinden. En daar wordt te weinig op ingespeeld. Maar er wordt aan de andere kant wel meteen met sanctionering gedreigd.
0: Ja, en wat zijn dan die oorzaken volgens u?
1: Ja, die zijn velerlei van aard. We zien bijvoorbeeld dat sociale huurders op het moment dat ze instromen, dat ze sociale huurder worden, ja, dat ze eerst even moeten die zekerheid vinden, die stabiliteit vinden, voordat ze andere zaken kunnen opnemen.
0: En zo'n sociale woning kan daarbij helpen, zegt u dan?
1: Zo'n sociale woning is eigenlijk het belangrijkste om de rest van je leven daarop vorm te geven. Dus we zien dat mensen die instabiel of onzeker wonen of in woningen van slechte kwaliteit net te veel moeilijker aan de slag te krijgen zijn omdat ze eerst die woning op orde moeten hebben. Dus het is een beetje de omgekeerde wereld om daarop te focussen, wetende dat er nog wachtlijsten zijn van soms 5, 6 tot 10 jaar lang, waarop dat mensen in instabiele posities verkeren. Mochten we daarop werken, het voorzien van snellere, degelijke huisvesting, dan zouden we veel meer resultaat kunnen bereiken, ook op activering en ook op taalkennis.
0: En hoe had u dat principe dan graag uitgewerkt gezien, heel concreet? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die wachten op een sociale woning, hè?
1: Ja, eigenlijk vinden wij dat we heel sterk op dit moment aan het inzetten zijn op de deelcategorie sociale huurder of kandidaat sociale huurder. En dat vinden wij moeilijk te begrijpen. We zien eigenlijk dat net dezelfde problematiek zich ook kan voordoen bij private huurders of bij eigenaars. Dus we hebben eigenlijk een...
0: Hallo? Joy Verstichelen.
1: Beleid nodig om
0: te steunen. Je was even weggevallen, sorry. Ja, zegt u
1: ja,
0: maar.
1: Hoort u mij?
0: Ik hoor u nu.
1: We hebben eigenlijk een algemeen... We hebben een algemeen beleid nodig, dat zowel uitgerold kan worden voor sociale huurders, voor private huurders, als voor eigenaars. En niet steeds die focus en die stigmatisering op die sociale huurders.
0: Ja, maar dat is misschien niet zo evident, want daar speelt natuurlijk ook de vrije markt voor een groot stuk.
1: Ja, maar de zaken gaan natuurlijk wel een stukje samen. Hè. Waarom zou een sociale huurder de taal moeten kunnen leren om zogezegd met zijn buren of met zijn woonmaatschappij te praten? En zou een eigenaar dat niet moeten doen om te kunnen communiceren? Dus we zien eigenlijk dat een algemeen taalbeleid en een algemeen activeringsbeleid veel meer vruchten zou afwerpen dan louter specifiek te focussen op sociale huurders en kandidaathuurders.
0: Zijn jullie eigenlijk geraadpleegd in dit dossier?
1: Wel, we zijn gehoord, dus we hebben onze mening kunnen delen, maar we zien wel dat er eigenlijk niet echt iets veranderd is naar aanleiding daarvan. Dat is jammer, omdat we daar ook gezegd hebben dat er wel wat onderzoek nodig zou zijn om te zien in hoeverre de reeds bestaande maatregelen rond taalkennis en onze activering al zijn vruchten hebben afgeworpen, eerder dan opnieuw te verstrengen, zonder dat eerst te onderzoeken.
0: Dankjewel, Joy Verstichelen van het Vlaams Huurdersplatform. En dan gaan we even naar Frankrijk, want daar worden veel vragen gesteld nadat gisteren het lichaam is teruggevonden van het ontvoerde 11-jarig meisje Lihanna. Tegen de verdachte waren er al eerder klachten ingediend. Goedemorgen Frank Renaud.
2: Goedemorgen.
0: Onze correspondent in Frankrijk. Ja, is er intussen al meer duidelijkheid over de doodsoorzaak van dat 11-jarige meisje?
2: Nee, over de doodsoorzaak is inderdaad nog niets bekend. Gisteren is inderdaad bevestigd dat het om het 11-jarige meisje gaat, het lichaam dat is gevonden. Maar er moet nu verder onderzoek worden gedaan, zegt justitie, om te achterhalen hoe ze precies om het leven is gekomen.
0: Dat zal dus nog afwachten worden. In onze kranten staan koppen als Frankrijk kent zijn Dutroux-moment. Ja, is dat zo?
2: Dat is heel erg moeilijk te zeggen op dit moment. Er zijn wel veel zaken die spelen en het krijgt heel erg veel aandacht in de Franse pers. Ook in totaal zijn er 6 zedenzaken waarin de naam van deze verdachte, die is opgepakt in verband met Lihanna. 6 zedenzaken waarin hij wordt genoemd. 4 waarin sprake zijn van verkrachting van minderjarigen. Het grote verschil is natuurlijk wel dat deze man nog niet 1 keer berecht is of veroordeeld is. Dus vooralsnog moeten we veronderstellen dat hij onschuldig is. Maar het gaat om veel zaken, zoals ik gezegd. Laat ik ze even kort langsgaan. In 2017, dus bijna 10 jaar geleden al, kwam er een eerste zaak aan. Hij had toen een relatie met een meisje van 17. Dat kreeg verder geen vervolg omdat het vrijwillig was, zei het meisje. In 2020 werd hij weggestuurd op de school waar hij werkte vanwege ongepast gedrag jegens een scholieren. In 2022 kwam er dan een eerste aanklacht tegen hem wegens verkrachting. Dat zou een 15-jarig meisje betreffen. Die zaak werd geseponeerd omdat er onvoldoende bewijs was. Vorig jaar kwam er een nieuwe aanklacht tegen hem wegens verkrachting. Een meisje van 10 jaar oud zou daar het slachtoffer zijn. In die zaak is hij nog niet eens verhoord, hoewel we inmiddels 10 maanden verder zijn. En dan kwamen er afgelopen week nog 2 nieuwe zaken naar boven, waarin hij ook wordt genoemd wegens verkrachting van minderjarigen.
0: Ja, dat is een hele waslijst als ik jou zo hoor. Ja, waarom hebben die klachten dan niet sneller tot een optreden van justitie geleid? Dat is nu de grote vraag, neem ik aan, in Frankrijk.
2: Dat is de hele grote vraag waar iedereen het over heeft, inderdaad. En één tipje van de sluier is al opgelicht. Dat gaat over die zaak die sinds vorig jaar speelt. Daar blijkt justitie vooral heel erg stroperig, langzaam te hebben gehandeld. Om praktische voorbeelden te noemen. Het dossier van die zaak, een aanklacht wegens verkrachting van een minderjarig, augustus 2025, die moest eerst dat dossier van de ene jurisdictie naar de andere worden overgebracht. Dat had te maken met de woonplaatsen van het slachtoffer en de verdachte. Dat duurde per post 13 dagen. Voordat dossier op zijn nieuwe bestemming was. Toen dat dossier bij de goede juridictie lag, duurde het nog een maand voor het in behandeling werd genomen. Daarna duurde het nog weken voor een behandelend officier van justitie werd aangesteld. En daarna duurde het nog weken voor de officier van justitie aan het werk ging met een politieteam. Dus heel erg langzaam is het gaan, heel erg stroperig, terwijl het om belangrijke feiten ging, verdenking van verkrachting van een minderjarige.
0: Ja, inderdaad. Het zal dus ongetwijfeld ook leiden tot een proces van justitie in Frankrijk.
2: Er wordt nu onderzoek gedaan, inderdaad. In die eerste zaak uit 2025 wordt dat gedaan. De zaak van Lihanna wordt natuurlijk onderzocht nu op dit moment. En er zijn er nog die 2 nieuwe aanklachten die deze week naar buiten kwamen. En ook die worden onderzocht.
0: Hoe zit het eigenlijk met de politieke gevolgen van deze zaak? Want er zal toch wel wat opschudding rond zijn, neem ik aan.
2: Het leidt tot enorme ophef de hele afgelopen week al. En naarmate meer bekend werd dat justitie erg langzaam heeft gewerkt, werden de reacties steeds feller. Zelfs president Macron noemde het onaanvaardbaar. En de minister van Justitie verging gisteren in het best bekeken televisiejournaal om te zeggen: wij hebben ongelooflijk gefaald.
0: Ongelooflijk gefaald nadat een meisje van 11 jaar is teruggevonden. Dankjewel Frank Renaud vanuit Frankrijk. Dit was de ochtend van zaterdag 6 juni 2026. Als u iets hebt gemist, dan kan u dat straks terugvinden op de Radio 1 pagina van VRT Max. En voor onze Max kan u gewoon blijven luisteren, want hij komt zo meteen weer uw platen voorstellen in Vox.
3: Wanneer zijn we er geweest in?
4: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
3: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
4: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
3: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
4: Een oorlog die een zware tol eist.
5: So you lost your limbs.
4: Ja. En die een hele generatie tekent.
6: Every flag represents a fallen soldier.
3: Een dolf van vlaggen en soldaten. En
4: reizen Waas terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
7: Waar gewerkt wordt, werkt. Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
9: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
10: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
9: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
10: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
9: Ah, ja?
10: En daardoor veel minder potten verf, hè?
9: Ah, bon?
10: Ja.
9: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
8: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
11: Oh, amai, die ceviche was lekker.
10: Ja, hè?
12: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
10: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
11: Schat, blijf kalm.
10: Kalm. We zitten zonder geld in Peru. En daar hebben we gespray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
11: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
10: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
13: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
14: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
15: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
16: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
17: Amai.
16: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
17: Handig.
18: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
16: Ja, handig inderdaad.
15: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstelling inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
19: Volkswagen.
20: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: wereld, eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken, zullen vanaf 2028 een hogere huurprijs moeten betalen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Huurders en kandidaathuurders worden verondersteld Nederlands te leren en zich in te schrijven bij de VDAB in een traject naar werk. Wie dat hardnekkig weigert, zal tenminste tijdelijk meer huur moeten betalen. Dat zegt Vlaams minister van Wonen Hans Bonte.
6: En voor de laatste inkomens gaat dat over extra €50 per maand die toegevoegd wordt bij de huur. Dat kan oplopen naar de hoogste inkomensgroepen, naar €150 per maand. Dus alles heeft te maken met het stimuleren van mensen om deel uit te maken, volwaardig deel uit te maken van onze samenleving, via taal, via werkgelegenheid, met alle begrip voor mensen die om een of andere reden niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
5: Mensen die een sociale woning willen, zullen ook een hoger niveau van Nederlands moeten kennen dan tot nu toe vereist is. Ook daar staan boetes op voor wie dat niveau niet haalt. Het Vlaams huurdersplatform is tegen de sancties. Mensen moeten eerst een deftige woning hebben vooraleer ze energie kunnen steken in het leren van een taal of het zoeken naar een job, klinkt het daar. Bovendien gelden de strengere eisen ook voor kandidaathuurders, terwijl die, gezien de langere wachtlijsten, niet eens zeker zijn dat ze ooit een sociale woning zullen krijgen. Joy Verstichelen van het huurdersplatform.
7: Veel kandidaathuurders staan op die wachtlijst, vaak heel lang te wachten. Ze zijn niet zeker dat er ooit een sociale huurwoning komt, maar toch moeten ze aan een aantal verwachtingen voldoen, terwijl daar vaak niet zoveel ruimte voor is. En ze zijn op dat moment volop bezig met het organiseren van een deftige woonplek, op het zoeken daarnaar. En dan is er weinig ruimte om op die andere zaken te werken. En net op dat moment worden nu toch die verwachtingen geuit met mogelijke sancties tot gevolg.
5: CD&V heeft een wetsvoorstel klaar om de abortustermijn te verlengen. Op dit ogenblik kan een zwangerschap tot 12 weken afgebroken worden. En dat zou opgetrokken worden naar 14 weken. Een expertencommissie van de vorige regering had nog geadviseerd om de termijn tot minstens 18 weken te verlengen. Maar dat gaat te ver voor CD&V en kan voor hen enkel bij slachtoffers van een verkrachting. Dat zegt minister van Justitie Annelies Verlinde.
8: Het is op het moment dat je zwanger wordt na een verkrachting of na seksueel geweld, is het zo dat die vrouw moeilijker beslissingen kan nemen. Op basis van studies wordt dat aangetoond, omdat dat trauma langer meegaat. En dus vandaar zeggen wij dat evenwicht is een ander evenwicht op het moment dat we het hebben over verkrachting of seksueel geweld. En vandaar dat we in die uitzondering tot een termijn van 18 weken zijn gekomen.
5: In de Brusselse gemeente Anderlecht woedt op dit ogenblik een brand op een dak en dat veroorzaakt een zware rookontwikkeling. De brandweer geeft voorlopig niet meer uitleg, maar vraagt buurtbewoners wel om ramen en deuren gesloten te houden en om binnen te blijven. Het zou gaan om een gebouw met enkel een gelijkvloersverdieping dat tussen andere gebouwen in ligt. De rookpluimen zijn tot ver in de regio te zien. Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie is bezorgd over spionage uit Israël. Dat staat in een intern rapport dat inlichtingendiensten hebben verspreid. Lucas Lecluze, waarover gaat dat concreet?
9: Wel, het zijn medewerkers van het Pentagon die merken dat Israël actief mensen gaat benaderen om informatie te verzamelen over interne discussies die worden gevoerd binnen de regering van Donald Trump. Vooral discussies die gaan over de oorlog in Iran. Ze doen dat met spionnen, maar bijvoorbeeld ook door toestellen te hacken. En dat heeft nu echt wel een kritiek niveau bereikt, staat er in dat rapport.
5: Ja, en dat lijkt een beetje vreemd, want de VS en Israël zijn toch goede bondgenoten.
9: Ja, dat klopt, maar hun band staat de laatste tijd toch wel onder druk. Trump die wil de oorlog in Iran zo snel mogelijk beëindigen en die zeestraat in Hormuz opnieuw openen. Maar zolang Israël Hezbollah in Libanon blijft aanvallen, wil Iran niet toegeven. Vredesgesprekken lopen om die reden al wekenlang vast en dat leidt tot verhitte discussies tussen Trump enerzijds en de Israëlische premier Netanyahu anderzijds. De bombardementen tussen Iran en de VS duren ondertussen, ondanks het staakt het vuren, gewoon door. Afgelopen nacht viel Iran nog verschillende Amerikaanse militaire basissen aan in de Golfregio.
5: Lucas, dankjewel. In de Nations League voetbal hebben de Red Flames het nationale vrouwenteam met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Ze blijven zo tweede in de groep, achter Schotland dat een beter doelsaldo heeft. Dinsdag is er een laatste kans in Luxemburg om groepswinnaar te worden en zo een makkelijker parcours richting het WK te krijgen. Jill Janssens, die 2 keer scoorde, kijkt uit naar die laatste wedstrijd.
0: Ja, ik denk dat wij ons vooral moeten focussen op onszelf. Ik denk dat we vandaag heel veel kansen creëren. Onszelf dat het misschien een beetje moeilijk maken op het einde door ze niet allemaal af te werken. Maar alsnog maken we 6 goals en er is nog een match waar wij zoveel mogelijk goals kunnen maken. En dan zullen we wel zien.
5: Het weer om af te ronden. Zwaar bewolkt vandaag met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met enkele opklaringen. Daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal droog. Begin volgende week dan wisselvallig met regelmatig kans op nattigheid. En temperaturen tussen 18 en 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Ik heb voor u de resultaten van de Nationale Loterij van vrijdag 5 juni. En dat was gisteren. Euromillions is 5, 6, 16, 17, 49. De sterren zijn 2 en 12. En Joker Plus, dat is 4, 5, 6, 2, 3, 5. En het symbool is kreeft. En als ik te snel was of heeft het niet goed gehoord, dan kan u altijd nog eens rustig nalezen op lotto.be.
3: Alphabet. Your mobility made easy.
11: Radio 1. Vox.
3: Met Max Vrijens.
10: Dat klopt helemaal, dat ben ik. En ik ben bijzonder blij dat je luistert. Want als je dat niet deed, dan stond ik hier tegen de muren te praten op de VRT. En dat zou gewoon gênant zijn. 30 van de allerbeste nummers heb ik voor je mee. Met alleen al dit uur 4 nieuwkomers. Een duo-ticket voor de film. En het is buiten ook geen topweer. Dus blijf maar dicht bij je radio. Dit is Harry Styles. Goedemorgen.

0: Kessie. Want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Radio 1 live.

0: allerlaatste show van Harry Styles in Amsterdam. Die was gisteren. Hij heeft er een maand lang shows gespeeld in de Amsterdam Arena. En dat brengt voor die mensen daar natuurlijk ook een beetje overlast met zich mee. Om maar iets te zeggen. Nog meer zatte Britten dan anders op de walletjes. En om ze te bedanken heeft Harry Styles ze gisteren allemaal getrakteerd. Heel Amsterdam op koffie. Je kon gratis koffie gaan halen in de koffiezaken in de hoofdstad. In Amsterdam is hij dus weg, deze Harry Styles. In Vox blijft hij nog even hangen op plaatje 30.
1: Vox.
2: Radio 1.
0: 28 nummers scheiden ons nog van een nieuwe nummer 1 in deze Vox, want die krijgen we onherroepelijk, zoals altijd te horen straks. Dat is nog altijd het concept natuurlijk. En vorige week was de top 3 van Vox de deze.
1: 3.

Rolling Stones met In The Stars, Lenny Lenny, Tambourine en Sela Su en The Galants op de eerste plaats. Binnen 2 uur weten we hoe de nieuwe top 3 klinkt. Maar voor we daar zijn, heb ik al meteen een halve Beatles-reunie voor je. En dat speciaal, want het is een unicum en het is hun allereerste duet ooit. Paul McCartney en Ringo Starr. Ik ga het nog eens herhalen. Paul McCartney en Ringo Starr. En meer moet ik niet zeggen. Dit is Home To Us. The place we

Nieuwe album van Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, staat op de eerste plaats in de UK. En dat is de 24ste keer in zijn hele loopbaan met de Beatles. Veel natuurlijk alleen en met zijn vrouw en nu dus ook met deze. Een record. Dit is Angèle en What You Want.

Angel en Justice met What You Want. En daarvoor hoorde je het allereerste echte duet ooit van Beatles, Paul McCartney en Ringo Starr. Home to Us. Dit is Vrouwtje. Vorige week kwam ze nieuw binnen en ze blijft in de lijst. Op 27 met Jaar na Jaar.

Ondertussen hebben niet alleen de podcast Mit, niet alleen Amadou Onana, niet alleen Koen Krukke, a.k.a. Mr. Spaghetti, maar zo ongeveer iedereen een WK-lied gemaakt. Maar dit blijft natuurlijk het officiële van de Belgische Voetbalbond. Kiss the Grass, Allee Allee van Sylvie Kreus en Romeo Elvis staan vandaag op 26. Kids with Buns stond vorige week nog op een 11e plaats dit weekend. Toch eerder een kleine vrije val gemaakt naar de 25e met Blind.

Het is de collab waarvan we niet wisten dat we hem nodig hadden, maar die we toch kregen. Gelukkig, want ik heb iemand een Tom Waits nummer met wat Massive Attack erin horen noemen. Boots on the ground. Camille Yembe, die viel er vandaag uit, maar ze is ook per kerende weer terug. Met een nummer dat je minstens even goed zou kunnen noemen. Rien à fêter is dit, met Camille Yembe op een 13e plaats.

De bevalligste, dat is natuurlijk nog altijd mijn eigen dochter. Maar de kleindochter van deze Bart Peters, die komt toch op een welverdiende tweede plaats. Je hoorde de bevalligste. En dit is een throwback terug naar de jaren 70 en 80 en de clubscene van toen. Chaka Khan en Chuck Zilla.

0: 7 jaar is ze weg geweest, deze Chaka Khan. Maar nu dus wel echt pal weer in de actualiteit. En op 21 in Vox. Je hoorde Chakzilla. Tijd om even terug te blikken, want verdorie, hoe opende Vox ook alweer?
1: 30.
0: In Amsterdam hebben ze afscheid van hem moeten nemen, maar hier nog lang niet. Of het is te zeggen, als je voor hem stemt op de pagina van Vox op VRT Max, dan kan hij misschien nog even blijven hangen, want er staat op 30 Harry Styles met American Girls. Op 29 een nieuwe, en nu al een pareltje, Paul McCartney en Ringo Starr met Home to Us. En op 28 Angèle en Justice, die heel zwaar naar beneden zakken naar vanaf 15 What You Want.
1: 27.

0: Onze favoriete Nederlandse vrouwtje op 27 met Jaar na Jaar. Op 26 Sylvie Kruis en Romeo Elvis met Kiss the Grass. Ale, ale. En op 25 van 11 vorige week Kids with Buns en Blind.
1: 24.
0: De collab die niemand zag aankomen. Massive Attack en Tom Waits met Boots on the Ground op 24. 23 was voor Camille Yembe en nieuwe Rien a Fêté. 22 voor Bart Peters en De Bevalligste. En op 21 hoorde je net Chaka Khan en Shaqzilla. En dan is het aan een popprinses Charlie XCX en SS26.

klinkt toch altijd een beetje alsof ze in haar diepste zielenroerselen toevertrouwt en zit je echt toeschreeuwt. En hoe kan dat dan ook beter dan met wat koperblazers op de achtergrond? Building Fences van Trixie Whitley staat op 19 vandaag. Dit is Floris Francis Arthur. Die huilt je toe met Wolfje.

0: Mijn wolfje.
1: Je bent mijn wolfje. Ik huil voor jou. Floris Francis Arthur staat op een 18e plaats vandaag met Wolfje. En dit is Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo met een medicijn tegen liefdesverdriet. En dat is muziek toch eigenlijk altijd een beetje. Hè? The Cure staat op 17 vandaag. Over medicijn gesproken, daar doet deze man ook aan mee. James Blake en Trying Times. You know,

0: Ik vind het een huizenhoog cliché, maar hier gaat het wel op. Een muzikaal dekentje om je in te rollen. Dankjewel, James Blake.
1: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
4: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
5: Camber, more space for your place.
6: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
7: Honda, the power of dreams.
8: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
9: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
8: Meer merk.
9: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
8: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
10: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
11: Richie, citroen met framboos.
12: Richie, Belgische limonade.
13: Altijd verfrissend.
14: Richie. VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 10 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen, CD&V heeft een wetsvoorstel klaar om de abortustermijn te verlengen. Op dit ogenblik kan een zwangerschap in ons land tot 12 weken afgebroken worden en dat zou opgetrokken worden naar 14 weken. Een expertencommissie van de vorige regering adviseerde om de termijn tot minstens 18 weken te verlengen. Maar dat gaat te ver voor CD&V en dat kan voor hen enkel bij slachtoffers van een verkrachting. Minister van Justitie Annelies Verlinde.
17: Dus op het moment dat je zwanger wordt na een verkrachting of na seksueel geweld, is het zo dat die vrouw moeilijker beslissingen kan nemen. Op basis van studies wordt dat aangetoond, omdat dat trauma langer meegaat. En dus vandaar zeggen wij dat evenwicht is een ander evenwicht op het moment dat we het hebben over verkrachting of seksueel geweld. En vandaar dat we in die uitzondering tot een termijn van 18 weken zijn gekomen.
16: Het Vlaams huurdersplatform is tegen de strengere regels die vanaf 2028 voor sociale huurders zullen gelden. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken zullen vanaf 2028 een hogere huurprijs moeten betalen. Huurders en kandidaathuurders worden ook verondersteld om Nederlands te leren. Dat heeft de Vlaamse regering allemaal beslist. Het huurdersplatform noemt dit de omgekeerde wereld, woordvoerder Joy Verstichelen.
18: We zien vaak dat mensen nood hebben aan rust en stabiliteit voordat ze bepaalde andere aspecten kunnen opnemen, zoals het vinden van werk, zoals het leren van een taal. En we zien net op het moment dat mensen ingeschreven zijn voor een sociale huurwoning, dat ze die rust niet hebben. Ze zitten in een onzekere woonsituatie en moeten daar een oplossing voor vinden. Het zou beter zijn om eerst te zorgen dat er een goede woning is en dat we dan mensen gaan ondersteunen om te voldoen aan taalvereisten en arbeidszaken, eerder dan hen daarvoor te sanctioneren.
16: Oekraïne heeft de afgelopen nacht opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op meerdere plaatsen in Rusland. Vooral militaire basissen, olieinstallaties en havens werden geviseerd. Een van de opvallendste doelwitten was een scheepswerf vlakbij Sint-Petersburg, waar veel militaire schepen hersteld worden. In Sint-Petersburg wordt vandaag de derde en laatste dag gehouden van een groot Russisch economisch forum, waar ook president Poetin aanwezig was. Oekraïne nam de stad de afgelopen dagen verschillende keren onder vuur, vooral om druk te zetten op Rusland en Poetin. Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, is bezorgd over spionage uit Israël. Dat staat in een intern rapport dat de inlichtingendiensten hebben verspreid. Bronnen binnen het Pentagon merken dat Israël actief mensen benadert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering van Donald Trump. Vooral over de oorlog in Iran dan. Het rapport is opvallend en zet de relaties tussen de VS en Israël verder onder druk, zegt collega Lucas Lecluze.
19: Hun band staat de laatste tijd toch wel onder druk. Trump die wil de oorlog in Iran zo snel mogelijk beëindigen en die zeestraat in Hormuz opnieuw openen. Maar zolang Israël Hezbollah in Libanon blijft aanvallen, wil Iran niet toegeven. Vredesgesprekken lopen om die reden al wekenlang vast en dat leidt tot verhitte discussies tussen Trump enerzijds en de Israëlische premier Netanyahu anderzijds. De bombardementen tussen Iran en de VS duren ondertussen ondanks het staakt het vuren gewoon door. Afgelopen nacht viel Iran nog verschillende Amerikaanse militaire basissen aan in de Golfregio.
16: Zwaar bewolkt weer vandaag, met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met enkele opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar het blijft meestal wel droog dan. Meer op vrtnieuws.be.
20: Radio 1. Vox.
21: Met Max Vrijens.
0: Goedemorgen en welkom. Als je nog niet bij was, opnieuw welkom als je er al was. Het is uur 2 van Vox en het is heel toevallig het beste uur van Vox. Ik heb wat Merels, wat Aus en wat Rays in de aanbieding. Maar beginnen doen we met Next Word.
21: Vox.
20: Radio 1.

Om rustig mee wakker te worden, om de krant nog eens wat verder open te slaan en om een pistoleken op open te snijden. Nectar Wood en Naturally op 15 vandaag. Op 14 twee divas. Taylor Swift die bezingt haar grootste idool.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Radio 1 live.

Johannes is zijn naam, die jaren 0 R&B volledig eigen maakt. En dat wordt dan Ding, staat op 13 vandaag. En dat is eentje onder zo ongeveer de grootste artiesten van het moment. Rosalía en Fokurani.

Jessie Ware komt in november naar de AB en naar AFAS Live in Amsterdam. En dat gaat daar dan echt een feest van je welste worden. Dus steek de mooiste pluimen op je hoed en je roze spandex aan. En ga dan dansen 20 november. Het is nog lang, maar daar wil je bij zijn. Automatic staat op 11 vandaag, net voor de top 10. En die top 10 die wordt opengewapperd door iemand uit Hasselt. Dat is voor meteen, maar eerst even terugblikken. Want wie stond er weer op de 20e plaats? 20.

je lijst op 20, Spring Summer 26 van Charlie XCX. Op 19, Trixie Whitley en Building Fences. En op 18, Floris Francis Arthur, die huilt als een wolfje. 17.

kunt ervan zeggen wat je wil, maar de vrouw kan muziek schrijven. Olivia Rodrigo en The Cure op 17. Nieuw in je lijst. Op 16, James Blake en Trying Times komt van 8. En op 15, Nectar Word, die opende uur 2 met Naturally

Op 14 staat ze. Taylor Swift die zingt over haar grote idool Elizabeth Taylor. Op 13 las er Johannes is zijn naam en ding. Op 12 Rosalia komt van 26 vorige week met Fokurani. En op 11 dan Jessie Ware met Automatic. En ik zei het al, dat de top 10 wordt opengewapperd, noem je dat dan, door iemand die nog moet wakker worden. Hij komt uit Hasselt en hij heet Joachim, maar jullie kennen hem als The Haunted Youth. Op 10 dus vandaag. Het is 6 juni nog altijd en dit is Vox, The Haunted Youth.

krijg meteen al een, moet ik wel zeggen, een zeer vriendelijke Limburger over me heen in de app. Want Joachim Liebes, of a.k.a. Haunted Youth, die komt natuurlijk uit Alken. En ja, is niet geboren in Hasselt, maar heeft daar wel gewoond, hè, in Hasselt. Voilà. Je hoorde Wake Up van The Haunted Youth. En dit is Mauro Pawlowski, woont in Antwerpen, maar is ook een Limburger. Voilà, en zo is de cirkel alweer rond. Maintained Love...

Maro Pavlovski en Maintained Love. Op de E40 richting Brussel staat bij Everberg een defect voertuig op de rechte rijstrook. En dat is het eigenlijk. Dus voor de rest rustig rijden op de weg.

Op een achtste plaats vandaag Olivia Dean met Baby Steps. Onder andere door Thomas Nuits in de lijst gestemd. En daarvoor krijg je duo tickets voor de film. Gefeliciteerd, Thomas.

0: She'll be alright. No riding shining armored knight. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: Wat een ongelooflijk nummer eigenlijk. Ja, vorige week op 4, de week voordien stond ze nog op 1 en vandaag op 7. Maar ik vermoed dat ze dat niet aan haar hartje laat komen. Deze Ray en Hans Zimmer. Het Click Clack Symphony. Ey, of au. Ey. Ey. Okay. Au dus, dat is de Portugese of de Belgische band die Portugese muziek maakt. Daarom heette ze au. Maakt de tegenovergestelde beweging van 10 naar 6 met Cada Vez.

0: Helemaal tot het gaatje Auw met Cadavage op 6. Voor we verder gaan is er een nummer dat je moet gehoord hebben, of dat vinden wij toch. Het is een soort van reunie, want ze werkten eerder al samen in 2020 en in 2024. En zij, dan heb ik het over The Avalanches en Jamie XX, hebben een nummer uitgebracht. De titel is een soort van mission statement. Het gaat over loslaten, over de 9-to-5 vergeten en over je overgeven aan het weekend. En dat is goed nieuws, want het is zaterdag en we kunnen nu exact dat doen. Dit is Every Single Weekend.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal

0: Soms wil ik het wel, soms wil ik het niet. En soms wil ik het pas binnen een jaar of 10. Merel die twijfelt over de grote dingen in het leven. Maar de Vox-luisteraar die twijfelt niet.
1: Nami.
0: Want je hebt op ze gestemd, staat op 5 deze week. En dat is eentje onder de autotune track van het jaar, denk ik. The Strokes en Julian Casablancas hebben een innerlijke share gevonden. Going shopping. Like a

nummer 4 in Vox is voor The Strokes en Going Shopping. We zijn alweer aan het eerste trapje van het podium beland. En dat trapje is voorbehouden voor een Belg.

Hit Me Like a Tambourine. Lenny, het legt hem geen windeier. Hij staat op plek 3 vandaag in je lijst. Dat is eentje onder, ja, een bende bejaarden zou je kunnen zeggen. Maar ze klinken nog altijd even fris en fruitig als 50 jaar geleden. The Rolling Stones en In The Stars op 2.

Mick Jagger hint naar een nieuwe wereldtournee van deze Rolling Stones. Ja, op 82 jaar. Ik zie het graag gebeuren. En is dan nog altijd het podium rondspringen zoals nooit tevoren. Ze staan op 2 in Vox met deze In The Stars. Dat betekent dat de nummer 1 voor iemand van bij ons is. Voor de tweede week op rij, Sella Sue and the Galants.

0: Stop Running Away. Ja, dat zal ze niet doen, hè, weglopen. Voor minstens 1 week de allerbeste van het moment. Cella Sue en de Galas en Moving, dat was het.
1: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vuil voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
6: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
7: Die tijdsregistratie bedoelt je?
6: Ja.
7: Daar kan ik u bij helpen.
8: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf 19.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
13: De Armeense verkiezingen worden gekaapt door fake news. Uit Rusland of niet, dat zoeken we uit. Straks in het Uur van de Waarheid.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. De brandweer is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand aan een gebouw in Anderlecht. De brand is vanochtend rond 7 uur ontstaan en veroorzaakte een grote rookpluim. Volgens de Brusselse brandweer is de rook intussen fel verminderd, maar het zal het blussen nog een paar uur duren. Buurtbewoners wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Eén brandweerman is licht gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het gemeentelijk noodplan is intussen ook afgekondigd. Het gaat niet goed met de hommels in Vlaanderen. 11 van de ooit 28 hommelsoorten zijn uitgestorven en nog eens 9 andere soorten zijn bedreigd. Dat blijkt uit cijfers van Natuurpunt dat vandaag en morgen het hommelweekend organiseert. En dat om meer aandacht te vragen voor de pluizige wilde bijensoort. Want de hommel is erg belangrijk voor onze natuur en ook voor de economie, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
17: Als het gaat over bestuiving, dan denken mensen vaak aan honingbijen. Maar wilde bijen, waaronder die hommels, zijn ook heel efficiënte bestuivers. Dus het is niet alleen belang voor de natuur, maar er is bijvoorbeeld ook een economisch belang. De bestuiving van planten, denk aan heel de fruitsector in Limburg, die is ook afhankelijk van die bestuivers. Dus het is effectief essentieel dat we die hommels helpen en beschermen.
16: Natuurpunt organiseert dit weekend op verschillende plaatsen gegidste hommelzoektochten. In Frankrijk is er morgen een witte mars ter nagedachtenis van Lihana. Dat is het meisje van 11 dat eergisteren is teruggevonden. De doodsoorzaak van het meisje wordt nog altijd onderzocht. De zaak veroorzaakt intussen beroering, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 zedenzaken. Correspondent Frank Renaud.
18: Het leidt tot enorme ophef de hele afgelopen week al. En naarmate meer bekend werd dat justitie erg langzaam heeft gewerkt, werden de reacties steeds feller. Zelfs president Macron noemde het onaanvaardbaar. En de minister van Justitie verging gisteren in het best bekeken televisiejournaal om te zeggen: wij hebben ongelooflijk gefaald.
16: In Groot-Brittannië is een man veroordeeld tot 21 jaar cel voor de verkrachting en mishandeling van een vrouw in 2003. Een andere onschuldige man heeft daarvoor 17 jaar ten onrechte in de cel gezeten. De vrouw had hem aangewezen als dader. Nieuw DNA-onderzoek leidde 3 jaar geleden naar de echte dader, die in de buurt woonde en eerder al veroordeeld was als zedendelinquent, maar altijd buiten beeld is gebleven. De uitspraak van de rechter leidt tot veel kritiek, omdat de echte dader vroeger kan vrijkomen en uiteindelijk minder lang zou vastzitten dan de onschuldige man. En Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op meerdere plaatsen in Rusland. Vooral militaire basissen, olieinstallaties en havens werden geviseerd. Een van de meest opvallende doelwitten was een scheepswerf vlakbij Sint-Petersburg, waar veel militaire schepen hersteld worden. In Sint-Petersburg wordt vandaag de 3e en laatste dag gehouden van een groot Russisch economisch forum, waar ook president Poetin aanwezig was. Oekraïne nam de stad de laatste dagen verschillende keren onder vuur, vooral om de druk op Rusland en Poetin op te voeren. Het wordt een zwaar bewolkte dag vandaag, met na de middag regen vanaf de kust. We halen tot 19 graden. Morgen start met enkele opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar het zou meestal wel droog blijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Radio 1.
14: Het uur van de waarheid. Met Dennis van den Buis.
13: Goedemorgen. Of de titel van deze plaat klopt, dat kan ik nog niet factchecken. Cruel Summer, het is nog een beetje te vroeg. Wat ik wel met jou ga behandelen vandaag zijn de Armeense verkiezingen, feit en fictie over brandnetels en nog zoveel meer. Een heel goedemorgen.

0: Mama en Cruel Summer. Was je er gisteren ook bij, misschien in Amsterdam? Laatste concert van Harry Styles daar. Heel fel besproken, niet in het minst omwille van de ticketprijzen. Daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst...
1: Het uur van de waarheid.
0: In Armenië kiezen ze dit weekend een nieuw parlement en dus ook een nieuwe premier. En er staat heel veel op het spel, want Armenië is in de Caucasus zowat het laatste Europees gezinde land. De schaduw van Rusland, weet je wel. En heel veel fake news in die campagne. Gelukkig is er iemand die vlot Armeens spreekt op de Factcheck-redactie. Anna Petrosian, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Dennis.
0: Anna, misschien eerst, wat staat er op het spel? Wie zijn die kandidaten? Mag ik het zo samenvatten? Europa versus Moskou?
2: Zo mag je het wel kort samenvatten, want we hebben de huidige eerste minister die zich opnieuw kandidaat stelt om verkozen te worden. Hij is pro-Europees, zou je kunnen zeggen.
0: Hoe heet hij?
2: Nikol Pashinyan.
0: Oké. En zijn uitdager?
2: Zijn uitdager, wel, Nikol Pashinyan staat wel ruim op kop in de peilingen, maar de tweede grootste kandidaat is de Russisch-Armeense Samvel Karapetyan.
0: Mm-hmm.
2: Hij is een zakenman met een vermogen van meer dan 4 miljard dollar. En hij komt ook aan het vermogen door veel zaken te doen in Rusland. Dus hij heeft wel veel banden met Rusland.
0: Ja, en is Moskou ook die kandidaat iets beter gezind dan de huidige premier?
2: Ja, toch wel. Dat hebben we ook gezien.
0: Ook die kandidaat iets beter gezind dan de huidige premier?
2: Ja, toch wel. Dat hebben we ook gezien de afgelopen week zelfs nog. Rusland heeft een aantal maatregelen genomen tegen Armenië om Armenië wat te straffen, ook economische sancties.
0: Mm-hmm.
2: Ja.

0: bijvoorbeeld, wordt in twijfel getrokken. Hij zou kanker hebben en zich stiekem laten behandelen in Frankrijk.
1: Wordt dat?
0: Nee, daar is voorlopig geen enkel bewijs voor.
2: Okay.
0: Hij zou HIV hebben, nog een opmerkelijke claim. Hij zou enorm rijk zijn. Hij zou meerdere villa's in het buitenland hebben. Nog een straffe claim is dat zijn grootvader zou hebben meegevochten met de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus allerlei absurde claims over
2: hem. Ook dat klopt niet, want je hebt met factcheckers gesproken in Armenië.
0: Ja, klopt. Ik heb met Annie Grigorian gesproken. Zij leidt het factcheckteam van Civilnet, een Armeens nieuwswebsite.
2: Ja, zoals Tim Powels dat hier doet eigenlijk dan.
0: Voilà, exact.
2: Uh-huh. En wat zeggen zij over al die claims?
0: Ja, ze zeggen dat er heel veel absurde claims zijn. Niet alles geraakt ook tot bij het brede publiek. Mm-hmm. En die claims kloppen inderdaad niet. De meer serieuzere claims noemden zij dan de beweringen tegen de Europese Unie. Die bedoeld zijn om de EU in een slecht daglicht te zetten.
2: Daar gaat dan fake news over rond. Van als je voor Europa kiest of voor die kandidaat, dan zal Europa dit en dit en dat doen.
0: Ja, het is echt om angst aan te jagen. Want ze zeggen dan, ja, de EU gaat Armenië gebruiken om een oorlog te starten tegen Rusland.
2: Okay.
0: Armenië zal het tweede Oekraïne worden.
2: Ja.
0: Dat is het narratief dat daar verteld wordt.
2: Wordt ook verteld dan dat Europa vrijheid, blijheid, LGBTQ ook op die conservatieve kaart wordt ingespeeld. Hè? Hoe zit dat?
0: Ja, klopt. Want de huidige premier kijkt dan eerder richter het Westen, heeft wel westerse waarden, terwijl de oppositie conservatiever is en traditioneler, dus ze gebruiken dat heel erg tegen hem.
2: Ja, dan is de vraag natuurlijk, een grote campagne die rond die premier draait, komt dat dan ook van zijn tegenstander en komt dat dan ook vanuit Moskou? Kan je dat zeggen?
0: Dat heb ik ook gevraagd aan Annie Grigorian. En ze vertelde me dat omdat we dat in het verleden wel veel hebben gezien, die Russische desinformatiecampagnes bij de Hongaarse verkiezingen of de verkiezingen in Moldavië, daardoor konden ze het wel makkelijk herkennen. Dus je zag meerdere elementen terugkomen. Bekende nieuwsmedia die worden geïmiteerd, zoals video's die zogezegd van de BBC zouden zijn, die fake news verkondigen. Mm-hmm. Zelfs het Civilnet, het Armeens nieuwsmedium waar Annie Grigorian bij werkt, werd ook al geïmiteerd door fake beweringen te verspreiden met dan hun logo.
2: Ja. Het zijn dezelfde technieken, methodieken die terugkomen, want het valt ook op, jij spreekt Armeens, ik niet, maar ook in het Engels kan je op sociale media dit bijvoorbeeld zien en horen.
3: France has deployed an additional 800 soldiers from the French Foreign Legion to Armenia, supplementing 40 French personnel already stationed near Yerevan.
2: Ja, het gaat over het Vreemdelingenlegioen in Yerevan, in het Engels. Anna.
0: Ja, klopt. Dat is bizar. Ik heb dat ook gevraagd aan Annie Grigorian en ze zei dat ze daar eigenlijk geen verklaring voor had. Ze moest er een beetje mee lachen. Ze zei van ja, de Russen verspillen ook wel een groot deel van hun geld, want ze verspreiden beweringen in het Engels en dan ook nog eens op X en Blue Sky, waar heel weinig Armenen actief zijn.
2: Ja.
0: Nu, veel van die beweringen raken uiteindelijk ook wel vertaald in het Russisch of in het Armeens, mm-hmm, waardoor die ook tot bij de Armenen geraken.
2: Ja.
0: Maar ze blijft het wel vreemd vinden.
2: Ja, en blijkbaar gebruiken ze ook het mechanisme dan om factcheckredacties te contacteren en te zeggen, kan je dat voor ons eens even checken? En op die manier geraakt het dan wel in de publieke opinie.
0: Ja, dat is iets wat we in heel Europa al hebben gezien. En Civilnet, waar Annie dus werkt, kreeg maanden geleden al een heleboel mails met de vraag, kan je dit eens factchecken?
2: Mm-hmm.
0: En dan was dat een link naar een post op X of Blue Sky. En hun bedoeling is dan om op die manier toch die claims tot een breder publiek te krijgen. En om die factcheckers te doen denken van, ons publiek gelooft daarin, dus
2: we
0: gaan het checken.
2: En ook al wordt het dan weerlegd, dan is ook de desinformatie toch nog maar eens verspreid. Mensen lezen vaak alleen de titels. Heeft dat allemaal gevolgen, Anna? Want jij hebt ook nog familie in Armenië. Zijn ze zich ervan bewust dat er veel van wat er rondgaat eigenlijk niet klopt?
0: Ja, dat bewustzijn is er de laatste jaren zeker ook gekomen, dat er veel beïnvloeding is vanuit Rusland.
2: Mm-hmm.
0: Maar ik denk dat Armenen in het algemeen redelijk sceptisch zijn nu, niet alleen ten opzichte van Rusland, maar ten opzichte van de hele wereld, gezien het verleden. En er is recent een oorlog geweest waardoor ze zich wel in de steek gelaten voelen.
2: Ja, dus ze kijken met argusogen naar al die informatie, zeg je. Je zei ook in de peilingen, ligt de huidige premier voor, ruim voor, maar is een grote onbesliste meerderheid eigenlijk nog in diezelfde peilingen. Hoe kijk jij naar die verkiezingen? Want fake news op voorhand, wil dat zeggen dat er ook nadien misschien betwistingen gaan zijn van resultaten, schimmige uitslagen, van alles te doen in stembureaus? Wat kunnen we daarover zeggen?
0: Ja, ik denk dat het vooral de verkiezingsdag zelf belangrijk zal zijn. Het zal afhangen van de opkomst, net ook omdat er veel kiezers zijn die nog geen keuze lijken te hebben gemaakt.
2: Mm-hmm.
0: En er zijn ook veel

0: beweringen online. Nu, beweringen op sociale media, maar ook Reuters heeft al over geschreven dat Rusland veel Armenen mobiliseert vanuit Rusland om hen naar Armenië te sturen om te gaan stemmen. Want ze kunnen niet stemmen vanuit Rusland, ook al zouden ze de Armeense nationaliteit hebben.
1: Dus ze worden massaal daar gebracht.
0: Ja, klopt. We zullen zien of dat uiteindelijk ook klopt.
1: Oké, een heel spannende dag dus. Zondag in Armenië en misschien daarna ook. Want veel fake news over die verkiezingen. Anna Petrosian van onze redactie, dankjewel voor je uitleg.
0: Dankjewel.
2: Zet het uit de pijzen. Raakt het er niet aan uit.

0: Van der Laan met Breng dat zuster mee naar een heel andere artiest. Harry Styles. Die heeft heel veel concerten gegeven gisteren vrijdag, het laatste in Amsterdam. Maar er was heel wat over te doen, over de ticketprijzen. Eerst kostte het stukken van mensen, honderden euro's. Dan raakte het niet uitverkocht. Kwamen er dan ook goedkopere tickets of niet? Want ja, dat zou moeten met dynamic pricing. Maar ja, zeggen nu ook heel veel organisaties die de consument moeten beschermen, daar is van alles mis meegegaan. Misleidende ticketprijzen. Testaankoop er dan maar even bij gehaald. Laura Kluis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Laura, die dynamic pricing, hoe werkt dat juist?
1: Wel, eigenlijk zegt het principe, ja, de prijzen zijn dynamisch. Wat betekent, die kunnen veranderen. En het idee is dan, als er veel vraag is, ja, dan gaat de prijs omhoog. Als er minder vraag is, gaat de prijs naar beneden. Op welke manier dat je dat dan als organisator organiseert, ja, dat kan dan nog wat veranderen. Gaat dat bijvoorbeeld automatisch? Als in zit daar een soort van algoritme achter, dat de vraag een beetje monitort en dan de prijs wat hoger zet. En dan ook de prijs, ja, lager zet, wanneer dat die vraag er niet is. Dat valt dan nog wel wat te bezien, maar dus ja, de prijs verandert.
0: Ja, en klopt dat ook? Want er waren geruchten de laatste dagen dat die concerten niet uitverkocht geraken, maar dat die ticketprijzen ook totaal niet aan het zakken waren.
1: Niet naar beneden gingen, ja. Ik weet het niet hoe Ticketmaster dat het organiseert. Hè. Het juist voor deze concerten liever heeft georganiseerd. Maar het toont toch wel aan dat het eigenlijk voor een consument dan gewoon heel erg moeilijk is in zo'n situatie om dan een beetje in te schatten wat is de prijs eigenlijk van het concert? Kan ik nog wat wachten? Moet ik nu kopen? En dat is hetgeen waar we, ja, zeker voor dynamische prijzen bij dit soort van evenementen gewoon, ja, niet echt achter kunnen staan. Je weet het om te beginnen dus als consument niet, maar het is ook niet dat je zegt, goh, deze prijs valt mij een beetje te duur, ik ga dan maar een ander concert doen, bijvoorbeeld. Dat is het principe dat we zien bij dynamische prijzen in bijvoorbeeld de horeca of vliegtuigreizen, waarbij je zegt, oké, de prijs van een vliegtuigreis op degelijke uren is duurder dan diezelfde vliegtuigreis om 6:00 a.m. En dan kan je nog beslissen van, goh ja, die prijs van het vliegtuig dat vertrekt om 11:00 is mij te duur. Ik kan dan hetzelfde vliegtuig nemen om 6:00 a.m. en dat is goedkoper. Maar dat kan uiteraard niet voor een concert van Harry Styles. Het is niet dat je zegt, ja, dit concert is mij wat te duur. Ik ga naar een ander concert als je Harry Styles wil zien. Ja, dan wil je naar het concert van Harry Styles en niet naar dat van een of ander lokaal bandje dat een pak minder kost.
0: Nee, maar eigenlijk zeggen jullie, het is heel onduidelijk. Er zijn ook heel veel verschillende ticketsoorten. Je hebt bijvoorbeeld ook de Platinum of de Platinum tickets. Die gingen dan weer niet in prijs zakken. Het kwam er dan ook op neer, las ik. Je kon bijvoorbeeld zo'n Platinum ticket hebben dat super duur was en het zit je naast je was geen Platinum ticket en dat kostte veel minder. Jullie zijn er ook een of andere rechtszaak rond gestart?
1: Wel, het zit zo. Ticketmaster heeft inderdaad die Platinum tickets. Ze verkopen die in België trouwens ook. Dat is tot een tijdje geleden was dat niet heel duidelijk hoe dat de prijzen van Platinum tickets worden bepaald. We hebben Ticketmaster daarvoor aangeschreven. We hebben hen ook gezegd, kijk, als dat niet verandert, dan gaan wij volgende stappen nemen. Maar Ticketmaster heeft ondertussen haar website op heel wat plaatsen wel aangepast, waarin ze duidelijk zeggen, wij passen geen dynamic pricing toe in België. En dus hebben wij gezegd, oké, dat maakt nog altijd niet dat die Platinum tickets zoveel duidelijker zijn. Want zoals je zegt, een Platinum ticket is eigenlijk gewoon een zitplaats of een staanplaats, zoals alle anderen, alleen duurder. Ja. Maar door die naam te gebruiken, Platinum, ja, dan denk je toch al gauw als consument, ik ga daar een zotte dienstverlening achter krijgen. Dat heb je bijvoorbeeld met Platinum kredietkaarten bijvoorbeeld. Daar wordt dat vaak gebruikt. Ja, dat is dan een iets stevigere kredietkaart met meer bescherming, met meer diensten daarachter. En dat is hetgeen dat wij nog altijd vinden, dat voor die Platinum tickets in België eigenlijk niet oké is. Als je een ticket verkoopt met zo'n naam, dan misleid je de consument ertoe, omdat hij denkt, ik ga een iets anders krijgen dan de persoon naast mij, terwijl dat daarom niet per se moet.
0: Nee, je hebt alleen iets anders betaald en in je mailbox gekregen.
1: Ja, dat wel.
0: De bottom line van heel die dynamic pricing lijkt me dan, Laura, maar spreek me tegen, dat het vooral interessant is voor die concertorganisatoren om in het begin heel veel geld te scheppen, terwijl de consument eigenlijk nooit echt van iets goedkopers kan profiteren.
1: Klopt. Dat is het probleem met dynamische prijzen in sectoren waar er eigenlijk niet echt concurrentie is. Hè, zoals dat is bij live evenementen, concerten, ook sportevents. Want er is niet echt een mogelijkheid waarop dat die prijs zal dalen.
0: Maar het is wel helemaal wettelijk om dynamic pricing toe te passen in België. Dat mag in zo'n sector?
1: Dat mag omdat het niet verboden is. De prijzen worden gewoon bepaald door de organisator. En dus die mag beslissen van daar dynamische prijzen op te zetten. Maar omdat het in live evenementen, zoals concerten, zoals sportevenementen, eigenlijk er vooral voor zorgt dat de prijs stijgt en dus dat de consument daar de dupe van is, zouden wij graag hebben dat het specifiek voor die sectoren toch verboden zou worden. In andere sectoren, ik noemde al horeca of vliegtuigen, dat soort van zaken, kan dat perfect bestaan. Omdat er wel concurrentie is. Er zijn verschillende maatschappijen, er zijn verschillende uren, er zijn verschillende momenten doorheen het jaar. En dus daar werkt dat wel. Daar kun je een bepaalde dienst beslissen dat die in de zomer meer kost dan in het laagseizoen. En dus dat kan perfect en dat kan dan zelfs in het voordeel van de consument spelen. Maar in sectoren waar er geen concurrentie is en de prijs dus eigenlijk per definitie niet naar omlaag zal gaan, is het eigenlijk vooral in het nadeel van de consument zo'n dynamic pricing. En daarom zouden we dat dan liever ook niet zien.
0: Dat is een duidelijk standpunt. Dynamic pricing, het is me wat. Vroeger konden we gewoon cash ergens een ticketje kopen in een café en naar een festival gaan. Nu is het allemaal lekker online te doen in de handen van de grote ticketmasters van deze wereld. Laura Klaes, dankjewel voor je duiding.
1: Graag gedaan.

Helemaal gratis hier op Radio 1. Niet voor honderden euro's. Deze Harry Styles met zijn bekende hit. Watermelon Sugar. Zometeen gaan we checken met Tim Powels.

0: Erica Badu, On and On.
1: Het uur van de waarheid. De VRT Nieuwscheck.
0: Hij kan het misschien niet meer alleen vandaag, Tim Pauwels. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De chef factchecking van VRT Nieuws, want je hebt iemand meegebracht, collega Doreen van Meldert. Ook goedemorgen voor jou, Doreen.
3: Goedemorgen, Dennis.
0: Tim, leg eens uit. Heb je last van iets?
2: Wel, ik heb hier al een paar weken gezegd. Stuur ons een DM, een direct message op Instagram en TikTok als je dingen ziet waar je aan twijfelt. En ik heb Doreen meegebracht voor een stand van zaken van de kijkers of lezersvragen, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, want Doreen, we krijgen dus best wel wat vragen nog altijd binnen.
3: Ja, inderdaad. We krijgen veel vragen van mensen die zich afvragen of een beeld met AI, artificiële intelligentie, is gemaakt of niet. Maar er zijn toch ook nog heel wat andere interessante vragen bij vaak. En daar heb ik er een paar van meegenomen.
0: Oké, ik ga jou eventjes in de wacht zetten. Je hebt ons bij ons nekvel en bij de keel gegrepen wat dat allemaal juist mogen zijn, die antwoorden. Dat is voor zo meteen. Want Tim, eerst moeten we naar Groot-Brittannië met jou. Daar hebben twee politieagenten zich moeten verschuilen voor fake news.
2: Ja, in Engeland is er veel te doen over de dood van student Henry Novak. De politie heeft daar fouten gemaakt. De jonge man is neergestoken, maar de politie zag hem aan voor de dader van het incident, controleerde zijn verwondingen niet genoeg en de jonge man is overleden. Tragisch verhaal. Er loopt een onderzoek naar die politieagenten. De dader heeft intussen al levenslang gekregen. Maar er zijn natuurlijk veel mensen boos op die agenten. En dan is er een foto van die zogezegde agenten verspreid geraakt als de daders of de verantwoordelijke politieagenten voor dat incident. Dat is een foto van twee mensen die op dat moment politieagent waren en die geëerd werden voor hun moed. Ze gingen daar misschien een onderscheiding voor krijgen.
0: Zeg.
2: Maar die foto is beginnen circuleren als zijnde: dit zijn de mensen die die student zo schromelijk niet geholpen hebben. Ja, dat is fout. Maar het ging heel erg rond. Miljoenen views op sociale media. En zelfs de AI-tool Grok van Elon Musk en X, hè, zelfs die heeft dat overgenomen en mee verspreid als feitelijk juist. Die twee agenten hebben zich moeten verstoppen in safehouses wegens doodsbedreigingen. Hun adressen werden bekendgemaakt. Je hoort een van die, in dit geval voormalige agent, Christy Hill.
4: The chaos that is caused, death threats, threats of violence, threats against the safety of multiple people that have been misidentified here.
0: Ja, ze spreekt van chaos, van doodsbedreiging, dat is fors, hè?
2: Inderdaad, en ze was al anderhalf jaar weg bij de politie toen die hele zaak heeft plaatsgevonden. Ze kon daar gewoon niet bij betrokken zijn. De andere agent die genoemd was, is overigens bewezen op vakantie in de Verenigde Staten. Ook die kon daar niet bij zijn, maar ze zijn allemaal met naam en toenaam op het net gegooid. Ja. En ja, die mensen hebben moeten vrezen voor hun leven.
0: En door toedoen ook, zeg je, van de AI-chatbot van het vroegere Twitter van X van Elon Musk. Dus Grok heet die. Tim, jij hebt iets bijzonders gedaan. Jij bent dan met die Grok daarover in gesprek gegaan, blijkbaar.
2: Met allemaal. Dus ik heb nog eens getest of al die AI-bots, of die het wel juist melden. Dat is nu zo. Maar ja, nu zijn er natuurlijk al heel veel journalisten, factcheckers overheen geweest. Ja. En aan Grok heb ik dan specifiek gevraagd: beste Grok, heb jij geen fouten gemaakt? Ik heb toch wat moeten aandringen, want Grok is er niet scheutig op om fouten toe te geven. Maar uiteindelijk zei Grok dit.
5: In een van mijn eerdere antwoorden heb ik de foutennamen rechtstreeks gepresenteerd als de agenten die de responding officers waren bij het incident met Henry Novak. Dat was een duidelijke fout. Ik baseerde me op virale sociale media claims en onvoldoende geverifieerde informatie. Ik neem hier de volledige verantwoordelijkheid voor.
0: Die Grok klinkt verdacht veel als de ochtend in het weekend. Maar goed, los daarvan. Het is leuk dat Grok nu zijn fout toegeeft, maar ja, dat is een stuk software. Kan dat dan ook verantwoordelijkheid daarvoor nemen? Of hoe zit dat eigenlijk?
2: Natuurlijk niet, hè. Met dank aan Jan van Delm, die even de stem van Grok wou zijn. Maar natuurlijk, wat betekent dat zo'n AI-bot een stuk software verantwoordelijkheid neemt? Een vraag is, gaat Elon Musk die agenten een schadevergoeding betalen? Ook al omdat Elon Musk in persoon gereageerd heeft op een van die foto's, zeggende die mensen moeten zo snel mogelijk in de gevangenis.
0: Ajajaja.
2: Foute foto. Ja, we hebben het hier al eerder over gehad. Geloof geen AI-bots. Kijk op VRT Nieuws, kijk op krantenwebsites. Gebruik journalistieke bronnen als je wil weten hoe de vork aan de steel zit. En die bedrijven achter die AI-bots, Ja, het spijt me, maar ze nemen heel weinig verantwoordelijkheid.
0: Ja, met grote gevolgen. Dus voor twee agenten stonden die op een foto, maar waren ze betrokken bij die feiten?
6: Zever! Gezever!
0: Compleet uit de context gerukt, AI baseerde zich op foute virale claims. Wat je wel kan doen, is vertrouwen op nieuwskanalen, zoals...
7: Radio 1.
1: Het uur van de waarheid.
7: Wat gebeurt er allemaal op het VRT Nieuws Checkkanaal?
0: De jingle is te goed. We hebben hem elke dag gebruikt tijdens de VRT Checkweken. En ook dan zei ik altijd, Doreen van Meldert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Want Doreen, jij bent ogen en oren op dat grote VRT Nieuws Checkkanaal. Dan is de vraag, met welke vragen komen mensen allemaal in die inbox terecht bij jullie?
3: Wel, of de voetbalvelden voor het WK in de VS wel te vertrouwen zijn, Dennis. Want er deed onder andere deze week een video de ronde van de Senegalese ploeg die zich opwarmt voor een testmatch tegen de VS. Mm-hmm. In het Bank of America Stadium. Het viel heel wat TikTokkers op dat er iets mee aan de hand was, waaronder deze TikToker die het volgende zegt.
8: All the players are testing the bounce of the ball. And if you look at it up close, it's like the deadest field I've ever seen.
0: De bots van de bal in dat stadion is heel vreemd. Het lijkt een dode bots. En dus beweren die TikTokkers dat is gewoon een graslaag die pal op de beton ligt. Doreen, klopt dat?
3: Ja en nee. Het klopt wel dat de onderste laag beton is in dit stadion. Maar daar worden wel andere lagen opgelegd. Dus niet meteen gewoon een graslaag. Mm-hmm. Daar ligt in het Bank of America Stadium nog kunstgras onder. Tussen het beton en het gewone gras. En dat is inderdaad wel geen goede manier van werken voor een voetbalmatch. Mm-hmm. Dat zegt ook de FIFA. We gaan dat stadion niet gebruiken. Dit is niet volgens onze normen. Maar ik kan alle voetbalfans geruststellen. Alle andere plaatsen waar die matches worden gespeeld voor het WK, die zullen wel volgens de normen gemaakt worden. Er zijn heel wat grasveldexperten uit Europa, zelfs uit ons land, aanwezig in de VS momenteel om al die stadions goed klaar te zetten volgens de FIFA-normen.
0: Met een zandlaag dus ook nog onder het echte gras. Want spelen we rechtstreeks op beton onder dat gras in Amerika?
9: Fake news!
0: Nee, gecheckt voor u op dat Instagram en TikTok-kanaal van VRT Nieuws. Nog vragen blijkbaar over kraaien die sigarettenpeuken van de straat plukken in Zweden, Doreen.
3: Ja, een leuke vraag van volger Fleur op Instagram. Zij had een bericht gezien waarin dat inderdaad wordt beweerd. En ja, ik moet toegeven, het is waar. Het was een opvallend experiment van een start-up in Zweden, Corvid Cleaning, die in 2022 kraaien begonnen te trainen om afval, zoals sigarettenpeuken, van de straat te plukken. Maar intussen is die start-up wel failliet. Het is dus niet zo dat er in Zweden echt kraaien aan het werk zijn als afvalophalers. Ze vonden namelijk geen partners die hen financieel wilden steunen. En er waren toch ook wel vragen te stellen bij het dierenwelzijn. Is dat wel gezond voor die kraaien om met sigarettenpeuken in hun bek rond te lopen? Is dat wel ethisch verantwoord? Dus ja, de start-up is failliet gegaan.
0: Maar klopt het dat er ooit kraaien ingezet werden om sigarettenpeuken op te ruimen? Maar helaas voor de ondernemers, gelukkig misschien voor de vogels, bestaat het bedrijf niet meer. Mensen die iets zien op sociale media en denken, is dit echt of niet? Waar kunnen ze jou die vraag stellen, Doreen?
3: Op Instagram en TikTok vind je ons op het kanaal 14nieuws.check. En daar mag je ons dus altijd een DM, direct message of berichtje sturen. Maar je kan ook nog altijd mailen en dat is dan naar check@14nieuws.be.
0: Gaan we doen. Doreen van Meldert en Tim Pauwels, die hier ook nog altijd is. Allebei, dankjewel.
2: Dankjewel, tot volgende week.
3: Graag gedaan.

0: Della Soul, The Package.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Ik had het vlaggen afgelopen weekend. Met de fiets in dat zonnige weer ben ik met mijn benen langs een brandnetel geschuurd. En ja, dat jeukt natuurlijk een beetje. En je weet wat ze dan zeggen. En dat werd ook in mijn fietsgezelschap gezegd. Bah, dat is goed voor de bloedsomloop. Maar klopt dat eigenlijk? Over brandnetels wordt al eeuwenlang van alles beweerd. En het is nu ook gefactcheckt door de mensen van Gezondheid en Wetenschap. Arts Marleen Finoelst, goedemorgen.
3: Goedemorgen, René.
0: Ja, ik heb dat van de bloedsomloop al lang gehoord. Jij waarschijnlijk ook, maar zijn er nog geneeskrachtige zaken die we aan brandnetels toeschrijven?
3: Ja, absoluut. Men zou er reuma mee kunnen verlichten en het zou bij gewrichtsklachten helpen. Men, mensen lopen soms echt letterlijk door de brandnetels, omdat men denkt, ja, dat gaat goed zijn voor mijn gewrichten. Dat is een volkswijsheid die al heel lang meegaat.
0: Ja, en dat bloedzuiverende ook, hè? Of de bloedsomloop.
3: Klopt, ja, want dat je bloed er zuiverder van wordt, wat het ook zou mogen betekenen.
0: Want wat doet dat eigenlijk? Wat gebeurt er met mijn huid wanneer ik met een brandnetel in contact kom?
3: Wel, op zo'n brandnetel, wanneer je ermee in aanraking komt, er zitten witte haartjes op. En die witte haartjes, die puntjes, die breken af. En dat werkt eigenlijk als mini-mini injectienaaltjes. En die komen in contact met je huid, dat prikt. En er wordt een stof vrijgezet, er worden verschillende stoffen vrijgezet in je huid. Onder andere mierenzuur. En dat geeft een sterk irriterende reactie. Dus je afweersysteem schiet in gang. En ja, je krijgt al heel veel jeukende bultjes, netel. Roos noemt men dat ook. Hè.
0: Ja.
3: Eigenlijk is dat een perfect verdedigingssysteem van die plant tegen opgegeten worden door dieren of mensen die het willen plukken. Dus die plant verdedigt zich op die manier. En dat vernuftig systeem, ja, dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding.
0: Ja, want je zegt, ons eigen afweermechanisme wordt daar ook door geprikkeld natuurlijk. Bij ons worden ook allerlei zaken geproduceerd. Wat gebeurt er in ons lichaam? Wat is die jeuk eigenlijk? Dat is dat mierzuur dan?
3: Dat is dat mierzuur, dat is een irriterende stof. En ook andere stoffen worden vrijgezet en die prikkelen onze immuuncellen, waardoor die gaan reageren, zoals een allergische reactie eigenlijk. En je krijgt jeukende bultjes, die kunnen een uur, maar die kunnen ook wel tot bijna een halve dag echt wel last geven. En dan verdwijnt dat weer spontaan. Dat kan verder geen kwaad.
0: Nee, het kan geen kwaad, maar de vraag is natuurlijk, we weten hoe het werkt, we weten wat er beweerd wordt, beste Marleen. Wat zegt de wetenschap? Is dat ook goed voor gewrichten en voor onze bloedsomloop?
3: Wel, daar is wel echt degelijk onderzoek naar gebeurd. Ik vind het wel fijn dat volkswijsheden die al zoveel honderden jaren meegaan, dat die ook wel eens ernstig worden bekeken door wetenschappers. Er bestaan tientallen studies over, men heeft gekeken. Brandnetelapplicatie, brandnetels in supplementen, om te kijken, heeft dat een impact op gewrichtspijn? En men vindt, in studies soms wel een beetje een voordeel van de twijfel, misschien wel een licht gunstig effect bij gewrichtspijn. Nu heeft men al die studietjes samengenomen in een overzichtsstudie, dat doet men vaker, en dan blijft er eigenlijk niks van over. Dus je kan niet zeggen dat brandnetel werkt tegen gewrichtspijn of bij reuma. Dat is niet bewezen.
0: Nee. En men heeft het gewoon los van gewrichtspijn of reuma. Ik fiets tegen brandnetels. Geeft dat een impuls aan mijn bloedsomloop?
3: Ja, ook dat wordt gezegd, dat door aanraking met brandnetels, dat bloedzuiverend zou werken.
0: Ja.
3: Nu, wat betekent dat, hè, bloedzuiverend?
0: Wat wordt er
3: gezuiverd? Niemand weet dat, Dennis. Niemand weet dat. Wel, er verdwijnen alleszins geen gifstoffen of zo uit je bloed wanneer je in contact komt met brandnetels. Het heeft geen impact op de samenstelling van het bloed. Die term bloedzuiverend, dat is eigenlijk een beetje een term zonder definitie. Niemand weet precies wat er gezuiverd wordt.
0: Dus het kan ook niet gecheckt worden en het heeft ook geen bewezen resultaat voor de bloedsamenstelling?
3: Absoluut niet, nee.
0: Want brandnetels, die duiken niet alleen op langs de velden, maar ook brandnetelkaas, brandnetelthee, brandnetelsoep. Is dat heel helend of heilzaam om te nuttigen?
3: Wel, brandnetels bevatten wel interessante stoffen, zoals ze rijk aan ijzer, er zitten vitamine en mineralen in, dus dat is wel, dat is zeker niet ongezond. En men voegt dat ook graag toe aan kazen, zoals je zegt, omwille van het heeft een zachte, kruidige smaak. Mm-hmm. En die groene spikkels, dat blijkt goed te verkopen, dat blijkt goed te gaan. En er zijn ook kazen die men wikkelt in brandnetelbladeren. Dus ja, er is zeker niks mis mee als brandnetel als voedingsproduct. Let wel, of in thee bijvoorbeeld, en van zodra dat je het een paar minuten kookt of op een andere manier bewerkt, maar als je het verhit, dan verdwijnt dat gebrand. Hè. Dus dan ga je daar niet meer, geen brandend gevoel meer van overhouden. Ik toch even
0: die kleine zeggen. Witte haartjes zijn weg op dat moment.
3: Ja, dus, absoluut. Ja.
0: Maar het is ook iets goedkoop natuurlijk, hè, om toe te voegen, want ja, brandnetel, het is weer een goed jaar, heb ik de indruk. Het staat overal zeer hoog. Hè?
3: Je hebt het gemerkt. Ja, mensen kunnen dat gewoon plukken, inderdaad. Plukken om thee van te trekken of om soep mee te maken. Wel, dat doe je dan best niet aan de kant van een drukke weg. Je doet dat best ook niet in de buurt van een honden losloopweide of zo. Mm-hmm. Want die planten, die brandnetels, die trekken eigenlijk, ja, hebben de neiging om de zware metalen en zo die in de bodem zitten op te nemen. Dus als je dat echt plukt van een, ja, waar veel verkeer passeert, dan heb je ook wel wat zware metalen in de planten die je plukt, in de brandnetels, en die ga je ook in je thee terugvinden. Dus dat kan je beter niet doen. Mensen die graag brandnetel kaas of, nee, kaas zou je nu niet zelf maken, maar
0: soep
3: of thee, die plukken best, ja, in een veld waar veel brandnetels staan, waar niet veel verkeer is, en je plukt dan best de bovenste topjes, de bovenste blaadjes, de jonge blaadjes eigenlijk. Niet de stengels, niet die grote bladeren onderaan, maar die jonge blaadjes bovenaan, en dat is het beste. Okay. Dat is het beste.
0: Want ik heb ook eens gehoord, Marleen, dat brandnetels ook heel goed in staat zijn om PFAS uit een bodem te trekken.
3: Ja, ah, ja, interessant.
0: Dat is dan ook best misschien gevaarlijk als we het op die manier terug in ons lijf krijgen.
3: Ja, inderdaad, zoals er andere gifstoffen, chemicaliën worden opgenomen door die brandnetels, zal dat wellicht ook zo gelden voor PFAS. Mm-hmm. Dus blijf uit de buurt van, ja, waar veel PFAS-vervuiling is, kan je dan beter geen brandnetels plukken, gaan oogsten om thee te maken of zo. Beter niet doen.
0: Ik onthoud, voor ons plezier en voor de reuma, de gewrichten en de bloedzuivering, ga er niet voor je plezier doorlopen met blote benen en andere blote lichaamsdelen. Het kan niet echt kwaad in kaas en in thee en in soep, maar pas toch op waar je ze plukt als je het allemaal zelf wil doen. Zijn er nog van die volkswijsheden die jullie gaan onderzoeken binnenkort, Marleen? Of moeten we een oproep doen?
3: Oh ja, je mag altijd een oproep doen. Ik vind het heel leuk om daarin te duiken, Dennis. Echt wel heel leuk. Ja.
0: Voilà. Waar kunnen mensen jullie vinden van Gezondheid en Wetenschap?
3: info@gezondheidenwetenschap.be.
0: En hou ons op de hoogte. Ik ben heel benieuwd wat we nog gaan kunnen checken over netels weten we nu alles. Maar Marleen Finoels, dankjewel.
3: Graag gedaan.

0: Ik heb het niet kunnen factchecken, maar wie hierop kon blijven stilzitten, ja, dat zullen er toch niet veel geweest zijn. Dat was Stevie Wonder nog met Sir Duke. En daarmee zit ons uurtje samen er weer helemaal op hier op zaterdagochtend op Radio 1. Maar niet getreurd, er is nog zoveel moois op komst vandaag. De verrekijkers bijvoorbeeld na het nieuws van 12. En ik weet niet wat je thuis gaat doen, dat zijn mijn zaken niet. Maar mocht je nog iets willen herbeluisteren, dat kan in onze podcast. En je weet het, dat is geen...
1: Fake news!

0: van elkaar en van de dag. Heel, heel snel horen we elkaar opnieuw.
1: Het Uur van de Waarheid is er ook als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
2: Deze zomer komt OLT Rivierenhof opnieuw tot leven. Midden in het groen, concerten om nooit te vergeten. Met onder andere Father John Misty, Garbage, Black Country, New Road, Counting Crows, Owl, John Grant en Richard Hawley Band. OLT Rivierenhof. Onvergetelijk natuurlijk. Het volledige programma op oltrivierenhof.be. Samen met Radio 1.
3: Wanneer zijn we er geweest in?
4: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
3: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
4: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
3: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
4: Een oorlog die een zware tol eist.
5: So you lost your limbs.
6: Ja.
4: En die een hele generatie tekent.
7: Every flag represents a fallen soldier.
3: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
4: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
8: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
9: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
10: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
9: En helemaal op maat.
10: Zeker, tot in de details.
11: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
12: Camber, more space for your place.
13: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. De Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
14: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: Nu bij Maxizo.
16: Hallo!
15: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
17: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
18: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
17: Meer merk.
18: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
17: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
19: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
20: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
21: Amai, ik proef hier precies de zon.
20: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
22: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
23: Oei, de buurstuurt dat ons alarm afgaat.
21: Oh, nee. En u?
24: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
25: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
24: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In het Vlaams parlement is voor het eerst de zogenoemde lerarenraad samengekomen. De brandweer is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Anderlecht. En de Europese Commissie wil dat de grenscontroles binnen Europa zo snel mogelijk verdwijnen. Goedemiddag. In het Vlaams parlement zijn vandaag 124 leerkrachten uitgenodigd om te zetelen in de Lerarenraad. Ze gaan debatteren over alle administratieve last die bovenop het lesgeven komt en voorstellen formuleren op vraag van Vlaamse minister van Onderwijs Demir. Een reportage van Marian Timmerman.
26: Eigenlijk wel heel leuk dat ze een stem krijgen. Spannend.
27: Spannend. We hebben veel te vertellen.
28: De leerkrachten verzamelen keurig op tijd in het Vlaams parlement en ze zijn goed voorbereid.
3: De planlast is te hoog.
26: Een voorbeeldje is beantwoorden van mails van ouders. Dan heb je ook de invullen van de planner. We werken met Smart School. Vroeger hadden de kinderen een agenda die ze moesten invullen. Nu moeten we dat allemaal 2 weken op voorhand gaan invullen. Daar doelen aan koppelen en zo. En daar ben je toch wel even mee bezig.
27: We moeten voor alles ons bewijzen en alles registreren. Het voelt een beetje als dat er weinig vertrouwen is in ons.
3: Bedoeling is om op het einde van de dag concrete voorstellen te hebben waarover gestemd zal worden. Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir wil ze bekijken zonder taboes.
4: Als er zaken zijn dat we kunnen verminderen, dan vind ik ook wel dat we dat zonder taboes moeten doen. En dat is dan mijn taak.
3: Hoewel de verzamelde leerkrachten oprecht blij zijn dat ze gehoord worden, zijn ze toch ook wel op hun hoede.
5: Ik denk dat ze zich misschien ook wel wat wil indekken. We willen tonen dat ze wilt luisteren naar de leraars. Maar ik denk dat we ook wel beducht moeten zijn dat we niet voor de kar van de minister gespannen worden.
0: Oppositiepartij Groen is niet te spreken over de beslissing van de Vlaamse regering om sociale huur strikter te regelen. Wie een sociale woning huurt en geen Nederlands wil leren of geen werk wil zoeken, die wordt daar vanaf 2028 financieel voor bestraft. Ook kandidaathuurders moeten beter de taal leren dan tot nu toe vereist was. En voor Vlaams parlementslid Nadia Nagy kan dat niet.
6: Op zich is die doelstelling niet verkeerd, hè, van mensen aan het werk te willen helpen of Nederlands aan te leren, maar dat koppelen aan een woning en daardoor het risico hebben om €150 extra huur te moeten betalen, dat vinden wij niet correct, wetende dat sommige mensen meer dan 10 jaar moeten wachten op een sociale woning. Het recht op wonen is een grondrecht en dat wordt nu nog eens opnieuw voorwaardelijker gemaakt, terwijl de oorzaak niet wordt aangepakt, namelijk een groot tekort aan sociale woningen.
0: Regeringspartij Vooruit is verrast over het voorstel van CD&V-minister Verlinde om abortus mogelijk te maken tot 14 weken na de bevruchting. Nu staat de termijn op 12 weken en de meerderheid zocht naar een compromis om de termijn te verlengen. Een panel van experts had in 2023 al geconcludeerd dat abortus moet kunnen tot 18 weken. En dat is ook wat de socialisten van Vooruit bepleiten, zegt fractieleider Oscar Seuntjes.
7: Wij waren heel erg verschoten, want dat is met niemand besproken geweest. En ik vind het vooral heel raar dat ze zegt, ik wil geen tapijtenmarkt organiseren rond abortus, maar dat ze dan niet luistert naar het rapport van de experten. Een rapport waar de experten unaniem gezegd hebben, we moeten het optrekken tot 18 weken. Dus ik stel voor dat het binnen de regering besproken wordt. En dat ze dan vooral denken aan al die vrouwen die goede zorg nodig hebben, die vandaag nog massaal de grens overvluchten, omdat ze hier de zorg niet kunnen krijgen die ze nodig hebben.
0: De brandweer is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand aan een gebouw in Anderlecht. Die brand is vanochtend rond 7 uur ontstaan en veroorzaakte een grote rookpluim. Buurtbewoners wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Walter de Rieu van de brandweer.
8: Dat is een opslagplaats, verhuurd aan verschillende verhuurders. Er liggen zonnepanelen op het gebouw, er zijn batterijen ingestockeerd en verder bouwmateriaal en zo. Wel een belangrijk punt betreft een metalen dek, dus zal er waarschijnlijk geen probleem zijn met asbest. Er zijn een 50-tal bewoners geëvacueerd en die worden opgevangen door het Rode Kruis in een nabijgelegen opvangcentrum.
0: 1 brandweerman is licht gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Commissie wil dat de grenscontroles binnen Europa zo snel mogelijk verdwijnen. Door het nieuwe Europese Migratiepact komen er nu al minder asielzoekers naar Europa, zegt de Commissie. En dus zijn de interne grenscontroles niet meer nodig. Het pact treedt eind volgende week in werking. En Jeroen Rijgaard, vooral voor Duitsland zou dat gevolgen hebben. Hè?
9: Ja, want onze oosterburen voeren intussen al bijna 11 jaar grenscontroles uit. Begon eigenlijk allemaal in september 2015 aan de grens met Oostenrijk en Tsjechië. Kort nadat honderdduizenden migranten naar Duitsland gekomen zijn. Dat was ook de periode waarin Merkel weer Schaffendas zei. Het gaat om dat tijdvak. Ja, en geleidelijk aan zijn die controles al maar uitgebreid. Vaak kort nadat er aanslagen waren. Maar bijvoorbeeld de huidige regering heeft het systeem ook uitgebreid naar alle grenzen. Ook die met ons land. Als je in Sankt Vith of nabij Eupen bijvoorbeeld Duitsland binnenrijdt, moet je langs zo'n controlepost. En dat leidt dus vaak tot lange files aan de Duitse grenzen. Maar nu wil Europees commissaris Brunner die weg. En de redenering daarachter is: het nieuwe migratiepact, daarbij zullen migranten en vluchtelingen al aan de buitengrenzen opgevangen worden. Dus zal het probleem zich binnen Europa niet meer stellen en zijn de controles dus overbodig.
0: Okay, Jeroen, dankjewel. Paus Leo XIV is begonnen aan een officieel bezoek aan Spanje. Het is zijn derde grote reis als paus en hij zal Madrid, Barcelona en de Canarische eilanden bezoeken. Peter de Kroebelen, wat mogen we verwachten?
10: Wel, het is een minder symbolische reis dan de twee vorige, maar een bezoek aan een traditioneel zeer katholiek land waar het geloven toch ook moeilijk heeft en waar hij een duwtje wil geven. En gelovigen, ook jongeren, wil enthousiast maken. In Madrid ziet Leo de koninklijke familie, de regering en het parlement en er zijn grote samenkomsten op pleinen in de stad. En later in Barcelona bezoekt hij de kathedraal, het klooster Montserrat en zegent hij de hoogste toren in van de Sagrada Familia, de iconische basiliek van architect Gaudi. En daarna gaat Leo naar de Canarische eilanden waar hij in de havens van Gran Canaria en Tenerife aandacht zal vragen voor de migratieproblematiek. En tussenin zal de paus zijn klassieke boodschappen van dialoog en vrede prediken.
0: Peter, dankjewel. Het weer dan nog deze namiddag zwaar bewolkt met stilaan regen vanaf de kust, maximaal tot 19 graden. Morgen start met opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar het blijft overal wel droog. Ook maandag begint nog droog, maar in de namiddag regen en tot 21 graden. Dinsdag wisselend bewolkt met enkele buien en 18 graden. In het Vlaams parlement zitten meer dan 100 leerkrachten samen in de zogenoemde lerarenraad. Dat zat vooraan in het nieuws. Ze gaan debatteren over de administratieve lasten die bovenop het lesgeven komen. En ze zullen voorstellen formuleren op vraag van Vlaams onderwijsminister Demir. Meer op vrtnieuws.be.
19: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
11: Radio 1.
12: De Verrekijkers.
11: Met Kobe Ilse en Björn Soenes.
12: Dit is De Verrekijkers op zaterdagmiddag op uw radio. Björn Soenes is weer mijn compagnon in De Verrekijkers. Met welke plaat gaan we vandaag beginnen, Björn?
13: Ah, ik heb een mooi plaatje mee. Ik heb een plaatje mee, het heet Holiday. Van Green Day. En het gaat over de holiday, de vakantie die we nemen van onze morele plicht. En Green Day is een
12: punkrockband, ja.
13: Ja, met een protestlied over het laten varen van de morele kracht en van morele principes. Het gaat eigenlijk, het is een liedje over de invasie van Irak door Amerika. Op basis van nationalisme, op
12: valse
13: basis
12: informatie,
13: van valse informatie en blind nationalisme en de gevaren daarvan.
12: Voilà, een beetje rock'n'roll om te beginnen. Fijn dat u luistert. Dit is De Verrekijkers.

0: Je hoorde Green Day en nu over tot de orde van de dag.
1: De Verrekijkers.
0: Björn, waar was je op 24 november 1991?
2: Ik was net begonnen bij de VRT en ik moest verslag doen van de verkiezingsuitslag in het arrondissement Roeselare-Tielt. En ik weet, het was een triestige dag, want ook Freddie Mercury stierf. Hij zou dit jaar 80 zijn geworden en dat was Zwarte Zondag.
0: Ja, daarom vraag ik het. We willen het hebben vandaag over extreem rechts. Een stroming in de politiek die de laatste jaren aan kracht wint. Dat zeggen alle statistieken, dat zeggen alle peilingen, dat zeggen alle stemresultaten. Is het hier in Vlaanderen die dag begonnen, 24 november 1991, die opgang?
2: Wel, ze noemden het Zwarte Zondag. Het was de eerste doorbraak van het Vlaams blok toen. Mm-hmm. Ze hadden minder stemmen dan ze nu hebben, maar dat was toen nieuw, die doorbraak. Dat meer was dan een partij in de marge. En het was op dat ogenblik dat men ook in de media meer begon te luisteren naar de stemmen van de woede. Heel lang waren er mensen ontevreden in de samenleving en dat werd niet gehoord, niet beluisterd. En daar is het begonnen met wat willen die mensen? Waar zijn ze boos over? Waar zijn ze woest over? Waar zijn ze verdrietig over? Waarom stemmen ze voor extreem rechts? Is dat een cry for help? Ja, maar ja, het was nog voor het tijdperk van de sociale media, van het uitvergroten, van het in de wereld slingeren van onwaarheden.
0: Is
2: waar
0: Trump,
2: we nu zitten.
0: Is Trump extreem rechts? Want dat, ik vind dat moeilijk om in te
2: schatten. Trump is zeker
0: een extreme politicus.
2: Hij is zeker radicaal rechts. Ja. Zeker radicaal extreem rechts. We zullen straks vragen aan onze gast wat het onderscheid is. Is vaak waar je meer geweld gebruikt. Waar je eigenlijk de democratie eigenlijk niet meer laat zijn werk doen. Vooralsnog bestaat er nog democratie in de VS. Ze wordt onttakeld. Ze wordt onttakeld, ze wordt op de proef gesteld.
0: Ja, de laatste weken heeft hij de rechtbanken tegen gehad. Het Kennedy Center.
2: Wel, dat wil zeggen, dat het
0: werkt,
2: wil zeggen
0: nog
2: dat het nog een beetje werkt. Bijvoorbeeld zijn corrupte potgeld voor mensen die zich belaagd hadden gevoeld door het ministerie van Justitie onder zijn voorganger. Die pot geld wordt nu afgevoerd wegens te veel protest in eigen rangen. Dus er lijken nog grenzen.
0: In de landen rondom ons is het eigenlijk zo goed als Wilders in Nederland is aan de macht.

0: macht gekomen. In de andere landen voel je aan je theewater, want de Europese verkiezingen in Frankrijk had Bardella, denk ik, of Front National had echt een extreem hoge score, boven de 30%. Je voelt aan alles dat die dijk aan het breken is.
1: Er is nog een andere dijk aan het breken. We hebben niet alleen maar extreme partijen op de rechterzijde, vooral, maar het ideeëngoed van die partijen dringt ook steeds meer door tot in het centrum. Want het centrum heeft klappen gekregen en denkt, dat is
0: succesvol. Opschuiven naar rechts.
1: Opschuiven.
0: Ik lees in Humo, Conor Rousseau, die zegt, onze gevangenissen zitten vol met buitenlanders, die moeten terug, anders gaan we... Snap je, dat is eigenlijk rechtser
1: dat is,
0: praat. Hè?
1: Het zal onveeg maken, het opschuiven in de hoop die stemmen terug te krijgen. Ja. Dat is meestal niet zo, maar het hele discours verandert wel en het wordt bon ton om dat soort dingen te zeggen waar we vroeger ons zouden verzet hebben. Dat is ook meer en meer in zwang gekomen. Wat is de rol van de journalistiek? Je moet dat beschrijven, of mag je zeggen in de journalistiek, dat iets een leugen is of niet. Vroeger moesten we dat veel minder zeggen bij elke uitspraak. Hè? Het op waarheid testen van
0: Trump,
1: uitspraak.
0: Door Trump is een leugen waarheid geworden.
1: Wel ja, en dat is doelbewust. Het is niet zo van, het is een onwaarheid, het is een vergetelheid. Nee, het is doelbewust onwaarheden de wereld inslingeren om op de diepste, basaalste instincten van de mens in te werken.
0: Daar gaan we vandaag op focussen met een wereldautoriteit als het over het bestuderen van extreem rechts gaat. Wie is onze gast?
1: Onze gast is, ik zou bijna zeggen, een Nederlander met een Belgische link en ook al heel lang levend en werkend in Amerika. Cas Mudde. Mm-hmm. Wereldautoriteit, heeft een boek geschreven, The Far Right Today. Hij werkt aan de Universiteit van Athens in Georgia. Is met een Amerikaanse vrouw getrouwd, denk ik. Heeft lang aan de Universiteit van Antwerpen gewerkt. Heel interessante man. Denk dat we ook moeten vragen hoe het nu is om in een land dat zo radicaal verrechtst is, Amerika, hoe het is om daar te werken op dit moment.
0: Klinkt interessant. Dit is De Verrekijkers.
2: De parlements- en provincieraadsverkiezingen van 24 november 1991 kunnen we zonder overdrijven historisch noemen. Zelden heeft de bevolking u zich zo duidelijk uitgesproken.
3: Van die ballonnenvreters. Als je ze wilt boten nemen, je ligt maar na een ballon in het midden van de straat. Die zullen er wel zijn. Och, mensen toch. Burgol, Antwerpen.
4: Het Hof van Beroep in Gent heeft geoordeeld. Het Vlaams Blok is een groepering die discriminatie verkondigt.
5: In Vlaanderen heeft het Blok 24% van de stemmen gehaald. En het is traditie, na iedere verkiezingsoverwinning, er gaan weer stemmen op om de partij mee in het bad te sleuren.
6: 1 miljoen Vlaamse kiezers kunnen niet langer genegeerd worden.
7: Geert Wilders is niet extreem rechts. Het is geen racist, we hebben hem nooit leren kennen. Maar hij is wel extreem niks. Hè. Het is het programma van de SP. En voor de rest is, geloof ik, elke auto die hier tegen een lantaarnpaal knalt, is de schuld van een moslim.
3: Wat gaat dat voor een keer nu? Die kanonen, die blauwe kwieken, hè? Ja, je mag niet zeker bent, dat knipper tussen nooit heen, zouden die wel een broek wel nemen. Denk dat die terugdekken in het madroos, anders kan dat niet aan. Die kwieken gelijk een kanon, hè?
0: U bestudeert al jaren extreem rechts. Mag ik aan u vragen wat de definitie eigenlijk is van extreem rechts? Want dat wordt vaak gebruikt in politieke context, in hooligans context. En het heeft met ze schuren bij extreem rechts of ze schuren aan bij extreem rechts. Maar wat is voor u de definitie daarvan?
8: Ja, ik gebruik tegenwoordig 3 termen. Uiterst rechts als een combinatie van radicaal rechts en extreem rechts. En extreemrechts is antidemocratisch. En dus tegen volkssoevereiniteit en meerderheidsbeslissing. Dus extreemrechts wil niet dat het volk haar eigen leiders verkiest. En dan denken we aan nazisme, fascisme. Mm-hmm. Radicaal rechts is het daar wel mee eens. Wil wel dat het volk haar eigen bij meerderheid haar eigen leiders kiest, maar heeft problemen met wat we normaal de liberale democratie noemen.
0: Oppositie.
8: Oppositie, onafhankelijke
0: persvrijheid. Ja.
8: Ja, en minderheidsrechten. En niet alleen minderheden als moslims, maar gewoon eigenlijk iedere minderheid. En scheiding van machten, dat soort van dingen. En we hebben heel lang de term extreemrechts gebruikt. Toen werd de term radicaal rechts weer wat meer in gang. En tegenwoordig zijn er meer en meer wetenschappers die de term uiterst rechts gebruiken. Omdat heel veel partijen hebben eigenlijk aspecten van beide. Als je denkt aan de AfD in Duitsland. Mm-hmm. Die zeggen, een deel daarvan zegt dat ze voor de democratie zijn. Maar dat ze problemen hebben met onafhankelijkheid van de pers of dingen. Maar dan zijn er ook hele sterke fracties, met name in het oosten, die eigenlijk vrij duidelijk ook tegen de democratie als
0: die het systeem willen omver duwen. Ja. Waarom zijn ze daar een beetje bedekt over soms?
8: Ja, omdat dat in Duitsland illegaal is. En dus als je openlijk tegen de rechtsorde bent, dan kan je worden verboden en dan kan je ook de gevangenis ingaan. Dus in Duitsland is men heel voorzichtig. In Amerika, waar de vrijheid van meningsuiting vrij absoluut is, heb je dat niet en daar wordt vandaar dan ook veel duidelijker waar men staat.
0: Omdat hij nu zegt, ik heb de vraag daarnet ook aan Björn gesteld, is Trump een extreem rechtspoliticus? Björn zei nee, want sommige dingen werken nog altijd. Rechtbanken, vonnissen, hij moet zich daar nog bij neerleggen. Hij legt zich daar nog bij neer, voorlopig moeten we zeggen. Wat vindt u, is hij extreem rechts of uiterst rechts of radicaal rechts? Of niet rechts, is uw ding. We lopen hier op de rand van de afgrond. Ja,
8: rechts is hij zeker, maar ik denk dat hij in de kern een extreemrechts figuur is. Hij zelf gelooft duidelijk niet in democratie. Dat is in alles wat hij doet en zegt, is dat duidelijk. En dat is niet eens volgens mij een ideologische positie. Kijk, hij komt uit een hele speciale zakenwereld. Hè? Het onroerend goed, waar hij gewoon... Hij heeft een miljardenbedrijf, maar met eigenlijk heel weinig mensen. Want onroerend goed gaat over enorme bedragen, maar met heel weinig mensen. Ja, ja. En hij is daar gewoon de top. En hij neemt een beslissing. En dan doet iedereen wat hij zegt. Er is geen democratie in. En hij heeft nooit iets anders gedaan. En zo bestuurt hij ook. Dat wil niet zeggen dat Amerika momenteel geen democratie meer is. We zitten in een soort van hybride situatie waarin we op bepaalde manier nog steeds de liberale democratie soms werkt, soms niet. En we een zeer autoritair regime hebben. Mm-hmm. En dat blijft maar duwen. Het gaat nooit een andere kant op. Het gaat nooit een democratische kant op. Het gaat altijd een autoritaire kant op.
0: De grenzen worden constant opgezocht en verlegd. Worden de grenzen verlegd, vindt u?
8: Ja, die worden ook verlegd. Ik bedoel...
0: Voorlopig dat Kennedy Center, jij wou er het Trump Kennedy Center van maken, de rechter heeft gezegd nee. Dus ja. hij legt zich... Het is niet dat hij kan doen wat hij in de vastgoedwereld doet. Nee. Hij heeft nog wel die spelregels waar hij...
1: Maar hij probeert het wel voortdurend.
0: Hij probeert.
8: Ja, en hij wint ook vrij vaak.
0: Toch, ja?
1: Uiteindelijk, als het bij het Hoogrechtshof komt. En
8: ja,
1: zo.
8: Want dat is een beetje het probleem. Uiteindelijk is het gewoon een heel hiërarchisch systeem, het juridisch systeem. En je ziet dat op de lagere eenheden, met name lokaal, maar ook op statenniveau, daar wordt hij vaak teruggefloten. Maar als dingen dan bij de Supreme Court komen, ja, dan besluit het Supreme Court toch vrij vaak om in de richting van Trump te gaan.
0: Omdat die rechters benoemd zijn door hem, of toch de meerderheid van ondertussen.
8: Ja, maar het is ook ideologisch. Het gaat niet alleen over persoonlijke loyaliteiten. Het is heel raar, want uiteindelijk zouden die rechters zouden gewoon vakmensen moeten zijn. Op een bepaalde manier zijn ze dat ook, maar ze worden heel duidelijk uitgezocht op basis van hun ideologisch profiel. Ja. En we hebben momenteel 6 heel rechtse rechters en 3 progressieve rechters. En het is zelden dat een van die 6 rechtse rechters eigenlijk tegen Trump ingaat. Mm-hmm. Het gebeurt wel, maar het zijn hele specifieke dingen. Kijk, Trump is een typisch populistische leider. De meeste populistische leiders horen niet echt bij de in-crowd, maar zitten er heel dichtbij. Nu, Trump komt uit New York. New York, als heel veel hoofdsteden of grote steden, hebben een soort van oud-geld-elite. En daarnaast heb je een soort van nieuw-geld-elite, die vaak eigenlijk rijker zijn dan oud-geld.
0: De tech bros.
8: Ja, onder andere. Maar er niet echt bij horen. En Trump was zo iemand.
1: Parvenus.
8: Parvenus eigenlijk. Ja. Iedereen had ze nodig. En daarom heeft hij ook allerlei geheimen van alle politici. Want iedereen kwam smeken voor zijn geld. Maar hij mocht nooit echt aan die tafel zitten. En dat wreekt zich zo in hem.
0: Ja, op die manier.
1: Is het dat aspect, het populistisch aspect van zulke leiders, dat ertoe geleid heeft dat het rechtse gedachtegoed, het radicaal rechtse gedachtegoed, zo genormaliseerd is geraakt? Waardoor komt dat? Komt dat door de leiders?
8: Nee, ik denk dat het belangrijk is dat populisme speelt een rol. Maar de kern van uiterst rechts is wat in het Engels nativism wordt genoemd. Een soort van xenofoob nationalisme. De idee dat je staat is er voor je eigen natie. En dat iedereen van een andere natie, ideeën van andere naties, die zijn bedreigend. En dus dat vindt zich met name in anti-immigratiebeleid. Maar het kan ook anti-minderhedenbeleid zijn. Mm-hmm. Zoals ten aanzien van African Americans bijvoorbeeld in Amerika. Of Roma in Oost-Europa. Dat is de kern van de ideologie. Kijk, en dat is natuurlijk gewoon wijdverspreid in de samenleving. En was dat ook heel lang. Maar daar was een taboe op.
1: Mm-hmm.
8: En populisme heeft gewerkt in de zin dat op een gegeven moment, en 9-11 speelde daar een rol en andere delen speelden daar, kwam dat allemaal naar boven. En die onvrede over migratie, over de multiculturele samenleving en dat er een taboe op was. En toen kwam dat populisme daarbij. Want zeiden van, jullie corrupte elite hebben dit weggehouden, terwijl het volk wilde dit allemaal al.
1: U zegt ergens, de aantrekkingskracht van radicaal rechts is geen anomalie, het is niet buitensporig, maar dit mag eigenlijk verwacht worden.
8: Ja, wat ik daarbij bedoel is, als je gewoon kijkt naar surveys, dan zie je gewoon dat een hele grote groep van de bevolking opinies heeft die heel dicht buiten recht staan. Er is een pluraliteit of een meerderheid van de bevolking in de meeste Europese landen die vindt dat er te veel buitenlanders zijn, dat het te laag wordt gestraft, dat de politici niet naar ze luisteren. Nou, dat zijn geen posities die op zich uiterst rechts zijn, maar wel heel dicht in de buurt zitten van wat uiterst rechts zegt. Dus wat dat betreft, we hebben heel lang gedaan alsof uiterst rechts een beetje naast de samenleving staan. Niets
1: in de marge
8: heeft met wat wij denken in de meerderheid. Maar het is meer een radicalisering van wat de gemiddelde burger denkt.
0: Maar een burger denkt wat hij voelt, wat hij ervaart. Dus als iemand ervaart, en onze gevangenissen zitten vol, er is straffeloosheid. We zien dingen gebeuren hier, zeker in het Brusselse, waar zelfs een voorzitter van de socialisten van zegt, ja, ik herken dit land niet meer. Dat wegzetten als extreemrechts gedachtegoed, is dat ook niet ontkennen van een bezorgdheid bij mensen? En misschien een terechte bezorgdheid?
8: Nou, ten eerste, ik weet niet of zoveel mensen dit echt ervaren. Overgrootste deel van de Vlamingen woont niet en werkt niet in Brussel. De meeste realiteit die wij ervaren wij via de media.
1: Ja, ik ga er even tussenkomen in New York ook. Ik kwam kiezers tegen van de Republikeinen in het hartland van Amerika. Die zeiden tegen mij, die in New York woonden, durf je daar wonen, zo gevaarlijk, al die criminaliteit. Ik zei, ik ervaar dat niet. Maar dat wordt wel zo over gesproken. En dat beeld wordt neergezet. En het uitzonderlijke wordt het
0: ongetwijfeld. Maar vorige week, en dat kunnen we toch niet ontkennen, vorige week warm weer in De Haan, rellen op een bus. Controleurs krijgen klappen.
1: Ja, rellen, dat zijn vijf gasten die lastig deden. Ja,
0: we mogen dat gevoel van de mens toch ook zomaar niet catalogeren vanuit een soort intellectuele elite denken van, oh, dat is allemaal niet waar. En waar zijn de mensen toch mee
1: maar
0: bezig?
1: Het wordt niet gezegd dat het niet waar is. Hè? Dat het uitzonderlijk is.
0: Ja, maar als zelfs iets uitzonderlijk kan bij mensen een onaangenaam gevoel geven. Bij mij is er nog maar zeker ingebroken in mijn huis, maar sindsdien ben ik wel ongerust.
8: Jawel,
0: dat is maar twee keer, dat is ook uitzonderlijk.
8: Het gaat er ook om hoe je dat ervaart. Hè? Mm-hmm. Want, bedoel, we hebben natuurlijk sinds eeuwen hebben we geweld. Mm-hmm. En ook groepsgeweld. En vroeger als de jongens van het ene dorp naar het andere dorp trokken,
0: was het ruzie.
8: Dan
0: ja,
8: was het ruzie en dan gingen we slaan.
0: Ja.
8: Tegenwoordig zijn dit soort van geweld haalt de pers primair als het gaat om migrantenjongeren. En dan is het vanwege hun migrantenachtergrond. Dan is vanwege het feit dat zij moslim zijn of dat zij immigrant zijn, dat zij gewelddadig mm-hmm. zijn. Terwijl als het onze jongens zijn, dan is het baldadigheid. Nee, dus je moet het niet ontkennen. Er is geweld, er zijn problemen. Die zijn alleen niet noodzakelijkwijs altijd cultureel. Die zijn ook niet essentieel. Ik bedoel, er zijn ontzettend veel moslim jonge mannen die erg goed functioneren in de samenleving.
0: Tuurlijk.
8: En het gaat, daar gaat het om, dat het op een gegeven moment... want dat is het uiterst rechtse discours. Die zegt van ja goed, dit is geen uitzondering. Dit is normaal voor wat moslims doen, want zo zijn moslims. Of dit is normaal wat migranten doen, want die zijn ontworteld. En daarom kunnen zij niet anders dan dit. En als je daarin meegaat, al is het maar in het toeschrijven van ik herken mijn stad niet meer en dat soort van dingen, dan speel je in op hun framing. Mm-hmm. En het probleem is, als je dat doet, dan word je eigenlijk gedwongen om ook hun beleid over te nemen. Want als jij zegt van ja goed, migranten zijn een probleem en de islam is een probleem, een moslim is eigenlijk per definitie niet geïntegreerd. Ja, dan zit je natuurlijk wel gewoon op die stoel van het Vlaams Belang.
1: Hoor ik u nu ook onrechtstreeks, of misschien zelfs rechtstreeks zeggen, dat de media in deze toch ook boter op het hoofd hebben, omdat ze sommige dingen te veel in het licht stellen?
8: Natuurlijk.
1: En ze stellen het soms meer in het licht, denk ik, ingaande op wat Kober zegt, omdat er heel lang niets over bericht werd en het bijna onder de mat werd geschoven. Mm-hmm. En dan plots komt het naar boven en is het evenwicht zoek.
8: Ja, maar het is grappig, want het is altijd eigenlijk belicht. Maar het is nooit gepolitiseerd. In de zin van, als je nu teruggaat naar de jaren 70 of 80... dan is er al bijzonder veel aandacht eigenlijk aan de misstanden van migranten. Dat was altijd populair, maar dat werd niet dan verbonden aan een politieke agenda. Want daar zat een soort van taboe op. En dat is verschoven. En ik ben enorm kritisch op de media. Anderzijds, de media zijn ook gewoon onze kijk op de wereld. Dus er zijn ook heel veel andere dingen die we niet zouden zien zonder de media, die wel goed zijn.
1: Tuurlijk. Maar waar is het moment dat de dijk doorgebroken is? Bij media, bij politici die plots zeggen, oké, wij nemen die ideeën over. Ze zijn niet meer marginaal.
8: Ja, dat hangt een beetje van het land af. Zoals gezegd, in Nederland is dat heel duidelijk rond Pim Fortuyn. Overal is het wel 9-11. Bij 9-11 zie je gewoon direct dat islam discours komen. Het gaat niet over een kleine groep radicale moslims. Nee, het gaat nu echt over global islam en de civilisatie.
0: IS 10 jaar geleden, de opkomst daarvan en de aanslagen in Europa, ja, dat helpt natuurlijk ook niet.
8: Dat helpt niet, maar wederom, dat is een heel, heel klein deel van miljarden moslims.
0: Maar wat is het dan?
8: Moslims.
0: Is het cultiveren van de angst van mensen? Wat extreemrechts doet? Is het dat? Is het inspelen op de onzekerheden, de angst wat er is? Want ik hoor wel eens, en ook in eigen rangen, mensen die met pensioen zijn en die schrik hebben om hun pensioen te verliezen. Of ja, als er hier veel vreemdelingen komen, de waarde van ons huis gaat zakken. Dat zijn wel zaken waar mensen enorm schrik voor hebben.
8: Ja,
0: maar bang voor.
1: Waarom zouden ze daar schrik voor hebben?
0: Ik weet het niet. Dat moet dat niet aan mij vragen.
8: Nou ja, kijk, sommige dingen. Kijk, racisme, vooroordelen, dat zijn gewoon onderdelen van de samenleving. Zijn ze altijd geweest. En daarom is bijvoorbeeld, als er een grote groep buitenlanders in jouw straat komen, dan is er een kans dat de waarde van je huis naar beneden gaat.
0: Mm-hmm.
8: Omdat we namelijk vooroordelen
0: met z'n
8: hebben.
0: Allen daar, ja, dat is een... Ja.
8: En dus,
0: self-fulfilling prophecy natuurlijk. Ja.
8: Daar zit een deel rationaliteit in, maar het is niet de schuld van die buitenlanders.
1: Ja, in Chicago deden ze bijvoorbeeld, waren er vastgoedmakelaars die mensen inhuurden, ja, zwarte mensen inhuurden, om met kinderwagens door een wijk te wandelen. En dan ging de waarde van het huis dalen. En dan zeiden ze, wij willen nu gerust uw huis kopen.
8: Ja.
0: Och, serieus.
1: Ja. Dat soort toestanden.
8: Dus wat dat betreft, het is, soms geven we uiterst recht de schuld van dat racisme bestaat. Maar zo werkt het niet. Ik bedoel, het racisme was er al voordat uiterst rechts daarop kon inspelen. En wederom, er zijn ook allerlei dingen die problematisch zijn. Eens in de zoveel jaren bijvoorbeeld, dan is er weer een zogenaamde asielcrisis, met name in Nederland. Dat is ten eerste weer niet noodzakelijk de schuld van de asielzoeker, maar veel meer van het gebrek aan planning in Nederland om in te spelen op dit soort van voorspelbare golven. Het gaat er ook helemaal niet om of er buitenlanders in de gevangenis zitten. Er gaat erom zijn ze daar omdat ze moslim zijn? Om zijn ze daar om andere redenen? En wat wij weten is dat ten eerste zijn over het algemeen buitenlanders begaan minder strafdaden dan inwoners van het land. En ten tweede, degenen die in de gevangenissen zitten hebben over het algemeen eenzelfde soort van sociaal-economisch, sociaal-demografisch patroon. Het zijn jongere mannen die uit een kansarmoede komen. Mm-hmm. En dat geldt zowel voor de zogenaamde autochtonen als allochtonen. En dus ze zitten daar in eerste instantie omdat ze in die groepen zitten, eerder dan dat ze moslim zijn.
1: Mm-hmm. Komen we dan niet bij de oorzaken, hè, zoals daar zijn ongelijkheid, klimaatverandering, migratie. Maar ik hoor uiterst rechts daar niet over spreken, over die oorzaken. Men beschrijft het probleem en we moeten ze terugsturen als het gaat over migranten en asielzoekers, maar niet over, ja, we moeten zorgen dat de maatschappij eerlijker verdeeld wordt. Hoe komt dat ze daar die problemen niet willen aanpakken? Is het omdat ze daar opteren?
8: Omdat ze daar uiterst rechtse politici geloven daadwerkelijk dat multiculturaliteit tot problemen leidt. Die geloven dat mensen verankerd zijn in een cultuur en dat ze alleen daar zichzelf kunnen ontplooien. En dat wordt etnopluralisme genoemd. En dat betekent dat als jij een Fransman bent, dan kan je alleen binnen Frankrijk volledig ontplooien. Als jij naar Algerije gaat bijvoorbeeld, dan ben je ontworteld. En dan heb je grote kans om los te slaan. Anderzijds, als Algerijnen naar Frankrijk komen, dan is dat het probleem. Nou, geloven ze dat werkelijk of denken dat ze Algerijnen sowieso al wat crimineel zijn? Dat maakt niet zozeer uit. Maar ze geloven wel erin dat mensen hun eigen, dat individuen behoren tot een collectief. En kunnen alleen binnen dat collectief succesvol zijn. En dus voor hun is dat sociaal-economische verhaal altijd secundair. Uiteindelijk ook een rijke Oekraïner of Ghanees kan zich niet volledig ontplooien in België.
1: Maar voor het eigen volk geldt dat wel, want Trump was de eerste republikein die zei, I'm the party of the worker now. Ik sta op voor de arbeidende klasse die zo mismeesterd is, die zijn baan is kwijtgeraakt, die de deindustrialisering slecht verteerd heeft, de globalisering enzovoort. Of was dat een truc?
8: Nou, hij was niet de eerste, maar hij is erg luid, zoals hij met alles is. Dat heeft erg te maken met, en dat is een beetje raar wederom, want hij komt uit New York, Manhattan. Hij komt uit Queens, maar
1: groot geworden in Manhattan.
8: Manhattan. Zit in een hele specifieke industrie. En zijn hele verhaal over de economie gaat eigenlijk over de oude industriële economie. Over fabrieken. Mm-hmm. En dat we moeten weer zelf produceren. Wat ik bedoel, bijna alle economen vertellen je dat gewoon nooit meer gaat gebeuren. We zitten met een service-economie. Maar dat is zijn verhaal. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat bij veel rechtse mensen is de fabrieksarbeider een witte man. En dat zien zij als de kern van het volk. En dus die moet verheffend worden. En de realiteit is dat ten eerste zijn natuurlijk nog maar heel weinig goed betaalde fabrieksbanen door automatisering, dat soort dingen. Ten tweede is het zogenaamde concept arbeidersklasse zo divers geworden. De meeste arbeiders die werken in de service-industrie. En dat zijn mensen met een migratieachtergrond, mm-hmm, of vrouwen. Dus het zijn ook codes. Als jij het hebt over de working class, dan hoort jouw achterban witte mannen. En dat is de kern. Dat is de kiezer die wordt aangesproken door uiterst recht.
9: Links is zogezegd pro-migratie, is pro-woke, is pro-dit. Maar snap je? Zit daar, je ziet dat Trump heeft ook gewonnen op de kap van de anti-woke-beweging. Of niet op de kap, door de anti-woke-beweging. Zit daar ook, is het ook niet een maatschappelijk fenomeen dat mensen dat wat moe zijn? Dat het vingertje van links, dat dan zo genoemd wordt?
8: Nou, ik denk dat met name opiniemakers zijn het vingertje van links enorm zat.
9: Maar kijk nu naar de nieuwe, sorry dat ik je onderbreek, mijn excuses, maar de nieuwe film van Christopher Nolan, Odyssey, over de Odysseus, het Griekse verhaal. Als Helen van Troje is een zwarte vrouw gecast, ja, je weet nu al dat die film daar schade onder gaat lijden, want er wordt daar nu al opgeroepen tot een boycott. Mensen zijn dat politiek correct denken, wat aan links wordt gekoppeld, zijn dat beu, alsof dat als een gans die foie gras moet creëren, gevoed wordt, hè?
8: Ja, maar wederom, hoeveel mensen zouden ooit die film hebben gezien? Ik bedoel, dit zijn schandalen vanwege de creatie ervan. Als je 10 jaar geleden in mijn straat en om mij heen in Amerika, en ik woon niet in New York, ik woon in Georgia, wat een paarse staat.
1: Dan nog in Athens.
8: Dat is dan wel wat woker. Maar nou, als je ze daar had gevraagd over wokeness en dat soort dingen, daar zijn mensen totaal niet mee bezig. Die zijn wel bezig met immigratie. Mm-hmm. Maar die zijn voor de rest bezig met inflatie en met werkgelegenheid en whatever. Wokeness is in grote mate een creatie van de media en niet eens zozeer van uiterst rechts. New York Times is veel meer geobsedeerd met wokeness dan zelfs Fox News. Ongeveer iedere dag staat er wel weer een nieuw opiniestuk van een zogenaamd ik was links, maar nu. Hè? En dat soort van verhaal. En waar gaat het over? Het gaat over mensen die vervelende tweets de wereld in sturen. Het gaat over af en toe een spreker die wordt gecanceld. Ik woon in een land waar mensen worden ontslagen omdat ze Plato doseren. Omdat zogenaamd Plato woke zou zijn. Door de staat. Mm-hmm. En tegelijkertijd is dat het grote probleem. Dat mensen naar het tweets over je sturen. Of het verhaal dat er op een school hadden ze een kattenbak neergezet. Omdat een kind zich had geïdentificeerd als kat. Overal staat dat. Nooit gebeurd. Maar dat maakt helemaal niet uit, want ondertussen heeft het in alle kranten gestaan. Dus het moet waar zijn. Dus wederom, het punt is niet, er zijn criminele buitenlanders. Er zijn woke dingen. Maar het woke debat gaat er niet over bathrooms. Dat gaat over, zijn trans mensen mensen? Hebben die mensenrechten of niet? En daar wordt een cliché van gecreëerd. En daar wordt dan op geslagen. En dan wordt er een raar voorbeeld van gehaald. En op een of andere manier
1: belachelijk
8: dat
1: gemaakt.
8: Enorm aan. Mm-hmm. En dat is niet eens een links-rechtszaak. Want nogmaals.
1: Past dat ook niet in het elite-anti-elite denken?
8: Nou, het past in wat soms de populismusversteer wordt genoemd. Maar er is nu een groep in eigenlijk die elite die probeert zich te heruit te vinden als van ja, maar ik ben niet de elite, ik begrijp het volk. En dat zijn mensen die hun hele leven gewoon in diezelfde media hebben gewerkt of de politiek hebben gewerkt, die nu opeens de stem van het volk hebben gevonden. Maar het volk is de uiterst rechtse stemmer. Alsof dat de enige persoon is. En dus het gaat nu altijd, in Nederland hebben we het altijd over de bezorgde burger. Nou blijkt de bezorgde burger altijd alleen maar bezorgd te zijn over asielzoekers. Terwijl als je naar peilingen kijkt, blijkt dat Nederlanders heel bezorgd zijn over huisvesting, over onderwijs, onder gezondheidszorg.
9: Maar dat wordt gekoppeld aan die asielzoekers, want zij krijgen onze huizen. En door het feit dat zij hier zijn, hebben wij geen sociale woningen meer. Dus dat wordt allemaal aan elkaar gekoppeld.
8: Dat wordt aan elkaar gekoppeld omdat wij die vooroordelen hebben. Want als je gewoon naar de feiten kijkt, dan zie je dat nog geen 1 op de 10 huizen gaat naar asielzoekers. En overigens niet asielzoekers, diegenen die na een heel moeilijk proces zijn erkend.
1: Ik wil nog eens naar uw leven in Amerika. U kreeg onrechtstreeks ook te maken, las ik, met hoe Charlie Kirk en zijn organisatie, Turning Point USA, opereren, of opereerden. Hij leeft niet meer, maar de organisatie bestaat nog. Kunt u eens vertellen hoe u daarmee te maken kreeg?
8: Ja, Turning Point kwam naar de campus, mijn campus. En ik had er natuurlijk over gelezen, want ik ben met dat soort van dingen bezig. En ik was wel geïnteresseerd in Charlie Kirk. En Charlie Kirk was op dat moment net eigenlijk naar Trump aan het bewegen. Want Turning Point begon meer als een soort van Tea Party. Een kleine overheid, anti-federale overheid, dat soort van dingen. Anti-Bernie Sanders was heel belangrijk in dat. Dus ik ging daar naartoe en het was heel grappig. Was ongeveer 1/3 was Turning Point. 1/3 was anti-Turning Point. En 1/3 was gewoon van, ja, wat is hier eigenlijk aan de hand?
9: Interessant.
8: En ja, eigenlijk, hij raakte heel weinig en begon over, ja, jullie moeten allemaal van je professor het communistisch manifesto lezen. Ja. Je zag echt die studenten kijken, communistisch wat? En er gingen dan wel wat anti-woke dingen, werkte wel een beetje, maar helemaal niks voor de rest. 4 jaar later of zo, in de campagne voor de vorige verkiezingen, kwam die terug. En toen had hij was onderdeel van de campagne van Trump. En ik gaf toen een cursus, Far-Right Politics. En ik had mijn studenten vrijgegeven als ze naar die rally wilden. En ik gaf les. En ze teksten mij en zeiden van, ja, het is hier echt heel groot. Dus ik ging daar naartoe. En dat was echt een zee van studenten met Make America Great Again
9: petjes.
8: Ja. En ik was echt van slag. Want ik had tot dan toe 2 petjes in 8 jaar gezien of zo. En ja, er was gewoon echt zo'n momentum. Het was ook helemaal, ik dacht dat het ironisch was, maar het was niet ironisch. Ze hielden die petjes op in klas en liepen rond. En dat was echt, ik denk, de hoogtijdagen. Want toen werd hij vermoord. En een paar maanden geleden kwam zijn weduwe samen met J.D. Vance, want die doen nu een tour. En er was geen enkel momentum meer. Wat mensen vergeten was dat Charlie Kirk was echt een exceptionele entertainer. En je hebt heel veel van die extreemrechtse grifters nou die een eigen podcast doen en er zit heel veel geld in. Maar Charlie Kirk was heel erg goed in wat hij deed. En wat hij deed was, je eigenlijk, hij zocht naar
1: provoceren,
8: maar hij zocht naar linkse mensen die eigenlijk te emotioneel waren om een goed debat te maken. Maar
9: mensen mochten vragen stellen aan hem. Ja.
8: En daar maakt hij content van.
9: Ja, ja.
8: En toen ik daar was, bijvoorbeeld, was er filosofie-student. Hij was klassiek. Die dacht dat hij een marxist was, maar begreep marxisme niet. En het was echt, na 5 minuten was het duidelijk, er gaat nergens over. Hij hield hem aan die microfoon. 20 minuten lang, want hij zag het geld. Ik bedoel, dat was gewoon content dat werd gemaakt. Maar hij was daar heel goed in. Maar Turning Point USA is ook een organisatie met een campus watchlist, waar dus professoren worden aangegeven.
1: Komt u erop?
8: Ik sta daar niet op. En daar ben ik licht pissig over. Een van de redenen is dat er staan primair vrouwen op en mensen van kleur. Er staan heel weinig, relatief weinig witte mannen op. En er staan heel veel mensen op over Palestina en Israël. Veel minder dan over uiterst rechts. En dat is het gekke. Zelfs tegenwoordig, er zijn redelijk wat mensen ontslagen aan universiteiten, maar het is vrij veel over Palestina en Israël. En het is niet alleen vanwege politiek, het is ook vanwege donoren. Want die spelen een hele grote rol aan Amerikaanse universiteiten.
1: Dus houdt u er rekening mee als u lesgeeft van misschien zit iemand te filmen?
8: Natuurlijk. Bedoel, iedereen.
1: Houdt u zichzelf in? Doet u aan zelfcensuur?
8: Iedereen doet aan zelfcensuur. En ik ben ook helemaal niet tegen zelfcensuur. Maar het is wel een onveilige omgeving. En het heeft gewoon echt schade aangericht aan je relatie met je studenten. Want je ziet je studenten en je weet dat het grootste deel zit daar, omdat ze willen leren en ze zijn blij dat ze bij jou in de klas zitten. Maar er zit er potentieel eentje in die je kan aangeven en dan kan je worden ontslagen.
9: Het is een clichévraag, maar er is al een paar keer over de jaren 30 gesproken. Begint het er naar te ruiken?
8: Niet voor mij, ik begrijp dat mensen dat doen. Maar er zijn grote, grote verschillen. Ten eerste, we vergeten dat in de jaren 30 was er een oorlogstrauma. De Tweede Wereldoorlog kan niet worden begrepen zonder het trauma van de Eerste Wereldoorlog. Dat hebben we momenteel niet. Ten tweede, democratie was begin van de 20e eeuw. Was dat een systeem wat niemand bijna kende en wat zich nog niet had bewezen en heel weinig steun had. Tegenwoordig, zelfs onder stemmers van uiterst rechts, wil men democratie, wat men daar dan ook mee bedoelt. Ten derde, het fascisme was een heel goed georganiseerde en diep ideologische beweging. Trump, Trumpisme is geen van beide. Uiterst rechts in de meeste landen is ideologischer en beter georganiseerd dan Trumpisme, maar niet op de wijze waarop het fascisme is. En dus we krijgen waarschijnlijk autoritaire regeringen binnen democratische regimes, als je denkt aan Orbán of Meloni, en dat zou kunnen met Bardella of Le Pen. Maar je krijgt niet een overname door de staat. Mm-hmm. Van de staat in de zin van het fascisme. India komt daar enigszins in de buurt. Want de BJP van Modi heeft echt een miljoenenorganisatie die op ieder niveau de staat zou kunnen overnemen. Maar het hoeft geen fascisme te zijn om heel erg problematisch te zijn. En ik vind dat het grote probleem van de fascisme-discussie. Is het maakt het voor uiterst rechts heel makkelijk. Die zeggen gewoon van wij zijn niet tegen Joden, dus kunnen wij geen fascisten zijn, dus is alles oké. Het is heel vervelend om te wonen tegenwoordig in Amerika. En dat komt van een witte man. Als jij een Hispanic momenteel bent, citizen of no citizen, dat maakt niet uit. Je kan gewoon op ieder moment in een sweep komen van ICE en dan zit je een paar weken vast onder vreselijke omstandigheden.
9: Als je niet onmiddellijk je ID kan laten zien. Ja.
8: Nee, dat, zelfs al heb je het bij, het interesseert ze gewoon niet. Jezus. Dus ja, dat is eng. En ik begrijp, uiterst rechts in Europa is ook problematisch. Maar het is anders dan in Amerika. Jullie hebben hier geen paramilitaire eenheden rondlopen. En dat is echt iets.
1: We proberen altijd constructief te zijn in onze uitzending. How will this end? Hoe kan dit opgelost geraken?
8: Nou, enerzijds, de bevolking wordt inclusiever. En dat is deels omdat oudere mensen sterven en jongere mensen komen in de bevolking. En jongere mensen zijn over het algemeen gewoon inclusiever. Die hebben niet alleen tolerantie, die geloven gewoon dat trans mensen mensen zijn. En dat mm-hmm. dat een multiculturele samenleving, normale samenleving is. Dus wat dat betreft, ik denk dat uiterst rechts zal nog bestaan in 20, 25 jaar. Maar het zal er anders uitzien. Bijvoorbeeld, hier in Vlaanderen is het mogelijk dat het puur islamofoob wordt. En dus mensen van kleur er wel bij heeft. Hè, zolang ze maar geen moslim zijn. Dat zie je op bepaalde manieren al bijvoorbeeld bij een beetje bij het Vlaams Belang. Maar zeker bij de N-VA bijvoorbeeld. Je ziet ook bij de Conservative Party. En dat zijn geen uiterst rechtse partijen. Maar ze gebruiken wel enorm veel van hun politiek bij vlagen.
1: De leidster van de Tories is een zwarte vrouw. Hè?
8: Ja. En ik denk ook dat op een bepaalde manier is dit ook een soort van laatste poging van witte heerschappij. In Amerika wordt er al sinds de late 20e eeuw wordt er al gevreesd voor de majority-minority country, waarin mm-hmm. witte ja. mensen niet meer de meerderheid zijn. Dat is echt een trauma voor heel veel witte Amerikanen. En Barack Obama als president, die was eigenlijk 30 jaar te vroeg. En dat heeft alles enorm mm-hmm. versterkt. Ja. Maar het is ook gewoon een realiteit.
9: We eindigen met muziek. Met wat hoop.
1: Oh ja, hopelijk proberen. Ja, zeker, zeker.
9: Of ga je een mars opgooien nu?
1: Nee, ik heb iets meegebracht uit mijn jeugd. En ik denk ook de jeugd van meneer Mudde. Want ik denk dat wij ongeveer van hetzelfde jaar zijn. U bent van 67, ik ben wel 68. En het nummer is van de Dire Straits. En het heet Why Worry? Er zijn veel redenen om ons zorgen te maken, maar soms moet je zeggen van why worry? Biedt een beetje troost door muziek, door een mooie deun, door even te denken. Zoals mijn vrouw een tatoeage heeft van Voltaire op haar rug waarop staat. Ik heb besloten om gelukkig te zijn, dat is beter voor de gezondheid. Die muziek, why worry?
9: We eindigen dus met de Dire Straits. Ik dank Björn, ik dank meneer Mudde en ik dank u om te luisteren. Heel graag tot een volgende Verrekijkers.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
3: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
4: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
2: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
3: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
5: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
6: Ritchie, citroen met framboos.
7: Ritchie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
9: Ritchie, Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
10: Flexijobbers aannemen?
9: Ja.
10: Natuurlijk.
11: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
12: Go Yellow!
13: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
14: Echt? Een heel jaar?
13: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
15: Hier Pipa de kat.
16: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
15: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
16: Je kunt ook vriend worden.
15: Van Maxizo.
16: De dierenwinkel met de lage prijzen.
15: Dan krijg je specialetjes.
16: Plezante tips, eerste klas advies.
15: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
16: Daar zijn vrienden voor.
15: Ah ja.
16: Ah ja.
15: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
17: Goed voor het beestje.
16: Goed voor het baasje.
18: Oké, Maarten. Frankrijk-Noorwegen. Ik zeg 4-1.
19: Mon nee, Tess. 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
18: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè, Maarten.
19: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
18: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
20: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
21: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
22: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
23: Amai.
22: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
23: Handig.
24: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
22: Ja, handig inderdaad.
21: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
25: Volkswagen.
26: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
27: Wacht eens even. Wat kost een leasewagen ons nu echt? En die mobiliteitskosten? Die vlootgegevens? Hoe blijft dat overzichtelijk?
28: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
29: VRT Radio 1.
30: Alles begint bij luisteren.
31: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In het Vlaams parlement is voor het eerst de zogenoemde lerarenraad samengekomen. En de Europese Commissie wil dat de grenscontroles binnen Europa zo snel mogelijk verdwijnen. In het Vlaams parlement zijn vandaag 124 leerkrachten uitgenodigd om te zetelen in de Vlaamse Raad van Onderwijzers. Meer dan 2300 leraren hadden zich kandidaat gesteld om in die allereerste raad te zetelen. Op vraag van onderwijsminister Joël Demir zullen ze voorstellen formuleren om de administratieve last te beperken die bovenop het lesgeven komt. Marian Timmerman.
32: Eigenlijk wel heel leuk dat we een stem krijgen. Spannend.
33: We hebben veel te vertellen.
31: De leerkrachten verzamelen keurig op tijd in het Vlaams parlement en ze zijn goed voorbereid.
9: De planlast is te hoog.
32: Een voorbeeldje is beantwoorden van mails van ouders. Dan heb je ook de invullen van de planner. We werken met Smart School. Vroeger hadden de kinderen een agenda die ze moesten invullen. Nu moeten we dat allemaal 2 weken op voorhand gaan invullen. Daar doelen aan koppelen en zo. En daar ben je toch wel even mee bezig.
0: We moeten voor alles ons bewijzen en alles registreren. Het voelt een beetje als dat er weinig vertrouwen is in ons.
9: Bedoeling is om op het einde van de dag concrete voorstellen te hebben waarover gestemd zal worden. Vlaams minister van Onderwijs Hoewel Demir wil ze bekijken zonder taboes.
1: Als er zaken zijn dat we kunnen verminderen, dan vind ik ook wel dat we dat zonder taboes moeten doen. En dat is dan mijn taak.
9: Hoewel de verzamelde leerkrachten oprecht blij zijn dat ze gehoord worden, zijn ze toch ook wel op hun hoede.
2: Ik denk dat ze zich misschien ook wel wat wil indekken. We willen tonen dat ze wilt luisteren naar de leraars. Maar ik denk dat we ook wel beducht moeten zijn dat we niet voor de kar van de minister gespannen worden.
31: Regeringspartij Vooruit is verrast over het voorstel van CD&V-minister Verlinde om abortus mogelijk te maken tot 14 weken na de bevruchting. Nu staat de termijn op 12 weken en de meerderheid zocht naar een compromis om de termijn te verlengen. Een expertenpanel had in 2023 al aanbevolen om abortus mogelijk te maken tot 18 weken. En dat is ook wat de socialisten van Vooruit bepleiten. Fractieleider Oscar Suntjes.
3: Wij waren heel erg verschoten, want dat is met niemand besproken geweest. En ik vind het vooral heel raar dat ze zegt, ik wil geen tapijtenmarkt organiseren rond abortus, maar dat ze dan niet luistert naar het rapport van de experten. Een rapport waar de experten unaniem gezegd hebben, we moeten het optrekken tot 18 weken. Dus ik stel voor dat het binnen de regering besproken wordt en dat ze dan vooral denken aan al die vrouwen die goede zorg nodig hebben, die vandaag nog massaal de grens overvluchten omdat ze hier de zorg niet kunnen krijgen die ze nodig hebben.
31: En ook vanuit de oppositie komt er kritiek op dat voorstel van minister Verlinde. Voor Groen schiet het ruim tekort en is er in het parlement een ruime meerderheid voor een grondige hervorming van de abortuswetgeving. En ook de liberalen van Anders wijzen naar het advies van experten dat hiervan afwijkt en zegt dat abortus moet kunnen tot 18 weken. Kamerlid voor Anders, Katja Gabriels.
4: Het expertenrapport ligt er eigenlijk al 2 jaar in het parlement. CD&V heeft daar zelf naar gevraagd. Er is een parlementaire meerderheid over dat unanieme advies dat voorstelt om naar 18 weken te gaan. Dus het is eigenlijk hallucinant dat CD&V en minister Verlinden haar eigen overtuiging blijft opdringen aan een meerderheid in het parlement en eigenlijk aan al die vrouwen die hiermee geconfronteerd worden.
31: De Europese Commissie wil dat de grenscontroles binnen Europa zo snel mogelijk verdwijnen. Door het nieuwe Europese Migratiepact komen er nu al minder asielzoekers naar Europa, zegt de Commissie. En zijn interne grenscontroles dus niet meer nodig. Het pact treedt eind volgende week in werking. En Jeroen Rijngaard, vooral voor Duitsland zou dat gevolgen hebben.
5: Ja, want zij hebben de meeste grenscontroles en doen die intussen ook al bijna 11 jaar. Sinds september 2015 aan de grens met Oostenrijk en Tsjechië. Dat was kort nadat honderdduizenden migranten naar Duitsland gekomen zijn. De periode ook waarin Merkel weer schaffen, dat zei. Het gaat om die tijd. En geleidelijk aan zijn die controles al maar uitgebreid. Vaak bijvoorbeeld na een aanslag. Maar ook de huidige regering heeft het systeem nog extra uitgebreid naar alle grenzen. Bijvoorbeeld ook die met ons land. Als je in St. Vith of nabij Eupen bijvoorbeeld Duitsland binnenrijdt, moet je langs zo'n controlepost. En dat lijkt vaak tot hele lange files aan de Duitse grenzen, zeker vanuit Nederland of Oostenrijk. Nu wil de Europees commissaris Brunner die weg. De redenering, met het nieuwe migratiepact zullen migranten en vluchtelingen al aan de buitengrenzen opgevangen worden, dus zal het probleem zich binnen Europa niet meer stellen en zijn er dus ook geen controles meer nodig.
31: Dankjewel, Jeroen. Paus Leo XIV is in Spanje aangekomen voor een officieel bezoek. Zijn 30e grote reis is dat als paus. Op dit moment is hij te gast bij de koninklijke familie in Madrid. En volgende week zal hij Barcelona, de hoogste toren van de Sagrada Familia, inhuldigen, de iconische basiliek van architect Gaudí. Daarna gaat hij nog naar de Canarische eilanden, waar hij aandacht zal vragen voor de migratieproblematiek. En de spelers van de nationale ploeg van Iran hebben visa gekregen om naar de VS te kunnen reizen voor het WK voetbal. Maar enkele stafleden krijgen geen toegang. Het gaat onder meer om de teammanager en de perswoordvoerder. De 12 stafleden die de VS niet binnen mogen, reizen wel mee naar Mexico, waar Iran verblijft tijdens het toernooi. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in de VS, waarvan ook 1 op 27 juni in Seattle tegen onze Rode Duivels. Vanmiddag zwaar bewolkt met stilaan regen vanaf de kust, maximaal tot 19 graden. Morgen eerst eerst opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar wel vrijwel overal droog. Ook maandag eerst droog, na de middag regen tot 21 graden. Dinsdag opklaringen en wolken met enkele buien en nog tot 18 graden. In het Vlaams parlement zitten meer dan 100 leerkrachten samen in de zogenoemde lerarenraad. Dat zat vooraan. Ze gaan debatteren over alle administratieve last die bovenop het lesgeven komt en voorstellen formuleren op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Joël Demeer. Meer op vrtnieuws.be.
6: Alphabet. Your mobility made easy. Radio 1.
7: Belpop.
6: Met Floris Dalemans.
8: Hey, een heel goedemiddag. Welkom bij Belpop. Vandaag een korte aflevering van een uurtje, want de Rode Duivels spelen zo meteen hun uitwijfmatch. Dus is er Sporza vanaf 2 uur. Maar tot dan nog S10 en Oscar en de Wolf die samen een single uit hebben. Ze komen zo meteen langs. Ik heb tickets voor Leven Willem. En straks is er ook de dikke Delvo. En dit is Lena van 2 Belgen.

twee Belgen in kwestie waren Herman Seelis en Rembert de Smet. Ze zijn er intussen allebei al niet meer. Twee Belgen en hun classic Lena. Frans Kalf die heeft een nieuwe single. Frans die zwerft ergens tussen Amsterdam en Gent en muzikaal ook ergens tussen Ramse Shaffi en Jacques Brel. Dit is zijn nieuwe single, Now and.

0: laat mijn vekken aan.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Speel elke dinsdag en vrijdag.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Radio 1, live.

0: blij.
1: Frans Kalf gelooft niet in te veel woorden gebruiken en gelijk heeft hij. Dat creëert stilte tussen de woorden en dus ook spanning. Ik kijk geweldig uit naar zijn eerste album dat uitkomt in het voorjaar van 2027 gaat dat zijn.
2: Radio 1. Belpop.
1: Er is een hele mooie single uitgekomen van S10 en Oscar and the Wolf, Safe and Sound heet hij.
3: Als jij me loslaat.
1: Hele warme song, Safe and Sound, S10 en Oscar and the Wolf. S10, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: En Max, ook goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Jullie hebben elkaar verdorie gevonden muzikaal. Wat een prachtige song.
4: Dankjewel, we zijn heel blij.
5: Ja, we zijn super blij.
1: Ik las op jouw Insta, S10, echt een eer om met zo'n bijzonder iemand te mogen werken. Het gaat over jou, Max, voor alle duidelijkheid. Ik mocht even bij hem schuilen, daar is dit liedje uitgekomen. Met liefde gemaakt voor iedereen. Voilà, daar heb ik niks aan toe te voegen. Dat is prachtig.
4: Ja, dank je wel. Ja, nee, dat was het ook. Het was heel bijzonder. En ik had sowieso als Nederlandstalige artiest nooit verwacht dat Max ooit überhaupt Nederlands zou willen maken. Maar hij stuurde mij en ik wilde dat heel graag. Dus toen ben ik afgekomen naar België.
1: Afgekomen, kijk goed. Ja.
4: En we hebben een hele fijne tijd gehad. Dus het is voor ons heel bijzonder dat we dit nu kunnen uitbrengen.
5: Ja.
1: En je toont meteen dat het wederzijds is, hè? Want je zegt de liefde, ja, ook van jouw kant, denk ik.
5: Goh, ik ken S10 al lang en ik had al haar stemgeluid al lang opgevangen. Maar onlangs heeft ze een remake van Paris, Texas van Lana Del Rey gedaan in het Nederlands. En ik heb al zo hard liggen op repeat zetten, maar echt heel, heel lang dat mensen thuis echt gek werden. En ik had gewoon zoiets van, ik wil... Dat stemgeluid, ik wil daar samen mee op een plaat zetten of zo.
1: Ja, ja, ja.
5: Het was een beetje greedy, maar het was ook puur uit van ja, dat ik dan wel iets zou achieved hebben of zo.
1: Ja, dus. Ja, zeker. En je hebt, zoals Tien al zegt, ook in het Nederlands gezongen. Ook een eerste keer, denk ik, hè?
5: Sedert 2013. Sedert 2005.
1: Ja. Eurosong for Kids, tuurlijk wel. Ja,
5: heb was ik toen in het Nederlands gezongen. Ik liep hier toen in de VRTL in de wandelgangen.
1: Ja, zeker.
5: En,
1: maar bij Oscar de Wolf is dat niet gebeurd, denk ik.
5: Het is niet gebeurd. En ik kijk daar een beetje naar van... Oké, ik ben altijd geïnspireerd door Engelstalige muziek. Ik spreek Engels thuis en zo. Dus dat was voor mij heel voor de hand liggend om Engels te schrijven en te zingen. Maar als je dan kijkt naar bijvoorbeeld

0: hoe fan dat ik was van Sigur Rós of van Laura Pausini. Mm-hmm. Dat zijn talen dat ik niet begrijp. En toch, dus voor mij bewijst dat echt wel dat muziek zodanig universeel is. En dat muziek een eigen taal is ook. En dus ik heb er eigenlijk niet over nagedacht.
1: Nee, okay, dat is misschien het beste, hè?
0: Ja. Ja.
1: Gewoon maken. Dan komt daar zo'n mooie song uit, Safe and Sound. Op zich geen gemakkelijk nummer, zit heel veel emotie in. Hoe is het met jou intussen, Stien?
2: Met mij gaat het wel naar omstandigheden goed, maar nog steeds wel een moeilijke tijd.
1: Ja, snap ik. Wie dat verhaal wil kennen, moet het maar eens nalezen. Het is vreselijk, ik wil er niet te veel over hebben. Want
2: dat is lief.
1: Ik kan me inbeelden dat gewoon ook elke keer zwaar valt.
2: Ja.
1: Laat ons vooral focussen op de muziek. Die muziek wordt ook live gespeeld. Ik zie in jouw concertkalender, Stien, dat je in Julianadorp speelt, op Juliana Pop.
2: Ja.
1: Op Lowlands, op Pukkelpop, maar ook op Spoorpark Live in Tilburg.
2: Ja.
1: En Max, dat staat ook op jouw concertkalender met Oscar en de Wolf. Dus dat is nu al geregeld, denk ik.
2: Ja, ja, we gaan het samen zingen. Ja.
0: We gaan het zeker. We staan echt te popelen om het voor een publiek te doen. Ja. Echt wel.
2: Ja, en volgens mij zijn wij die dag zijn wij de enige twee op de bil, toch? Of niet?
0: Wij zijn niet de enige twee op de bil, maar wel.
1: De belangrijkste. Ik zag dat je het wilde zeggen.
2: Maar ik denk dat mensen het echt wel ook heel erg voor ons komen. Dus dan is het denk ik het allerleukst om het voor die mensen te zingen.
1: Ja, je hebt ook heel veel gespeeld met Vrouwkje natuurlijk.
2: Ja.
1: Dat waren exuberante, prachtige, bloemige shows. Ja. Heel erg mooi. Ja, jullie samen is iets anders, maar dat mag ook. Hè.
2: Ja, nou, ik vind het dus heel fijn. Want ik heb afgelopen jaar heel veel met Vrouwkje gewerkt. Eigenlijk alleen maar. En het is heel fijn om met iemand samen te werken. Als je gewoon, dan kan ik me ook een beetje achter haar verschuilen. En dit was echt party en heel groot.
1: Ja.
2: Maar ik vind het heel fijn nu ik weer even begin met werken, dat met Max is. Want dan kan ik me ook een beetje aan hem optrekken.
1: Ja, ja.
2: En daar heb ik best wel veel behoefte aan op dit moment. Dus dat is heel fijn.
1: Ken je eigenlijk zijn voorgeschiedenis van de Junior Eurosong, waar we het net over hadden?
2: Weinig, nee.
0: Ik heb het net verteld. Ja. Dus we gaan straks even op
2: We gaan
0: YouTube.
2: Even in de auto, gaan we er even naar kijken.
1: Ja, het was super schattig, man.
2: Oeh, leuk.
1: Je bent nog altijd schattig hoor, Max. Op een andere manier. En dat maakt ook gewoon deel uit van je geschiedenis. Maar zeker eens checken, dat is echt wel superleuk om te zien. Was je eigenlijk ook al zo jong bezig?
2: Nou, ik heb voor dit allemaal auditie gedaan, maar ik kwam niet door de balletage heen.
1: Ah, ja.
2: Maar ik ben wel mijn 16e begonnen met schrijven en zingen en zo. Ja.
1: Ja. Hoe groot is Oscar en de Wolf in Nederland eigenlijk? Ik heb er niet echt een idee van.
2: Heel erg groot.
1: Ja?
0: Ik weet dat niet zo goed ook niet.
1: Nee.
2: Ja, ik weet wel gewoon mensen die fan zijn van Oscar en de Wolf, die zijn voor live fan.
1: En dat is bij jou misschien ook zo?
2: Ik hoop het.
1: Voilà. Estien en Max van Oscar en de Wolf zijn hier voor die prachtige nieuwe single die net uit is. Safe and Sound, zo heet die. Blijft het hierbij? Zijn er grotere plannen?
2: Nou, voor nu blijft het hierbij. Maar het lijkt me wel echt leuk om dit wel vaker met elkaar te zingen.
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat wel. Het is een nummer dat ik zo, waar ik voor live, als ik dan oud ben of zo, dat gaat mij wel altijd ergens in mijn top 3 of zo zitten. Dus,
1: top 3 zelfs?
0: Ja, dus dat is wel ook gewoon. Stien is iemand heel speciaal. Iemand van de sterkste mensen dat ik ken of zo. En het is een heel speciaal gebeuren als Stien bij ons komt. En Stien vertrekt dan. En dan moeten wij thuis altijd wenen omdat dat zo speciaal was. En heel. Dus ja, het heeft een emotionele lading. En dus heel, heel nice.
1: Oké, okay. Dat hoor je ook op die muziek. Oscar en de Wolf speelt ook een paar keer live deze zomer. Op Tomorrowland bijvoorbeeld. 2 keer op de Lokerse Feest en op het Ronquière Festival. Stien, jouw data heb ik net al even opgezond. Maar dus Tilburg, daar moeten we zijn als we jullie samen willen zien om dit live te spelen. Hè?
0: Yes.
1: We gaan nu luisteren naar dat nummer. Heel veel dank allebei om langs te komen. En tot snel.
0: Dank jullie wel.
2: Dank je.

Odyssey was dat van Lorana. Ze zei over dat nummer: het is een ode aan het vinden van de grootheid in de kleine dingen van het alledaagse leven. Dat is mooi gezegd van haar. Daarvoor Oscar en de Wolf en S10 met Save and Sound. En dit is het zesde metaal. Er was een

0: Zesde Metaal met Guy de Notto en ik.
1: Belpop.
0: Wannes Capelle en het Zesde Metaal zijn ook de huisband voor concerten ter ere van Willem Vermanderen. Dat hebben ze al een paar keer gedaan. Vorig jaar eerst in Lauwen, waar Willem thuis is. En waar de 3000 beschikbare tickets tijdens het Schippersweekend daar in minder dan 2 uur de deur uitvlogen. En er is duidelijk vraag naar meer, want ze spelen Leven Willem nog een paar keer. Op 12 juni in het Concertgebouw in Brugge, 13 juni in de Roma en op 14 juni in de Capitool in Gent. Wannes zijn Willem-gastenlijst is trouwens heel erg tof. Augustijn Vermanderen is daarbij. Flip Kaulier, Frank van der Linde, Gijke Arnaert, Klaas Delru van Yevgeny, Leonard Korevits van Comeback des Dummies, Lady Lynn, Luc Dufourmont, Low G, Maaike Kafmeijer, Michiel Liebrecht van Moonai en Roos Rehbergen van Roastbeef. Een hele toffe avond met toffe mensen en vooral met geweldige muziek van Willem Vermanderen. Leven Willem, onder leiding van Wannes Capelle. Voor het concert in de Roma heb ik hier tickets liggen. Dat is dus voor 13 juni. Als je wil gaan, mag je je naam en je e-mailadres insturen via de app of via de Radio 1 kanaal op VRT Max.
2: Het van al die mokken pezen op de gekke wereldbol. Heel veel schone en edele dingen, maar ook veel onnozelen brol. Op een velo zonder wielen pedaleer je rang.

Nu maar beter stoppen met het pessimistisch lied. Van die schone, edele dingen, waarom zing je daarvan niet? Dat zijn de bloesems aan de bomen, dat is blij vogelgezang.

0: En misschien wel veel onnozele dingen, maar van schone zit die vol.
1: Willem Vermanderen en Onnozelen Brol. Ik hoop stiekem dat ze dit ook spelen eigenlijk tijdens die Leven Willem. Dat concert ter ere van Willem Vermanderen. 12, 13 en 14 juni respectievelijk in Brugge, de Roma en de Capitool. De tickets voor de Roma die we hadden zijn intussen allemaal uitgedeeld. Kijk eens goed in je mailbox. Daar krijg je meer info als je gewonnen hebt. Zometeen Chris de Bruyne, maar eerst nog Daan. Dit heet Access.

0: Chris de Bruyne en het varken van de Hoge Venen. En excess daarvoor van Daan.
1: De dikke Delvo.
0: Hey Jan Delvo.
2: Dag Floris.
0: Zeer welkom. Ik ben zeer blij. We gaan het nog eens over Wiltura hebben.
2: Ja, dat is our man. Hè. Dit seizoen nog niet, denk ik. Maar ik denk dat hij samen met Raymond de meest geciteerde artiest is ever in de dikke Delvo. En het blijft me altijd toch weer verbazen hoe ongemeen rijk en gevarieerd de catalogus is van Wiltura. Daar zit vorige week nog, ik zocht een nummer voor wielrennen. Wiltura heeft de wielrenner.
0: Ja,
2: voilà.
0: Absoluut.
2: Ja, en hij raakt ook vrijwel alle genres aan. Hè, van hip-hop.
0: Ja, moment toch.
2: Tot line dance.
0: Dat zou ik niet meteen.
2: Dat is wel een nummer waarvan de titel mij nu ontsnapt. Alleen metal en dubstep ontbreken, denk ik, bij Wiltura.
0: Okay, ja.
2: Of de rest heeft hij alles gedaan. In het kader van vandaag stel ik mij de vraag... Heeft Wiltura een truckerslied? Een lied voor vrachtwagenchauffeurs?
0: Ah, ja.
2: En het antwoord is uiteraard al ja. Dat kan ik heel wel verklappen.
0: Okay.
2: Nu, wat zijn truckerssongs? Dat is een soort van subgenre dat dan aan het einde van de jaren 70 bij ons heel populair werd. In navolging van de Verenigde Staten. Dankzij deze Nederlandse topschijf.

0: Heerlijk dit. Ik moet zeggen dat ik toen zeer jong was, ja? Maar dat komt dat binnen natuurlijk. Hè. Henk Wijngaard met de vlammende pijp.
1: Ja, de man die de Brennerpas vereeuwigd heeft.
0: Ja, absoluut.
1: In een song. Afkomstig uit het album Zingende Wielen. Ja. Dus ja, Henk zat helemaal in...
0: Wanneer zitten we dan eigenlijk?
1: Ah, 1978, eind jaren 70. Ja. Ja, en Henk is zo eigenlijk ondertussen 50 jaar blijven doorgaan. Met titels als Ik heb mijn wagen volgeladen. Bak roest op 18 wielen.
0: Okay.
1: Ik heb een truc als mijn woning. Nachtrijders, asfaltrokkers. En deze absolute parel. Hou je vast. Ja,

0: Wat is dit eigenlijk? Henk Wijngaard zingt over 120 varkens naar Beirut.
1: Ja, dit is met voorsprong, met vingers in de neus, de mooiste titel ooit van een Nederlandstalig lied. Daar gaat niets boven. Geweldige zinnen ook. Hè. Bijvoorbeeld, mijn broer is beambte, die zit goed, maar ik rij 120 varkens naar Beirut. Prachtig rijmschema.
0: Poëzie.
1: Beirut, Floris, ik ben dat eens gaan opzoeken. Dat is ongeveer 3 dagen rijden met zo'n truck. Varkens die kunnen niet zweten. Die krijgen hittestress vanaf 20 graden. Die beesten komen daar dus morsdood aan eigenlijk. Okay. Voilà. Dus die Henk Wijngaard is echt wel een vreemde snuiter. Trouwens, en dat is een heel fijn weetje, dat komt af en toe wel eens in quizzen voor. Die Henk Wijngaard is de oom van een heel bekende zangeres van Shania Twain.
0: Wat
1: van Shania Twain.
0: Hoe is dat gekomen?
1: Shania Twain is een Canadese en haar vader is een halfbroer van Henk Wijngaard.
0: Allee.
1: Hij is ooit gaan opzoeken toen ze optrad in Nederland. En toen gebaarde ze een beetje van kromme naast. Het is ook een beetje onduidelijk. Ik denk dat die halfbroer dat ook iets een schimmig verhaal moet geweest zijn. Maar in de stamboom is er dus een rechtstreeks verband tussen Henk en Shania. Fantastisch.
0: Ja, en die country, dat klopt ook. Hè. Dat moet dan van ergens komen. Maar we zaten nu bij Henk Wijngaard. We gingen het eigenlijk over Wiltura hebben. Hè?
1: Dat is waar. En ik denk zelfs dat er een rechtstreekse lijn ook is tussen die twee heren. Want het nummer van Wiltura heeft ook een plaats als bestemming eigenlijk. En die gaat dezelfde richting uit als Henk. Het nummer van Tura heet namelijk de autoweg naar Istanbul.
0: Oké.
1: Okay. Richting Beirut. En het nummer verschijnt ook een jaar na met de vlam in de pijp. Het nummer is geschreven door Peter Knop. Peter Knop was in de jaren 70 en 80 muziekjournalist bij Humo en later bij Knak. En is dan hier in dit huis aan de slag gegaan op de persdienst. Hij is trouwens ook een zeer verdienstelijk scenarist die mee bij de wieg stond van de kampioenen.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: En Peter Knop krijgt op een bepaalde dag de vraag van Wiltura om zo eens wat teksten uit te testen. En Peter denkt van, ja, misschien moet ik wel eens een truckersong voorstellen, want commercieel gezien, op dat moment was dat wel zeer vruchtbare grond. En hij schrijft dus de autoweg naar Istanbul. Die Istanbul, ja, dat geeft toch een beetje het gevoel van een oneindige rit, helemaal door Europa, naar een onbekende wereld. Echt iets voor zo alleen aan het stuur te zitten, mm-hmm. 2500 kilometer lang. En voor de muziek spreekt Tura Dan Laxman aan, een van mijn grote helden, de keizer van de synthesizer.
0: Ja, van Telex, hè?
1: Telex, ook bekend van Laat me nu toch niet alleen. Ook de man die Born to be Alive heeft hij ook meegemaakt. Dus echt zo een klankenwizard. En hij probeert klankmatig zo een snelweg te evokeren met passerende vrachtwagens. Dit klinkt zo.
0: Ja, ik hoor het wel, wat je zegt.
1: Ja, en dit liet mij heel sterk denken aan een ander nummer dat 5 jaar eerder was verschenen, dat eigenlijk pionierend was in zijn genre. Dat is dit nummer.
0: Autobaan van Kraftwerk. Ja. We hebben nu moeiteloos de link gelegd met de autoweg naar Istanbul van Wiltura. Maar het klopt wel wat je zegt, denk ik. Je hoort dat synthesizer geluid waarbij dat snelweggevoel daar wel in zit. Hè?
1: Voilà, ja. En het is ook niet helemaal toevallig, denk ik. Want Dan Laxman die was zeer goed bevriend met een van de leden van Kraftwerk, met Florian Schneider.
0: Ah, ja.
1: En ze hebben in 2015 trouwens ook nog een nummer samen opgenomen. Stop Plastic Pollution.
0: Ja.
1: Dus dat is toch een beetje dezelfde wereld eigenlijk. Ik wil graag nog iets zeggen over die autoweg naar Istanbul. Bij ons werd de eerste spadensteek van de eerste Belgische snelweg gepleegd op 6 april 1937. Dat is bijna 100 jaar geleden.
0: Ja.
1: In het West-Vlaamse Beernum. Dat was toen de minister van Openbare Werken toen. En er stond een tentje vlakbij om zo heel het plan uit te spreiden. Alle plannen lagen daar.
0: Ja.
1: En de gedachte toen, de grote Europese gedachte was toen dat er een transcontinentale weg zou komen vanuit Londen naar Istanbul. En die zou voeren langs Oostende, Brussel, Haken. Dus toen al was Istanbul zo een soort exotische bestemming eigenlijk. En die route volgde eigenlijk ook dezelfde weg als de vermaarde Orient Express. Dus dat exotisme van Istanbul is niet helemaal toevallig. Tot slot nog een klein beetje voor de Turalogen, want die bestaan, mensen die alles volgen van Wiltura. Misschien hebben ze het nog niet opgemerkt, maar dit nummer, de autoweg naar Istanbul, staat op het album In Mijn Caravan. De reggae song van Wiltura. En op het labeltje, binnen in, dus op de plaats zelf, staat Istanbul verkeerd geschreven. Istanbul schrijf je normaal B-U-L achteraan,
0: ja.
1: Maar bij Wil wordt dat B-O-E-L. Boel dus, zoals ruzie. En dat is iets totaal anders. Voilà.
0: Heerlijk. Kraftwerk geëvokeerd in muziek van Wil Tura. Daar ga ik nu samen met jou van genieten, Jan.
1: Ja, zeer. Maar ik vind het een van de mooiste nummers ook trouwens van Wil Tura.
0: Wil Tura, de autoweg naar Istanbul. Jan, tot snel.
1: Graag gedaan.

Echt een bijzonder nummer, de autoweg naar Istanbul van Wiltura. Vandaag in de dikke Delvo. De Nederlandse Myrthe van Velde en de Belg Lander Severijns zijn samen het cabaretduo Grof Geschut. Die ken je misschien van bij Lieve in Nieuwe Feiten of van op het podium, waar ze ook al heel wat voorstellingen gespeeld hebben. Ze zijn ook aan een plaat bezig en dit is een eerste single eruit. Die is deze week uitgekomen. Grof Geschut en dan alles.

0: best is Yet to Come van Nova Star en Grof Geschut daarvoor. En dan alles. Einde van Belpop al voor deze week. Ik zei het, een korte aflevering, want zometeen is het aan Jonathan met de penningen en aan Sporza voor de uitwijfmatch van de Duivels.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
4: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
5: Breaking news.
6: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
7: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
9: Frits Spits was meer dan een halve eeuw lang dé radiostem van Nederland. Bekend als DJ, presentator en bewaker van de Nederlandse taal. Hoe hij zijn radiojaren heeft beleefd, vertelt hij morgen in Touché.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Twee uur goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impe. Er komen scherpe reacties op het voorstel van minister Verlinde om de abortustermijn te verlengen tot 14 weken. Vanuit de oppositie komt er kritiek op dat voorstel. Voor Groen schiet het ruim tekort en is er in het parlement een ruime meerderheid voor een grondige hervorming van die abortuswetgeving. En ook de liberalen van Anders wijzen naar het advies van het expertenpanel dat zegt dat abortus moet kunnen tot 18 weken. Kamerlid voor Anders, Katja Gabriels.
13: Het expertenrapport ligt er eigenlijk al 2 jaar in het parlement. CD&V heeft daar zelf naar gevraagd. Er is een parlementaire meerderheid over dat unanieme advies dat voorstelt om naar 18 weken te gaan. Dus het is eigenlijk hallucinant dat CD&V en minister Verlinden haar eigen overtuiging blijft opdringen aan een meerderheid in het parlement en eigenlijk aan al die vrouwen die hiermee geconfronteerd worden.
12: Een regeringspartij Vooruit is verrast over het voorstel van CD&V-minister Verlinde. Een expertenpanel had in 2023 al aanbevolen om abortus mogelijk te maken tot 18 weken. In het Vlaams parlement zijn vandaag 124 leerkrachten uitgenodigd om te zetelen in een Vlaams raad van onderwijzers. Meer dan 2300 leraren hadden zich daarvoor kandidaat gesteld. Op vraag van Vlaams minister van Onderwijs, Soal Demir, gaan ze voorstellen formuleren over de administratieve last die bovenop het lesgeven komt.
14: Eigenlijk wel heel leuk dat ze een stem krijgen.
15: Spannend, we hebben veel te vertellen.
16: Ik denk dat ze zich misschien ook wel wat wil indekken. We willen tonen dat ze wilt luisteren naar de leraars. Maar ik denk dat we ook wel beducht moeten zijn dat we niet voor de kar van de minister gespannen worden.
12: En over een uurtje spelen de Rode Duivels hun uitwuifwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion. Vooraleer ze vertrekken naar het WK voetballen in de Verenigde Staten. En ze nemen het vanmiddag op tegen Tunesië. Peter van den Bemt, met welke opstelling zullen ze dat doen?
2: Wel, de bondscoach had het aangekondigd. Een paar wijzigingen had hij gezegd. Het zijn er 4 geworden in vergelijking met de wedstrijd van dinsdag tegen Kroatië. Courtois blijft tussen de palen. Een 4-mans defensie dus. Anders dan in Rijeka met aan de rechterkant Meunier. Aan de linkerkant Kastanje. En centraal in de verdediging komt Mechelen ook naast. Een gooi staan. Daardoor schuift ook Onana van de verdediging door naar het middenveld. Dat hij bevolkt samen met de Bruyne en aanvoerder Tielemans. Doku is erbij. De Ketelaren is er ook nog altijd bij. Dus het blijft nog even wachten op het basisdebuut van Fernandes Pardo en Leandro Trossard, de winnaar van de Premier League en finalist in de Champions League, staat vandaag ook aan de aftrapwedstrijd dus in het Koning Boudewijnstadion dat helemaal is uitverkocht. 50.000 mensen komen kijken naar dit duel voor de Belgen dan maandag afreizen naar de Verenigde Staten.
12: Dankjewel Peter. De spelers van de nationale ploeg van Iran hebben visa gekregen om naar de VS te kunnen reizen voor het WK voetbal. Maar enkele stafleden kregen geen toegang. Het gaat onder meer om de teammanager en de perswoordvoerder. De 15 stafleden die de VS niet binnen mogen, reizen wel mee naar Mexico, waar Iran verblijft tijdens het toernooi. Iran speelt 3 groepswedstrijden in de VS, waarvan 1 op 27 juni in Seattle tegen de Rode Duivels. Vanmiddag veel bewolking met stille regen vanaf de kust, maximaal tot 19 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna opnieuw veel wolken, maar het blijft wel dan overal droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Radio 1. Sportza. Met Jonathan met de penningen.
5: Een heel goede middag. Je hebt het zo net gehoord in het nieuws. Over een uurtje beginnen de Rode Duivels aan hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal met Leandro Trossard en Brandon Mechelen in de ploeg. Zometeen halen we Peter van den Bemt er al eens bij en gaan we straks ook terug in de tijd. En niet vergeten ook tennis en handbal bij ons vandaag. Dit is eerst Harry Styles, American.

0: American Girls van Harry Styles. Niet eens een week meer tot de start van het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada. De Rode Duivels spelen vanmiddag hun generale repetitie en oefenwedstrijd tegen Tunesië in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel, de uitwijfwedstrijd. Peter van der Bent, goedemiddag. De ploeg kennen we al. Geen grote verrassingen, maar wel de toevoeging van Leandro Trossard.
1: Ja, dat is vooral ook geen verrassing natuurlijk. Dat lag in de lijn der verwachtingen. Iedereen weet het. Leandro Trossard een paar extra dagen vakantie gekregen. Onder meer om op zondag nog die geweldige parade doorheen in Noord-Londen te mogen beleven. Met Arsenal, want natuurlijk kampioen van Engeland geworden. De teleurstelling om de verloren Champions League finale doorgespoeld. Maar ja, zijn status is toch een beetje veranderd. En hij is basisspeler natuurlijk. Iedereen kent de discussie. Ze willen allebei, hij en Jeremy Doku, graag vanaf de linkerkant spelen. Maar Trossard heeft het gisteren op de persconferentie ook nog aangegeven. Ik speel op alle mogelijke posities daar achter de spits of in de spits eventueel. Dus lag het wel in de lijn der verwachtingen dat Trossard vandaag en met Doku zou spelen. Misschien hadden we wel gedacht dat het vandaag de beurt was aan Fernandes Pardo om diep in de spits te staan. Om een keer te kijken wat dat geeft van beide aftrap. Maar goed, tegelijkertijd is het niet onlogisch dat de Ketelaren, die in principe toch nog altijd de eerste optie is, zolang Romelu Lukaku niet aan een wedstrijd kan beginnen, dat je die niet van vandaag op de bank wil zetten na een tegenvallende wedstrijd in Kroatië. Ik voeg er nog aan toe, in ondankbare omstandigheden. Dus wil je die spits, die eerste keuze na Lukaku, toch niet meteen een vertrouwensbreukje doen oplopen. Dus vandaag ook de Ketelaren. En straks krijgen we onder meer Lukaku in de tweede helft. En ook wel Fernandes Pardo, denk ik. En dan was het ook kijken naar de invulling op het middenveld met Onana, die daardoor schuift vanuit het hart van de verdediging waar hij speelt in Rijeka. Nu bij de Bruyne en Tielemans. En ook dat is niet onlogisch natuurlijk, want je hebt Onana gevraagd om in Kroatië te spelen op een positie die niet zijn voorkeurspositie is, om de ploeg te helpen. Dat kan ook gebeuren op het wereldkampioenschap als het nodig is. Dan kan je natuurlijk niet maken, denk ik dan maar, met een toch belangrijke speler om hem dan uit de ploeg te zetten ten voordele van Raskin, als hij dan een plek op het middenveld zou moeten krijgen. Dus vandaar ook toch een beetje te verwachten. Onana met De Bruyne en Tielemans. En ja, ook vandaag geen Hans van Aken, ondanks de lof van de bondscoach, ondanks de uitstekende invalbeurt en bepalende invalbuurt die hij had tegen Kroatië. Maar goed, dat zal toch een beetje zijn lot zijn, denk ik. En dan achterin zou je kunnen zeggen dat het een klein beetje een verrassing is dat Mechelen wel degelijk aan de aftrap staat. Dat Kastanje op de linkerkant wordt uitgetest. En dat dat dan niet Joaquin Seys is. Als je dat toch de Kuiper niet zet, leek het misschien logisch om de nummer 2 in onze ogen daar dan te proberen vandaag, Joaquin Seys. Maar misschien is in de ogen van de bondscoach Kastanje, de ervaren man, rechtsvoetig. Herinner ik u er nog even aan, de nummer 2 na de Kuiper zou kunnen. En dat Ngoy na zijn goede prestatie blijft staan. En daar stilaan bijna zeker de eerste vervanger is van de geblesseerde Zeno de Bast. Is logisch. En ook Meunier en Courtois, daar valt voor het overige weinig over te zeggen. En er zal natuurlijk nog veel speelgelegenheid zijn in de loop van de wedstrijd. Zeker in de tweede helft. Voor al wie vanaf de

0: Here comes your man van Pixies. Na de 0-2 in Kroatië spelen de Rode Duivels straks een tweede oefenwedstrijd tegen Tunesië. Ook zij gaan naar het WK zitten in een lastige groep met Japan, Zweden en Nederland. De laatste keer dat België topnam tegen Tunesië was 8 jaar geleden op het WK in Rusland. In de groepsfase in 2018 het bronzen WK van de Rode Duivels. Onze nationale ploeg speelde toen op de piek van hun kunnen. En dat zorgde toen in de tweede groepswedstrijd voor een memorabele middag.
1: A win will qualify you for the next round. So I think that is essential. Now we want to win knowing how you win and performing well, because that would help you for the next game against England.
2: Het is een mooi decor, moet ik zeggen. Het is een beetje knus. Het is Spartak Stadion. Koning Philip is speciaal naar Rusland gekomen. Geweldige sfeer hier, zeker wel. Met die 15.000 Tunesiërs. En Hazard met een mooie beweging. En penalty! Penalty! Ja, zeker! Ja. Na 6 minuten klaar voor de 1-0. Daar is Hazard. En erin! Het is 1-0 voor de bank. En daar Lukaku. Vrijgespeeld door Mertens. Lukaku 2-0. Ja, ja. En nu maar even kijken. Oh, kijk! Daar is de goal binnengekort. Meunier, meegeven Lukaku nu nog een keer. Ja, 3-1. Lukaku. Hazard is vertrokken op een bal van Alderweireld. Neemt hem mee. Eden Hazard. Oog in oog met Van Mustafa. Oh, wat maakt hij dat geweldig af. Batshuayi tegen de lat. Ai, ai, ai. Batshuayi. Nee. De save van Mustafa. What the fuck. Batshuayi nu misschien? Ja, Batshuayi doet het op. Ja. Batshuayi doet het op, toch?

0: dan zal Thibaut Courtois misschien een beetje ongelukkig zijn bij wijze van spreken. Al heeft het verder geen belang, want kijk, het laatste fluitsignaal weer klinkt. België heeft hier een statement gemaakt tegen Tunesië. Dit is het België dat wij willen zien op de eindronde van een wereldbeker. Met een eclatante overwinning, 5-2.
1: En het België dat we straks misschien ook graag willen zien. Benieuwd of het ook zo'n 5-2 kan worden. Straks in de oefenwedstrijd om 3:00. Op de Antwerpsring richting Nederland is het 25 minuten file rijden van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout richting Gent. 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de A12 richting Antwerpen is in Wilrijk de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel moet je 20 minuten vertragen van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen. Op de binnenring een kwartier erbij van Dilbeek tot Jette.
2: Sportzaal.

0: Baby Steps van Olivia Dean. Straks om 3 uur spelen de Rode Duivels hun laatste oefenwedstrijd tegen Tunesië. En over 9 dagen volgt dan de match tegen Egypte. De eerste WK-wedstrijd. Daarna volgen nog Iran en Nieuw-Zeeland in de groepsfase. Deze week namen we met Sportza een heel uitgebreide podcast op over het WK-voetbal met onze commentatoren Filip Joos en Peter van der Bemt. Over de kansen van de grote landen, over de verwachte uitblinkers en tegenvallers, maar uiteraard ook over de Rode Duivels. Ik laat wel even een stukje horen.
1: Ik heb wel een gevoel dat het wel eens een tof toernooi zou kunnen worden door de afwezigheid van het moet en door de aanwezigheid van het kan. En met het bedoel ik dan niet wereldkampioen worden, want dan...
0: Maar een goed resultaat en een resultaat waar alle fans blij van zullen worden.
1: Ja, en is een match die eruit springt, weet je. En dan bedoel ik niet eventueel 12-0 tegen Nieuw-Zeeland, maar ja, dat je een land klopt dat even goed is als jou, of beter. Ja, dat maakt een WK.
0: Je bent best positief ingesteld. De verwachtingen schommelen altijd heel erg rond onze nationale ploeg, vind ik, de laatste jaren. We nemen op na de oefenmatch tegen Kroatië. Daar winnen we 0-2. Binnen de Rode Duivels 0-2. Houden ze een clean sheet? Dat verandert de perceptie ook snel.
2: Je moet aan oefenwedstrijden het belang hechten dat ze verdienen.
1: Het was ook wel een echte oefenmatch.
2: Ja, het was een echte oefenwedstrijd. Het tempo zat er helemaal niet in. Nu, ik keek naar de persconferentie van Ronald Koeman. Die zei, ja, ik verwacht wel dat soort WK.
1: Ja.
2: De intensiteit en de hoge druk die we gewend zijn stilaan geraakt van veel ploegen in de Champions League. Hij zei, die gaan we daar niet krijgen wegens de omstandigheden. Het gaat daarvoor veel te warm zijn op veel plekken.
1: Dat speelt in ons voordeel.
2: Niet noodzakelijk waar de Belgen dan spelen, dat is misschien wat anders. Ik heb nu al de voorbije dagen al vaak gezegd, ik heb er een beter gevoel bij deze nationale ploeg en de manier waarop ze naar een toernooi trekken dan de vorige twee.
0: Okay.
2: Ook dan het vorige, en al helemaal natuurlijk dan in Qatar, waar je toch de indruk had van dat duurt hier voor iedereen te lang.
1: Maar je bedoelt het EK erbij. Maar je zegt de vorige twee, dacht ik even.
2: Ja, dus het EK hier. Ja. En aan alles merk je toch dat er een goede vibe zit in de groep. Kevin De Bruyne zal hopelijk nog veel beter worden dan hij in de voorbije wedstrijden was met de nationale ploeg. Zeker ook dan in Kroatië. Maar de manier waarop hij zich ervoor gooit en erin zit, geëngageerd is om er iets van te maken, ja, dat is fantastisch. Dezelfde motivering vind je bij Thibaut Courtois. En natuurlijk bij Romelu Lukaku, die ondanks die goal nog ver van zijn goede niveau zit. En je hebt de ouderen en jongeren die goed met elkaar kunnen opschieten. En wat ik mij laat vertellen is ook de verstandhouding met de bondscoach is prima. En dus ze weten wel, dat is niet de beste bondscoach van de wereld. Daar zijn een aantal dingen. Het is niet het tactische meesterbrein. Maar hij heeft er een goede groep van gemaakt. Mm-hmm. Het is ook geen uil natuurlijk voor alle duidelijkheid. Nee, heeft ook wel iets gepresteerd.
1: En als je aan De Bruyne vraagt, Conte of...
2: Ja, bedoel... En dus dat zit eigenlijk allemaal goed.
0: Ja.
2: En dat heb ik al vaak gezegd. En in de kwalificatiecampagne hebben ze ook wel een paar non-helften gespeeld. Maar er was nooit een gebrek aan inzet en solidariteit. En zoals ze nu in eigenlijk die oefenwedstrijd toch ook gestreden hebben. Ja, nog een keer, daar heb ik dan een beter gevoel bij. En wat Flip zegt, daar treed ik bij. Er zit toch ook heel veel kwaliteit nog in. En natuurlijk, als je voortdurend de vergelijking gaat maken, zeker in defensief opzicht, met de ploeg van 18, ja, oké. Okay. Dan schiet je veel te kort, uiteraard. Maar, zeker in aanvallend opzicht, Fernandes Pardo, ik kan u niet zeggen, het was fantastisch, maar
1: ik vond dat echt waar.
2: Die brengt toch iets bij.
1: Ik snap dat op alle kranten Romelu Lukaku staat, uiteraard.
0: Want dat had Fernandes Pardo zijn hoofd bij mogen staan.
1: Ik was echt blij met die invalbeurt. En vooral die ene fase waarbij hij het opzet, waarbij Lukaku hem niet aanspeelt, want hij moet hem altijd aanspelen, hij moet niet trappen daar, oké, hij verliest de bal. En dat was, hij viel in met de gretigheid om te tonen van, hey, jullie kunnen op mij rekenen, ik kan diepe spits zijn. Hij had ook gezien dat de Ketelaar een non-wedstrijd had gespeeld. Ook omstandigheden, maar toch, hij wou tonen van, ik kan. Maar hij wou niet overtonen, want als je wil overtonen, dan doe je daar naar Lukaku van, begin je te gebaren. Ja. En ik zweer u, bij Lille gebaart hij.
0: Ja.
1: Dus hij zit in de juiste mindset.

0: California Dreaming van de mama's en de papa's. Nog een dik half uur en dan start de oefenwedstrijd tussen de Rode Duivels en Tunesië. Het is de laatste keer dat de Belgische supporters massaal hun helden in actie zullen zien in eigen land voor ze naar het WK trekken. Het Koning Boudewijn Stadion zal dan ook goed vol zitten. We hebben vandaag reporter Jarno Poli uitgestuurd daar in Laken. En die kwam een ex-bondscoach tegen. Niet van België, maar wel van heel wat Afrikaanse landen.
1: Tom Saint-Fiet, als bondscoach van Mali heb jij Tunesië nog uitgeschakeld op de recentste Afrika Cup. Ken je de Tunesiërs dan beter dan de Belgen?
2: Misschien wel. Maar natuurlijk, ik ben Belg en ik volg het Belgisch voetbal altijd. En ik kijk hun wedstrijden natuurlijk. Maar het Afrikaans voetbal ken ik natuurlijk als mijn broekzak. En ik heb Tunesië reeds 2 keer verslagen. Ook in 2021 van de Afrika Cup. En natuurlijk in januari in Marokko ook uitgeschakeld in de tweede ronde. Ik vind Tunesië een goed team. Ze zijn ook gekwalificeerd voor het WK. Vrij eenvoudig. Met een aantal interessante spelers. En ik denk dat het een goede test wordt voor België richting het WK.
1: Ja, is dit belangrijk, nog zo'n laatste wedstrijd dan eens tegen een niet-Europees land te kunnen spelen?
2: Ik denk dat het heel belangrijk is. Je ziet dat ook de laatste dagen, alle interlands van alle landen. Het zijn allemaal tussen verschillende continenten, intercontinentaal. Frankrijk die 1-2 verliest van die voorkust. Spanje die 1-1 gelijk speelt tegen Irak. Kaapverdië die 3-0 wint van Servië. Dus dat is een goede test. We spelen altijd tegen dezelfde landen. Tegen de Slowakijers, tegen de Bosniërs, tegen de Noorwegen en die landen. Maar een andere cultuur, een andere stijl van spelen moet je klaar hebben. Moet je klaar voor voorbereid voor zijn voor een WK. Want op een WK hebben we alle continenten samen. En in de eerste ronde gaan we al Egypte zien. Misschien een beetje een kopie van Tunesië, maar toch niet. Ik denk dat Tunesië dichter aanleunt bij Marokko dan bij Egypte in de stijl. Je hebt Iran. Die kunnen misschien iets dichter bij Tunesië aanleunen. En Nieuw-Zeeland, dat zijn al 3 verschillende continenten. En ik denk dat je moet voorbereiden tegen landen uit verschillende culturen om best voorbereid te zijn voor zo'n WK.
1: We spelen natuurlijk ook, of we, de Rode Duivel, spelen natuurlijk in de groepsfase ook tegen Egypte. Is Tunesië te vergelijken met Egypte?
2: Ja en nee. Dat is een Noord-Afrikaans land en ze hebben bepaalde technieken hetzelfde, maar de stijl is toch anders. Egypte speelt iets directer. Egypte heeft meer aanvallende kwaliteiten, terwijl dat Tunesië meer georganiseerd zit, goede defensie heeft, goed blok kan neerzetten en met Hannibal Mejbri een topspeler eigenlijk in het middenveld heeft te lopen. En dat bij Egypte de kwaliteiten vooral vooraan zitten. Dus ze hebben een andere stijl van spelen, maar ik denk dat ze allebei moeilijk te bekampen zijn.
1: Waar schat jij de Rode Duivels in die poelen? Zullen zij zonder problemen groepswinnaar worden? Of zal dat misschien toch Egypte zijn dan?
2: Ja, het mag niet anders dan dat ze zonder problemen groepswinnaar worden.
1: En vandaag durf je daar ook een pronostiekje doen?
2: Ik denk dat het een 2 kanten uit kan. Hè. Oftewel scoren ze heel snel en wordt het een makkelijke wedstrijd. Oftewel kan het heel lang 0-0 blijven en zou het ook zo kunnen eindigen. Tunesië heeft heel goed verdediging, is sterk lichamelijk. Heeft met Hannibal Mejbri iemand die in de transitie heel snel kan omschakelen. Geweldige passes heeft. Tunesië is ook best gevaarlijk op standaard situaties, corners en vrije trappen. Maar België speelt thuis voor een vol stadion, uitzwaaiwedstrijd. En dan is het wel belangrijk om een goed resultaat neer te zetten. Dus ik ga ervan uit dat België 2-0 wint.

0: Gorky en Anja, we gaan straks heel veel aandacht geven aan de Rode Duivels. Maar op hetzelfde moment wordt in het handbal de beslissende match om de titel gespeeld bij de mannen. De terugwedstrijd tussen Pelt en Bocholt. Pieter Wittstok sprak daar vooral van de match met Jeroen de Beulen, die na deze finale op handbal pensioen gaat.
1: Jeroen de Beulen, we staan hier voor de grote handbalfinale tussen jullie Achilles Bocholt en Sporting Pelt. Het is jouw laatste, hoe voelt het?
2: Heel spannend wel. Ik kijk er echt wel naar uit. Zwaar seizoen geweest, zware laatste jaren gehad, maar ik ben wel echt klaar voor vandaag en de jongens ook. We zitten echt in een heel goede flow. Ik hoop dat we die kunnen doortrekken, dat we zeker niet gaan rekenen op 6 doelpunten voor. Dat we echt gewoon deze match willen winnen en dat we op een heel positieve manier het seizoen willen afsluiten.
1: Ja, leg eens uit, vorige week gewonnen met 29-23, dat is inderdaad een bonus van 6 punten, maar jullie rekenen jullie nog niet rijk?
2: Nee, absoluut niet. Ja, ik denk dat dat heel stom zou zijn om nu al te gaan denken, het is al in orde. Zeker hieruit in Pelt, het is een heel gevaarlijke wedstrijd. Er speelt zich heel veel af in je hoofd tijdens zo'n wedstrijd. Dus dat kan heel snel twee kanten uitgaan. En ik hoop, zoals ik net al zei, dat we de laatste 3 weken die positiviteit, die vechtlust kunnen doortrekken. Ik denk dat we 2 finales hebben verloren. En dat we daar een beetje zijn onderdoor gegaan door een te grote favorietenrol. Dat we te veel druk legden bij ons. Die druk is er vandaag ook zeker als je met 6 doelpunten voor staat. Maar dan vooral moeten focussen op wat onze kwaliteiten zijn. En die uitstraling de laatste weken heb ik echt van genoten. En ik hoop dat we dat vandaag ook kunnen neerzetten. En niet opnieuw van het wordt verwacht dat het vandaag gebeurt. Maar gewoon focussen op onze taken en dan hopelijk met een positief resultaat. Ja.
1: Vorige week ook gewonnen dankzij een fantastisch goed keepende Klimmer Loa. Rekenen jullie vandaag weer op hem?
2: Ja, ik denk, ieder seizoen denk ik van, oh amai, dit seizoen is hij wel echt heel sterk. En ieder seizoen doet hij nog beter. Dus het is straf wat hij ieder jaar presteert. Het is echt wel iemand die er met kop en schouders bovenuit steekt op zijn positie. Dus natuurlijk rekenen we op hem, maar ook zonder hem zou het vandaag goed moeten gaan. Dus het zou naïef zijn om te denken, hij zal het wel redden en de rest kan op 80% van hun kunnen spelen. We moeten hem steunen en we merken dat ook. Als we in de verdediging met heel veel gretigheid staan, dan wordt hij ook alleen maar beter. Dus we zullen zeker afhankelijk zijn van hem. Maar het zal niet mogen om alles in zijn mandje te leggen.
1: Hoe vaak ga jij vandaag denken, dit is mijn allerlaatste wedstrijd?
2: Dat mag nu nog even, hopelijk tijdens de wedstrijd niet. En dan na de wedstrijd zal dat ook wel even terugkomen. Maar ik heb er vrede mee. Ik merk de laatste maanden dat het moeilijker en moeilijker begint te worden. Ik heb er ook
1: fysiek?
2: Ja. Fysiek en mentaal ook gewoon. Niet per se dat ik er genoeg heb van gehad, maar gewoon de combinatie van, fysiek gaat het zoveel moeilijker. Waardoor ik er mentaal vrede heb meegevonden. Bij Nationaal Ploeg was dat net hetzelfde. Ik wist gewoon van een hele week, 2 keer per week trainen, 2 wedstrijden, dat gaat gewoon niet. En ik heb eigenlijk in vrede daar afscheid kunnen nemen. Ik denk dat dat hier ook wel zo zal zijn. Dat zal later wel nog kriebelen. En als ik als coach er sta, zal het af en toe nog kriebelen, want ik zou er ook willen staan. Maar ik merk gewoon dat het fysiek helemaal op is. Dus ik kan me niks beklagen dat ik niet alles heb uitgehaald. Dus ik denk dat ik er wel vrede mee ga hebben.
0: Hopelijk een mooi afscheid straks voor Jeroen de Beulen. Die handbalfinale start straks om 3 uur. En dan start nog een finale. En niet zomaar een finale. Die van tennistoernooi Roland Garros bij de vrouwen. Feit is een finale die niemand voorspeld had. Eentje tussen het jonge Russische toptalent Mira Andrejeva en de Poolse kwalificatiespeelster Maja Falinska. Gilles Meulemans, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Jonathan.
0: Jij bent voor ons weer in Parijs op koers. Yes. Philippe Chatrier, wat gaat dat geven als Falinska zich straks plots Grand Slam winnares kan noemen?
3: Ja, dat zou zeer straf zijn. Hè. Je zegt het goed, Falinska. Iga Swiatek is de bekendste Poolse tennisspeelster. Dat schrijf je ook Swiatek. Hier schrijf je eigenlijk ook Schwalinska. Maar ik heb me ingelezen en het is dus Falinska, een beetje met HF. Het is niet zo eenvoudig om uit te spreken, maar dus zij, Maja Falinska, die de kwalificaties heeft moeten spelen om hier ook maar op de hoofdtabel te staan en al helemaal tot in de finale is geraakt. Het is haar 10e wedstrijd hier op Roland Garros op die manier en ze is de eerste ooit bij de vrouwen die hier vanuit de kwalificaties in de finale raakt. Dus dat is toch enorm straf. En ze neemt het op tegen een Russische, Mira Andrejeva, zoals je al zei, die ook haar eerste Grand Slam zou kunnen winnen. Ook haar allereerste Grand Slam finale. Dus op dat vlak is het voor beide spelers echt volledig, beide speelsters volledig nieuw. En krijgen we sowieso een winnares die haar eerste Grand Slam ooit zal winnen. Dus dat is wel top.
0: Zou je ook zeggen dat Andrejeva dan topfavoriete hier is? Haar hadden we wel min of meer kunnen voorspellen misschien. Min of meer.
3: Ja, min of meer. Min of meer is misschien de juiste verklaring. Ik moet zeggen, ik denk dat Valinska in nog geen enkele wedstrijd die ze hier speelde, buiten dan in de kwalificaties als favoriet, is begonnen aan de wedstrijd. Herinner je, ze speelde in de tweede ronde tegen Elise Mertens. Mm-hmm. Dan won ze 6-4, 6-0. Werd ook niet verwacht dat ze daar zo makkelijk van zou winnen. Integendeel, iedereen dacht, Elise Mertens zal die Valinska wel even aan de kant zetten en doorgaan. Dat gebeurde niet. Integendeel. Ze heeft nog maar één set verloren ook. Dus ik zou zeggen, toch maar niet onderschatten voor Mira Andreeva. Maar dat zal ze ook niet doen voor Andreeva. Dus haar eerste Grand Slam finale. Absoluut, absoluut toptalent. 19 jaar, heeft al Indian Wells gewonnen. Amerikaans toernooi. Net onder het niveau van die Grand Slams. Maar soms ook wel de vijfde Grand Slam genoemd. Dus dat toernooi heeft ze al gewonnen. En nu, ja, hier in de finale. Vorig jaar verloor ze nog de kwartfinale van Louise Boisson. Die naam ken je waarschijnlijk nog. Nummer 361 van de wereld. Beetje toernooirevelatie toen. Toen werden haar emoties haar wat te veel bij Mira Andreeva. Dus dat zal ze vandaag toch moeten proberen onder controle te houden. In toch wat voor haar ook het grootste moment van haar carrière is op dit moment. Ik moet zeggen, die Valinska die brengt elke bal terug. Dus dat kan heel frustrerend zijn om tegen te spelen. Absoluut.
0: Je zei me daarnet ook nog iets over het dak. Je wilde dan nog iets
3: over het dak. Ja, het dak gaat open hier. dat wou ik zeggen. Het dak gaat open. De zon schijnt. Ik moet zeggen, ik was daarnet naar hier aan het stappen, naar Cour Philippe Chatrier. En ik was vergeten dat het hier ook kon regenen in Parijs. Vorige week snik heet. Herinner je nog? Heel warme temperaturen. Yannick Sinner die daardoor uit het toernooi vloog. Bij de mannen was dat dan, maar dus nu ook regen. Maar nu, kijk, blauwe lucht, of toch bijna volledig blauwe lucht. Dus het zal hier met de open dak gaan gebeuren. Vorig jaar hadden we een finale tussen Arina Sabalenka en Coco Gauff. Toen was er heel veel wind. Ik heb niet het gevoel dat nu zo is. Dus op dat vlak zouden we toch een finale moeten krijgen waarin de externe omstandigheden niet al te veel meespelen, maar het zal toch met veel stress zijn voor beide speelsters en zeker voor Valinska. Ik zie veel Poolse vlaggen hier in de tribune voorlopig al, die nu begint te vullen. Zo, de mensen komen aan voor die finale om 3 uur. Dus het zou wat zijn als zij kan winnen. Ze heeft in haar carrière €800.000 aan prijzengeld bijeengesprokkeld. Dat is nu al 1,4 miljoen alleen in dit toernooi en het kan 2,8 worden als het wint. Dus om maar te zeggen dat dit een life-changing toernooi is voor haar. Ze zei, ik kan op een bepaald moment in de derde ronde zijn. Ik heb moeite met mijn hotel te betalen op dit moment hier. Want ik krijg mijn cheque natuurlijk nog niet van het toernooi. Maar ik moet ondertussen wel mijn hotelkamer betalen. Dus om maar te zeggen van hoe ver ze komt is. Want dat heb ik nog niet gezegd. Nummer 114 van de wereld. Dus,
0: er kan een penthouse vanaf ondertussen, denk ik. Het maakt niet meer uit welk hotel.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Radio 1 live.

0: Marble Sounds en daarvoor het WK-lied van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Nog maar een paar minuten en dan beginnen de Rode Duivels eraan in hun laatste oefenwedstrijd voor het WK. Een match tegen Tunesië. We gaan naar Peter van den Bemt en Tom Boudewil in het Koning Boudewijn Stadion.
1: Ja, we kijken rond en we zien dat het Koning Boudewijn Stadion aardig is volgelopen. Uitverkocht is het om en bij de, ja, wat is dat, intussen 45.000. Veel lege plekken zo nog wel onderaan en zo. Dus hier en daar ook iemand die zijn ticket niet gebruikt, denk ik dan maar. Maar in elk geval veel volk om voor het laatst te komen kijken naar deze Rode Duivels. Voor ze maandag dan het vliegtuig opgaan. Een tegenstander die vervelend kan doen. Dat is de reputatie die hem vooraf is gegaan. Het Tunesië dat zijn kwalificatiepoelen makkelijk heeft gewonnen met 8 overwinning of 9 zelfs en 1 gelijkspel. Geen enkel tegendoelpunt geïncasseerd. Maar als je kijkt naar de namen van de tegenstanders, ja, ik zou zeggen, dan is dat niet al te moeilijk. Daar is geen ploeg bij van het niveau van België. Maar in elk geval een tegenstander die blijkbaar ook zeer compact kan verdedigen. En Tom, dat is dan, ja, goed zou ik zeggen met het oog op de duel tegen Egypte. Want ja, dat die dat kunnen, dat heb ik op de Afrika Cup gezien. Dat is ook betongieten eigenlijk. En dan loeren op Salah en Marmoush. Spitsen van het kaliber dat Tunesië niet heeft overigens.
2: Nee, dat klopt. Ik denk dat het de ideale tegenstander is, omdat we toch als favoriet beginnen aan die groepsfase. En dat we, ik veronderstel, 3 tegenstanders voor de boeg gaan krijgen die toch vooral gaan verdedigen tegen de Belgen. Dus op dat vlak lijkt me het wel.

0: ideaal om hier als uitsmaaiwedstrijd deze tegenstander te kiezen.
1: Een paar dingen over het basiselftal, dat hebben we al een paar keer meegegeven op de radio. Ja, toch nog altijd geen Hans van Aken. Het is Onana de Bruyne Tielemans geworden. Ik denk dat je Onana moeilijk op de bank kon zetten vandaag. Nadat je hem vriendelijk gevraagd hebt om achterin te spelen in Kroatië.
0: Ja, en je moet altijd één verdedigende middenvelder hebben. Er zijn al wat testen geweest met de Tielemans bijvoorbeeld. Maar dat is dan net iets te aanvallend als je ook van Aken en de Bruyne zet.
1: Dat vindt
0: ook...
1: zeker de bondscoach.
0: Voilà. Ja, ja. Voilà, dus je moet altijd iemand hebben. Het is al goed dat hij er geen twee zet, dat hij Raskei op de bank zet. Ja. Dus je moet vooruit gaan voetballen. Dat zal je ook op het WK moeten gaan doen. En dan is dat, jammer genoeg, Hans van Aken het kind van de rekening.
1: Ja, zal straks nog wel een invalbeurt krijgen. En de Ketelaar voorin. Er werd misschien gedacht, ja, het is vandaag aan Fernandes Pardo om een keer van bij de aftrap staan. Maar ik heb het daar straks ook al gezegd. Het is niet onlogisch, omdat de Ketelaar een ongelukkige wedstrijd spelen op Kroatië. Als je hem dan vandaag op de bank zet. En stel je maar eens voor, die Fernandes Pardo doet het goed. Ja, dan ben je er eigenlijk bijna één kwijt. Misschien wel voor het WK. Terwijl hij toch de eerste optie misschien is. Zolang Lukaku niet fit is voor een basisplaats.
0: Ik denk dat dat de laatste vooral speelt. Hij zal optie nummer 1 zijn. Ook al omdat je Fernandes Pardo er nog maar net hebt bijgeduwd. Ja, dus hij begint eigenlijk helemaal onderaan de trapladder. En ja, je kan denken van misschien Pardo om hem aan het publiek wel eens te showen. En om hem mee te nemen in dat verhaal. Ook al heeft hij het goed gedaan. En zit hij echt wel in het verhaal? Dat kan je toch overal lezen. Maar inderdaad, de Ketelaar is optie nummer 1. En dan kan je hem toch maar wat speelminuten geven. Al zal hij, en dat zal hij ook wel beseffen, wel vervangen worden gedurende de wedstrijd.
1: Ja, inderdaad. En uiteraard zal Romelu Lukaku erin komen. Misschien zal dat al wat vroeger in de wedstrijd zijn dan dat het geval was dinsdag in Rijeka. En hetzelfde geldt misschien wel voor Fernandes Pardo. Maar goed. En op de linksback, dat is ook opvallend, Tom Castagne en niet Seis, van wie ik denk dat hij een echte concurrent is voor de Kuiper.
0: Voilà, ik heb het hier genoteerd. Ik heb het ook opgezocht. Er zijn al heel wat combinaties geweest op die back links, back rechts. We moeten teruggaan onder andere naar die match hier thuis tegen Oekraïne om hetzelfde format te hebben. Maar ik denk dat ze dan toch weer zullen schuiven naar die drie centrale verdedigers, waardoor Castagne in de rug kan duiken van Trossard, die dan wat naar binnen kan komen. En dat de Meunier dan als een soort derde centrale verdediger gaat spelen. Want ik denk niet, Meunier kan nog redelijk snel lopen, maar om voorbij Doku te geraken, ja, dat is redelijk snel.
1: Dus jij verwacht meneer aan de linkerkant?
0: Nee, ik bedoel Castagne.
1: Oké. Castagne ook, oké, op die manier. Voilà, u hoort het. Het Tunesische volkslied weer klinkt hier door het Koning Boudewijn Stadion. Er zijn wel degelijk ook flink wat Tunesische supporters. Zometeen de Brabantzone en dan de aftrap. De laatste rechte lijn voor de Belgen. Maandag dus het vliegtuig opstappen richting de Verenigde Staten.
2: Zometeen dus inderdaad de oefenwedstrijd tussen België en Tunesië. Zometeen gaan we zeker ook naar het radionieuws van 3 uur natuurlijk. En daarna gaan we dus die wedstrijd volgen. Laatste wedstrijd van de Rode Duivels. Daarna spelen we onze groepsfase tegen Egypte eerst, dan Iran. Dan hebben we nog de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En zo beginnen de Rode Duivels eraan. Maar dus eerst die match straks in het Koning Boudewijn Stadion. En nu eerst richting nieuws. Tot zo.
3: Welkom in de Bourla en in Kambala voor een nieuw seizoen van Toneelhuis. Met nieuwe creaties van Lisa Boa Houbrecht, Benjamin Abel Meijerhagen, FC Bergman, Olympiek Dramatiek en vele anderen.
4: Ontdek het volledige programma en boek je tickets op toneelhuis.be. Samen met Radio 1.
5: Wanneer zijn we er geweest in?
4: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
5: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
4: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
5: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
4: Een oorlog die een zware tol eist.
6: So you lost your limbs.
5: Ja.
4: En die een hele generatie tekent.
7: Every flag represents a fallen soldier.
5: Een dolof van vlaggen en soldaten en...
4: Goh. Reizen Waas terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
10: Amai, ik proef weer precies de zon.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
11: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
12: Score met Hyundai.
3: Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
12: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Bij de nieuwe gewelddadige protesten in Brussel gisteren zijn een 30-tal mensen opgepakt, dat meldt de politie. Donderdag liep ook al een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. En op sociale media werd opgeroepen om ook gisteren opnieuw onrust te stoken. En ook vandaag is de politie talrijk aanwezig aan het Centraal Station na nieuwe oproepen tot protest. Het vaccin tegen ziektes als kinkhoest, tetanus en polio beschermt even goed met één inenting minder. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad in een nieuw advies. Nu worden baby's standaard 4 keer ingeënt met het vaccin vanaf 8 weken na de geboorte. Maar 3 dosissen beschermen even goed, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme.
16: Dat blijkt uit de wetenschappelijke literatuur enerzijds, maar ook uit de ervaring van heel wat andere Europese landen, ondertussen een 20-tal, die al jaren geleden ook overgeschakeld zijn naar een 2+1. En daar zien we dat er zo goed als geen doorbraakinfecties zijn, dat ook heel veilig is. Dus we zetten nu ook diezelfde stap.
15: De deelstaten moeten wel nog beslissen of ze het advies van de Hoge Gezondheidsraad gaan volgen. In Frankrijk is Bernadette Chirac overleden, de weduwe van oud-president Jacques Chirac. Ze werd vorige maand 93 jaar. Bernadette Chirac was de enige Franse first lady die een politiek mandaat bekleedde onder haar eigen naam. Ze was gemeenteraadslid in het departement Corrèze. Ze werd ook erg populair bij de Fransen als voorzitter van de jaarlijkse inzamelingsactie Pièce Jaune voor kinderen in het ziekenhuis. Volgens de huidige president Macron heeft Bernadette Chirac het leven van veel mensen op die manier veranderd. En rond deze tijd beginnen de Rode Duivels aan hun uitwuifwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion. Dat is de laatste oefenwedstrijd voor de eigen fans, voor ze vertrekken naar het WK voetbal in de VS. Ze nemen het op tegen Tunesië vanmiddag. En Peter van den Bemt, is daar al iets gebeurd?
1: Nee, nog niet, want het is de eerste minuut van de eerste helft. De eerste seconde eigenlijk nu maar net de aftrap gegeven. Inderdaad, België op zoek toch naar een beetje vertrouwen en een gunstig resultaat in functie van het duel tegen Egypte. Met de eerste aanval van de Belgen overigens met Meunier tegen Egypte. Want Tunesië speelt een beetje vergelijkbaar met een laag blok en dan op zoek naar openingen om dat te forceren. Wat ik zei, een beetje proefdraaien voor het eerste duel van de Belgen op de wereldbeker. Met de ketelaren wel degelijk vandaag ook als diepe speler. Trossard, de kampioen van Engeland erbij, samen met Doku en Onana. Vandaag middenvelder in het vertrouwde 4-3-3 systeem van de Belgen. Ze zitten meteen in de box van de Tunesiërs met Trossard al. En een eerste redding die nodig is van doelman Chabak. Voilà, dat is een goede start van de Belgen hier in de openingsminuut. In elk geval nog 0-0 België-Tunesië.
15: Dankjewel, Peter. Het weer vanmiddag, meer wolken, stilaan regen vanaf de kust en maximaal tot 19 graden. Morgen start met opklaringen, daarna opnieuw zwaar bemolkt, maar het blijft dan wel vrijwel overal droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
17: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
18: Radio 1.
19: Sportza.
18: Jonathan met de penningen.
2: Goedemiddag, de Rode Duivels zijn eraan begonnen. U zit op de eerste rij bij ons voor de oefenwedstrijd tegen Tunesië. Peter van den Bemt en Tom Baudewil.
1: En meteen al een corner voor de Belgen. Het is de tweede minuut bij 0-0 natuurlijk. Maar al een eerste doelpoging. Corner die ver wordt gegeven voorbij Onana. Gaat hij en opgehaald hier door de ketelaren. Maar dus de Belgen zaten na een paar seconden al in de box van de Tunesiërs. Met de dribbelende Doku. En uiteindelijk ook nog een schot van Trossard die zich mooi vrijmaakte. Het nummer 10 blinkt op zijn rug. U weet het, Lukaku is weer overgestapt naar nummer 9. En Trossard vanaf de rechterkant wel degelijk dus voetballend. Sneed naar binnen, uithaal met links. En doelman Chamak moest toch al meteen aan de bak. Dat was allemaal binnen de openingsminuut. Duwde die bal goed weg. Laag in de hoek was die beland. En een eerste corner voor de Belgen die niet al te veel heeft opgeleverd. En balbezit voor Chamak dus tegen Tunesië. Dat is nummer 46 op de FIFA-ranking. En wel degelijk ook geplaatst voor het wereldkampioenschap voetbal. Met een quasi-perfect parcours. 9 op 10 wedstrijden gewonnen. Eén gelijk spelletje. Maar de tegenstander luidde naar de naam Liberia, Malawi, Sao Tome en Principe, Namibië. Dat soort de ploegen vandaar. Een doelsaldo 22-0, wat niet onlogisch is, zou je kunnen denken. En overigens, Nederland kijkt ook geïnteresseerd toe, want Tunesië is ingedeeld in een groep met Zweden, de eerste tegenstander, Japan en Nederland. En dus een mooie test voor de Belgen hier. Op zoek naar een goed resultaat en een prestatie en resultaat die vertrouwen geven, net als dat van afgelopen dinsdag in Kroatië. Oei, slordige bal ingespeeld door Talbi. In de voeten van Doku. Dan Talbi met de goede reactie en de tackle. Dat was nodig. En daardoor had je uiteindelijk weer even bij de bal. En verre naar voren gezet door Arous. Maar dat is dan ver buiten bereik. De van de diepe spits. Die speelt bij Makalatskala. Vroeger heette dat Anzi. Toen dat nog tegen Racing Genk voetbalde. In Rusland dus. Azem Mastouri. Want het zijn dus allemaal onbekende namen bij de Tunesiërs. De nieuwe bondscoach Sabri Lamouchi. Dat is wel een bekende naam natuurlijk uit het Franse voetbal. Bij Inter en Parma en Monaco en zo. Mooie clubs gespeeld. Even ook bij de Franse nationale ploeg. Wel, die heeft nadat hij nog maar in februari is aangesteld. Toch veel jonge jongens geselecteerd ook. En dus maakt dat dat het allemaal redelijk onbekende zijn. En de enige die we zouden kunnen kennen, Dylan Brondi, zit voorlopig op de bank. Ex-agent. De Belgen wel meteen het heft in handen genomen, zoals het hoort. Op de, wat mij van aan de zijkant, een perfecte grasmat lijkt in het Koning Boudewijn Stadion. Prima om te voetballen. Hebben we ook al heel anders geweten natuurlijk. En nog eens zeggen, Onana dus samen met De Bruyne en Tielemans. Trossard een beetje van rechts. Doku een beetje van links. De Ketelaar nog altijd de diepe spits. En dus Kastanje. Links met Meunier, rechts Mechelen en een gooi. Die een goede beurt maakte, die laatste dan. In Kroatië rechts. We kijken naar een vrije trap. Vijfde minuut van deze wedstrijd voor de Belgen. Van rechts tegen de zijlijn bijna met Kevin De Bruyne. Dropt hem prima. Maar het is ook goed wegkoppen in het centrum. Door de lange Talbi, 1,90 meter. Ze hebben een paar van die jongens die hier gestalte hebben. Wel mooi aangesneden van De Bruyne.
19: Ja, ze stonden redelijk ver, ook buiten de grote rechthoek. Dus de ruimte om de bal ertussen te plaatsen was heel groot. Weggewerkt en het is al de tweede corner.
1: Ja, daar De Bruyne, kort genomen die corner. Probeert hem voor te brengen. Voilà, het is er nog één. Want België meteen wel, zoals we dat straks ook mogen verwachten, tegen Egypte en tegen Iran en tegen Nieuw-Zeeland. Naar voren trekken, op zoek naar gaatjes, liefst meervoud. In de defensie. Korte corner weer met de Trossard. Die hem nu even bijhoudt. Dan De Bruyne. Mooie combinatie binnendoor. Maar doorzien door Hajj Mahmoud. En dan misschien een tegenaanval van de Tunesiërs. Maar die komt er niet helemaal uit. Een soort dribbelpoging wel van Ayari. Maar dat is met horten en stoten. En via de voet van Onana is de bal opnieuw bij doelman Chamak. Hij speelt in Tunesië bij Club Africain. Zijn er wel een paar. Op die manier die in eigen land nog voetballen. Garbi. Die speelt in Duitsland. Bij Augsburg. Dat is te zeggen. Daar heeft hij gespeeld dit seizoen. Want geleend van Praga. En blijkbaar wel een groot talent. Maar door de komst van een nieuwe trainer zo gaandeweg wel uit de ploeg verdwenen. Dat kan wel een keer gebeuren natuurlijk. Tunesiërs spelen de bal rond achterin. Met Omar Rekik. Speelt dan weer in Slovenië bij Maribor. En die heeft een mooie lange bal. In de rechtervoet zien we hier niet de makkelijkst, maar knap gedaan van Ayari. Die borstcontrole tegen de lijn was toch redelijk fabuleus. En dan al een stevige overtreding. Ja, lichtgewicht. Met vaardige voetjes en een goede controle. En ze komen toch wel eens even kijken, want Ayari werd daar toch... Ja, ik zou zeggen redelijk getorpedeerd, want die deed was knap, Tom, die borstcontrole onder druk.
19: Ja, het was wel een beetje naïef verdedigd natuurlijk door Kastanje. Als je daar tegen de lijn staat en je moet die moeilijke controle met de borsten doen en je kijkt niet meer naar de bal, dan kan hij naar binnen komen. Het leek alsof Tielemans die bal blokkeerde, vandaar dat het publiek tekeer ging, maar wel een vrije trap.
1: Genomen buiten het strafschopgebied waar hij wordt opgevangen door Ashouri. Voorzet komt in de tweede zone. Opletten voor de kobbel. Terugleggen en overgenomen door Rekik. Ja, ja. De bal die werd teruggelegd en Rekik zet er zijn voet tegen. Redelijk hoger over, maar toch twee jongens die op die teruggekopte bal vrijheid hadden daar buiten de kleine rechterkom uit te halen, Tom.
19: Ja, inderdaad. En het terugleggen, waardoor België eigenlijk helemaal opgeschoven was als een lijn. Daardoor kwamen er twee jongens vrij om die bal te gaan trappen. En ja, ze moesten hem pakken op het hoogste punt. En vandaar dat hij er toch redelijk is overgegaan. Maar Onana en Mechelen die verloren daar aan de tweede paal het kopduel.
1: Ja, dat is opmerkelijk. Want dat zijn denk ik onze beste twee koppers tussen de lijnen. Brandon Mechelen en Onana. Maar dat gebeurt dus niet. Een voorzet teruggelegd. Dat is het antwoord van de Tunesiërs. Het openingsoffensief van de Belgen toch even gecounterd door de bezoekers. We kijken naar Doku. Hij heeft daar aan de zijkant Ayari voor zich. Bal ingespeeld. Oh, mooie beweging. Trossard. Hier de Bruyne. En hij gaat ernaast. Aangeraakt of niet? Wat zegt de scheidsrechter? Hij weet het eigenlijk niet goed. Hij zegt dan maar doeltrap. Maar goede beweging was dat van Leandro Trossard. Ja, die heeft het grote vertrouwen. Zoveel is duidelijk.
19: Ja, het was overigens... Ja, ja. Heel mooi gedaan, hoor.
1: Ik zeg Trossard, het was Kastanje, denk ik. Ja, ik zeg Trossard, het was inderdaad Kastanje. Raakt hem slecht om, zoals je kan zien, de Bruyne. Inderdaad.
19: Nee, het was goed gedaan van Doku, want ze stonden er met de drie op te wachten. En dan stond de Kastanje daar een beetje in die driehoek, werd aangespeeld. Het mooie wegdraaien, vrijmaken achteruit voor de Bruyne. En dat heeft hij toch ook al beter gedaan.
1: Ja, ja, raakt hij helemaal verkeerd eigenlijk. Daar zijn we met een nieuwe aanval voor de Belgen, met de Ketelaren. Breed leggen voor Doku in het centrum. Ja, dan wilde hij met links pasen, maar dat lukte niet. Wel snel op de eerste meters, dat weten we. Daardoor Garbi van de bal gehouden. Weer de Ketelaren aan de rechterkant. De Ketelaren kan hem binnen doorspelen. De voorzet komt. Het hoofd daar in het centrum voorkomt dat die bal bij een ploegmaat belandt. Maar de Belgen ook met de hoge druk laten de Tunesiërs niet uitverdedigen. En nu zal hij wel in de handen van Chamakh eindigen. Inderdaad, de doelman van Tunesië. Maar wel een grote kans was het voor de Bruyne. Nadat Kastanje die bal aflegde. En dan helemaal gekraakt. De bal van Kevin de Bruyne. Want als hij hem goed raakt is het toch een redelijk vrije schietkans in het strafschopgebied. Maar geen doelpunt. Zou kunnen zeggen tweede keer de grote dreiging van de Duivels in de eerste 10 minuten. Met dat schot na de goede actie van Trossard. Helemaal aan het begin van de wedstrijd. Daar moest Chamakh wel optreden. Nu bij deze huppelende bal, die uiteindelijk goed beoordeeld werd. Ik heb zijn naam nog niet genoemd, denk ik, door Tassos Sidiropoulos. De scheidsrechter uit Griekenland van vandaag. Hij had wel degelijk gelijk door een doeltrap te geven. Rekik met Talbi, dat zijn de twee hoog opgeschoten. Talbi nog meer dan Rekik, centrale verdedigers van Tunesië. Met Ben Amida. Aan de linkerkant combinatie zoeken met Ashouri, maar dat ging helemaal verkeerd. Wel de ingooi nog. Met Ben Hamid. Ook een van die mannen die in Tunesië speelt. Tunesië dat straks dus op zoek gaat naar een eerste kwalificatie voor een tweede ronde. Ooit in de geschiedenis van Tunesië. Ze waren al 6 keer eerder op een WK, maar dat is nog nooit gelukt. Al was het in Qatar wel redelijk close. Als uiteindelijk 4 punten. Zelfs gewonnen van Frankrijk in de laatste wedstrijd. Van de coiffeurs, zoals dat in Frankrijk heet. Een overtreding op Kastanje. En gaat er al een kaart komen? Nee, het is om de vanishing spray boven te halen. Even de verontschuldigingen. Na de overtreding, onschuldigingen van Hatch. Zo zit Kastanje ook lekker in de wedstrijd van beide af.
19: Ja, allebei. We hadden gedacht dat ze met z'n drieën achterin zouden blijven. Maar als de tegenstander met 1 diepe spits speelt, dan heeft het weinig zin om daar met z'n drieën van achter te blijven. Dan is het gewoon de 2 centrale verdedigers die die diepe man opvangen. En Kastanje en Thomas Meunier betrekken zich toch heel uitgebreid in het combinatiespel. En zorgen ook voor diepgang op de flanken.
1: En een vrije trap voor Kevin de Bruyne. Denk zo'n meter of 10, 12 voor de grote rechthoek, beetje links. Een redelijk ideale positie om van daar uit te halen. 1 minuut 12 voor deze oefenwedstrijd bij 0 tegen 0. Daar komt hij, Kevin de Bruyne. De trap en de, ja, wat onorthodoxe redding zou ik bijna zeggen van Chamakh. Want hij duwt hem bijna in de verkeerde voeten, maar oké. Was ook niet zo hard getrapt, die bal van de Bruyne.
19: Nee, bovendien ook in de zone waar de doelman eigenlijk altijd moet staan. Het was een beetje moeilijk omdat hij diep moest gaan. Maar inderdaad, het wegduwen. Net niet in de voeten van Brandon Mechelen daar aan de tweede paal. Maar bal weggewerkt.
1: Wel weer balbezit voor de Belgen. Ah, mooie paas is dat van de Bruyne. Strak op Doku. Doku komt naar binnen. Doku maakt zich vrij. Afgeblokt, want goed blijven naar de bal kijken door Arous. De rechtsback deed dat daar prima. En nu is hij even blijven liggen. Geraakt aan de voet. Maar wel felicitaties voor zijn goed verdedigende werk op Jeremy Doku. Nou, botsingetje met Kastanje op het moment dat hij de bal wegtrapt. Mechelen kwam een voetje of twee tekort om die weggestompte bal van Shamak onder controle te krijgen of te kunnen verwerken in de rebound. Maar geweldig wegduwen was het niet, moet ik zeggen.
19: Toch wel een paar keer Doku op de linkerkant. Ik vond het wel grappig bij de aftrap, omdat ze met z'n drieën hier voor de eretribune staan. Dachten ze van het spel zal hier vooral georiënteerd worden bij die aftrap. Maar de Bruyne speelde dan Doku aan. En vandaar die eerste goede actie, omdat hij al meteen 1-op-1 kwam. Maar nu staan ze toch al met z'n tweeën, drieën te wachten.
1: Kastanje, kop terug. Dat was een klein beetje kort. En dan nog Courtois, die de indruk gaf dat hij even geraakt werd. Maar dat was toch niet het geval door Mastouri. Niks aan de hand uiteindelijk. En gewoon weer uitvoetballen met Onana. Doet op zijn gemak. Met de Goy. En met Brandon Mechelen. Gaat hem even leggen hier aan de linkerkant. Rechterkant, excuus. Met Thomas Meunier. En Leandro Trossard. Met de Goy. En weer Mechelen. Ah, Doku. Wachten die bal een beetje af, maar Arous die is duidelijk zeer gemotiveerd om Doku aan banden te leggen. Zeer dichter tegen, kleine overtreding. Aanval van de Belgen gaat voort over de rechterkant met Meunier. Met Tielemans die diep gaat, weer Meunier. Trossard wilde de bal al graag. Het gaat eerst nog over Onana, dan Trossard. Breed leggen buitenkantje voet, inschuivende Mechelen. Kastanje, soort handbalmomentje nu. En Doku. Die zijn register heeft uitgebreid met veel in het centrum. Ook komen mee, proberen voetballen. En overtredingje. Ja, het was er wel degelijk in, denk ik.
19: Maar dit is het probleem natuurlijk nu als je geen afwerker hebt. Je probeert de buitenkant op te zoeken, die bal voor te zetten. Maar zeker tegen die twee torens van Tunesië. Ja, het is moeilijk. Je moet al over de grond spelen. Over de lucht, in de lucht gaat niet. Dus het moet allemaal al voetballend. Dus dat is een beetje het probleem met de huidige opstelling van de Belgen.
1: Ja, maar die zit niet in de kern, denk ik dan. Een echte afwerker. Fernandes Pardo heeft dat goed gedaan bij Rijssel, maar is ook niet de man voor de box die de ballen van de zijkant erin duwt. Die zit voorlopig nog op de bank, maar die kunnen we straks wel weer verwachten natuurlijk met Romelu Lukaku. De kaap van 90 doelpunten genomen, dat weet u. Afgelopen dinsdag in Rijeka. En Thibaut Courtois. Ik ben benieuwd of nog een andere doelman speelgelegenheid zou krijgen vandaag. Ik zou dat wel doen, maar de kans is klein. Kijken weer naar Meunier. Kapt Ashouri uit en ook Ayari. Nee, niet Ayari, het was Garbi. Die ook even kwam meejagen. En uiteindelijk weer via Mechelen. Ze mogen wel mee inschuiven. Mechelen weer is doorgeschoven, zoals we dat kennen van bij Club Brugge natuurlijk. In de box zit hij ondertussen van de Tunesiërs. Terwijl de bal bij Kastanje is met Tielemans. Met Onana dacht ik maar. Nee, Tielemans schept hem verrassend en prachtig tot bij Trossard. Ah, binnendoor bijna voor Meunier. Want ook daar kwam Garbi weer tussen. Onana, goede recuperatie. Het gaat over de grond naar Trossard. Meegekregen weer Trossard van Tielemans. En dat nee. Zijn voet er niet meer achter gekregen. Een voorzet die eindigt achter het doel. Maar op deze manier proberen de Belgen op de korte ruimte er toch tussendoor te combineren. Alleen liep het nu in laatste instantie fout bij Trossard.
19: Ja, dat het niet makkelijk is, dat weet je. Dat blok staat er twee keer vier verdedigers. En dan die twee die dan de gaatjes nog moeten dichtlopen daarvoor tijdens het combineren. Maar dat is het spel ook van de Rode Duivels. Daar hebben de Tunesiërs het moeilijk mee. Als de Duivels hoog gaan drukken, zoals Onana die bal kon recupereren, dan blijven ze in de zone van de waarheid. En dan kan het misschien net iets sneller dat de vrije man wordt gevonden.
1: Bal weer bij de verdedigers met Omar Rekić. Maar de Bruyne ook druk gaat zetten. Dat viel mij ook al op in Kroatië. Hij is echt wel zeer geëngageerd. Werken was zeker voetballend niet zijn beste wedstrijd. Integendeel. Maar wel vol engagement van Kevin de Bruyne. Zoals hij hier ook nu ook weer ging jagen als diepste man eigenlijk zou je kunnen zeggen. Maar het heeft wel geen balbezit opgeleverd voor de Duivels. Dat is op dit moment na 17 minuten spelen bij 0-0. Weer even voor Tunesië. Met Hajj Mahmoud die daar wat combineerde. En met Shaqiri. Die voetbal bij Frankfurt. Niet altijd basisspeler, maar toch best wel veel gespeeld. Laten we zeggen, iets meer dan de helft van de tijd. Basisspeler in de Bundesliga. Verre bal gespeeld waar Ashouri achteraan gaat. Ah, Meunier doet dat prima. Voor hij de kans kreeg om voor te zetten. Elias Ashouri. Bij Kopenhagen speelt hij. Heeft zich een beetje bezeerd. Want ja, Meunier had de bal weggewerkt. En hij trapte nog tegen de voet van Thomas Meunier. Ingooi komt eraan met Ben Amida. Aan zijn houding te zien kan hij dat heel erg ver. Voilà, dat is ook zo. Rand van de kleine rechthoek, bal overgenomen. Dan was Rekik weer, de man van de enige doelpoging van de Tunesiërs. En dit is nu geen goede bal van Trossard. Had hem eigenlijk makkelijk kunnen meegeven hier met de Ketelaar. Of eventueel verleggen bij Doku. En dan zat er een gevaarlijke counter in voor de Rode Duivens. Dat gebeurde niet, hij besefte het een beetje. Duimpje richting Charles de Ketelaar. Ingooi voor de Rode Duivens weer hier. Halverwege de eigen speelhelft nog. En op de monitor nog een herhaling van de poging van Rekik. Maar goed, Tielemans zat er bovenop. Dus doorgaan kon die bal echt niet vinden. Met Mechelen rustig weer opdrijven van de bal. Een gooi. En Onana. Met Meunier. Nou, de assistent van Tunesië is ook heel erg heftig in de coaching. In de rug van Sabri Lamouchi. Wij kijken naar Doku. Met Tielemans. Nou, een beetje veel tijd nodig. En dat was gerekend, ik zou zeggen, buiten de gretigheid van Hajj. Maar het balbezit wel voor de Belgen nog altijd. Dat is in het overgrote deel van de eerste 20 minuten zo het geval. De Bruyne met Doku. Opgevangen altijd door Ayari. Kijk hoe hij daar voorbij gaat. Dan de voorzet. Nee. Richting Kastanje ging hij, maar dat had Arous ook wel doorzien. Maar we weten het, de versnelling. Specialisten zeggen op de eerste 6 meter is niet normaal. Dat zagen we hier ook dus tegen Ayari. Ook een lichtgewicht met snelle voetjes. Nog eens een bal richting Thomas Meunier. Nou, goed verdedigd door Ben Amida. Wegwerken van de bal, matig. Aan de bal hebben we er nog niet te veel van gezien van Tunesië. Combinatie Tielemans-Trossard. Maar wel een goede tackle van Ben Amida. En dan uiteindelijk opgeruimd door Skiri. En via Meunier gaat hij over de zijlijn buiten. Maar dat is toch het spelbeeld dat we verwacht hadden. En dat we nog wel gaan zien. De eerste wedstrijden op het WK. De Belgen op zoek naar openingen. U weet het, op de wereldbeker van 2018 in de groepsfase. Ook tegen Tunesië. Eclatante overwinning in Moskou gespeeld. Toen de Belgen zich etaleerden op het wereldtoneel. 5-2 was het toen. 2 goals van Lukaku, 2 van Hazard. Een beetje van Batshuayi. Toen al zeker na 2 wedstrijden van de tweede ronde. Waarna die match tegen Engeland volgde, dat weet je ook nog. Maar 5-2, dat was het toen voor de Rode Duivels. En langer geleden, het was een andere tijd. Ook in 2002, toen was het een gelijkspel. Japan en Zuid-Korea, enfin Japan dus, met een goal van Wilmots. En vooral een gelukkig gelijkspel, want daar wordt net iets minder aan herinnerd dan aan de afgekeurde goal van Wilmots door een Prendergast. Een overduidelijke penalty-overtreding van de Vlaanderen. Een Tunesiër in 3 stukken getrapt. Niet gefloten en geen VAR natuurlijk. Om maar te zeggen. Zo heeft elke wedstrijd wel zijn eigen verhaal. En het ene onthouden de supporters, maar eigenlijk ook de media, beter dan het andere. Brandon Mechelen nog een keer met een kooi. Het tempo van de eerste minuten, dat hebben de Belgen toch al vrij snel laten zakken. Het kan niet aan de temperatuur liggen. Want die is ideaal om te voetballen. Het is net iets te veel in de breedte en achteruit. Dus ze moeten toch gaan rennen. Aan de zijkanten dan in de rug van de defensie. Maar de Bruyne werd daar ook opgehouden. Tielemans die wel goed weer snel vooruit verdedigde. Mastouri geen kans. De Bruyne Ja. Weer de verkeerde voetjes gespeeld. Overgenomen nu door Garbi. En Garbi opent voor Ayari. We weten dat die linkspoot vinnig is en vaardig. Castagne moet hem opvangen. Ja, doet hij in eerste instantie, maar Ayari blijft, dacht ik te zeggen, in balbezit. Nee, loopt ermee over de zijlijn buiten. Zich een beetje verslikt in zijn dribbel. Hij is eigenaar van Paris Saint-Germain. Het is niet waar, dan krijgen we toch wel geen drankpauze. Zeker. Ik zou zeggen, een goed moment misschien om wat anders te doen. Het is niet dat het van de warmte is. Ik weet niet of er een commerciële break ook aankomt. Maar we zijn halverwege de eerste helft. En er kan wat bijgestuurd worden. Want we gaan rusten en drinken hier bij 0-0 tussen België en Tunesië.
20: Sportzaal.

0: Under My Thumb van de Rolling Stones. Rond 3:30 nog geen doelpunten voor de Rode Duivels tegen Tunesië. 0-0 daar nog. En ondertussen is de finale van Roland Garros bij de vrouwen ook begonnen. Gilles Meulemans.
1: Ja, Maja Swalinska tegen Mira Andreeva. En ik moet zeggen, die Swalinska die begon met een dubbele fout. Nummer 114 van de wereld. Poolse heeft kwalificaties gespeeld. En dan in de finale geraakt. Haar 10e wedstrijd hier op Roland Garros. Maar deze, ja, dat is toch net iets anders, zo'n finale. En het eerste punt, ja, meteen een dubbele fout. Dus even onder de indruk van de situatie van de 20.000 supporters hier op Court Philippe Chatrier. Maar goed, daarna maakte ze wel het tweede punt meteen wel goed af. 15-15, ze zijn er hier net aan begonnen. Maja Swalinska, moet ik zeggen, tegen Mira Andreeva, de Russische 19 jaar, nummer 8 van de wereld, die toch echt wel favoriet is in deze finale. Maar goed, die Swalinska heeft al 9 wedstrijden op rij hier gewonnen op Roland Garros. Door de kwalificaties helemaal naar de finale onderweg ook Elise Mertens uitgeschakeld. Dus wie weet wat ze vandaag kan. Het zou haar eerste titel zijn trouwens, en dan zou dat meteen een Grand Slam zijn. Andreeva op haar 19e heeft er wel al wat meer. Net begonnen, 0-0, 30-15 voor Swalinska.
0: Dankjewel Gilles, en dan opnieuw naar Brussel. We volgen na de drankpauze verder België-Tunesië. Peter.
2: Schot van Tielemans, dat ernaast hoeft. Na een tegenaanval van de Belgen met Jeremy Doku. Die speelde de Bruyne vrij, oog in oog met de Chamac. En de Bruyne ging er voorbij, maar dat was naast het doel. Kon nog terugleggen tot bij Doku. En Doku met het overzicht, dat is toch ook, ik zou zeggen, nieuw. En dan Tielemans, ja, die moet er eigenlijk gewoon in. Of minstens toch tussen de palen, Tom. Nu was er al een grote kans.
3: Ja, met zijn traptechniek moet hij veel beheerster afwerken. Mikt naar de linker winkelhaak, maar die bal die draait weg en gaat er zo een metertje naast. Ik denk als hij hem laag over de grond haalt van zo dichtbij, dan heeft de doelman absoluut geen kans om nog te reageren. Maar kijk, dat wordt het spel, veronderstel ik, ook tegen de grote landen. Meteen de uitbraak en Doku die altijd op een vinkenslag ligt en dan kan gaan rennen en inderdaad goed het overzicht behouden. Ik denk ook een flinke inspanning, een spurt van KDB van Kevin De Bruyne. En dan ging hij wel voorbij de doelman, maar dat was dan tegen de achterlijn. Het overzicht behouden, dat deed Doku ook opnieuw richting Tielemans. En ja, jammer dat die bal niet tussen de palen is.
2: Nee, grote kans voor de Belgen. De beste kans voor de Belgen, zou je kunnen zeggen. Het was wel een hele tijd geleden. De vorige doelpoging, een minuut of 14 zo. Dat was die vrije trap van De Bruyne, waar Chamac niet al te veel moeite mee had. En nu op de tegenaanval ineens. Eerst stond Doku er alleen voor. En dan ging hij uiteindelijk toch op wandel. De Bruyne gevonden. En uiteindelijk Doku zelf. Dat is de progressie die hij ook gemaakt heeft. Terwijl Onana daar even raar opkijkt. Want Skihiri die hem een trap geeft langs achter. Ondertussen De Bruyne weer met Doku. Doku aan de zijkant. Met Arouche ervoor. Doku en de voorzet en goal van Trossard. Daar is het doelpunt. Jeremy Doku. Ja, dat wordt toch de blikopener van de Belgen. Dat is geen verrassing natuurlijk. Zoals hij hier ook weer slingerde door de 16 met Arouche. Die het niet kon voorkomen. En ineens stond daar gewoon Trossard. En die schrok er een beetje zelf van dat hij die bal in doel kon leggen. Als het geen buitenspel is tenminste. De vlag is beneden gebleven. Dan scoort Leandro Trossard. En is er weer een assistje bij voor Jeremy Doku. Ook dat is iets wat we nog vaak gaan zien. Hopelijk ook op het wereldkampioenschap.
3: Ja, ik hoorde in een bepaalde podcast dat Doku toch wel een kans maakt om de ster te worden van het WK. Maar ja, als je die dribbel ziet, dat beentje dat flitst over die bal, dan word je een beetje tureluurs, denk ik, als rechtstreeks tegenstander. En hij heeft het al eens geprobeerd met een trap die werd afgeblokt. Maar nu legt hij de bal breed voor Trossard en ze stonden er met z'n tweeën.
2: Ja, ja. Even nog misschien de Ketelaar die bal raakt. Maar twee man helemaal vrij in de kleine rechthoek. En de 1-0 voor de Belgen. Oei, gegooid voor Castagne. Maar toch een beetje kort voor de Courtois. Het was Mastouri die er ijzona tussen zat. We kunnen wel weer counteren met de Belgen. Maar nee. Bal in de voeten gespeeld van Arouche richting Doku. En zo heeft de Bruyne er nu al een paar gehad, moet ik zeggen. Bal aan de buitenkant weer. Astouri nu de andere kant uit. Voorzet richting Mastouri. Maar nee. Nog eens terugleggen. Courtois krijgt van die vervelende balletjes te verwerken. Van zijn twee backs. Eén van Castagne, nu één van Meunier. Maar hij lost dat goed op. Was ook het geval overigens. Een paar keer met De Bruyne in Rijeka. Waar hij dan ook wel raad mee wist. Maar in elk geval. De goal van Leandro Trossard. De dribbel van Jeremy Doku. Een speler die alle landen ons gaan benijden, denk ik. Of misschien de meesten, zal ik maar zeggen. Daar komen de Belgen weer. De Bruyne met een versnelling door het centrum. En hij kan uithalen op de vuisten van Chamakh. Ja, het lag helemaal open door het centrum. En hij dacht, dan kan ik maar gaan versnellen. En dat kan hij toch nog altijd versnellen. Bal aan de voet. En een schot te centraal. Dat wel, om Chamakh echt in verlegenheid te brengen.
3: Ja, die schoten zijn nog niet altijd even goed. Maar het was goed gedaan van de ketelaren door een beetje opzij te gaan. Waardoor er ruimte kwam door het centrum voor Kevin De Bruyne. En dat ook hij een goede traptechniek heeft. Dat weet iedereen. Dat probeerde hij wel, maar het was te hoog. En vooral te centraal.
2: Ja, Chamakh. Met al een paar reddingen. Daar is nog Meunier. Die forceert een corner, denk ik inderdaad. Laten lopen maar. En ondertussen is er een stevige regenbui. Boven het Koning Boudewijn Stadion aanbeland. En doet ons dat? Nee, eigenlijk niet. Maar toch een beetje. Denken aan die keer dat Tunesië hier op bezoek kwam. Met Georges Lekes. We kijken eerst naar Doku, want als die de bal heeft in de buurt van de 16, is het toch opletten. Hij kan hem nu net nog tot bij De Bruyne tikken. Trossard, Doku. Dat loopt lekker. Daar nu De Bruyne met een voorzet. Kpil Mechelen. Dat laat hij niet te vaak liggen. Hij kopt hem erover. De Belgen ineens met een verschroeiende versnelling. En Mechelen kon erop inlopen en koppen, maar niet tussen de palen.
3: Ja, dat driehoekje dolde eigenlijk met de tegenstander, met Doku, met Trossard, met De Bruyne. Het was wachten tot de ruimte om een voorzet te trappen. En dat was er dan eentje van De Bruyne, het inlopende Mechelen. Knikken dat wel, maar niet binnen het doelkader.
2: Nee, nee, De Bruyne gooit hem perfect. Daar net op doel getrapt. Redding Chamakh nu de voorzet, kopbal van Mechelen over het doel. We weten het, hij is bij de betere koppers, ook bij Club Brugge. Doelpuntenmaker met het hoofd, op standaard situaties meestal. En hier was hij er dichtbij bij de 2-0. Nou, ik wilde maar zeggen, toen Tunesië hier nog een keer een uitwijfwedstrijd kwam spelen. Dan waren er verschrikkelijke hagelbuien toen in die wedstrijd. 1-1 was het overigens toen met Go van Dries. Maar het is 45 minuten stilgelegen. En duizenden auto's met blikschade. Kleine putjes, ook niet van mij.
3: En hij is hier ook.
2: Ja, hij is hier ook, zoals je leek is inderdaad.
3: Met het sjaaltje.
2: In Tunesië ging er nogal fors in, want een rode kaart ging kasseerd. Heeft er zelf dan iemand afgehaald die een redelijk lelijke tackle had ingezet op Dries Mertens. Vond Georges Lekes dan toch maar niks. Zo'n jaartje of twee nadat hij vertrokken was als bondscoach. Dacht hij, ja, dat ga ik dan toch maar niet doen. Of laten gebeuren. Doku weer op wandel. Nu wel gestuit met twee man. Zoveel volk is daarvoor nodig. De corner heeft hier wel nog aan overgehouden, Jeremy Doku. Bij ondertussen 1-0 en 33 minuten ver. Nu stonden ze wel echt te dichtbij tegenaan met Arouche. En dus ook Mahmoud Hadj. Maar een corner hebben de Belgen er wel aan overgehouden. Bij Doku. Goeie versnelling Doku. Hij is ineens vrij, brengt hem voor. En nee, ze kunnen niet besluiten. Drie man dat daarvoor de goal, of die daar voor de goal stonden. En toch nog te veel volk van Tunesië. En dan een zeer onhandig weggegeven corner door Skiri. Maar de Tunesiërs weten het nu even niet meer.
3: Ja, langs de doellijn geen rugdekking en zo de ruimte. Maar ja, er was niemand die afhaakte. Ze stonden allemaal
2: ja, de eerste paal,
3: ja, evenwijdig met de doellijn. Niemand die afhaakte in de ruimte die er wel degelijk was.
2: Nieuwe corner, kort genomen al meteen. Bal tot bij Tielemans. En De Bruyne. Buitenkantje voet, weggedoken door Talbi. En dan Kastanje, klein duwtje misschien wel aan Ayari. Maar de Belgen hebben weer het tempo fors opgevoerd en dan kan Tunesië niet volgen. Dat is toch de conclusie. Vaart maken. De Bruyne met Trossard. Wat zeg ik? Ja, wel degelijk tegen de grond gewerkt Trossard door Ayari. Ik zei het, hij behoort dus PSG toe, maar heeft het voorbije jaar wel degelijk in Tunesië gespeeld bij Stade Tunisien. 40 wedstrijden is nog altijd maar 21. De Bruyne gaat de vrije trap nemen links van de grote rechthoek. Op dik 10 minuten van het einde van de eerste helft. Bij 1-0 dus. En een goede eerste helft van de Belgen. Als even een wat langere pauze zo, zou je kunnen zeggen. Kijk, daar is De Bruyne aangesneden. Verlengd door Mechelen. Ja, dat is zijn handelsmerk. Dat kan Brandon Mechelen als geen ander. in de bal komen en die dan deviëren. Dat deed hij nu ook weer. Het scheelt niet te veel, denk ik.
3: Nee, zeker niet. En naar het puntje van de kleine rechthoek. Een verrassende move. Verlengd. De Ketelaar kon er niet meer bij, omdat Rikik toch de handen in zijn rug en hem zo vasthield. En dan is het een beetje kijken, waar valt die bal? En die viel net voorbij de tweede paal over de doellijn. Dus geen 2-0.
2: Twee keer al Brandon Mechelen met het hoofd. Oké, deze was prima gedaan. De andere misschien tussen de palen moeten kopen op de voorzet van Kevin De Bruyne. Maar een extra troef, zeker wel. Brandon Mechelen. Naar nu even koppen, maar achterin. Bal bij Siri. Met dan Ayari, die gaat proberen dribbelen. Balletje binnendoor gespeeld voor Hajj Mahmoud. Ah, die komt dan Onana tegen. Ayari neemt weer over. Zit er rechts van de grote rechthoek. Castagne die erbij zit. En Toku die mee komt verdedigen. En de bal afhandig maakt. En een vrije trap meekrijgt. Ayari zal eraan getrokken hebben. En die is een beetje geïrriteerd. De jonge man van Paris Saint-Germain. Zo weer balbezit voor de Rode Duivels. 9 minuten nog voor de rust. En een lange bal van Kevin De Bruyne. Een heel goede richting Doku. Maar een beetje lang onderweg natuurlijk. Dus Arroes ertussen. En nog eens overgenomen. Weer achteruit tot bij Rekik. En Rekik met Ben Amida. Maar de Tunesiërs zijn al lang blij als ze in deze fase van de wedstrijd even wat langer de bal in de ploeg kunnen houden. Zoals nu met Ben Amida. De combinatie opgezet met Ashouri. Ben Amida. Ja, balletje binnendoor. Maar een gooi er goed tussen. Zagen we ook al een paar keer in Rijeka. Dat hij gretig is hier, heeft hij nog niet al te veel moeten doen. Nog niet te vaak moeten tussenkomen. Want er is geen aanvalspel, zou je kunnen zeggen. Van Tunesië. België houdt de Tunesiërs ver van de goal. En een zeer vreemde bal van Garbi. Een trap wild omhoog. En die gaat dan naar zijn eigen doel. Nog verder teruggelegd door Arouche. Tot bij doelman Chamak.
3: Maar het voordeel heb je wel bij een gooi. Hij weet wat hij kan. Hij speelt heel sober, verdedigend, maar ook in balbezit. En dat is ook wel belangrijk als centrale verdediger.
2: Combinatie nog bij Tunesië. Maar kijk, daar zit hij ook weer goed tussen. Balletje binnendoor geprobeerd. Of geprobeerd toch te spelen. Door Ben Amida. En uiteindelijk een gooi die zich daar weer tussen gooit. En daardoor uiteindelijk door een paar keren wat langer balbezit van Tunesië. Het aanvalspel van de Belgen een beetje gestremd. Ik weet niet, ik vraag het aan Jonathan of we het er nog even op wagen. Want er wordt natuurlijk volop getennist, neem ik aan, nog altijd in de vrouwenfinale op Roland Garros. Dus zonder tegenbericht even van Brussel naar Parijs. En het zal daar dan druppelen. Want hier regent het, denk ik, Gilles. Ik weet het niet hoe het weer daar is. Het is aan jou.
1: Het is hier, moet ik zeggen, lichtjes. Misschien na het druppelen toch de wolken komen erboven. Maar het dak is nog altijd open. Het staat 1-1 op dit moment in de vrouwenfinale. En met twee breaks. Het was Svalinska die meteen haar opslag moest ingeven. Mira Andreeva die 1-0 voorkwam. Maar zij werd dan op haar beurt gebroken. Een zenuwachtige finale op dit moment. Het tactisch steekspel ook een beetje bij momenten met hoge ballen. Nog niet het allermooiste tennis. Maar wel lange rallies. En beide speelsters die elkaar een beetje aan het aftasten zijn. Aan het kijken van hoe speelt hij nu. Want die Valinska waar Andreeva tegen speelt. Daar heb je natuurlijk toch niet zo vaak tegen gespeeld. Dat is nummer 114 van de wereld. Dus 1-1 voorlopig in deze finale. Het kan wel eens lange worden, heb ik het gevoel. Want lange rallies al in deze beginfase. 1-1 voorlopig. Valinska nu aan het serveren in het begin van deze Grand Slam finale. Bij de vrouwen.
0: We volgen die lange finale sowieso verder bij jou. Dan gaan wij weer naar het voetbal. Ondertussen dus dicht bij de rust in België-Tunesië. Peter en Tom.
2: 6 minuten nog, 1-0. Dat is de voorsprong voor de Rode Duivels. Oververdiend, want veruit de betere ploeg. Er was één vrije schietkans van Rekik op een teruggekopte bal. En die joeg hem er redelijk hoog over. Daar tegenover toch flink wat pogingen voor de Belgen. De Ketelaar, ik moet zeggen, die hebben we nu nog niet gezien eigenlijk. Nog niet in het stuk voorgekomen, terwijl er toch veel aanvalspel is van de Belgen. Doken nog eens met een nummertje. Achteruit leggen bij Tielemans De Bruyne dan. En Castagne. Mooi opgewikt door Tielemans voor Castagne. De voorzet, nee. Ja, de Ketelaar was daar nu wel aan speelbaar in de eerste zone. Castagne, oké, met de linker. Stuiterende bal, niet makkelijk. Kreeg hem niet tot bij de nummer 9 van de Rode Duivels.
4: Maar voorlopig blijft hij een beetje afwezig, toch, in het aanvalspel van de Duitsers.
3: Het is niet makkelijk als nummer 9 daar, maar het is eigenlijk zijn spel. Wat we daarnet zeiden, het is via het combinatievoetbal, niet via de hoge voorzetten. Dus daar zou hij misschien net iets meer moeten betrokken bij zijn.
2: Ja, nu kwam er wel zo een van Meunier, maar ging over het hoofd van de ketelaar. En wel degelijk kastanje geduwd in de rug van Ayari. Al maakt hij er zelf nog een beetje misbaar over, maar dat leek mij nu wel een correcte beslissing. En zo is het ook, zien we in de herhaling.
3: Twee handen.
2: De duw van Timothy Kastanje. Bal ondertussen weer bij Shamak, de doelman van Tunesië. Die heeft een paar keer reddingen moeten verrichten, maar daar waren geen onmogelijke saves bij. Op de vrije trap van De Bruyne bijvoorbeeld. Op het schot van Trossard, vroeg al in de openingsminuut, dat was zijn beste save. Toch iets verder moeten reiken naar de hoek om die bal daar uit te duwen. Met links getrapt door Trossard. Ja, je merkt toch, Tom, dat Leandro Trossard ook een soort metamorfose heeft ondergaan. Nu ook in het shirt van de Rode Duivels. Is aanwezig, neemt initiatief. En ja, zit echt lekker in de wedstrijd als je het mij vraagt. En dat werkt wel met Tielemans en De Bruyne. We zitten ondertussen weer bij Doku. En Arouche denkt, daar is hij weer. Doku, ja, uiteindelijk nog afgeblokt. En de corner blijft maar komen, blijft maar aanvallen, blijft maar de tegenstander opzoeken, Jeremy Doku. Na Stanisic, dat is toch niet de minste van Bayern München. Ik zou zeggen, toch een redelijk seizoentje gespeeld bij de Duitse recordmeister van Vincent Kompany. Is het nu de beurt aan Arouche om straks te dromen van Jeremy Doku. De corner met De Bruyne. Onana, nee. Want de andere man, Talbi, heeft ook centimeters in te brengen. En Trossard gaat aan het shirt hangen. Eigenlijk een dubbele overtreding van de tegenstotende Ashouri. Enfin, dat wilde hij tenminste. Maar ook daar zat hij er gretig tussen. Ben Amina die bal opbrengt. Hier met Garbi. En met Ashouri. Dus geen tegenaanval, uiteindelijk toch weer achteruit voetballen.
3: Het was wel perfect gedaan. Net lang genoeg om geen gele kaart te krijgen. En ze bleven in balbezit. Dus het spel ging verder.
2: Tunesië in de box van de Belgen. Maar ja, Ayari. Deze manier gaat hij niet in het elftal van Paris Saint-Germain geraken, denk ik. Wel veel hakjes en kapjes. De Tunesische fans vinden het geweldig. En hij heeft nu dan toch een voorzet eruit gepuurd gekregen uiteindelijk. Dus dat is dan nog best oké gedaan. Maar die wordt wel makkelijk weggewerkt door de Belgen. De Bruyne, ja, gaat niet iedere keer herhalen. Het was toch al de vierde of vijfde keer in de verkeerde voeten. Oké, het zijn wel moeilijke ballen die hij probeert te spelen. We kijken naar Garbi. Garbi op de weg in de 16 van de Belgen. Goed afgeblokt. Wel overgenomen. Kijk, ineens is Tunesië daar. 2,5 minuut nog met Ashouri. Die zoekt rand van de 16 om er voorbij te geraken. Lukt niet helemaal, dus Ben Amida dan maar weer achteruit. Met Garbi. Met in het centrum. En wat steviger opgeschoten Skiri. En dan schot van afstand. Ja, raar wat Montassar Talbi daar deed. Hij speelt bij Lorient. Van op afstand, maar ik ga het niet noteren. Het is er te hoog over.
3: Het is heel hoog erover. En waarschijnlijk dacht hij van, ja, te veel balbezit moeten we nu ook niet hebben. Laten we maar knallen. Hoog erover. En ik denk niet dat Courtois is al een paar keer onder druk gezet door zijn eigen spelers. Maar dat hij al zijn handschoenen heeft moeten vuilmaken, dat denk ik niet.
2: Ja, op die te korte ingooi misschien. Dat hij daar tussen zat. Maar nee. En safe nog niet. Eén kans, ik zei het al, Rekik die hem erover trapte. En voorts aan de kant van de Belgen. Terwijl we eerst nog kijken naar Thomas Meunier. Rechts van de grote rechthoek. Balletje meegeven. Geen corner. Ja, die trappen ze nog tegen elkaar om een corner te forceren. Namelijk Rekik tegen Ben Amida. Want nu leek het zonder hoekschop af te lopen. Daar hebben de Belgen er al een flink pak van verzameld. En deze ook met Leandro Trossard. Dus de Belgen.
3: Nu weet ik waarom Meunier met een wit bandje, armbandje speelde. Nu heeft hij het rond zijn haar gedaan omdat het begon te regenen.
2: Ah, ja, okay. Hij heeft volgens mij krulletjes laten zetten. Thomas Meunier, een beetje raar. Maar bon. Trossard met de corner. Ingestudeerd nummer misschien. Oei. Bedoeling was De Bruyne, denk ik. Maar het was in de voeten van Ashouri. Maar nog volk genoeg om de organisatie overeind te houden. Ayari gaat weer dribbelen, maar het is aan de rand van of aan de middencirkel. En dan knalt hij die bal in de buik daar. Is het van Skiri inderdaad. Goh, ja, die heeft even verzorging nodig en hap naar lucht. Want Ayari wilde uitpakken met een verre bal, denk ik. En hij knalt hem echt in ja, de maag of tegen de ribben van... Ja, wat was dat, Skiri? Die even knock-out gaat. Ja, dat was er stevig tegenaan. Maar goed, we kunnen nu al wel concluderen. Het zijn de laatste 15 seconden. De Belgen hebben echt wel een goede eerste helft gespeeld. Oké, dat was een periode na die flitsende start. Dat ja, het tempo flink gezakt was. Dat er wat minder aanvalspel was. En dat de kansen uitbleven. Maar laten we zeggen, de laatste pakweg 20 minuten. Reuzenkans voor Tielemans na die actie van Doku. En De Bruyne in eerste instantie. Maar die rond de doelman kon niet besluiten. En dan Doku die Tielemans vond. Grootste kans zou je kunnen zeggen. Al vroeg de poging goeie van Trossard. Weggedoken door Shanak. De Bruyne die eigenlijk ook een mooie kans kreeg. Nadat dat afleggen van Kastanje eraan vooraf was gegaan. Maar kraakte zijn schot. Vrije trap De Bruyne. Niet te moeilijk voor Shanak. Tielemans dus. Grote kans erover. En dan de dribbel van Doku die uiteindelijk Trossard vond. En die had hem maar binnen te tikken in de kleine rechthoek. Een mooi nummer van Jeremy Doku. Assist nummer 15 is dat als ik het goed heb. En dus Tielemans met zijn 14e doelpunt in het shirt van de Belgen. Daarna nog een ren door het centrum van De Bruyne. En een knal gepareerd door Shamak. Twee kopballen van Mechelen. Eén erover op een center van De Bruyne. En één voorlangs, zo'n typische Mechelen deviatie op een standaard situatie in de eerste zone. Dus opgeteld is dat toch best veel doelgevaar.
3: Ja, inderdaad. En ik denk dat het een beetje een copy-paste zal worden. Terwijl De Bruyne nu toch wel stevig doorgaat.
2: Ja, ja, maar omdat er ingehakt werd op Jeremy Doku. En dan is het natuurlijk de taak van Kevin De Bruyne. Om daar even zich te laten gelden. En om zijn speler te verdedigen. En hij heeft overschot van gelijk. Want als je één speler niet uit het veld wil getrapt zien. Vlak voor het WK. Ja, dan wel Jeremy Doku natuurlijk. En in eerste instantie, ja, als ik het nu zo zie, valt het nog wel mee. Het is een tackle van Ayari. Ja.
3: De enkel klikt naar onder binnen bij Doku.
2: Ja, maar dat is natuurlijk... Oké, maar het is echt niet echt een trap. Hij wilde wel tackelen voor de bal. En dan kwam De Bruyne hem een duwtje geven. En die Ayari, dat zagen we al een paar keer, is toch een opgewonden standje. Dus die reageerde daarop. Maar je kan wel je enkel verzwikken op die manier. Geen trap, maar wel... Je kent dat een voet tussen de tackelende benen. Ook Garcia is buiten zichzelf van woede tegen de vierde ref. Wat geeft hij aan? Ja, zeer ontevreden. Maar kijk, Doku is wel hersteld, want hij gaat alweer flitsen. En Ayari laat hem nu maar pijselijk passeren. Oh, dan komt hij. Nee, voor Lars. Nieuwe kans voor de Belgen. Weer Jeremy Doku. Ja, we kunnen het niet elke keer herhalen, maar het is zo. Alles van Doku.
3: Alles gebeurt van op de linkerkant. Twee man staat te wachten. Eentje. Ja, ze doen alle twee dezelfde beweging. Waardoor er ruimte ontstaat richting de doellijn. Dan legt hij hem weer achteruit voor Onana. Overhoeks gekopt. Maar toch nog ruim ernaast. Een metertje of 4-5.
2: Ja, dat had ook weer beter gemogen.
3: Eigenlijk had ernaast. Een metertje of 4-5.
2: Ja, dat had ook weer beter gemogen. Eigenlijk had België toch al drie keer moeten scoren. Gele kaart voor Garcia. Voor zijn protest. Maar heeft Ayari er gekregen? Dat denk ik niet. Het is eigenlijk dat

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Radio 1, live.
3: Genomen eerste helft met het voetbal dat we van de Belgen mogen verwachten tegen dat lage blok van de Tunesiërs. Dat daar wel degelijk staat, veel volk. En de Tunesiërs dat zelf aanvallend niks heeft voorgesteld eigenlijk.
4: Nee, ik heb eens gekeken in vergelijking met die wedstrijd tegen Oostenrijk, waar ze toch heel lang tegen 10 man hebben mogen spelen. 1-0 verloren, zijn er 5 dezelfde in de basis. Dus er is wel wat geschoven. Een echte topman, de man met de meeste waarde, Hannibal, die gaat er veronderstel ik nu wel eens inkomen. Maar ik denk dat we een beetje copy-paste gaan krijgen met bepaalde wedstrijden in de groepsfase, waarin België snel zal willen starten om die openingsgoal te maken. Dan even een dipje om op adem te komen. Rustig blijven, geduldig blijven en dan rekenen op de flits.
3: Ik zou zeggen, rustig blijven is ook wat de Tunesiërs moeten doen, want er is wat geduw en getrek. Die Ayari moet wat tot kalmte aangemaand worden. En Hannibal met zijn weelderige haardos hing er daar ook al tussen. Botste dan met de vierde ref, kreeg een duw enzovoort. Dus ja, een beetje gestommeld zo bij het naar binnen gaan van de Tunesiërs aan het einde van deze eerste helft. België leidt oververdiend tegen Tunesië met 1-0.
5: Dankjewel Peter en Tom, naar die hectische eindfase daar. Dan gaan we nu naar de handbalfinale tussen Pelt en Bocholt. Die niet vergeten, ook die is begonnen om 3 uur en ondertussen dus al voorbij de rust. We gaan naar Pieter Witstok en die vond in de rust iemand om naast hem te komen zitten.
6: We zijn hier bij de handbalfinale tussen Sporting Pelt en Achilles Bocholt. Het staat bij de rust 15-13 en we hebben hier een speciale gast bij ons. Die gaat ons even vertellen wat er allemaal in de eerste helft gebeurd is. Goedemiddag, Siso Bergs.
7: Goedemiddag. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik de eerste 10 minuten gemist heb. Want ik ben in Hertogenbosch aan het trainen en de training was een beetje uitgelopen. Maar toch een mooie voorsprong van Pelt kunnen opbouwen. Naar 7-3 als ik me niet vergis. En dan, een beetje...
6: Van 1-3 naar 7-3.
7: Ja, en dan een beetje aan het spelen geweest tussen de 4 doelen. Kloof, terug naar 2. En nu helaas, bij de rust zijn we naar 2. Hè.
6: Want jullie moeten er 6 ophalen uit de heenmatch. Daar was jij ook bij.
7: Ja, inderdaad. Ik was ook in Bocholt gaan kijken. Mijn neef, ook een hele goede maat van mij, die speelt bij Bocholt. Dus,
6: hoe heet hij?
7: Thomas Driessen. Dus dat is ook wel leuk meegenomen. Thomas was ook mijn trainer toen ik zelf handbalde.
6: Want jij hebt hier nog gespeeld bij Pelt.
7: Ja, inderdaad. Tot een leeftijd van 14 jaar ongeveer. En toen ben ik vertrokken naar het topsportcentrum in Wilrijk voor tennis. En toen moest ik een keuze maken en die was tennis. Ook voor mij, ik handelde super graag, wellicht nog liever als tennis in een tijd. Dus dat is een heel leuk contact en vriendschap die ik al doorheen al die jaren heb met de mannen.
6: Je zei het juist, jij bent je aan het voorbereiden op de grastoernooien in Rosmalen onder meer. Toch wilde je hier absoluut nog een keer bij zijn?
7: Ja, het blijft fantastisch om... Om die traditie, om die cultuur mee te mogen maken hier in Neerpelt. Hè. Toen ik zelf handbalde was hier, stond hier echt een handbalcultuur in dit dorp. Dus om dan die mannen dan hier in de finales te mogen zien, maar ook gewoon doorheen het seizoen. Als er wedstrijden zijn die ik kan bijwonen, dan kom ik met heel veel plezier. Ik ben heel weinig in België, maar als ik er dan ben, dan woon ik die wedstrijden met heel veel plezier bij.
6: Hoe is het met je tennis? Heb je die uitschakeling in de eerste ronde op Roland Garros verteerd ondertussen?
7: Ja, absoluut. Zelfs met de eerste ronde uitschakeling ben ik wel... Naar mijn gevoel heel goed bezig. Heel goed bezig. Ik wil ook zeggen dat er natuurlijk altijd wel ups en downs komen. Maar dat het precies een kwestie van tijd is. We leren dat de volgende stap komt. Dus we gaan geduldig afwachten tot dat die stap komt.
6: Ja, nu het grastoernooi. Kijk je er naar uit? Grasseizoen, sorry.
7: Het is een kort seizoen natuurlijk. Dus er zijn niet heel veel toernooien. Maar in het algemeen amuseer ik me zeker wel op het gras. Ook wel vaak goede resultaten gehad. Het zijn wel uber sterke toernooien natuurlijk, dus het blijft een heel moeilijk gegeven om goed te presteren. Maar we nemen het een beetje zoals het komt, maar in elk geval moeten we gewoon juist in dat proces blijven en een betere speler worden.
6: Dus volgende week Rosmalen, daarna meteen richting Wimbledon of wat doe je nog?
7: Ik speel sowieso nog Halle, dat is een ATP 500 en dan even kijken hoeveel wedstrijden we in de benen hebben om eventueel nog een voorbereidingstoernooi aan toe te voegen in Eastbourne. En als niet gaan we al richting Wimbledon om daar goed voor te bereiden.
6: Maar eerst nog handbal kijken. 15-13 bij de rust. Wat moet er gebeuren opdat Pelt jouw club toch kampioen wordt?
7: Ik denk vooral voor de mannen fris blijven in het hoofdje, als wel het fysieke. Ze hebben niet heel veel opties om te wisselen door enkele blessures. Dus het zal echt wel op karakter moeten.

0: moeite vandaag en vooral ja, mentaal ook de juiste keuze blijven maken. Want het is een heksenketel, we noemen dat het de hel van het noorden hier. En dat moeten de mannen juist gaan gebruiken en hopelijk weten ze dat te doen zometeen.
1: Dankjewel Zizou.
0: Met veel plezier.
2: Zizou Berks als aandachtige toeschouwer bij het handbal na de eerste 10 minuten van de eerste helft. Dus toch. Ook de Roland Garros finale is dus aan de gang. Een zenuwachtig begin van die wedstrijd. Zo beschreef Gilles een Parijse daarnet die finale tussen Andrejeva en Falenska. En de Rode Duivels staan dus op voorsprong in de uitwijfwedstrijd tegen Tunesië. Ondertussen is er daar gefloten voor de rust. Dat hoorde je daarnet. De 1-0 kwam van Leandro Trossard. Zometeen volgen we verder. En zeker ook in het tennis. Tot zo.
3: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
4: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
3: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Wit-wit?
7: Of net niet wit?
8: Maak het mooi bij je thuis.
9: Colora.
8: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
10: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
11: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
10: Ja, of twee abonnementen, of...
11: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
12: Of is dat vals spelen?
10: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
13: Go Yellow!
14: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: Kessie, Keno, een zomer lang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
16: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
19: IKEA.
18: Voorwaarden op IKEA.be.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
16: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
3: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
4: Oh, nee. En u?
5: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
6: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
5: Voor een echt zorgeloze vakantie? Ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
7: Go Yellow!
8: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Echt? Een heel jaar?
8: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Therese van Impen. Bij de nieuwe gewelddadige protesten in Brussel gisteren zijn een 30-tal mensen opgepakt, dat meldt de politie. Donderdag liep ook al een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. En op sociale media werd opgeroepen om ook gisteren opnieuw onrust te stoken. En ook vandaag was de politie talrijk aanwezig aan het Centraal Station, omdat er nieuwe oproepen waren tot protest. Het vaccin tegen ziektes als kinkhoest, tetanus en polio beschermt evengoed met 1 inenting minder. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad in een nieuw advies. Nu worden baby's standaard 4 keer ingeënt met het vaccin, maar uit onderzoek blijkt dat 3 keer evengoed beschermt. En op die manier komt er plaats vrij voor nieuwe vaccins, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme.
13: Er zijn redelijk wat landen die bijvoorbeeld een vaccinatie tegen meningokokken B, dus een vorm van invasieve hersenvliesontsteking, om daar ook de mogelijkheid te bieden binnen het Belgisch schema om zo'n vaccin te gaan toevoegen. Dus eigenlijk is het vooral een kwestie van de mogelijkheid bieden om nieuwe vaccins in het schema te steken zonder daardoor het vaccinschema nog drukker te gaan maken.
12: De deelstaten moeten wel nog beslissen of ze het advies van de Hoge Gezondheidsraad gaan volgen. De Rode Duivels spelen op dit ogenblik hun laatste oefenwedstrijd in het Koning Boudewijn Stadion voor ze naar het WK-voetbal in de VS vertrekken. En ze nemen het vanmiddag op tegen Tunesië. Peter van den Bemt, hoe staat het daar bij de rust?
14: Wel, 1-0 is de voorsprong voor de Belgen. Dat is een logische en verdiende voorsprong, want België speelt een goede eerste helft. Is heer en meester tegen Tunesië, dat massaal komt verdedigen, maar toch heel veel kansen heeft toegestaan, behalve het doelpunt van Trossard na een dribbel van de werkelijk onstuitbare uitblinker Jeremy Doku op de linkerkant. Doelpunt na 28 minuten. En een intikker voor Trossard, maar voorts nog kansen. En voor de Bruyne, schot gekraakt, nog een keer afgeblokt door doelman Chamakh. Een reuzekans voor Tielemans erover getropt. En 3 kansen zowaar voor Brendan Mechelen, centrale verdediger van Club Brugge. 2 met het hoofd, 1 met de voet. Maar een extra doelpunt kon hij niet maken. Dat is het enige minpuntje, zou je kunnen zeggen, aan deze eerste helft. Er hadden meer Belgische doelpunten op het bord moeten staan. Maar 1 staat erop. België leidt met 1-0 tegen Tunesië.
12: Dankjewel, Peter. En in het tennis wordt de finale van het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gespeeld. De Poolse Maja Kwalinska kan er in Parijs als eerste speelster ooit, die uit de kwalificaties komt, ook eindwinnares worden. En ze neemt het op tegen het nummer 8 van de wereld, de Russische Mira Andreeva. In de eerste set staat het 3-4 voor Andreeva. Het is bewolkt met regen bij maximaal tot 19 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar dan blijft het wel vrijwel overal droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Radio 1.
11: Sportza.
10: Jonathan met de penningen.
15: Goedemiddag, opnieuw welkom. De Rode Duivels staan dus op 1-0 tegen Tunesië in hun laatste oefenwedstrijd, in de uitwuifwedstrijd. Zometeen volgt de tweede helft. Maar laten we eerst nog eens terugkeren naar Parijs voor de Roland Garros finale tussen Kwalinska en Andreeva. Gilles Meulemans, nog steeds de eerste set.
16: Ja, nog steeds de eerste set. En nu toch Mira Andreeva die het commando heeft overgenomen. Het begon, zoals je al zei, zeer, zeer zenuwachtig die wedstrijd. 4 breaks op rij. 2 voor Kwalinska en 2 voor Mira Andreeva. En dan, ja, veranderde het beeld toch wat. De coach van Mira Andreeva, de Spaanse Conchita Martinez, die er trouwens in 2000 de finale zelf verloor, die zei, ja, je moet niet de bal spelen die zij wil dat je speelt, maar speel gewoon de bal die je zelf wilt spelen. Het was in het begin een beetje te veel vasthouden aan het gameplan voor Andreeva. Iets te veel op die pressing proberen spelen van Valinska. En nu is dat vele beter. Kies ze voor haar slagen, kies ze voor variatie. En dat zorgt ervoor dat het 4-3 staat op dit moment. 30-0 nu op de openslag van Andreeva. Dus ze kan 5-3 voorkomen. Met het open dak nog altijd toch een klein beetje wind daar onderaan in Philippe Chatrier. Deze bal is nu wel weer iets te veel naar de buitenkant van Andreeva. Dan hier 30-15. Maar beide speelsters opgewarmd onder het dak. Het dak was dicht, want het was hier aan het regenen in Parijs een uur of twee geleden. Daar opgewarmd. En nu is dat dak weer helemaal open. Is de zon er, is er wat wind. Dus zijn eigenlijk totaal andere omstandigheden niet te vergelijken met de opwarming die ze voor die wedstrijd gehad hebben. Weer zo'n rally met wat hogere ballen van Valinska. Maar dan de harde tegenaanval van Andreeva. Dat kan ze wel. Maar Valinska, die vecht voor wat ze waard is. Die probeert alles vrij hoog terug te brengen. Deze lukte niet voor Valinska. Schoot door op de lijn. Die bal van Mira Andreeva. Van voorhand. En zo 40-15. 4-3, 40-15. En je hebt toch het gevoel dat Andreeva dat die eerste stress, dat begin van die finale, haar eerste Grand Slam finale op haar 19e, dat nu toch even is gaan liggen. En dat ze voelt van, ik ben hier eigenlijk gewoon de betere speelsters en ik moet hier eigenlijk gewoon deze finale winnen en zo mijn eerste Grand Slam binnenhalen. 40-15, 4-3, 40-15. Een kans voor Andreeva om 5-3 voor te komen en toch een optie te nemen op die eerste set. Forehand rally nu. Valinska linkshandig, dus het spel speelt zich af aan de linkerkant van het terrein, want Andreeva rechts. Dus op die manier alles aan één kant. Nu toch een drop van Andreeva. Valinska kan er nog bij, maar dan is het Andreeva die het wel afmaakt. Een geweldige drop was het van Mira Andreeva. Net achter het net viel die. Valinska had dat wel door, was er snel bij, maar kon hem dan alleen nog omhoog spelen. En daar stond Andreeva om het uiteindelijk af te maken. 5-3 in de eerste set. Mira Andreeva lijkt op weg naar set. Ze moeten zeggen lijkt, want al veel breaks in deze match. Dus ze moet het ook nog wel gaan afmaken. Maar voorlopig dus goed bezig Mira Andreeva. En dat ziet ook haar coach Conchita Martinez, die de vuist balt, net als haar 19-jarige puma Mira Andreeva.
15: Zeker de favoriete, die jonge Russin. Dan gaan wij terug naar het voetbal, want in het Koning Boudewijnstadion is de tweede helft zo net van start gegaan tussen de Rode Duivels en Tunesië. Peter van den Bempt en Tom Boudewijn.
14: Een kleine halve minuut geleden is dat gebeurd. Bij 1-0 dus de voorsprong voor de Duivels. En de regen is er nog altijd. Maar ik dacht te zeggen, er is een beetje zonneschijn. Maar nee, dat zijn de lichten van het stadion. En wij kijken naar Charles de Ketelaar. Die zich probeert door te zetten. Linkerkant, maar ja, kijk, bal kwijt. Ja, een beetje symptomatisch toch. Begon een beetje te dribbelen, wist niet precies wat wil ik er nu eigenlijk mee doen met de bal. En dus was hij hem ineens weer kwijt. Overigens twee nieuwe mensen. Jari, die, wat ik zei, geagiteerd en geïrriteerd naar binnen ging, is ook binnen mogen blijven. Tounekti is zijn vervanger. Dat is een man van Celtic Glasgow. Kampioen geworden dus van Schotland op de laatste speeldag. Terwijl een voorzet in de handen waait van Thibaut Courtois. En ook de spits is een andere. Matsturi is binnengebleven. En Chawat is in zijn plek gekomen van Club Afrika. Hier is Jeremy Doku. Oh, wat heeft hij veel ruimte. En hij mag ver komen. Jeremy Doku kapt zich vrij, dacht ik te zeggen. Maar moeilijk. De Bruyne met een plaatsbal. En ja, bijna in eigen doel gekopt door de verdedigende Benhamidi. Maar hij deed het wel goed. Of Hamida. We worden de neus van Trossard, of die had er weer een gemaakt om.
0: Ja, het verbaast mij een beetje dat de Bruyne het niet zelf deed. Dat hij niet die krul richting de verste winkelhaak wat harder deed. Wat was op de rand van de 16. Hij wou het mooi doen naar de tweede paal. Krullend. Trossard stond klaar om te knikken. Knikte ook, maar de bal was al weg.
14: Ja. Benhamida, dat scheelde niet veel hoor. Of hij kopte hem in zijn eigen doel, maar moest wel iets doen. Dus goed gedaan. Corner kort genomen met Trossard. Die hem probeert voor te brengen, maar even een Tunesier ertussen via Meunier. Wel achteruit gelegd bij Castagne. Die bal goed meeneemt. Garbi. Ja, kijken we naar de Ketelaren in de box. De Ketelaren. Nee. Ook nu simpel van de bal gezet door Arous. Ja, Tom. Maar op deze manier gaat het toch een themaatje worden, denk ik.
0: Ja, de diepe spits, de vervanger van Romelu Lukaku. Ja, hij doet het niet, heeft het niet gedaan in Rijeka. En vandaag ook blijft hij te schimmig.
14: Ja, en hier heeft hij nu twee keer de bal, probeert een actie te maken. En ja, geeft eigenlijk de bal gewoon af, zou je kunnen zeggen. Terwijl Ngoy daar goed verdedigt op een lange bal. Prima gedaan door Nathan Ngoy. Dat heet de betrouwbaarheid onder druk van die stevige Chawat. een 29-jarige spits van Club Africain dus.
0: Ja, ik wou net zeggen, als je hem nu ziet en je vergelijkt hem met de speler van Club Brugge, is hij uitgebouwd, die benen zijn veel sterker. Ja, ja. De manier waarop hij door een klein duwtje op de knieën moet gaan, nee, dat geeft geen vertrouwen voor hemzelf. Straalt het ook niet uit naar zijn ploegmaat. Dus het is inderdaad een probleem.
14: En in Rijeka kon je zeggen, ja, ondankbare wedstrijd, alles bij elkaar. Dat was niet zo simpel, de manier waarop de Belgen daar dan uiteindelijk voetbalden. Maar ja, hier, wat je daar straks zelf hebt gezegd, Tom, dit is toch het voetbal zoals hij dat wil. Met korte paasjes, daar gaat Jeremy Doku weer een keer. Maar voorlopig Ashouri, die nog wel in positie blijft. Kort tikje met Tielemans. Ook zeer aanwezig, samen met de Bruyne. Ja, dat marcheerde wel hoor, met Onana en met ook nog de Bruyne. Kijk, gele kaart voor Garbi, die daar een overtreding maakte op Youri Tielemans. Ik heb iets ingefluisterd gehoord, maar er niets van begrepen. Dus iets luider zou ik zeggen. Maar ik gok erop dat we naar Gilles gaan in Parijs bij de finale van de vrouwen.
16: Ja, dat klopt helemaal, Peter. 6-3 voor Mira Andreeva in die eerste set. Ze stond 2-3 achter, maar is dan vele beter gaan spelen. Bijna alle punten gewonnen in die laatste games. En zij neemt dus de bovenhand in deze finale. 6-3 in de eerste set tegen de Poolse Slavinska. Het is veel meer gaan waaien hier. Maar ja, dat zou Andreeva toch geen zorgen mogen baren. Gewoon de beste speelster. En eigenlijk zou ze deze finale altijd moeten winnen.
15: Zo is het. Straks zal ik luider fluisteren, maar nu zeg ik het gewoon luidop. We gaan terug naar België-Tunesië. Peter Tom.
14: En een poging van Mechelen. Afvallende bal die hij overnam. Het zou ook misschien buitenspel geweest zijn. Niet altijd even duidelijk. Meunier kopte terug. En dan werd die bal weggewerkt. En Mechelen soort volley eigenlijk overdoen. Ik zag overigens tijdens de rust nog een herhaling van alweer een van die vele dribbles van Doku. En Mechelen had daar wel degelijk een doelpoging van dichtbij. Op de doelman was het, denk ik. Dus eigenlijk 4 doelpogingen van de centrale verdediger Brandon Mechelen. 2 kopballen en 2 keer met de voet. Maar uiteindelijk niet kunnen scoren. Dus dat is opgeteld toch flink wat. Of 3, alles bij elkaar als je die erbij telt. De Ketelaren daar in een duel met Rekik. Bal is buiten gegaan. Ingooi is voor Leandro Trossard. Tunesië dat nog altijd op dezelfde manier, ondanks die 2 wissels, blijft spelen. Dicht bij elkaar. De Bruyne door het centrum. Balletje met Meunier meegeven. Van de bal gezet, maar opgepikt door Doku. Snijdt naar binnen. Doku breed met Onana. En weer Trossard. Trossard overstapjes. Met de nieuwe man voor zich. Enfin, een van de nieuwe mannen. In dit geval dus Tounekti. Heeft er toch veel ingestaan, zag ik bij Celtic Glasgow. De Ketelaren aannemen in de box. Dat is moeilijk. Een doelpoging. Maar veel volk van Tunesië in de weg. Kan het nog eens proberen. Er is eigenlijk geen ruimte waar de Belgen in name dan eerste Ketelaren dan Trossard probeerden door te combineren. Dus balverlies. Maar ook geen tegenaanval. Dat doen de Belgen ook wel goed eigenlijk. Sneller op, scherp. De Tunesiërs niet de kans geven om tegen te stoten. En nog een keer, hier loopt natuurlijk geen Salah en Marmoush voorin. Dus dat zal toch een klein beetje anders zijn. Straks tegen Egypte op 15 juli. Maar toch, Doku weer met Ashouri. Ja, die doet dat wel goed. Snoept hem de bal af, houdt hem zelfs nog binnen. Gaat dan zelf dribbelen. Ja, dat is allemaal goed gedaan van Ashouri. Elias van Kopenhagen. Uiteindelijk wel weer geen tegenaanval. Nee, ik kan me niet voorstellen dat in een groep met Japan en Zweden en Nederland dat deze Tunesiërs geschiedenis gaan schrijven en bij de 7e poging de 2e ronde gaan halen. Enfin, je weet natuurlijk nooit. Straks nog andere jongens die erbij kunnen komen. Wat Tom al zei van Burnley. Anibal Mabry, dat is dan toch de beste in principe. Kastanje komt en zit alweer in de grote rechthoek van Tunesië. Met Tielemans, die een voorzet trapt. De Ketelaren, ja! Voilà! Meer moet dat niet zijn, Samuel de Ketelaren. Mooie kopbal. Uitstekende voorzet en 2-0. En dat is dan toch een wereld van verschil als je straks naar de kant gaat. Daarom heb je niet noodzakelijk een betere wedstrijd gespeeld. Maar maak je toch de eerste en enige kans die je krijgt met het hoofd mooi af. Charles de Ketelaren, lekkere kopbal, lekkere voorzet en België de dubbele voorsprong.
0: Ja, het is niet wat we al de hele tijd claimen, wat we al de hele tijd verwachten. Over de grond, combinatiespel door het centrum. Nee, het was gewoon een flankvoorzet van Tielemans. Een beetje binnendraaiend met zijn rechter. Hij springt, maakt zich vrij en dan maak je het prima voor met dat zijstreepje. Prima goal.
14: Ja, we weten dat hij dat kan. Het is een goede kopper, de Ketelaere. En het is niet dat Rekik stond te slapen, maar ja, dan toch te slap in het duel. En hij is er heel erg blij mee, Charles de Ketelaere. En we zeiden het, dat is toch zeer wel gekomen. Doelpunt nummer 6 in het shirt van de Rode Duivels. Net als tegen de Verenigde Staten, toen maakte hij er ook eentje. En 2-0 voor België. Dat gaat helemaal de goede kant uit op deze manier. Met nog een lange bal van Chamakh, kansloos. Buitenspel ondertussen nog eens aangegeven van Chaouar. En dan vragen wij zo inderdaad of aanvalspel van de Tunesiërs. Dat blijft toch zeer matig.
0: Het loopt allemaal via die Hannibal. En als die er dan niet bij is.
14: Ja. Ja, voorlopig blijft hij ook op de bank zitten. Kijk eens even. Ik zie hem ook niet meteen voorlopig in de opwarmingszone. Wij kijken natuurlijk naar de opwarmingszone van de Belgen. En daar staat hij wel degelijk. Romelu Lukaku. Zijn benieuwd hoeveel minuten hij gaat krijgen. Ik zou denken een half uurtje of zoiets. Theater loopt er ook bij. Fernandes Pardo dus. Straks natuurlijk nog wel meer jongens die komen bijsluiten. Die gaan komen meevoetballen. Lange bal van Onana. Een goeie hoor voor Trossard. Trossard in de box. Maar de voorzitter deze keer uitgehaald door Rekik. De Bruyne die dan meteen gaat jagen. Dat blijft mij toch opvallen, Tom. Hoe de Bruyne dan bij balverlies meteen jacht maakt op de man in balbezit. Het is de Bruyne die de mouwen opstroopt.
0: Ja, het is de opdracht ongetwijfeld van Rudy Garcia om op die zone bij balverlies meteen druk te zetten. Maar je moet het nog altijd doen. Zelfs in de gouden jaren vond ik dat het enige manco, het enige minpunt van die fantastische ploeg die we toch gehad hebben toen. Dat was het meteen druk zetten. Dat doen ze hier nu wel prima.
14: Ja, daar had je een paar jongens van wie je dat misschien niet mocht vragen om Hazard dan maar niet te noemen, denk ik dan maar.
0: En dat was het grote probleem.
14: Ja, ja, zeer zeker wel. Goed, we zijn 10 minuten ver bijna toch. België heeft de voorsprong verdubbeld. Ik stel voor dat we nog een keer de oversteek maken van Brussel naar Parijs. Tweede set als ik het goed begrepen heb in de vrouwenfinale, Gilles.
16: Ja, dat klopt absoluut, die tweede set. Begonnen 0-0, 40-15. Opslag nu voor Andreeva, die ja, gewoon doorspeelt en doorstoomt in deze finale. Voorlopig van 2-3 achter, nu naar 6-3 de set gewonnen. En nu op haar eigen opslag ook weer heel goed aan het spelen met vertrouwen. En je hoort het. Andreeva, het eerste spelletje gaat ook naar haar met 40-15. Ja, in het begin van die wedstrijd vaak hoge ballen, lange rallies. Svalinska die ervoor zorgde dat Andreeva niet echt in haar spel kon raken. En dat krijgt ze nu helemaal niet meer voor elkaar. Want de derde bal is altijd degene die Andreeva domineert. Zij bepaalt het tempo van de rallies en niet meer de Poolse Svalinska. En dat zorgt er dus voor dat nu 6-3 en 1-0 staat druk op de opslag van de Poolse nu nummer 114 van de wereld tegen Andreeva. Dit spelletje moet ze toch echt wel gaan binnenhalen in het begin van die tweede set. Als ze nog iets wil betekenen in deze finale. 6-3 en 1-0 in het begin van de tweede set voor Mira Andreeva op één set van haar eerste Grand Slam titel.
15: Op de Antwerpsring richting Nederland moet je 10 minuten file rijden van Antwerpen Centrum tot Borgerhout richting Gent. Een half uur extra tussen Merksem en Berchem. Er zijn twee rijstroken dicht door een aanrijding. Op de E313 richting Antwerpen is er bij de Senderlo hinder door een ongeval. Je kan er maar moeilijk voorbij. Op de E34 richting Zelzaten is bij Maldegem de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval ook. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra van Grootbijgaarde tot Jette door een defect voertuig op de rechte rijstrook. Op de buitenring 10 minuten erbij tussen Sint-Steven Zwoluwe en Zaventem. In Brussel is de Kunstwettunnel dan ook nog dicht richting Zuid. Ook daar is een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook.
10: Sportza.
15: Eerst Leandro Trossard, dan Charles de Ketelaere. Twee belangrijke goals voor het vertrouwen van desbetreffende Rode Duivels. Wij opnieuw naar Peter van der Bent en Tom Boudewijn.
14: 11,5 minuut zijn we ver. En daarnet, zowaar, de eerste keer met een ren door het centrum van Mahmoud Hadj. Een redding nodig van Thibaut Courtois op een schot van afstand. Nu, het was niet dat Thibaut Courtois de wereldsafe moest bovenhalen. Zo'n ballen legt hij tussen zijn boterham. Nu wel kijken, want daar tegen de paal nu. Hachouri, ja, dat is nu twee keer ineens. Lijkt België de controle een beetje kwijt. En dit was een geweldige pegel van Hachouri. Nadat er toch wat gepruts was bij het uitverdedigen door Kevin De Bruyne. Ja, net iets meer balverlies of slechte passes. Ik zei het in de eerste helft al. En hier voor de eigen 16 balverlies geleden. En die bal ging ineens naar de buitenkant. Ja, nu was hij wel geklopt, Thibaut Courtois.
0: Ja, maar een goede doelman. Heeft de geluk onderkant van de lat en dan er weer uit. Nog is de Tunesiërs die blijven hangen.
14: Ja, dat is opmerkelijk. Ik zou zeggen voor het eerst in de wedstrijd. Maar wat een knal van Ashouri. Geweldig gedaan.
0: Maar vooral het slechte uitvoetballen natuurlijk. Ja, ja. Net buiten de 16, daar mag het niet. Toch wel de tackle van de Ketelaar, maar dat was uiteindelijk de perfecte assist voor die Ashouri. Die dan naar de korte hoek knalde. En via de onderkant van de lat ging hij zelfs voorbij het doel over de achterlijn.
14: Volgens mij schijnt nu echt wel de zon, heb ik de indruk. Niet meer langer de lichten. Het is ook opgehouden met regenen. Het weer van de voorbije dagen zou je kunnen zeggen. Regen en zonneschijn. En nog altijd 2-0. Nog een keer een clean sheet nadien in Kroatië zou leuk zijn. Ook daar, dat weet u, was er een bal tegen de lat. De kopbal van de spits van Kroatië. Wij gaan nu even kijken naar weer een aanval van de Tunesiërs. België laat het nu toch even hangen. Met nog eens een schot van Karbi. Maar een afzwaaier. Oké, deze keer niet gevaarlijk. En je ziet het ook. De jongens kijken naar elkaar. Tielemans zegt, hey, hallo. Onana zegt, de druk is weggevallen. En dan kan Tunesië toch nog een beetje voetballen. En is België eraan ontsnapt. Bij die bal van Mahmoud Hadj. Dat was niet de moeilijkste. Voor Thibaut Courtois. Maar bij die van Shouri. Geweldige pegel tegen de lat. Dat was...

0: Een halve minuut zelfs. Met de redding die nodig was op de bal van Hodge. Mahmoud en dan natuurlijk Ashouri tegen de lat. En dat was het al. Voor het overige weer altijd de Belgen. Met Doku in de 16 al ondertussen. Nu wel even de bal kwijt. Met links kwam de voorzitter niet uit. Tielemans zet dan ook weer hoog druk daar op de rand van de 16 van Tunesië. Maar geen tegenaanval, want de Gooi blijft nog altijd klaar wakker. Scherpe tackle van Castagne. Prima gedaan hoor. Op de bal. En geen overtreding. Dus dat is perfect gedaan. En dan kunnen de nieuwe mannen komen. Denk ik. Ah, Luque Bacchio is er ook nog bij, zie ik. Die is ook in wedstrijd Plunje verschenen. Dus viervoudige wissel bij de Rode Duivels. Zij krijgen nog een goede 20 minuten. Maar nee, er is al ingegooid tot onvrede van Axel Witsel. Want hij wil er graag in natuurlijk. Er moest nog iets gebeuren met Luque Bacchio. Die heb ik de indruk niet helemaal klaar was om in te vallen. En dat de bondscoach keek daar toch even over de schouder naar. Want er moet nog even wat tape aan de kousen bevestigd worden. Want dat moet dezelfde kleur zijn natuurlijk. Niet wit, dat zou je nu ondertussen mogen weten denk ik dan maar. Maar wel het zwart van de kousen. Daar komt Meunier. Met Trossard. Wat je daar straks al gezegd hebt, Tom, dat zie ik nu af en toe wel inderdaad. Dat je net iets overdreven wordt. En nu dan de wissels. Die kunnen we misschien nog meegeven. Als het kan. Voilà. Kijken wie allemaal mag gaan rusten. Castagne. Komt naar de kant. Voor de Kuiper. De aanvoerder Yuri Tielemans. Ruim plaats. Voor Axel Witsel. Fernandes Pardo. Staat ook nog klaar natuurlijk om erin te komen. En Luque Bacchio. Dus voilà. Leandro Trossard. En dan zal ook misschien Jeremy Doku naar de kant komen. Die hebben allemaal hun werk meer dan gedaan. Goeie wedstrijd van Trossard. En inderdaad Jeremy Doku. Die ook plaatsruimt. Vier nieuwe mensen erbij voor de Belgen. Voor de laatste pakweg intussen 17 minuten. Maar dit zijn de jongens die straks ook aan de aftrap staan. Met Trossard, met Doku.
1: En de scheidsrechter maande Doku aan om een beetje te versnellen. Want anders moet de man die erin komt, moet hij dan geen minuut wachten. Die nieuwe regel.
0: Ja, nieuwe regel. Ja. Ja. Maar goed, als er zo vier tegelijk zijn, dan is het natuurlijk... Ja, als je moet eigenlijk binnen de 10 seconden naar de kant. Dat lijkt mij wel. Dan moet je lopen eigenlijk. Afhankelijk van waar je je bevindt natuurlijk. En in principe, nu kwamen ze ook allemaal naar de hier. In principe moet je achter de goal van de overkant eraf. Maar goed, het is een oefenwedstrijd toch nog altijd. Maar Doku Trossard, geen twijfel over. En de ketelaar zal ook wel blijven staan, denk ik. Als hij vandaag dat ook zo lang heeft mogen doen voor Egypte. En op middenveld gaat ook niet aangeraakt worden. Dus we zitten toch redelijk bij de basisploeg. Ik denk dat Theater misschien wel boven Mechelen. Dat is een vraagteken. Ja. En in principe de Kuiper. En dan zijn we zo ongeveer in de buurt van het tippen elftal als iedereen fit is natuurlijk.
1: Ja, want wat je hebt met Mechelen en een Gooi, dat je als je heel hoog speelt, Mechelen bijvoorbeeld is dat gewoon van bij Club Brugge, om de tegenaanvallers, om die er te gaan uithalen, man tegen man, heeft toch nog altijd zijn snelheid. Maar ik denk dat de Theater ondertussen toch net iets hoger in de pikorde staat, heeft ook veel meer gespeeld. En Witsel is nu ook centrale verdediger geworden.
0: Ja, want een Gooi rechtsback zowaar. Mm-hmm. En Meunier wat hoger. Ja. Tenzij ze misschien toch zoiets weer met zijn drieën even doen zo. En dat Meunier, maar ik denk toch dat hij doorgeschoven is. Maar het zou kunnen dat het een beetje hybride is. En Witsel dan als centrale tussen Mechelen en een Gooi. Dat zou kunnen met de Kuiper en Meunier. Ja. Dat zal het wel zijn nu. Fernandes Pardo kan zich tonen aan het thuispubliek. Combinatie met Lukaku. Van Aken opent voor de Kuiper. Die mag dan heel hoog komen natuurlijk. Met Mechelen. Met Van Aken. Lekker in het zonnetje voetballen. Dat is toch leuker dan daar straks in dat vervelende regenweer. De Bruyne, mooi buitenkant voet. Nog net binnengehouden door Hans van Aken. En teruggelegd tot bij Fernandes Pardo. Van de linkerkant komt hij dus. Niet als diepe spits. Daar staat er alleen. Nu daar niet weg te manoeuvreren is met Romelu Lukaku. Van Aken tikt. Mooie combinatie opgezet. Maar weinig plaats in het centrum. Met Luque Bacchio was het. Uiteindelijk wel weer de recuperatie bij de Belgen. Fernandes Pardo.

0: Kuiper blijft een beetje hangen. Fernandes Pardo, wandel in de box. En dan, ja, krachtig zal ik maar zeggen, door Talbi over de zijlijn gezet.
1: Is wel, het is me daarnet niet opgevallen, maar Tielemans liep naar Lukaku om zijn aanvoerdersband aan hem over te geven. Maar ik zie dat nu Kevin De Bruyne de aanvoerdersband draagt.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus heeft Lukaku hem dan toch aan De Bruyne gegeven, blijkbaar.
0: Het zou kunnen. Ik denk dat die daar ondertussen niet zoveel meer mee bezig zijn. Toen hij werd toegewezen misschien wel, maar... Ja. Voor De Bruyne is dat zeker geen probleem. Voor Lukaku een kleintje misschien, zou kunnen. Maar ook niet al te groot. En Tielemans is wat dat betreft een uitstekende keuze geweest. Ja, zeker en vast. Lukebak. Mogen we altijd wat verwachten, zoals een trap in de winkelhak of een mooie actie bijvoorbeeld. Goed gedaan hoor, maar afgeblokt door Rekik. Dan een gooi die daar ook in het centrum zich kwam doorzetten. Aan de rechterkant Meunier. Weer Luque Bacchio. Met De Bruyne. En een gooi. In de schietpositie. En hij trapt ook, maar dat is heel zacht. Chamak, laag uitvallend, die makkelijk onschadelijk gemaakt. Maar die mogen dan ook toch komen. En Mechelen zegt, kom, hup, jij weer bij de spits. Met name Chawat.
1: Een gooi heeft puntjes gescoord bij mij.
0: Ja, ja, die twee wedstrijden. Ja,
1: echt wel. Bekoort mij enorm.
0: Ja, ja. In afwachting van Zeno de Bast gaat daar geen discussie over zijn, denk ik. Nog een nieuwe man bij de Tunesiërs met Elumi. Maar dus Hannibal, die gaan we niet krijgen, toch? Ik zie hem hier lopen. Met nog altijd zijn trainingspak aan. Misschien heeft hij er ook niet al te veel zin meer in. Met nog dik 10 minuten en 3-0 achter. Dus daar kunnen wij ons wel iets bij voorstellen. Met de bal aan de linkerkant hier. Fernandes Pardo met De Bruyne. Kan er nog altijd eentje bij natuurlijk. Mooi, De Bruyne binnendoor. Fernandes Pardo de doellijn halen. Overzicht bewaren. Maar weer weggekopt in het centrum. Door Talbi. De bal is hier buiten met De Bruyne. De Bruyne met Mechelen. En Mechelen weer met De Bruyne. Nee, ze geeft hem te zacht. Zomaar in de verkeerde voeten. Niet voor het eerst dus. Aroes was nu degene die in de weg liep. En dan kunnen we nu de wissels inderdaad gaan krijgen. En bij Tunesië, maar wat ons meer interesseert, ook bij de Belgen. Raske en ook Diego Moreira gaan in opwachting maken bij de Rode Duivels. Zij krijgen iets minder speeltijd, 12 minuten nog. Bij Tunesië is het Aroes die eraf gaat. De man die dus van dichtbij naar Jeremy Doku heeft mogen kijken. En dus de nieuwe man luidt naar de naam Elumi. En dan zullen we wel uitgewisseld zijn, denk ik, bij de Tunesiërs. Hij speelt in Amerika overigens bij de Vancouver... of Canada, maar in Amerika. Het is een Canadese ploeg. Hij speelt in MLS, de Vancouver Whitecaps. Ik geef nog de wissels mee bij de Belgen. Met De Bruyne, die naar de kant gaat. En je weet maar nooit dat dat de laatste keer is dat hij het shirt van de Rode Duivels draagt. Hier in het Koning Boudewijn Stadion. Hij heeft het zelf in het midden gelaten. Toen hij in Amerika interviews gaf, zei ik weet het nog niet, we gaan het bekijken. En dus ook Diego Moreira erin voor Thomas Meunier. En zo gaan we de laatste 10 minuten in zometeen bij 3-0. En vanuit Brussel nog even polshoogte nemen weer in Parijs. Tennis bij de finale van de vrouwen.
2: Ja, want 6-3, 5-1 en misschien wel de beslissing in deze vrouwenfinale. 15-0 op de opslag van Mira Andreeva. Toch nog één game voor de Poolse Valinska die van 5-0 naar 5-1 ging. Maar nu lijkt het er toch bijna op te zitten voor Valinska die een geweldig toernooi er heeft op zitten. Nummer 114 van de wereld. 9 wedstrijden op rij gewonnen. Helemaal tot in de van de kwalificaties tot in de finale geraakt. En Raducanu deed het ook eens op de US Open. In 2021. Die kon het toernooi winnen. Voor Valinska wordt dat zeer, zeer, zeer moeilijk. Want nu 30-15 of toch niet. Scheidsrechter komt van zijn stoel even gaan kijken. Is die bal nu binnen of buiten? Ja, hij is wel degelijk binnen. Dus punt opnieuw spelen. 5-1, 15, 15. Ja, het zou wat zijn als Andreeva hier het toernooi kan winnen. In een toernooi waar er toch veel kritiek kwam op de Russische speelsters vanuit Oekraïnse hoek. Veel kritiek van Marta Kostyuk, onder meer van Alexandra Olenikova. op wat er gebeurt in hun land natuurlijk, in Oekraïne. Die oorlog daar, die Rusland daar veroorzaakt. Maar ja, Andreeva, daar trekt ze zich op dit moment weinig van aan. Zij wil gewoon Roland Garros winnen. 15-15 en nu 30-15 komt naar het net Andreeva. En met een, het was niet echt een volley, het was gewoon een zware backhand die ze nog uit haar raket
3: tovert.
2: 30-15 op 2 punten nu van de overwinning hier op Roland Garros. Ze zou niet de jongste zijn, zeker niet met haar 19 jaar. Monica Seles won hier op haar 16e in 1990. Steffi Graaf op haar 17e in 87. En er zijn er nog wel wat die 19 waren op het moment dat ze hier wonnen. Ja, nu misschien toch een klein beetje last van stress. 30-30. Backhand in het net, tegen de netrand. Net niet erover van Andreeva. Het is haar 10e fout op die backhand. Nu 30-30. Nog 2 punten nodig om het hier binnen te halen. Kan Kvalinska misschien nog voor een kleine opflakkering zorgen? Of is het toch Andreeva die het gaat binnenhalen? Weer naar de backhand. Net niet buiten die bal van Andreeva. De volgende wel. Ja, een breakkans voor Kvalinska. Je moet het afmaken natuurlijk. Je moet het afmaken. Ze gaat nog wel wat kansen krijgen. Maar 5-1. Een breakbal. Een breakbal voor de Poolse Kvalinska. Van 5-0 ging het naar 5-1. En nu een kans op 5-2. Eerste set met 6-3 verloren. Goeie eerste service van Andreeva. En dan aanvallen naar het net komen. En het gaat buiten van Kvalinska. Zenuwachtig. Misschien wel laatste spel hier op Roland Garros. Andreeva neemt haar tijd nu. Even die pet goed zetten. Zon schijnt hier nog altijd boven Philippe Chatrier. 40-40. Weer op 2 punten van haar eerste Grand Slam titel. Diepe, diepe service nu. Die komt net goed van Kvalinska. Een verre return. En dan weer, weer een bal in het net. Het matchpunt komt er voorlopig nog niet aan voor Mira Andreeva. De Polen in de tribune die zijn blij. Ze zijn met veel Poolse supporters hier voor Kvalinska. Zij hadden misschien gehoopt dat Iga Swiatek in die finale ging staan. Maar dat lukte haar niet, dit toernooi. En kijk, 5-2. Het is hier nog niet gedaan. Andreeva kan het nog niet afmaken op die eigen 6-3 en 5-2.
4: Zometeen komen we weer naar jou, Gilles. Nu hebben we eerst verbinding met de handbalfinale. Nu wel met Pieter Witstok. Daar Pieter de finale pelt Bocholt. Wie gaat het halen?
5: Het is hier razendspannend. Nog 1 seconde op de klok. Tommy Falke gaat een 7 meter gooien. Oog in oog met Clem Leroy van Bocholt. Als Tommy Falke deze scoort, dan is Pelt kampioen. Pak Clem Leroy, dan is Bocholt kampioen. En Pelt is kampioen. Pelt is kampioen. De spelers lopen het veld op. De remontada is een feit. Het staat hier 32-25, dat zijn 7 doelpunten verschil. Ze verloren in Bocholt met 6 doelpunten verschil. Peltus is kampioen voor de 12e keer in de geschiedenis van het Belgische handbal.
4: Dankjewel Pieter. En dan weer naar de Rode Duivels. Zo meteen dat laatste punt dan in het tennis. Gala-wedstrijd voor de eigen fans natuurlijk bij de Rode Duivels voor ze naar het WK trekken. We volgen in de slotfase bij Peter en Tom.
3: Nog dik 6 minuten, nog altijd die 3-0. Er waren nog een paar kansen voor de Belgen. Vooral de Kuiper had op een goede voorzet van de rechterkant beter moeten doen dan de bal schouderen. Hij zat goed voor zijn belager, goed naar binnen gesneden, maar hij schouderde de bal ernaast. En dan een heerlijke opening van Luke Bakios. Fantastisch gedaan in de diepte. De snelheid van Fernandes Pardo klaar om zijn eerste te maken. Maar ja, schuine positie en ook een beetje overhaast afgewerkt. Hij trapt hem erover. Nu komt hij weer van de linkerkant. Fernandes Pardo met de versnelling. Fernandes Pardo brengt hem terug. En Lukaku erbij. Nee, binnengeduwd door Luke Bakio. Niet Lukaku, maar wel Luke Bakio voor 4-0. En dan zagen we hier even de kwaliteit van Fernandes Pardo. Ook Tom van aan de zijkant. De verschroeiende versnelling. En ja, daar kan je mee buiten komen met 4-0.
1: Het leek alsof je ermee over de achterlijn zou lopen. Maar toch die snelle beentjes van Fernandes Pardo. En aan de eerste paal kregen ze die bal maar niet weg. Ik dacht eerst van Lukaku gaat er weer eentje binnen duwen, maar Luke Bakio was sneller op de bal en duwde dan de 4-0 binnen. En inderdaad, 0-2 winnen bij Kroatië en dan 4-0 thuis tegen toch ook een andere WK-ganger. Daar mag je mee bij. buiten komen.
0: Een figurant zal dat ook zijn, durf ik denken. Als ik ze zo bezig heb gezien vandaag. Inderdaad, er zullen nog wel een paar andere spelers tussen de lijnen kunnen komen. De kwaliteitsinjectie zal wel wat groter zijn, denk ik. Maar goed, 4-0 is niet overdreven. Zo waren de krachtsverhoudingen ook zeker wel tussen België en Tunesië. Ik weet niet, Jonathan, of het ondertussen weer tijd is om de eindstrijd in het tennis nog te gaan volgen. Ja, zegt hij dus. Voilà, het is weer aan jou, Jean.
2: Dankjewel, Peter. 0-15 nu op de opslag van Valinska. En 0-30 weer Mira Andreeva, die op 2 punten gaat komen. 6-3, 5-2. Daarnet op de eigen opslag had ze een kans om het af te maken. Nu ja, een kans, een matchpunt kreeg ze niet, want de break was er voor Valinska. En zo werd het toch nog 5-2. Even de stress om het af te maken. Je zou voor minder op je 19e als je voor het eerst een Grand Slam kan winnen. En nu toch, ja, veel wind. Heel veel wind. Het gravel dat echt omhoog komt. Net zoals vorig jaar in die finale toen tussen Goff en Sabalenka. Toen echt twee absolute toppers tegenover elkaar in de finale. Het is nu net iets anders met Kvalinska. Toen speelde de wind een grote rol. Dit keer is dat wat uitgebleven. Maar nu, als het er echt om begint te spannen, begint die wind toch wat de kop op te steken. Alle fotografen al klaar in een rijtje. Die hebben allemaal hun vizier gericht op Mira Andreeva en niet op de Poolse Kvalinska, die zich nu klaarmaakt om een tweede service te gaan spelen. 0-30, 5-2, 0-30. Maar net goed die opslag van Kvalinska. Maar ja, net goed is vaak heel goed in tennis. En dan, kijk, 0-40. Nu drie matchballen komen eraan voor Mira Andreeva. 19 jaar en een mogelijkheid om hier voor het eerst Roland Garros te winnen. 2 jaar geleden stond ze hier al in de halve finale. Vorig jaar ging ze eruit tegen het nummer 361 van de wereld, Louise Boisson, in de kwartfinale. En nu staat ze in de finale. Haar eerste Grand Slam finale. En ook nu 3 kansen om haar eerste Grand Slam te gaan winnen. Kvalinska die haar klaarmaakt om te serveren. Andreeva klaar voor de return. Eerste opslag is binnen. Ja, Kvalinska wordt weggedrukt. En is dit dan de goede voor Andreeva richting het net? Daar kan ze het afmaken. En dan gaat ze door de knieën. En zegt ze neer op het gravel. Ja, al snel weer recht. Maar voor haar, haar allereerste Grand Slam zegen. Geweldig voor de 19-jarige Mira Andreeva. En we moeten zeggen, over verdiend. De 2 armen in de lucht nu. Het is zover. Het was niet de vraag of ze ooit een Grand Slam zou winnen. Maar wanneer ze dat zou doen. En ze doet het op haar 19e hier op Roland Garros. Maar 1 set verloren tijdens dit toernooi in de tweede ronde tegen een Spaanse speelster. Maar dan ook 6-1, 6-1 nog daarna gewonnen in die wedstrijd. Eigenlijk als een wervelwind door dit toernooi gegaan, Mira Andreeva. En meer dan terecht, meer dan verdiend hier ook de eindwinnares bij de vrouwen in deze finale. Tegen de Poolse Kvalinska, die eigenlijk niet echt een partij was. 6-3 en 6-2 is het hier geworden. Een eerste Grand Slam titel voor Mira Andreeva.
4: Heel erg dominant afgerond. Dankjewel, Gilles. Sportza. Eindigt het bij 4-0 voor de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion? Of komt er nog wat bij, Peter en Tom?
0: Er is al wat bijgekomen, zelfs 5-0. Raska heeft ook zijn doelpuntje meegepikt. Weer een versnelling van Fernandes. Pardo, de voorzet werd weggewerkt, maar belandde finaal toch in de voeten van Raska, die mooi afmaakte. Daar is Fernandes Pardo opnieuw. Breed leggen voor Lukaku. Vrijmaken, maar afgeblokt. Hij zoekt zijn doelpuntje. Rekik denkt, nee, het is goed geweest. 5-0, dat volstaat wel om straks naar de Verenigde Staten af te reizen. Niet zo prettig voor die Tunesiërs. En het omgekeerde voor de Belgen natuurlijk. Ja, perfecter kan een laatste wedstrijd voor een eindronde niet zijn. En dat betekent niet dat de Belgen er los gaan doorfietsen straks. Maar deze week is er toch een die een geweldige vertrouwensboost geeft voor de Rode Duivels en Kroatië. En nu Tunesië. De Belgen doen het overigens altijd goed, heb ik gelezen in uitwuifwedstrijden sinds de Gouden Generatie. Want enkel verloren, dat weet u, in Kuwait tegen Egypte voor Qatar. Maar dat was geen thuiswedstrijd. De andere deden dat altijd prima. Tegen Noorwegen, tegen Costa Rica, tegen Kroatië, tegen Luxemburg. En nu dus ook weer tegen Tunesië. 3 minuten die erbij komen. Als ik dat goed heb gezien. En dat is meer dan genoeg natuurlijk. Het hoeft ook niet langer. Zelfs die 3 minuten waren niet speciaal nodig. En België heeft getoond, en dat wisten we eigenlijk al, dat er veel kwaliteit zit voorin, Tom. Met veel variatie en ook, je kan ook nog wisselen. Luque Bacchio valt gretig in, maakt de ene actie na de andere. Heeft al een paar uitstekende passes verstuurd. Fernandes Pardo komt erin. Zit acties te maken op de linkerkant. Je kan dan Lukaku brengen, uiteraard. Dat is straks tegen Egypte ook het geval. Van Aken, nu minder opvallend met zijn invalbeurt dan afgelopen dinsdag in Rijeka. Maar ja, als je dat allemaal ziet, ja, dan heb je wel wat.
1: Ja, het zijn ook verschillende profielen. En dat lijkt me toch wel redelijk interessant. De mensen die je ingebracht hebt. Dan met Lukaku heb je een bonk, een doelpuntenmaker. Dat is een ander type dan Charles de Ketelaar. Fernandes Pardo hier op de flank is toch een beetje anders dan Doku. Maar Fernandes Pardo heeft wel de ruimte gekregen. Maar ik onthoud vooral zijn loopactie. Waarmee hij zelf de ruimte creëert door het centrum. Met die goede bal van Luque Bacchio. Zijn stappen kwamen niet echt goed uit. Vandaar dat hij niet echt goed kon afwerken. Maar inderdaad, op aanvallend vlak hebben we zeker wel wat mogelijkheden. En vooral, dat mogen we ook niet vergeten. Het waren niet de twee meest indrukwekkende tegenstanders op aanvallend vlak dan. Maar het zijn wel twee clean sheets. En vandaag heeft Courtois ook maar één keer zijn handen moeten vuil maken.
0: En één keer geluk gehad natuurlijk met die pegel tegen de lat. Dat is zeker waar. En op die manier niets dan goed nieuws bij de Rode Duivels. Zo eenvoudig is het. Overigens, daarnet was er nog een hoekschop genomen. En Luque Bacchio kreeg de bal terug. En buitenspel gegeven. Dat was op een meter na geen buitenspel. Dus de assistent is ook klaar om de wedstrijd te beëindigen. Had ik de indruk. Want in het centrum liep de spits. Chauwat zo ongeveer een kwartier na de andere vooruit. Het was echt op een meter na geen buitenspel. Maar bon, het heeft niet te veel belang. Misschien was het uit medelijden. Kan ook dat hij gevlacht heeft. In de laatste minuut nu van de toegevoegde tijd. En dan kan een feestje losbarsten. En zullen de Rode Duivels met veel enthousiasme uitgezwaaid worden. Bij de voorzet die misschien nog komt van Raska. Die zal toch ook beseffen van ja, dat wordt misschien net iets moeilijker. Om straks in de ploeg te staan. Tegenaanval waar Diego Moreira dan weer achteraan loopt. En een overtreding maakt en een gele kaart pakt. Want Chauwat had nu wel even de bal bijgehouden. Maar Moreira dacht, ja, dat kan ik toch niet laten passeren.
1: Ja, het wordt een discussie denk ik op die plaats van verdedigende middenvelder. Want niet te vergeten, Garcia heeft toch in het overgrote deel van zijn wedstrijden altijd met Raskin gespeeld.
0: Onana was vaak ook niet fit ook, natuurlijk.
1: Ja, dus, dat heeft ook meegespeeld.
0: Ik denk toch dat er geen discussie gaat zijn. Het gaat toch Onana zijn. En dat is maar terecht ook. En Raskin heeft het in veel wedstrijden echt goed gedaan. Niet in de Kroatië vond ik. Maar goed, voilà. We trekken een streep onder de voorbereiding van de Rode Duivels nog een keer. Idealer kan een week niet zijn dan deze. Garcia fluistert Lamouchi nog wat in het oor. Want die heeft wel een paar zorgen, denk ik dan maar. Als je zo goed verdedigend bent geweest en je hebt in de hele kwalificatiecampagne geen doelpunten tegengekregen. 0-0 gespeeld tegen Denemarken. Wat zeg ik nu? Dat is 0-1 gewonnen van Haiti en 0-0 gespeeld tegen Canada. Pardon. En dan een 1-0'tje, weliswaar tegen 10 van Oostenrijk. Je krijgt er dan ineens 5 om de oren van België. En dat had er ook 8 of 9 kunnen zijn als ze net iets beter hadden afgewerkt nog. Ja, dan trek je toch met een frons, denk ik, de oceaan over. En helemaal anders ligt dat bij de Rode Duivels. En als Tunesië inderdaad een tegenstander is die vergelijkbaar goed kan verdedigen met Egypte dan. Ja, dan is dat toch ook een opsteker, zou ik durven denken. Nog een keer, het biedt geen garanties, maar het zit wel goed bij de bal. Ja, dat hebben toch. En op het veld en naast het veld heb je de indruk. Of, dat voilà, is mijn indruk toch?
1: Dat is de indruk die je van buitenaf hebt. Maar ja, ik ben niet iemand om dat in twijfel te trekken. Ze stralen het ook uit. Op de persconferenties hebben ze het ook altijd het goede woord. Want er zit geen venijn in of geen ontgoocheling. Dus ik ga er wel vanuit dat de sfeer prima zit. En ja, de resultaten zijn goed.
0: Dat hebben we ook altijd, ja.
1: Voilà, en Garcia zal dat allemaal wel prima managen. Als je elkaar ook hier ziet bij de technische staf, die toch ook weer heel ruim is, elkaar ziet knuffelen, dan geeft het ook aan dat het goed zit. Maar goed, maandag vertrekken ze en dan is het echt om de...
0: Zo is het. Tom vertrekt maandag ook overigens met de Rode Duivels. De VRT is aanwezig in het basiskamp. Wij gaan eerst nog een ommetje maken langs Mexico City en langs New York. Voor we dan op 15 juni de eerste wedstrijd van de Belgen live gaan meemaken tegen Egypte. In elk geval niets dan goed nieuws te melden, denk ik, vanuit het Belgische kamp. Het was in de laatste oefengalop 5-0 tegen Tunesië hier in het Koning Boudewijn Stadion.
4: Wat een manier om naar het WK te trekken. Dankjewel voor jullie verslag, Peter en Tom.
6: Radio 1.
7: Sportza.

0: heel eventjes Cobra van Gies en dan gaan we naar het nieuws van 5 uur. Straks horen we nog reacties in en rond het Koning Boudewijn Stadion en zeker ook nog uit het handbal.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
1: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of via winkel.
3: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
4: Mobiliteitsbudget?
3: Ja.
4: Laten we samen eens kijken.
5: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
1: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
6: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
7: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
8: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
6: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
7: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
6: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
9: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
10: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
11: Amai.
10: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
11: Handig.
12: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
10: Ja, handig inderdaad.
9: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
13: Volkswagen. Oké, Maarten. Frankrijk-Noorwegen, ik zeg 4-1.
14: Mon nee, Tess. 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
13: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè, Maarten.
14: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
13: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
15: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
16: Frits Spits was meer dan een halve eeuw lang dé radiostem van Nederland. Bekend als DJ, presentator en bewaker van de Nederlandse taal. Hoe hij zijn radiojaren heeft beleefd, vertelt hij morgen in Touché.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. De Rode Duivels winnen hun laatste oefenwedstrijd tegen Tunesië met 5-0. En met een miljoenensubsidie hoopt de Vlaamse regering de Volvo-fabriek in Gent te houden. En we gaan meteen live naar het Koning Boudewijn Stadion. Peter van den Bemt, 5-0, dat geeft vertrouwen voor het WK.
20: De perfecte laatste oefenwedstrijd voor de Rode Duivels was het. En bij uitbreiding ook de ideale week met eerder ook al die overwinning in Kroatië. 7 keer gescoord en geen enkele goal tegen. Beter kan niet. Tunesië deed de Duivels 1 keer opschrikken met 2 pogingen rond het uur. Waarvan 1 heel goede tegen de lat. Maar voorts waren de dartele Duivels heer en meester met veel soepel aanvalspel. De ongrijpbare Jeremy Doku in een hoofdrol. Heel veel kansen en doelpogingen. Maar ook de volgehouden gretigheid en concentratie in de pressing. Het 5-0 was het, maar het had ook 8-0 kunnen zijn. Trossard scoorde halfweg de eerste helft na een dribbel van Doku. In de tweede helft nog een kopbal van Charles de Ketelaere. Dan volgde op het uur de uitsluiting van Garbi bij de Tunesiërs. En daarna rolden de doelpunten en kansen nog aan. De Bruyne met een mooie trap voor 3-0. Luke Bakio met inderdaad een tip in voor de 4-0. En Raskin maakte de forfaitscore helemaal compleet. 5-0. Het Koning Boudewijn Stadion kraaide van de pret. Wuift de Duivels uit. Zij stappen maandag het vliegtuig op richting de Verenigde Staten, richting Seattle. En op 15 juni is het dan de eerste afspraak tegen Egypte.
19: Dankjewel, Peter. De Vlaamse regering biedt zowat €120 miljoen aan subsidies aan om de Volvo-fabriek in Gent te verankeren. Dat staat in een brief aan het moederbedrijf van Volvo in Zweden. Dat overweegt een forse investering in Gent en met het subsidieaanbod wil Vlaanderen het bedrijf over de streep trekken. Minister-president Matthias Diependalen.
21: Je weet dat vestigingen van autobedrijven dat die voortdurend met elkaar in concurrentie staan, maar men wil nu de concurrentiepositie van de vestiging in Gent versterken door extra jaren in te investeren, onder andere door nieuwe activiteiten naar daar te trekken. En wij hebben nu gekeken om een aanbod te doen om hen daarin te ondersteunen. Maar voor alle duidelijkheid, die centen worden natuurlijk alleen maar uitgegeven als die investeringen ook plaatsvinden. Het is een voorwaardelijk aanbod dat we doen.
19: Van de 120 miljoen euro die Vlaanderen als subsidies willen aanbieden, zou 80 miljoen gaan naar innovatiesteun en 30 miljoen naar investeringen om de fabriek duurzamer te maken. De rest zou gaan naar opleidingssteun voor de 6.500 werknemers in Gent. Werkgeversorganisatie Agoria is tevreden met dat signaal dat Vlaanderen stuurt naar de hoofdzetel van Volvo Cars in Zweden. Volvo is een zeer belangrijke werkgever in ons land en een investering mee ondersteunen is exact wat de Vlaamse regering moet doen, zegt Jolies de Melie, directeur van Agoria Vlaanderen.
2: Volvo Car Gent is een van die laatste grote autofabrieken, de grootste industriële werkgever van ons land, met meer dan 6000 jobs rechtstreeks en nog eens heel wat toeleveranciers. We zien ook dat er overcapaciteit is binnen de Volvo-groep en dus worden investeringen afgewogen. En dus, zo moet ook Vlaanderen haar best doen om aan het hoofdkantoor aan te tonen van blijf in Vlaanderen investeren, die jobs hier verankeren. Dus dit is echt wel wat Vlaanderen moet doen.
19: Rijdt tijdens de zomermaanden opnieuw een trein van Keulen naar Oostende. De verbinding bestond tot eind vorige eeuw, maar werd toen geschrapt. Tot eind deze zomer rijdt de trein, een hoge snelheidstrein van de Deutsche Bahn, in het weekend met de bedoeling Duitse toeristen naar onze kust te brengen. Jeroen Rijgaard.
11: De allereerste ICE Keulen-Oostende bolt in de schaduw van de Dome het Hauptbahnhof binnen en wordt er gedoopt met Rijnwater.
22: 1, 2, 3.
11: Via Aken, Luik, Brussel, Gent en Brugge gaat het naar de kust. Want met 700.000 overnachtingen zijn onze stranden populairder dan ooit bij de Duitsers, zegt Lisbeth van den Broek van Visit Vlaanderen.
23: Dat was een groei van 2% vorig jaar.
11: Eerhard en zijn vrouw zijn trouwe klanten aan onze kust.
24: We kunnen zo goed alles.
11: En Heike is al na een paar kilometers overtuigd. Voortaan laat ik de auto thuis staan en neem ik de trein.
25: Soms vaar ik immer met de auto. Dat is eigenlijk het eerste maal dat ik jetzt richting Noordzee met hem zoek varen.
11: Ze heeft tijd genoeg op de Antwerpse ring gestaan.
25: Daar is immer was los.
26: Dames en heren, ons volgende halt Oostende.
11: Of de verbinding ook na de zomer blijft, is nog niet duidelijk.
26: Een schönen Tag in aan de Küste bij herrlichem Sonnenschein.
19: De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Gwalinska. In 2 sets vanuit Parijs, Gilles Meulemans.
27: Het was niet de vraag of, maar vooral wanneer Mira Andreeva een Grand Slam zou winnen. En ze doet het dus op haar 19e. In een verrassende finale tegen de Poolse kwalificatiespeelster Maja Gwalinska begon Andreeva zenuwachtig. Maar eenmaal ze op dreef was, was ze niet meer te stoppen. Met onder meer 9 games op rij drukte ze haar Poolse tegenstandster helemaal weg. Na 1 uur en 20 minuten tennissen maakte ze het ook af. In een toernooi waar Oekraïense speelsters de aandacht vestigden op de oorlog in hun land, is het een Russische speelster die de trofee omhoog steekt.
19: En in de Ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de finish verplaatst, 1 kilometer voor de top van de voorlaatste klim de Finestre. Vollering was de sterkste, maar haar landgenote Anne van der Breggen blijft in de roze leiderstrui. Zij eindigde 4e. Morgen eindigt de Giro bij de vrouwen met een bergetappe. Na buien vanavond wordt het vannacht droger bij minima tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst opklaringen, in de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. En we begonnen met de Rode Duivels. Ze wonnen zo pas hun laatste oefenwedstrijd tegen Tunesië met 5-0. Ze zijn dus klaar om maandag naar het WK in de Verenigde Staten te vertrekken. Daar spelen ze op 15 juni hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Meer op sportza.be.
17: Radio 1. Sportza. Met Jonathan Mettepenningen.

Flipkaulier en Detox Danny. Er was een koers vandaag, de koninginnenrit in de Giro Donne. Helaas werd dat een ingekorte etappe, hoorde je in het nieuws daarnet. Want de finish werd dus verlegd naar de voorlaatste klim. Omdat er in de afdaling daarvan een smeltend stuk ijs langs de kant lag dat dreigde op de weg te belanden. Lawinegevaar dus. Om veiligheidsredenen besliste de organisatie dus logischerwijs om het peloton daar niet langs te sturen. Op die voorlaatste klim was het trouwens Demi Vollering die probeerde om daar al weg te rijden bij roze trui Anna van der Breggen. Pogingen waren telkens te vergeefs. Ook Holmgren en Niedermayer konden volgen en dus kwam het uiteindelijk tot een sprint met 4 voor de overwinning. Daarin was Vollering dus wel de snelste. Goed voor haar tweede ritzege in deze Giro Donne. Maar de roze leiderste blijft dus wel om de schouders van Anna van der Breggen. En morgen kan zij de eindzege binnenhalen.

0: My Place van Coldplay. De Rode Duivels waren niet te stoppen in de uitwijfuitstrijd naar het WK. Kans na kans tegen Tunesië. En 5 keer ging hij ook tegen de netten. 5-0, dat is nog straffer dan de 5-2 op het WK tegen Tunesië in 2018. De ontmoeting daarvoor was in 2014. Toen was het 1-0 voor België. En was de coach van Tunesië, de ex-bondscoach van de Rode Duivels. Jarne Poli heeft hem bij.
1: George Lekes, wat vond u van de laatste wedstrijd van de Rode Duivels voor het WK?
2: Ik denk eerst en vooral dat wij 2 keer de nul gehouden. Ten tweede tempo omhoog gedreven, de tweede helft. Met een, vond ik, heel hongerige ploeg. En een ploeg die goesting heeft. En ik moet zeggen, 2 spelers die natuurlijk helemaal bovenuit staken. En dat was dus Doku en ook vooral Kevin De Bruyne die... Die, zoals hij speelde zijn eerste jaar bijna, dat hij Rode Duivel was. Honger, laatste passing en zo. En ook de invallers waren die dus echt up-to-date. Dus ik kijk er naar uit. En vooral opletten die eerste wedstrijd tegen Egypte, denk ik.
1: Was het elftal dat we nu hebben gezien volgens u ook het elftal of de basisploeg die we gaan zien tegen Egypte? Of moet er toch nog iemand uit op basis van wat u vandaag hebt gezien?
2: Het elftal maakt zichzelf. En op bepaalde momenten heb je heel veel concurrentie ook. Op verschillende posities heel veel concurrentie zelfs. Maar de grote moeten groot zijn. En dan heb je een hele goede Courtois. En dat heb je dus laatst gezien, de laatste wedstrijd. 1 redding die wel cruciaal is. En je hebt de grote zijn groot. En dan maken we een heel goed toernooi. En dan kan alles gebeuren in dat toernooi. Ja.
1: Een van die groten is Romelu Lukaku. Hoe vond u hem in die 2 wedstrijden nu? Ja, niet al te veel gespeeld natuurlijk.
2: Ja, maar we zijn hem aan het prepareren voor de volgende ronde natuurlijk. En het zou wel geweldig zijn. Moest hij misschien 1 Nieuw-Zeeland of zo kunnen beginnen dan. Ik moet zeggen, ook een pluim naar de trainer toe, Garcia toe. Ook durven veranderen wat systeem. Andere jongens durven zetten. En ik denk dat we ook een keer mogen positiveren. Coach, heel goed gedaan. En... Hij heeft vertrouwen, hij straalt dat ook uit en hij laat de concurrentie werken. Dus up to America.
1: U hebt er alleszins zin in. De groepsfase die zou niet al te moeilijk mogen zijn, ook met wat we nu gezien hebben?
2: Nee, de eerste wedstrijd een beetje opletten tegen Egypte, de rest Iran en vooral Nieuw-Zeeland. Maar de volgende ronde en dan normalerwijze heb je natuurlijk Spanje dan. En dat is nog wat anders. Dan moeten we echt top zijn en dan moeten we Spanje slecht doen voetballen en dan moeten we zelf top zijn. Maar ik ben aan het vooruitlopen op de feiten. Laten ze eerst nu genieten. Goede wedstrijd, goed voor het publiek. En iedereen is weer positief en dat hebben wij nodig. En ik verwacht dat België, nu dat we niet favoriet zijn, dat iets makkelijker zal zijn voor die groep ook. Want ik weet hoe hongerig dat ze zijn nu. Ik hoor Romelu, Kevin, Courtois, verdediging ook. Die stilletjes aan zich begint te stabiliseren, want dat was een van de probleemkinderen. En dat begint zich te stabiliseren. Nu nog kijken tegen hele grote elftallen natuurlijk.
1: Ja, wat denkt u dat het nu minder een probleemkind zou kunnen zijn, die verdediging?
2: Ja, omdat iedereen zijn job doet. Iedereen doet ook zijn negatieve werk. En dat krijg je alleen maar als je totaal voetbal kan spelen. En, de honger is er en ik denk dat we ook slimmer spelen ook dan een tijdje geleden. We geven heel weinig weg.
1: Absoluut, absoluut. En als die ene baller komt, dan is Courtois ook nog altijd. Hè?
2: Ja, dan heb je een werelddoelman nodig en we hebben fantastische doelmannen. Zeker zulke lichting hebben wij eigenlijk nog niet gehad. Maar ja, Courtois is wereldklasse en die heb je nodig, wil je heel ver bereiken.
1: Kan de WK-gekte nu losbarsten?
2: Ja, dat mag. Dat moet een beetje. En dat moeten ze zelf een beetje voeden door goede resultaten, door de nul te houden achterin en te scoren. Dus meer moet niet zijn.
1: En door die positieve sfeer die er nu wel rondhangt. Dankjewel, George Lekes.
2: Met plezier.
0: Het mag niet alleen van George Lekes, het moet ook van George Lekes. Ex-bondscoach van de Rode Duivels en dus ook die van Tunesië. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 10 minuten file rijden van Antwerpen Centrum tot Borgerhout. Richting Gent ook 10 minuten extra tussen Antwerpen Noord en Berchem. Op de E313 richting Antwerpen is er bij Lummen ook hinder door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel moet je ook nog eens 10 minuten erbij tellen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
3: Sportza.

0: No Time to Play van Guru en DC Lee. Dan gaan we ook nog eens terug naar Roland Garros. Mira Andreeva won daar dus haar eerste Grand Slam titel op haar 19e, de Russische. Ze heeft ondertussen ook haar trofee gekregen. Ik zie hier op een scherm dat ze trots aan het poseren is. En Gilles Meulemans, jij meldde wat opvallends.
1: Ja, ze staat trouwens nog altijd op het veld, Mira Andreeva. Ze zet zich nu bij de ballen, jongens en meisjes die graag met haar op de foto gaan natuurlijk. Dat is logisch. Ze stonden al lang te wachten om met haar op de foto te gaan. En nu is het zover. Maar ze heeft net een speech gegeven ook, Mira Andreeva. En daar kwam ze op het terrein met een jasje. I want to thank myself stond er op dat... gesponsorde jasje dat ze heeft. Het is iets wat ze vaker zegt. Wat ze vaker in speeches zegt. En wat ze nu ook... Het is altijd haar laatste antwoord wat ze nu ook herhaalde. I want to thank myself. Ze dankte ook uitdrukkelijk haar psycholoog. Ze moest even vragen aan haar entourage tijdens haar speech. Hoe lang werk ik er nu al mee samen met die psycholoog? Het bleek dan 1,5 jaar te zijn dat ze er al mee aan het werken is. En dat helpt toch duidelijk, zegt ze. En zichzelf bedanken is iets waar ze... Waar ze moed uitput, waar ze vertrouwen uitput. En dat heeft nu ook geloond. Ze is aan het poseren met haar hond op dit moment. Ik weet niet of het de haar is. Ik veronderstel van wel. Ik moet zeggen, de naam van de hond ken ik niet. Zover ben ik nog niet gegaan in de research. Nu, daarnet dus die speech. Ja, het is een Russische speelster die dit toernooi wint. Ik moet zeggen, het applaus dat van... Het publiek kwam, was niet overweldigend. Dat viel wel op. En het is misschien omdat ik mijn aandacht erop vestigde. Dat kan. Maar het was toch niet overweldigend, moet ik zeggen. Dat applaus voor Andreeva. Het is een thema geweest, hè, Jonathan?
0: Ja, de aandacht was er al op gevestigd. Ja. Ik ging net zeggen, dat ligt denk ik niet alleen aan jou.
1: Nee, absoluut niet. Er was in die eerste ronde Marta Kostyuk, de speelster die Andreeva trouwens versloeg in de halve finale. Die haar gsm bovenhaalde op een persconferentie. Die een foto toonde van een raketinslag op 100 meter van haar ouderlijke huis in Oekraïne. Er was ook Oleksandra Olinikova, andere Oekraïense speelster, net iets minder bekend. Maar die een persconferentie gaf waar ze echt een monoloog afstak over dat de ATP en de WTA, dus de organisaties in het tennis, hun ogen sluiten. Voor de oorlog die aan de gang is, dat de internationale aandacht verdwijnt voor de oorlog die daar gaande is in Oekraïne en dat Russische spelers en speelsters in dit geval een platform krijgen om het Russische idee hier te promoten en vooral door er niets over te zeggen. Dat was eigenlijk wat die Oekraïnse speelsters zeiden. Dus het is iets gevoelig geweest, dit toernooi. En dan dat net Mira Andreeva, een Russische speelster, hier nu net wint bij de vrouwen. Het is toch wel opvallend na wat er dit toernooi allemaal gezegd, geschreven en gebeurd is. Absoluut wel.
0: Zeker wel. En nu er toch hangt, Gilles, laten we het misschien eens hebben over de finale van morgen dan. Want morgen is er natuurlijk de finale bij de mannen. Daar staat Alexander Zverev. De grote favoriet, denk ik, tegen een Italiaan. Maar de beste Italiaan uit de halve finale tegen de andere Italiaan.
1: Ja, Flavio Cobolli is de andere Italiaan. Matteo Arnaldi, opgegeven met een virus. Die halve finale niet eens gespeeld. Dus Flavio Cobolli zo rechtstreeks naar de finale. Tegen Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Is volgens velen en volgens mij ook de beste speler ooit die geen Grand Slam op zijn palmares heeft. Hij is nog maar 29, dus hij heeft daar nog tijd voor. Maar ik moet zeggen, dit is een absoluut gouden kans voor hem. Alcaraz is er niet bij. Sinner in die tweede ronde verloren. De strijd van de hitte verloren. Dus dit is het moment voor Zverev. Zo'n speler uit de sandwich-generatie, dat ze dan zeggen, zo'n beetje tussen Nadal en Federer. En dan nu Sinner en Alcaraz. Die vallen er zo wat tussen, die mannen. En Zverev, als hij het één keer wil gaan doen, is het misschien nu. Het is zijn vierde Grand Slam finale. Heeft er al 3 gespeeld. Ook al eentje hier. Op de US Open heeft hij al een keer mogen serveren om de finale te winnen in de 5e set. Toen nog verloren van Dominic Thiem. Hier op Roland Garros heeft hij al eens 2 sets tegen 1 voorgestaan in een finale tegen Alcaraz. Die dan uiteindelijk...
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Maar ja, in het tennis... de carrière van Greg Van Avermaat zullen we altijd linken aan die Olympische titel. De carrière van Alexander Zverev zal vooral herinnerd worden als heeft hij een Grand Slam gewonnen of niet. En ja, die kans krijgt hij morgen.
1: Voilà. Voilà. Ik zag John McEnroe dat nog, om af te sluiten, ook zeggen. Als het nu niet gebeurt, dan gaat het nooit gebeuren voor Zverev.
0: Zover denk ik het niet. Want we denken natuurlijk altijd, ja, het is altijd Alcaraz en Sinner. En het zijn altijd die twee mannen. Ja, Alcaraz zal er ook niet bij zijn op Wimbledon. Dus wie weet wat Zverev daar dan kan. En wie weet haalt hij daar ook een finale. Dus dat wil ik niet gezegd hebben. Want er gebeurt altijd wel iets in zo'n toernooi. En hij heeft ook al 3 finales gehaald, niet vergeten. Dus het is al zijn 4e. Het is niet dat zijn enige kans is. Maar ik snap het wel van waar het komt. Dat het nu of nooit is voor Alexander Zverev. Zal dat misschien zelf ook zo aanvoelen. En het wordt hem al 10 dagen gezegd. Want niet vergeten, Sinner, die ligt er al uit sinds de 2e ronde. Mm-hmm. Dus het is al vanaf dat moment op de persconferentie dat het daarover gaat voor Alexander Zverev. Hij houdt dat wijselijk af. Je kent het, hè, match per match wordt er dan gezegd. Maar hij zal ook wel voelen dat het, nu moet gebeuren. Tegen Flavio Cobolli, een Italiaan. De laatste 6 wedstrijden die Zverev verloor, waren allemaal tegen Italianen. Dat is wel zeer opvallend. En tegen die Cobolli heeft hij ook zijn laatste wedstrijd verloren op gravel. Dus toch maar niet onderschat, want het is een zeer goede speler. Speelde op de Davis Cup in Bologna. Een zeer lange tiebreak tegen Zizou Bergs. Ik denk dat het 17-15. Ik denk dat de mensen hem vandaar kunnen kennen. Cobolli. Zeer leuke gast. Toffe gast. Dus het gaat zeker. Ik verwacht. Want vorig jaar was het hier Sinner Alcaraz. Dat heeft 5 uur en een half geduurd. Maar ik verwacht morgen toch ook een zeer, zeer mooie en spannende finale. Absoluut wel. Het is niet dat Zverev zomaar over Cobolli gaat heen walsen, denk ik.
1: Laat
0: zal
1: er
0: wel van dromen.
1: Voilà, dat zeker, uiteraard. Maar goed, dankjewel Gilles. En we horen jou morgen dus terug.
0: Yes,
1: bij die finale, bij de mannen tussen Alexander Zverev en Flavio Cobolli.

0: Noisettes en Don't Upset the Rhythm. En dan kunnen we een rode duivel bijnemen na de 5-0 in de uitwuifwedstrijd tegen Tunesië daarnet in Brussel. Dat is een score waarmee je naar het WK wil trekken. En we luisteren naar een nieuwkomer in de basis bij Wouter de Smet.
1: Brandon Mechelen, ik denk dat we dit een geslaagde laatste repetitie mogen noemen.
2: Ja, ik denk het wel. Vandaag was heel goed. We hebben veel gecreëerd. Behalve 10 minuutjes of 5 in de tweede helft. Al alles onder controle, weinig weggegeven. Dus ja, we hebben een fantastische week achter de rug. Eerst in Kroatië, heel goed resultaat. En dan vandaag om het eigenlijk af te maken. Dus we kunnen met vertrouwen volgende week vertrekken.
1: Ja, een week die echt een goed gevoel geeft.
2: Ja, zeker. Ja, de teamgeest zit goed. Twee goede wedstrijden gespeeld, goede trainingen gehad. Dus ja, we hebben vertrouwen en het ziet er goed uit.
1: Ja, die teamgeest, dat zie je ook bij een zware fout op Doku bijvoorbeeld. Iedereen er naartoe, dat toont iets, hè?
2: Ja, ja, we zijn er voor elkaar. Hè. Ook al was het vriendschappelijk, je moet voor elkaar omkomen. En het waren dwaze fouten dat ze deden op hem. En dan moet je een beetje, ja, moet je als groep reageren, vind ik.
1: Merk je in Tubeek ook dat het goed zit?
2: Ja, iedereen komt overeen met iedereen. En ja, je ziet, het straalt hem uit op het veld. Dus ik denk dat iedereen dat gezien heeft vandaag.
1: Jij stond nu samen centraal met N'Goy. Hoe was dat voor jou?
2: Eerst en vooral ben ik gewoon blij dat ik zelf speel. Maar ja, met Nathan, het was leuk samenspelen. Ook al was het de eerste keer, het was precies dat we het al meerdere keren gedaan hebben. Het zat goed. Ja, eigenlijk met iedereen. Met Timo, Thomas, de verdediging stond goed. En dan middenveld voor ons, die ons ook hielp. Dus ja, ik ben tevreden.
1: N'Goy is een beetje de opvallende man in die twee matchen. Hoe kijk jij naar hem met jouw verdedigersoog? Omschrijf hem eens.
2: Ja, een jonge gast die heel atletisch is, die agressief is in duel, die voetballend heel goed is. Dus heeft enorme kwaliteiten en het kan alleen nog maar beter bij hem.
1: Volgende match is voor echt. Hoe dicht sta je bij een basisplaats, denk je?
2: Dat gaan we zien volgende week. ja, ik denk dat ik vandaag wel een goede wedstrijd gespeeld heb. Probeer hem elke dag te tonen aan de bondscoach. En, ja. Ik hoop dat ik... Dat ik hem overtuigd heb vandaag.
1: Morgen nog een vrije dag. Wat doe jij morgen?
2: Nog even tijd doorbrengen met mijn vrouw. Nee. Het kan zomaar de laatste keer zijn met twee. Dus ja.
1: Koffer is al klaar?
2: Ja, ik denk dat ik niet te veel nodig heb. Hè.

0: Fatoumata, Diawara, en dan moeten we ook nog eens naar het handbal teruggaan. Naar die spectaculaire ontknoping natuurlijk, waarmee Pelt in het slot toch nog kampioen werd en de winst van Bocholt afsnoepte met een strafworp helemaal op het einde. Pieter Wittstock vond de maker van dat doelpunt in de drukte daar.
1: Tommy Valken, wat een koelbloedigheid. Wat dacht je toen je die 7 meter nog moest gooien in de allerlaatste seconde?
2: Ja, gewoon raak schieten. Veel meer opties heb je dan niet, hè?
1: Zo eenvoudig is het. Het was wel enorm spannend. Dit was een fantastisch mooie reclame voor handbal, vond je zelf niet?
2: Ja, absoluut. Het is jammer dat we toch wel een lichte wanprestatie hebben geleverd vorig weekend. Ik denk dat we heel blij mogen zijn dat we op het einde nog een beetje konden bijpakken. Dat we er nog maar 6 verschil van gemaakt hebben. Want we stonden toen 10. En ja, in principe, ik heb er eigenlijk de hele week wel in geloofd dat het kon. Want het is niet de eerste keer dat we hier dik winnen van Bocholt dit seizoen. Dus het had voor mij wel iets eerder mogen gebeuren, maar dit is weer beter voor het verhaal, hè.
1: Ja, absoluut. Wat mij opviel, jullie stonden met heel veel extra energie op het terrein. Is dat ook wat jullie is meegegeven? Heel agressief spelen?
2: Ja, dat was wel het plan. Omdat we vooral vorige week stonden heel, heel tam. En toen, voor mij zijn er geen eens 2 minuten gevallen. Dus het was wel het plan om er vandaag wel stevig in te vliegen. Ja, en dat heeft zich uitbetaald.
1: Jij bent Nederlander, maar jij speelt al heel lang hier in Pelt. Hoeveelste jaar is dit ondertussen?
2: Volgens mij was dit mijn 7e seizoen hier.
1: En jouw hoeveelste prijs is dit dan?
2: 2e. Dus dat mag nog wel een beetje omhoog.
1: Je gaat blijven sowieso.
2: Ja. Ik heb contract voor het leven. Dus zolang ik handbal speel ik hier.
1: Dat is wat ze een Wout van Aert contract noemen. Hoe vieren ze hier in Pelt? Want dat gaan jullie ongetwijfeld doen vanavond.
2: Oh, ja, dat wordt wel stevig. Maar ik moet me een beetje inhouden omdat mijn vrouw zwanger is.
1: Oh, spannend.
2: Inderdaad. Maar ik denk dat de rest morgen niet meer weet wat er vandaag gebeurd is.
1: Toch maar even oppassen, het kan ooit gebeuren natuurlijk. Een tweede spannende gebeurtenis voor jou, proficiat Tommy Valken. En ga toch maar genieten.
2: Komt goed. Dankjewel, hè.
0: Tommy Valken met dat Wout van Aert contract bij Pelt. En van handbal opnieuw naar het voetbal, waar we er één van de spitsen van de Rode Duivels bijhalen. Niet Lukaku, niet Fernandes Pardo, wel de man die opnieuw mocht starten. En scoorde met het hoofd toen de 2-0.
3: Charlotte de Ketelaere, dit is een uitwerfmatch zoals het moet, denk ik.
4: Ja, zeker. 5-0, mooie sfeer. Hoe voetbal, dus ik denk dat we allemaal heel blij zijn.
3: Begin van de match ook heel fel, zo moet het ook, hè?
4: Ja, ik denk dat we wel te tonen dat we er klaar voor zijn. Ook al gaan zij niet naar 2K, maar ik denk dat zij ook wel vol energie speelden. Dus het was een mooie eerste helft met veel intensiteit. Dus ik denk tot die rode kaart was het niet gemakkelijk. En ik denk dat we het goed gedaan hebben.
3: Zij gaan ook naar de 2K. Hoe belangrijk voor jou was het om te scoren ook? Want je staat in die spitspositie. Je bent belangrijk in het samenspel, maar wil je dan ook scoren?
4: Sowieso. Ik denk dat een spits er staat om te scoren. Dus ik probeer dat ook te doen. En ik probeer ook die mentaliteit te hebben om daar in de box te zijn, op voorzetten klaar te zijn. En ik denk dat ik er een paar keer dichtbij zat, dat ik niet aan de bal kon branden die grote kansen krijgen. En dan een goede bal van Jury en een moeilijke goal, maar wel mooi. Goed voor het gevoel ook.
3: En zit dat dan in je hoofd als het niet gebeurt in die eerste helft bijvoorbeeld?
4: Oh nee, ik denk niet dat ik me daardoor laat leiden, maar ik denk dat dat wel soms een motivatie extra is, dat je van, kom aan, focus zijn, dus dat wel.
3: Er zijn een paar blessuregevalletjes, maar in het algemeen stralen jullie wel uit. Jullie zijn klaar voor het WK.
4: Ja, zeker. Ik denk dat we 2 goede prestaties achter de rug hebben tegen 2 verschillende soorten tegenstanders. En we hebben het allebei goed gedaan en we zijn vol vertrouwen.
3: Ja, dit is een week die echt een goed gevoel geeft.
4: Sowieso. De mentaliteit van iedereen, het groepsgevoel en ook het goed voetbal, dat zijn allemaal elementen die zorgen voor veel zelfvertrouwen.
3: Als Jeremy Doku zwaar aangepakt wordt, hou jij dan eventjes je hart vast?
4: Ja, sowieso. Daarmee dat ik denk ik zei dat ze niet naar 2K ging, omdat ik heb niet het gevoel dat je dat moet doen als je in een vriendschappelijke wedstrijd, als je weet wat dat eraan komt. Je kan hard spelen en je kan goed in duel gaan zonder zo'n tackles te doen. Dus ik denk dat goed was van Kevin dat hij even toonde van dat hoeft niet.
3: En dat toont ook iedereen, er is een groepsgevoel, hè?
4: Inderdaad. Iedereen speelt voor elkaar. Iedereen geniet van assists geven, van anderen te zien scoren. Dus dat is alleen maar goed. We scoren ook 5 goals. Wat fantastisch is, dat je ziet dat iedereen blij is voor elkaar.
3: En een blessure van Doku kunnen we missen?
4: Ik denk niet dat hij erg geblesseerd is. Ik hoop toch van niet.
3: Wat doe jij morgen nog op de laatste dag voor het vertrek?
4: Gewoon een beetje rusten met de familie, met mijn vriendin en mijn familie.
3: Valies is klaar?
4: Ja, zeker en vast. Radio 1. Sportza.

Oasis van McGee. Terwijl het vrouwenpeloton nog altijd door Italië raast, streek dat van de mannen vandaag onder andere neer in Heist op den Berg. En dan hebben we het natuurlijk over de Heistse pijl. En zoals vaker kwam het daar tot een massasprint. De chaotische deze keer door het natte wegdek. Maar daar toonde de jonge Brit Noah Hobbs zich de snelste. Juichen durfde hij niet, omdat het verschil met nummer 2 Søren Werenskjold bijzonder klein was. Maar de zege was wel degelijk voor die 21-jarige Hobbs, die zo zijn eerste profzege heeft te pakken. En Milan Fritta mocht ook mee op het podium als derde.

0: Everyone but the girl was dat. Het zit erop voor Sporza en zit er dus ook op wat de oefenronde van de Rode Duivels betreft. Het is voor echt straks op het WK in de VS, Canada en Mexico. Op 15 juni speelt België zijn openingsmatch tegen Egypte. En dat hele WK volg je bij Sporza op tv, op onze website en zeker ook bij de radio. Tot dan en nog een fijne avond.
1: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Zeg Jasmin, jij zou toch de keuken schilderen, hè?
3: Mm-hmm.
2: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
3: Dat klopt.
2: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
3: Yes.
2: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
3: Joehoe.
2: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
3: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
2: Ah, is dan geen tijd dat je eraan begint?
3: Ja, zeker. Ja.
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
6: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
5: Meer merk.
6: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
5: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Wacht eens even. Wat kost een leasewagen ons nu echt? En die mobiliteitskosten, die vlootgegevens, hoe blijft dat overzichtelijk?
11: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
12: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
13: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. De Rode Duivels winnen hun laatste oefenwedstrijd tegen Tunesië met 5-0. En met een miljoenensubsidie hoopt de Vlaamse regering de Volvo-fabriek in Gent te houden. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK-voetbal gewonnen. Ze versloegen in het Koning Boudewijn Stadion Tunesië met 5-0. Een verslag van Peter van den Bemt.
17: De perfecte laatste oefenwedstrijd voor de Duivels en bij uitbreiding ook de ideale week met eerder ook al de overwinning in Kroatië. 7 keer gescoord en geen enkel goal tegen, dat kan niet beter. Tunesië deed de Duivels 1 keer opschrikken met 2 pogingen rond het uur, waarvan 1 heel goede tegen de lat. Maar voorts waren de dartele Duivels heer en meester met veel soepel aanvalspel. De ongrijpbare Doku in een hoofdrol, heel veel kansen en doelpogingen, maar ook de volgehouden gretigheid en concentratie in de pressing. Het werd een forfait score, maar een monster score had ook gekund. Trossard tikte een van de vele voorzetten van Jeremy Doku in doel voor 1-0. En na de rust scoorde de Ketelaar met een kopbal. De Bruyne tegen intussen 10 Tunesiërs met een mooie trap 3-0. Luke Bakio met een halve omhaal. En Raskin duwde de 5-0 in doel. Het enthousiaste publiek zwaaide zijn helden tevreden uit. Maandag vliegen de Duivels met extra veel vertrouwen naar de VS. En op 15 juni volgt dan de eerste afspraak op de wereldbeker tegen Egypte.
16: En Charlotte de Ketelaar was een van de doelpuntenmakers en zag dat het goed zit met het groepsgevoel.
18: Iedereen speelt voor elkaar. Iedereen geniet van assists geven van anderen te zien scoren. Dus dat is alleen maar goed. We scoren ook 5 goals. Wat fantastisch is, dat je ziet dat iedereen blij is voor elkaar.
16: Bij de gewelddadige protesten in Brussel gisteren zijn 20-tal mensen gerechtelijk gearresteerd. Ze kunnen dus mogelijk nog vervolgd worden, voor vernielingen bijvoorbeeld, of omdat ze weerspannig waren tegen de politie. Donderdag liep ook al een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. En op sociale media werd opgeroepen om ook gisteren opnieuw onrust te stoken. En ook vandaag was de politie talrijk aanwezig aan het Centraal Station na nieuwe oproepen tot protest. Maar voorlopig zijn daar geen grote incidenten geweest. De Vlaamse regering biedt zowat 120 miljoen euro aan subsidies aan om de Volvo-fabriek in Gent te verankeren. Dat staat in een brief aan het moederbedrijf van Volvo in Zweden. Dat overweegt een forse investering in Gent. En met het subsidieaanbod wil Vlaanderen het bedrijf over de streep trekken. Minister-president Matthias Diependalen.
19: Je weet dat vestigingen van autobedrijven dat die voortdurend met elkaar in concurrentie staan. Maar men wil nu de concurrentiepositie van de vestiging in Gent versterken door er extra te investeren, onder andere door nieuwe activiteiten naar daar te trekken. En wij hebben nu gekeken om een aanbod te doen om hen daarin te ondersteunen. Maar voor alle duidelijkheid, die centen worden natuurlijk alleen maar uitgegeven als die investeringen ook plaatsvinden. Het is een voorwaardelijk aanbod dat we doen.
16: Van de 120 miljoen euro die Vlaanderen als subsidies willen aanbieden, zou 80 miljoen gaan naar innovatiesteun en 30 miljoen naar investeringen om de fabriek duurzamer te maken. De rest zou gaan naar opleidingssteun voor de 6.500 werknemers in Gent. En werkgeversorganisatie Agoria is tevreden met het signaal dat Vlaanderen stuurt naar de hoofdzetel van Volvo Cars. Volvo is een zeer belangrijke werkgever in ons land en een investering mee ondersteunen is exact wat de Vlaamse regering moet doen, zegt Jolies de Mulie, directeur van Agoria Vlaanderen.
20: Volvo Car Gent is een van die laatste grote autofabrieken, de grootste industriële werkgever van ons land, met meer dan 6000 jobs rechtstreeks en nog eens heel wat toeleveranciers. We zien ook dat er overcapaciteit is binnen de Volvo-groep en dus worden investeringen afgewogen. En dus, zo moet ook Vlaanderen haar best doen om aan het hoofdkantoor aan te tonen van blijf in Vlaanderen investeren, die jobs hier verankeren. Dus dit is echt wel wat Vlaanderen moet doen.
16: Rijdt tijdens de zomermaanden opnieuw een trein van Keulen naar Oostende. De verbinding bestond tot eind vorige eeuw, maar werd toen geschrapt. Tot eind deze zomer rijdt de trein, een hoge snelheidstrein van de Deutsche Bahn, in het weekend met de bedoeling Duitse toeristen naar onze kust te brengen. Jeroen Rijgaard.
21: De allereerste ICE Keulen-Oostende bolt in de schaduw van de Dom het Hauptbahnhof binnen en wordt er gedoopt met Rijnwater.
22: 1, 2...
21: Via Aken, Luik, Brussel, Gent en Brugge gaat het naar de kust. Want met 700.000 overnachtingen zijn onze stranden populairder dan ooit bij de Duitsers, zegt Lisbeth van den Broek van Visit Vlaanders.
23: Dat was een groei van 2% vorig jaar.
21: Eerhard en zijn vrouw zijn trouwe klanten aan onze kust.
24: We kunnen zo goed alles.
21: En Heike is al na een paar kilometers overtuigd. Voortaan laat ik de auto thuis staan en neem ik de trein.
25: Soms vaar ik immer met de auto. Dat is eigenlijk het eerste maal dat ik jetzt richting Noordzee met hem zoek varen.
21: Ze heeft tijd genoeg op de Antwerpse ring gestaan.
25: Antwerpener ring, daar is immer was los.
26: Dames en heren, ons volgende halt, Oostende.
21: Of de verbinding ook na de zomer blijft, is nog niet duidelijk.
26: Een schönen Tag in aan de kust bij herrliche Sonnenschein.
16: De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen vanaf polepositie in de grote prijs Formule 1 van Monaco. Op het stratencircuit was hij in zijn Mercedes amper 400ste van een seconde sneller dan de Red Bull van Max Verstappen. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de derde tijd. Samen met zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc start hij van op de tweede rij. Na de buien vanavond wordt het vannacht droger, minimaal tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst opklaringen, in de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en dan tot 20 graden. We begonnen met de Rode Duivels. Ze wonnen hun laatste oefenwedstrijd tegen Tunesië met 5-0 en zijn dus klaar om maandag naar het WK in de Verenigde Staten te vertrekken. Op 15 juni spelen ze daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Meer op sportza.be.
14: Radio 1. Radio 1. Classics. Met Ronald Verhagen.
0: Zo winnen doet deugd. Ook wij wuiven de Rode Duivels mee uit. Met muziek van Joe Jackson, The Nerves en G-Love en Special Sauce. Smakelijk en goeie avond.

Hall & Oates Man Eater lijkt te gaan over een verleidelijke vrouw, maar dat klopt niet. John Oates zei dat het nummer een metafoor is voor New York City in de jaren 80. De hebzucht, het materialisme van die tijd, het verslond de mensen. Man Eater. Dit gaat wel over de liefde, of beter het verlangen daarnaar. You Can't Hurry Love, Diana Ross en The Supremes.

0: goed.
1: You Can't Hurry Love, Diana Ross and the Supremes. Sweet soul music. Dit voorjaar loopt er een reeks in classics met elke keer een soulplaatje uit de 60s. Straks ook weer rond 7:30 met Archie Bell and the Drells uit Texas. Waarom ik dat erbij vertel, hoor je straks in Sweet Soul Music.

0: side. Cause you dig it on the mellow side.
1: Joe Jackson maakte begin jaren 80 een album met covers van swingnummers uit de jaren 40. Joe Jackson's Jumpin' Jive. Dit was het titelnummer, origineel van Cab Calloway. Zometeen een belpopclassic van Absent Minded. Op de E313 richting Antwerpen is er bij Lummen hinder door een ongeval. Er staat 10 minuten file vanaf Zolder. Op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Strombeek en Vilvoorde. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
2: Radio 1 Classics.

Prince, Starfish and Coffee, daarvoor Absent Minded, My Heroics Part 1. Absent Minded speelt binnenkort op het Midsummer Festival in Ronse. Dat vindt plaats wanneer de zomer begint op 21 juni en ook nog de twee dagen ervoor. Met onder meer nog Arsenal, Zap Mama, Raymond en Hooverphonic. Een Belpop Classic affiche. Nu Bob Dylan met zijn grootste.

0: 85 geworden eind mei en nog altijd aan het toeren. Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Daarmee is het precies 6:30.
1: Radio 1 Classics.
0: Nu een duet van Aretha Franklin en George Michael. Een idee van een slimme platenbaas die twee van de beste stemmen aan elkaar wilde koppelen eind jaren 80. Een jonge George en de ervaren Aretha. I knew you were waiting for me.

George Michael was heel nerveus toen hij de studio in moest om samen te zingen met Aretha Franklin. Aretha was zijn idool. Maar zij brak het ijs door de studio binnen te komen met een grote schaal vol gebraden ribbetjes. Muziek gaat door de maag.

0: hoofdnummer van The Nerves, Hanging on the Telephone, midden jaren 70, nadien gecoverd door Blondie. En alle redenen zijn goed om Blondie te draaien. En dat doen we dan ook, zo meteen. Eerst even dit. Vertragen op dit moment op de buitenring rond Brussel tussen Grimbergen en Jette, 10 minuten erbij. En ook op de binnenring rond Brussel tussen Expo en Vilvoorde Koningsloo, daar een kwartier erbij.
1: Radio 1 Classic.

Blondie was een band die wel eens met één been in de disco ging staan. Het andere been zwierde hier elegant richting Calypso, Island of Lost Souls. Geen grote hit wereldwijd, maar in ons land wel verdienstelijk, haalde de top 10 begin jaren 80. Een zonnig Blondie, en hier straalt ook warmte van af. G-Love en Special Sauce, Baby's Got Sauce.

0: Marcy Playground, Sex and Candy, daarvoor G-Love en Special Sauce, Baby's Got Sauce. Na nieuws van 7, Marianne Faithfull.
1: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
5: Wit-wit?
6: Of net niet-wit?
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
7: Breaking news.
8: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
9: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
10: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
11: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
10: Tot 10 jaar?
11: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
10: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
11: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijn Stadion werd het 5-0 tegen Tunesië. Romelu Lukaku is tevreden.
15: Ja, was goed. Was goed. Maar de echte wedstrijd komt eraan. Egypte is de echte wedstrijd. Dus we moeten gewoon zien dat we genieten. Ik denk dat de fans hebben genoten van de wedstrijd. Ik denk dat jullie ook hebben genoten van de wedstrijd. Wij als spelers ook. Dus nu moeten we gewoon zien dat we zo blijven verder gaan en dat we de eerste wedstrijd goed starten.
14: En door de winst van de Duivels geloven ook de supporters erin en is het WK-gevoel aangewakkerd.
16: Goed, gewonnen.
17: Ik ga zeker en vast om 5 uur opstaan om naar de match te kijken, mede door dit gevoel hier. Zo.
18: Met die uitwedstrijd 5-0, dat goed opgewarmd is en hopelijk in Amerika nog een sapje erbovenop heeft.
19: Ze gemotiveerd als we wel een dracht is van maken, heb ik de indruk.
20: Ik denk dat we iets kunnen doen. Ook de uitstraling zijn achter België.
17: We go all the way. De Belgen worden wereldkampioen.
14: In het handbal is Pelt de nieuwe landskampioen. Vorige week verloor het nog de heenwedstrijd van Bocholt met 6 doelpunten verschil. Maar vandaag won Pelt met 32-25. Het scoorde dus 1 keer meer en wordt zo voor de 12e keer landskampioen. Als het Zweedse autobedrijf Volvo investeert in de fabriek in Gent, dan zal het kunnen rekenen op bijkomende subsidies van de Vlaamse regering. Die voorziet daarvoor zowat €120 miljoen. Dat staat in een brief aan het moederbedrijf in Zweden. En daarmee wil de Vlaamse regering het bedrijf in Vlaanderen verder verankeren. Werkgeversorganisatie Agoria is tevreden met dat initiatief. Bij Volvo Gent werken 6.500 mensen en een investering mee ondersteunen is exact wat de Vlaamse regering moet doen, zegt Jolies de Mully, directeur van Agoria Vlaanderen.
21: Volvo Car Gent is een van die laatste grote autofabrieken, de grootste industriële werkgever van ons land, met meer dan 6.000 jobs rechtstreeks en nog eens heel wat toeleveranciers. We zien ook dat er overcapaciteit is binnen de Volvo-groep en dus worden investeringen afgewogen. En dus, zo moet ook Vlaanderen haar best doen om aan het hoofdkantoor aan te tonen van blijf in Vlaanderen investeren, die jobs hier verankeren. Dus dit is echt wel wat Vlaanderen moet doen.
14: Bij de gewelddadige protesten in Brussel gisteren zijn een 20-tal mensen gerechtelijk gearresteerd. Ze kunnen mogelijk nog vervolgd worden voor vernielingen of omdat ze weerspannig waren tegen de politie. Er werden ook nog zo'n 100 betogers bestuurlijk opgepakt, maar zij zijn intussen weer vrij. Donderdag liep ook al een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. En op sociale media werd opgeroepen om ook gisteren opnieuw onrust te stoken. Na de buien vanavond wordt het vannacht droger bij minima tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst opklaringen, in de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en het wordt ook frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. Classics.
6: Met Ronald Verhagen.

Trippin' van Robbie Williams, daarvoor Marianne Faithfull, Sweetheart. Een nieuwe film over haar leven, Broken English, is momenteel te zien in de betere zalen in ons land. Een heel knappe film, een documentaire met ook twee acteurs erin. De setting is fictief, alles speelt zich af in het ministerie van Niet Vergeten. Maar de verhalen zijn echt en Marianne is heel aandoenlijk. Broken English, zo heet de film. Vertragen op dit moment op de E19 Antwerpen-Mechelen tussen Antwerpen-Zuid en het UZA door een ongeval. 20 minuten erbij daar.

1977, Pink Floyd treedt op in Philadelphia. Zanger Roger Waters is ziek. Hij krijgt een injectie met kalmeringsmiddelen tegen maagkrampen. Resultaat, hij kan spelen, maar hij voelt zich duizelig en ja, wat losgekoppeld. Hij kan zijn armen nauwelijks optillen. Hij is letterlijk comfortably numb. En daar ligt de kiem voor het nummer dat je net hebt gehoord.

Schotse soul van Paolo Nutini, Let Me Down Easy. Begin jaren 70 bracht Bill Withers een single uit met de naam Harlem. Die song verdween tussen de plooien, want DJ's begonnen de B-kant van die single op de radio te draaien. De B-kant was Ain't No Sunshine. Je kan ze geen ongelijk geven. Maar dit is dus de oorspronkelijke A-kant. Harlem, Bill Withers.

0: Een jonge Bill Withers, Harlem, met op gitaar Stephen Stills van Crosby, Stills en Nash. Nu jonge Talking Heads, The Big Country.
1: Radio 1 Classics.

0: een wisselvallige dag. Beetje zon, beetje regen. En nu valt stilaan de avond van deze 6 juni. Dit waren de Chemical Brothers, Block Rockin' Beats. Do you
1: like good music? Soul songs of deliverance and love and understanding and joy. What you want? And peace and sometimes sorrow.
2: Oh yeah, sweet soul music.
0: Een streepje soul dat door de wolken breekt, dat doet deugd. In elke classics hoor je een soulparel uit de 60s. Vandaag eentje met een funky vibe. Tighten Up van Archie Bell and the Drells. Dat nummer begint met een gesproken intro. Archie Bell zegt: "Hi everybody, I'm Archie Bell of the Drells from Houston, Texas." En dat deed hij met opzet, want hij had op de radio een DJ horen zeggen dat er na de moord op John F. Kennedy niets goeds meer kwam uit Texas. En dat wilde hij toch rechtzetten. Tighten Up!
3: Hi everybody, I'm Archie Bell of the Drells of Houston, Texas. We don't only sing, but we dance just as good as we want.

Guitar to fall in on now. Tighten it up now. Oh yeah.

0: Archie Bell en de Drells, Tighten Up. Grote hit in 1968. Archie Bell was er wel niet bij om het mee te maken. Toen zijn nummer op 1 kwam, diende hij als soldaat in Vietnam. Hij hoorde pas dat hij een wereldhit te pakken had toen hij in een militair hospitaal in Duitsland lag te herstellen van een schotwonde in zijn been.
1: Radio 1. Classic.

Daarnet draaiden we nog de vechtende soldaat Archie Bell. Dit was een protestlied tegen de oorlog in Vietnam en tegen spanningen in het algemeen. Een song die oproept tot eenheid en liefde. Love Train van de OJ's. Daarvoor Prefab Sprout met Hey Manhattan. Zometeen het knappe August van Pieter-Jan de Smet. Het gaat traag op dit moment op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. 10 minuten erbij daar.

0: Another Day in Paradise, Phil Collins. Na nieuws van 8 is er Wonderland met Marie. Nog een fijne avond bij Radio 1.
1: Deze zomer komt OLT Rivierenhof opnieuw tot leven. Midden in het groen, concerten om nooit te vergeten. Met onder andere Father John Misty, Garbage, Black Country, New Road, Counting Crows, Owl, John Grant en Richard Hawley Band. OLT Rivierenhof. Onvergetelijk natuurlijk. Het volledige programma op oltrivierenhof.be. Samen met Radio 1.
2: Wanneer zijn we er geweest in?
3: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
2: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
3: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
2: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
3: Een oorlog die een zware tol eist.
4: So you lost your limbs.
5: Ja.
3: En die een hele generatie tekent.
6: Every flag represents a fallen soldier.
2: Een dolle van vlaggen en soldaten en...
3: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
7: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
8: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
7: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
11: Caraïbisch blauw.
12: Of tropisch groen.
10: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
10: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
14: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
15: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
16: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
14: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
15: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
17: De Warmste Week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
18: VRT Radio 1.
19: Alles begint bij luisteren.
20: 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preau. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijn Stadion versloegen ze Tunesië met 5-0. Charles de Ketelare was een van de doelpuntenmakers. Hij zag dat het goed zit met het groepsgevoel.
21: Iedereen speelt voor elkaar. Iedereen geniet van assists geven van anderen te zien scoren. Dus dat is alleen maar goed. We scoren ook 5 goals. Wat dat fantastisch is, je ziet dat iedereen blij is voor elkaar.
20: De winst van de Duivels wakkert bij de supporters het WK-gevoel nog aan. Zij geloven in de kansen van de Belgische ploeg.
22: Goed,
23: ik ga zeker en vast om 5 uur opstaan om naar de match te kijken. Mede door dit gevoel hier. Zo.
24: Met die uitwedstrijd 5-0, dat goed opgewarmd is. En hopelijk in Amerika nog een sapje erbovenop.
25: Ze zijn gemotiveerd en ze willen er echt iets van maken, heb ik de indruk.
26: Ik denk dat we iets kunnen doen. Ook de uitstraling zijn achter België.
23: We go all the way. De Belgen worden wereldkampioen.
20: De Rode Duivels kunnen nog wel op een onverwacht probleem stuiten tijdens het WK. Medewerkers van het Sophie Stadion in Los Angeles dreigen namelijk met een staking. Het gaat vooral om medewerkers van de eet- en drankstanden, koks en barpersoneel. Zij hadden enkele eisen gesteld en vinden nu dat ze niet ernstig worden genomen. Als het echt tot een staking komt, moeten FIFA snel een andere oplossing zoeken. Dat kan ook gevolgen hebben voor de Rode Duivels. Zij spelen in dat stadion hun wedstrijd tegen Iran. In Sint-Truiden in Limburg is een wagen tegen de gevel gereden van een leegstaand pand. Volgens de eerste vaststellingen zat een jongen van 15 jaar aan het stuur. Hij verloor de controle over het voertuig. Er zaten nog 2 andere personen in de auto. De 3 inzittenden raakten lichtgewond. De schade aan het gebouw is groot. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In het Verenigd Koninkrijk is een man veroordeeld tot 21 jaar cel voor de verkrachting en mishandeling van een vrouw in 2003. Voor die feiten heeft een andere onschuldige man 17 jaar ten onrechte in de cel gezeten. Het slachtoffer had hem destijds verkeerdelijk aangewezen als de dader. Maar, Lucas Lecluze, recent is er dus nieuw bewijs gevonden?
0: Ja, er is nieuw DNA-onderzoek uitgevoerd op de kleding van het slachtoffer. En zo kon de politie vaststellen dat de man die al 17 jaar in de cel zat, niet de echte dader was. En een andere man die kwam wel in beeld, iemand die in de buurt woonde en al eerder veroordeeld was als zedendelinquent. En hij kreeg nu zijn straf te horen. 21 jaar moet hij in de cel en nog eens 3 jaar onder verscherpt toezicht.
20: Hoe reageert de onschuldige man?
0: Hij is blij dat zijn onschuld nu vaststaat, maar over de straf is hij wel teleurgesteld. De echte dader zou al na 14 jaar vervroegd kunnen vrijkomen en dat is minder lang dan hij in de cel heeft gezeten. Hij zal ook wel proberen om nog een schadevergoeding te krijgen en dat bedrag kan al snel oplopen tot enkele miljoenen euro's.
20: Dankjewel, Lucas. En de Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Gwalinska in 2 sets met 6-3 en 6-2. Voor de 19-jarige Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 grootste toernooien ofwel Grand Slams wint. En dat is een droom die uitkomt.
1: I've been watching Roland Garros on TV since I was very, very young. So it's also a big dream of mine to win this tournament. And I honestly cannot believe that I'm holding this trophy right now. So thank you so much for making such an amazing event.
20: Het weer vanavond kan het nog regenen, maar we krijgen ook opklaringen. Vannacht is het droger bij minstens 9 graden. Morgen begint met opklaringen. Later op de dag komen er meer wolken, maar het blijft overwegend droog. 19 graden is dan de maximumtemperatuur. Meer op vrtnieuws.be.
19: Radio 1. Wonderland.
4: Met Marie Neefs.
5: Ik heb zometeen ontroerende nieuwe muziek voor jou van Blue Eye. Dat maakt het grijze weer mogelijk nog een tikje grijzer, maar wel met een silver lining. En er zit ook heel veel vrolijks in de playlist, hoor, geen zorgen. Zoals Wet Like Tame Impala en wat Braziliaanse zon komt er ook door in de naam van Criollo. Beginnen doen we met een theatrale opening, dankzij die nieuwe song van Isolde Lazoen. Dit is Nothing is Forever. Goedenavond

single van Isolde Lazoen, Nothing is Forever. Goedenavond, welkom bij Wonderland. Wat fijn dat je erbij bent. Ik moet even naar de weg, want er is een ongeval gebeurd op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel. Daar sta je 10 minuten in de file. En op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West, daar sta je 22 minuten in de file. Er is ondertussen... Ja, als ik dit even... Ja, genoeg verkeer. Dan gaan we verder met de muziek van de dag. Blue Eyed Die zijn terug ook met een nieuw betekenisvol nummer. Want gitariste en songwriter Katrien Smet die schreef nadat haar grootmoeder overleed Alive, dat je zo meteen gaat horen, met het idee van... Ik had toch maar meer tijd met mijn grootmoeder moeten of kunnen spenderen. Meer gesprekken moeten hebben, meer moeten langsgaan. Iets wat zo herkenbaar is voor heel velen, dat je meer momenten had willen beleven, meer gesprekken had willen hebben met een dierbare die er nu niet meer is. Soms zijn we gewoon zo gehaast, zijn we niet helemaal op die plek, dat we niet alle aandacht daar hebben. En dan kunnen we daar achteraf maar alleen spijt van hebben. Een betekenisvol nieuw nummer dus. Dit is Alive.

heb weinig Pokémons gevangen in mijn leven, maar die van Wetlag catch ik maar al te graag. De Amerikaanse Kelila die ziet er even cool uit als klinkt. En dit is haar nieuwste Link & Pea.

Tame Impala, Obsolete. Rufeira die trok diep de Marokkaanse Sahara in om daar een nummer te schrijven. Something's Coming. En we horen daar ook heel wat field recordings van die plek, wat ons helemaal meeneemt in de sfeer. Het gaat over vertrouwen dat er mooie dingen onderweg zijn. Dat hopen we alleen maar voor haar natuurlijk. Afgelopen.

Misschien heeft zaterdagavond wel iets romantisch voor jou in petto. Of is het net even romantisch geworden met Criollo e la Fodo? Jas Brak die gooit het even over een ander boegje. Hij werkte voor dit nummer samen met Fred Gata, een Leuvense artiest die hip-hop maakt met soul en vooral in het Engels zingt. Jas Brak die is wel trouw gebleven aan zijn Brussels. En samen geeft dat een boeiende combinatie. Dit is Zo Zeker.

download op cd's gekerfd. Een studio was veel te duur, dus rappen was een buitensport. We paften tegen sterren op, wiet Breda en hash Marok. Ik zie nog waar de banken stonden, frankenmonden, farse honden. Uren in de nacht tot morgen, leren jacka's, zwarte Jordans. Skip de school om niks te doen, samen met een man of vier. Plas les mens voor dvd's en Adana, kebab en lied. Eerste cash voor platenspeler, leerde scratchen, later faden. Schreef de teksten in de

0: Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op Yuzu.be.
3: Radio 1 live.

Kacey Musgraves gaat door een serieuze dry spell en dan heeft ze het niet over haar tuin. Dit is Sun Lux met

Deze week is The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney ons album van de week. En dit nummer, Salesman Saint, daar krijgen we een inkijkje in de jeugd van Paul. Met een vader die als verkoper werkte en een moeder die verloskundige was. En hoe ze vaak verhuisden en hoe het leven van dag tot dag ging. My mother was a saint, working every God-given minute to make enough to pay the rent.

0: Canto Andino. Canto Andino. Hermanos Gutierrez. Die komt in het najaar trouwens naar de Roma in Antwerpen. En als je dat interesseert, dan kan je vanaf volgende week vrijdag tickets verkopen.
1: Wonderland.
2: Radio 1.
0: De Britse artiest Pasalieu, die is al jaren fan van Ezra Collective en vice versa. Hoog tijd dus voor een samenwerking, dachten ze. De bewondering van de bandleader van Ezra Collective is niet alleen omwille van de prachtige storytelling van Pasalieu, maar ook omdat hij zijn Gambiaanse roots zo fantastisch vermengt met

er zijn nog tickets voor de Vrijdag van Couleur Café. En dan staat deze Ezra Collective daar gewoon. Vrijdag 26 juni. Het is echt zeer, zeer de moeite om ze een keertje live te zien. Het vult je hart werkelijk met niets dan vreugde en liefde. Nu heb ik even een goede beat voor jou van Thundercat featuring Lil Yachty.

0: Ik mag je op eenzelfde funky vibe verder richting het VRT Nieuws sturen van 9 uur op deze mooie zaterdagavond. Dat doe ik met Elmien, dat is een Brits-Soedanese zanger. En die komt trouwens voor het eerst naar de AB in het najaar. Op 3 december gaat hij daar staan. Kan je tickets verkopen als je dat zou willen. Dit is zijn nieuwe Reclusive.
1: Wonderland. Radio 1.

0: Wanneer zijn we er geweest in?
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
3: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
1: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 9:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Sint-Ruiden in Limburg is een wagen tegen de gevel gereden van een leegstaand pand. Aan het stuur zat een jongen van 15 jaar. Hij verloor de controle over het voertuig. Er zaten nog 2 andere personen in de auto, ook allebei minderjarig. De 3 inzittenden raakten lichtgewond. Zowel aan het gebouw als aan de auto is er aanzienlijke schade. Het is nog niet duidelijk van wie de auto was en hoe de jongeren aan de sleutels zijn geraakt. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In het Verenigd Koninkrijk is een man veroordeeld tot 21 jaar cel voor de verkrachting en mishandeling van een vrouw in 2003. Voor die feiten heeft een andere, onschuldige man 17 jaar ten onrechte in de cel gezeten. Het slachtoffer had hem destijds verkeerdelijk aangewezen als de dader. Maar, Lucas Lecluze, recent is er dus nieuw bewijs gevonden?
8: Ja, er is nieuw DNA-onderzoek uitgevoerd op de kleding van het slachtoffer. En zo kon de politie vaststellen dat de man die al 17 jaar in de cel zat, niet de echte dader was. En een andere man die kwam wel in beeld, iemand die in de buurt woonde en al eerder veroordeeld was als zedendelinquent. En hij kreeg nu zijn straf te horen. 21 jaar moet hij in de cel en nog eens 3 jaar onder verscherpt toezicht.
7: En hoe reageert die onschuldige man?
8: Hij is blij dat zijn onschuld nu vaststaat, maar over de straf is hij wel teleurgesteld. De echte dader zou al na 14 jaar vervroegd kunnen vrijkomen en dat is minder lang dan hij in de cel heeft gezeten. Hij zal ook wel proberen om nog een schadevergoeding te krijgen en dat bedrag kan al snel oplopen tot enkele miljoenen euro's.
7: Dankjewel, Lucas. De Hondius, het cruiseschip dat besmet was geraakt, heeft Rotterdam weer verlaten. Het schip lag 3 weken in de Rotterdamse haven in quarantaine. Nu is de Hondius op weg naar Spitsbergen in de noordelijke IJszee. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleden toen nadat ze besmet waren met het virus. In Rotterdam is het schip schoongemaakt en ontsmet. Op 30 mei werd het weer veilig verklaard. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijnstadion werd het 5-0 tegen Tunesië. Romelu Lukaku is tevreden.
9: Ja, was goed. Was goed. Maar de echte wedstrijd komt eraan. Egypte is de echte wedstrijd. Dus we moeten gewoon zien dat we genieten. Ik denk dat de fans hebben genoten van de wedstrijd. Ik denk dat jullie ook hebben genoten van de wedstrijd. Wij als spelers ook. Dus nu moeten we gewoon zien dat we zo blijven verder gaan. En dat we de eerste wedstrijd goed starten.
7: Atletiekster Jana van Lent heeft het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. Dat EK vindt in augustus plaats in Birmingham in Engeland. Het kan nog regenen vanavond, maar we krijgen ook opklaringen. Vannacht is het droger bij minstens 9 graden. Morgen eerst opklaringen, in de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. De volgende dagen zijn wisselvallig, het wordt ook weer wat frisser, woensdag nog hooguit 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Ik heb de cijfers van de lototrekking voor jou. Dat ze in je voordeel mogen zijn. Als je wat dingen in de 30 hebt gekozen, dan zit je al goed. De winnende cijfers zijn 14, 19, 22, 34, 36, 37. En het reservegetal is 13. En dan die van de Joker Plus. Dat zijn 0, 1, 6, 3, 3 en 0. Alle info vind je ook op lotto.be.
6: Radio 1. Wonderland.
5: Met Marie Neefs.
10: een waanzinnige opportuniteit voor de Gentse band Lézard om een bijzonder voorprogramma te spelen. Ik vertel je er zo meteen alles over. Eerst moeten we dringend gaan shoppen met The Strokes. Goedenavond.

Going shopping. Wat een nieuws voor Lézard. Ze kunnen het zelf denk ik nog nauwelijks geloven, maar ze mogen dus het voorprogramma van Jack White spelen op 17 juni in de AB. Het is gewoon al binnen een kleine 2 weken. Op hun Instagram-post ontploft het van de capslock. Duidelijk heel blij met die kans. Ze vatten het zelfs in een song. Dit is Happy.

je zaterdagavond. En dry cleaning, die toveren het dan weer eerder een beetje grijzig met wat donkere postpunk. Dit is Hit My Head All Day.

The Afghan Wigs. Goedenavond. Als je Punch Drunk Love hoort als titel van een nummer, dan zit je hoofd misschien wel meteen op een Amerikaanse homeparty waar ze dan zo'n grote kom punch hebben voorzien. Iets heel zoets gemixt met veel rum, waar tieners dan veel te veel van drinken en spontaan verliefd worden op elkaar. Ik weet niet of de inspiratie daar vandaan kwam bij de band Personal Trainer. In elk geval verwijst de titel wel naar een gelijknamige Amerikaanse film met Adam Sandler in de hoofdrol, die heel verliefd wordt. Dus kijk, het zou kunnen.

Fighters Window, goedenavond. Ibeyi, dat betekent tweeling in het Yoruba's. Dat is een West-Afrikaanse taal. En een tweeling is ook exact wat het muzikale duo Ibeyi is. Lisa Kande en Naomi Diaz die maken samen muziek in het Engels, Frans, Yoruba's of Spaans. En ze hebben een nieuw nummer uit Asset, wat oud-Egyptisch is voor Isis. Een van de meest geëerde Egyptische godinnen aller tijden. En Naomi die wilde graag zelf eens dansen in een videoclip van Ibeyi. En dat is bij dit nummer prachtig gelukt. De moeite om de beelden eens van te gaan checken. Dit is die nieuwe Asset.

Het is misschien een kleine mindfuck. Want Emma Hessels, haar stem klinkt hier zo diep dat hij misschien heel even dacht... Tje, is er nu iets vreemds aan de hand met Obumjar? Lakeisha Benjamin is een straffe trompetiste. En voor haar nieuwe nummer heeft ze met Bilal en Cassa Overall samengewerkt. Cassa Overall die schreef erover op zijn Instagram. Lakeisha en ik gaan way back, al 20 jaar. Dus dit is gewoon echt...

je een plaat mag aanraden om in huis te halen. Als je nog een platenspeler hebt tenminste, dan raad ik je echt deze Chasing Shadows van Nubian Twist aan. Dat is niet alleen geweldig op muzikaal vlak, maar het is ook gewoon echt een prachtige albumhoes. Ik vind het de mooiste van dit jaar al. Groene hoes met heel veel geel en rood erop. Er staat een tijger op, een soort tovenaar, slangen, vissen, maar het is echt heel mooi getekend. Zoek het eens op en koop het alsjeblieft. Charlie XCX die heeft voor haar nieuwe nummer Spring Season 26 een indrukwekkende videoclip gemaakt. Ze was al heel lang aan het teasen op het internet met backstage beelden, met grote namen. En nu is er eindelijk een afgewerkt resultaat dat je kan gaan checken. Het is een modeshow waarbij ze zelf de catwalk ook oploopt. En ze werkt samen met niet de minste, want ze heeft samengewerkt met, jawel, een Belgisch modehuis, Anne Meulemeester. Het is tijd ook voor een nieuwe area, want ze kondigt met dit nummer ook een rockgericht hoofdstuk aan. Benieuwd wat dat nog allemaal gaat geven. Springs.

Puma Blue, Desire, goeie avond. Aya Nakamura die heeft samengewerkt met rapper La Rafleuse voor haar nieuwe nummer. En zo laat ze wat strakke Franse bars toe in anders eerder poppy nummers die we van haar kennen. Dit is Sexy.

Killing the Flowers. Ik heb er nog eentje voor jou. Daarna stuur ik je de nacht met Radio 1 in natuurlijk. Je blijft hier goed zitten tot morgen vroeg de ochtend met Jan van Bellem om 7 uur. Dit is nog Vince Staples, Blackberry Marmalade. En wij horen elkaar morgenavond nog een keertje voor een zondagsavondse wonderland. Kijk ik nu al naar uit. Fijne avond nog.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 10:00, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Twee mensen zijn vandaag omgekomen bij een woningbrand in Limal, een deelgemeente van Waver in Waals-Brabant. Er raakten ook 4 mensen gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en ook de identiteit van de dodelijke slachtoffer staat nog niet formeel vast. Onder meer een branddeskundige en een wetarts zijn ter plaatse gegaan om meer duidelijkheid te krijgen. In Arnhem, in Nederland, is er vreedzaam protest bij het concert van de omstreden rapper Kanye West. Het is een van de weinige comebackconcerten in West-Europa dat toch mag doorgaan. Optredens in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië zijn geschrapt naar racistische en antisemitische uitspraken van West. Deze Vlaamse fans zijn blij dat het concert in Nederland wel plaatsvindt.
3: Ja, we waren echt wel niet zeker dat het ging doorgaan. Met al het nieuws in Nederland en de politiekers die er echt niet mee gediend waren. Ja, het was echt afwachten, want ja, je kijkt er zo naar uit en voor hetzelfde geld mag je gewoon niet komen. Net zoals in Italië en in alle andere landen. In Frankrijk ook net gecanceld, dus ja, wel spannend gewoon.
4: Het is ook heel lang geleden dat hij nog in Europa is geweest. Dus dan is dit wel zo, once in a lifetime voelt het. Dus dan wou ik daar zeker bij zijn.
2: Het concert begon met wat vertraging door drukte aan de ingangen. Nu is het volop aan de gang. Het protest rond de arena verloopt rustig. De actievoerders houden borden omhoog en projecteren ook uitspraken die Kanye de voorbije jaren deed. De Hondius, het cruiseschip dat besmet was geraakt, heeft Rotterdam weer verlaten. Het schip lag 3 weken in de Rotterdamse haven in quarantaine. Nu is de Hondius op weg naar Spitsbergen in de noordelijke IJszee. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleden toen nadat ze besmet waren met het virus. In Rotterdam is het schip schoongemaakt en ontsmet. Op 30 mei werd het weer veilig verklaard. Atletiekster Jana van Lent heeft het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 18 honderdste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. Dat EK vindt in augustus plaats in Birmingham in Engeland. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start morgen van op pole position in de grote prijs van Monaco. De 19-jarige Antonelli reed vandaag de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van op de tweede plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de derde tijd. Hij start van op de tweede rij, net als een ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Er kan nog wat regen vallen vanavond, maar stilaan klaart het op. De nacht is overwegend droog bij minstens 9 graden. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken, maar meestal droog. Het kan tot 20 graden worden. De volgende dagen wisselvallig weer en frisser. Woensdag nog hooguit 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Sint-Ruiden in Limburg is een wagen tegen de gevel gereden van een leegstaand pand. Aan het stuur zat een jongen van 15 jaar. Hij verloor de controle over het voertuig. Er zaten nog twee andere personen in de auto, ook allebei minderjarig. De drie inzittenden raakten licht gewond. Zowel aan het gebouw als aan de auto is er aanzienlijke schade. Het is nog niet duidelijk van wie de auto was en hoe de jongeren aan de sleutels zijn geraakt. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In Arnhem in Nederland is er vreedzaam protest gehouden bij het concert van de omstreden rapper Kanye West. Het is een van de weinige comebackconcerten in West-Europa dat toch mocht doorgaan. Optredens in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië zijn geschrapt na racistische en antisemitische uitspraken van West. Deze Vlaamse fans zijn blij dat het concert in Nederland wel kon plaatsvinden.
3: Ja, we waren echt wel niet zeker dat het ging doorgaan. Met al het nieuws in Nederland en de politiekers die er echt niet mee gediend waren. Ja, het was echt afwachten, want ja, je kijkt er zo naar uit. En voor hetzelfde geld mag je gewoon niet komen. Net zoals in Italië en in alle andere landen. In Frankrijk ook net gecanceld. Dus ja, wel spannend gewoon.
4: Het is ook heel lang geleden dat hij nog in Europa is geweest. Dus dan is dit wel zo, een once in a lifetime voelt het. Dus dan wou ik daar zeker bij zijn.
2: Tijdens het concert hielden actievoerders buiten nog stil protest. Ze projecteerden onder meer uitspraken die Kanye de afgelopen jaren deed. Nu is het concert afgelopen. Duitsland heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen van de Verenigde Staten. Het werd 1-2. En Portugal heeft vanavond zijn eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK ook gewonnen. Het speelde in Lissabon 2-1 tegen Chili. Portugal oefent komende woensdag nog in eigen land tegen Nigeria en opent zijn WK in groep K tegen Congo. De Rode Duivels wonnen eerder vandaag hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal tegen Tunesië met 5-0. Charles de Ketelaar was een van de doelpuntenmakers. Hij zag dat het goed zit met het groepsgevoel.
5: Iedereen speelt voor elkaar. Iedereen geniet van assists geven, van anderen te zien scoren. Dus dat is alleen maar goed. We scoren ook 5 goals. Wat fantastisch is, je ziet dat iedereen blij is voor elkaar.
2: In het basketbal heeft Oostende de tweede wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Zo is het 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst 3 wedstrijden wint, kroont zich tot Belgisch kampioen. Maandag is de volgende match. Vannacht blijft het meestal droog bij minstens 9 graden. Morgen begint de dag met opklaringen, later komen er meer wolken. Blijft overwegend droog en het kan tot 20 graden worden. De volgende dagen zijn wisselvallig met geregeld een bui. Het is dan nog hooguit 17 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Radio 1, live.
5: Ik was bijna vergeten hoe de regen ruikt.

Op het ritme der seizoenen een vredevol bestaan. Met regen, zon en wind, als trouwe bondgenoten, bewerkt men er de aarde zoals men eeuwen heeft gedaan.

0: begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De achterstand die was opgelopen door de acties van zee- en kustloodsen raakt stilaan weggewerkt, dat meldt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Gistermiddag lagen er nog bijna 40 schepen te wachten. De voorbije avond waren dat er nog maar 20, vooral op de Noordzee. In de havens valt de situatie mee. Vrijdag staakten de loodsen tegen een geplande pensioenhervorming. Ondertussen zijn ze weer aan het werk. Maar de onvrede is er nog. Er is dus nog kans op nieuwe acties. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens de herdenking van D-Day in Normandië opnieuw stevig uitgehaald naar Europa. Volgens Hegseth zijn de Europese NAVO-lidstaten niet trouw aan hun bondgenoot de VS en doen ze veel te weinig om zichzelf te verdedigen, niet alleen op militair vlak, maar ook wat betreft migratie.
2: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
1: Het Iraanse voetbalelftal zal voor zijn WK-wedstrijden die in de VS worden gespeeld telkens dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle, maar als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse team tijdens het hele WK in Mexico. Eerst was het nog de bedoeling dat het team in Arizona zou verblijven. Eerder deze week hebben alle leden van het Iraanse voetbalteam hun visum gekregen om Mexico binnen te kunnen. Atletiekster Jana van Lent heeft het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. Dat EK vindt in augustus plaats in Birmingham in Engeland. In het basketbal heeft Oostende de tweede wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Zo is het 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst 3 wedstrijden wint, kroont zich tot Belgisch kampioen. Maandag is de volgende match. Vannacht blijft het meestal droog bij minstens 9 graden. Morgen begint de dag met opklaringen. Later komen er meer wolken. Het blijft overwegend droog en het kan tot 20 graden worden. De volgende dagen zijn wisselvallig met geregeld een bui. Het is dan nog hooguit 17 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
1: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder wel al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland wel kon doorgaan.
2: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen. En ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
3: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind, want ik vind zijn uitspraak totaal niet terecht of zo, maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
1: In Albanië hebben opnieuw duizenden mensen geprotesteerd tegen een grootschalig bouwproject dat onder meer wordt gefinancierd door Jared Kushner, de schoonzoon is dat, van de Amerikaanse president Trump. Het gaat om een luxe resort dat wordt gebouwd op een onbewoond eiland in de Adriatische Zee en in een beschermd natuurgebied aan de kust, bekend om zijn flamingo's, zeehonden en zeeschildpadden. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in het gebied in gevaar komt. Steeds meer betogers willen ook dat de Albanese premier opstapt. Die vindt dat het project goed is voor het toerisme in Albanië. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft tijdens de herdenking van D-Day in Normandië opnieuw felle kritiek gegeven op de Europese landen die ook lid zijn van de NAVO. Volgens Hegseth zijn die landen niet langer trouw aan de VS en zijn ze niet meer bereid om te doen wat ze deden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
4: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
1: En in Noorwegen is het aantal kandidaten voor een orgaandonatie explosief gestegen na het nieuws over de Noorse kroonprinses Mette-Marit. Eerder deze week werd bekendgemaakt dat zij op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Vorige maand kwamen er in Noorwegen per dag gemiddeld zo'n 70 orgaandonoren bij. Maar na de bekendmaking over Mette-Marit steeg dat aantal tot 300 donoren op donderdag en zelfs bijna 2200 op vrijdag. Mette-Marit heeft een longziekte en zou nog maar 1 of 2 jaar te leven hebben als ze geen longtransplantatie zou krijgen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Na de ochtend eerst opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Alles begint bij luisteren.

0: Weet jij nog wanneer ik voor het eerst een boterham met kaas gegeten heb?
1: Nou, dat is moeilijk te zeggen wanneer je dat precies gegeten hebt. Maar ik denk dat je toen een jaar of 3 was. Toen je bij opa en oma gelogeerd was. Toen Carlo geboren is.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder wel al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland wel kon doorgaan.
3: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen. En ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
4: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind. Want ik vind zijn uitspraak totaal niet terecht of zo, maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
2: In een stad in Kordofan in Soedan zijn zeker 11 mensen gedood bij een droneaanval op een markt. Tientallen anderen raakten gewond. De stad wordt gecontroleerd door de paramilitaire RSF-groepering. In Soedan woedt al meer dan 3 jaar een oorlog tussen de RSF en het leger. Meer dan 11 miljoen mensen zijn daardoor op de vlucht. Er zouden in totaal ook al meer dan 200.000 doden gevallen zijn bij het geweld. Volgens de VN is de situatie in Soedan de ergste humanitaire crisis ter wereld. En in Noorwegen is het aantal kandidaten voor een orgaandonatie explosief gestegen na het nieuws over de Noorse kroonprinses Mette Marit. Eerder deze week werd bekendgemaakt dat zij op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Vorige maand kwamen er in Noorwegen per dag gemiddeld zo'n 70 orgaandonoren bij. Maar na de bekendmaking over Mette Marit steeg dat aantal tot 300 donoren op donderdag en zelfs bijna 2200 op vrijdag. Mette Marit heeft een longziekte en zou nog maar 1 of 2 jaar te leven hebben als ze geen longtransplantatie zou krijgen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog.